Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een

0: De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers die actie voeren op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. 2 personen kwamen om het leven en 6 anderen raakten gewond. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. NEC gaat daarom door in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, later geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Max op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker, dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9to5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten.

0: niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil na een overleg met burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Actiegroep Farmers Defence Force reageert dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Het weer hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
2: Ja.
1: Daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.
3: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent. En dat ze haar zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld en haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niets zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen.

0: Bij haar vierde sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Het weer, het is helder bij een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: vanaf 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. En in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op de snelweg te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Veel artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt haar een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de zangeres hangen in Washington de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Amerika heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de dag lokaal kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon bij maximaal 27 graden.
2: Dankjewel Jennifer, dan de ANWB. Verkeersinformatie, geen vertragingen, maar wel 2 flitsers gemeld. Onder andere op de A27 Almere-Hilversum bij hectometerpaaltje 112,3. En op de A6 staat er een flitser op in de richting van Emmeloord vanuit Lelystad. Bij Lelystad hectometerpaal 84,1.
3: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
2: Goedemorgen, dit is Flevoland is wakker van woensdag 26 augustus. Ja, een dag die een beetje begint wel met een rauw randje, kan ik wel zeggen.
4: Hey, nou, Lina? Zeker. Ja, het is toch wel een legende die is overleden, Dolly Parton.
2: Ik schrok ervan.
4: Ik ook. Ik lag op bed. Ik dacht, nou, ik ga vroeg slapen. Ja. Een uurtje of 8 was het. En in één keer las ik Dolly Parton overleden. Ik had echt zoiets van, ik denk, nee. Ik vond het echt, ja.
2: Ja, het is toch een icoon.
4: Zeker.
2: Zou ze er nog wel even zijn of zo. Maar dat was dus.
4: Ik vond het ook gewoon een topvrouw. Ja. Weet je wel, een verbinder kwam op voor.

0: hoor je hoe de ouders het hebben ervaren.
1: En in Dronten hebben ze er een vierdaagse bij, de Scootmobiel Fietsvierdaagse. Gisteren was de eerste dag. Hoe de deelnemers het hebben gehad, nou, dat hoor je zo meteen.

0: Ja, icoon, legende, hoe je er ook maar noemen wilt. Dolly Parton, 9 to 5. Nou, het is hier nog wat vroeger. Het is 6 minuten over 6.
1: De eerste gezinnen hebben in de thuiskamer in Lelystad gelogeerd. Ouders van pasgeboren baby's kunnen daar terecht om tot rust te komen na de bevalling. Want thuis is het daar gewoon soms te druk voor. Voor die situatie zijn het ziekenhuis St. Jansdal in Lelystad kamers ingericht.
0: Verslaggever Ruben den Harder sprak met ouders Chanelva en Ricky. Zij verbleven als eersten in die thuiskamer. Moeder Chanelva vertelt waarom ze moeilijk tot rust kon komen na de geboorte van hun tweede kind Emmanuel.
2: Ik ben binnen 2,5 uur zeg maar bevallen. En na 2 uurtjes mocht ik dan weer naar huis. Waardoor ik zelf ook nog niet bij was gekomen van alles wat gebeurd was. En hoe je draait of keert, ik ben moeder en vrouw. Dus dan loop je een beetje rond het huis. En denk je van, oh ja, ik moet dit toch ook nog doen. En dan denk je van, oh ja, ik wil dit ook nog doen. Je hebt wel hulp, maar op, ja, ik ben gewoon wel iemand die ervan houdt om bezig te zijn.
3: Je dacht van, je hebt je planning in je hoofd gemaakt. Ja, is gewoon weer op tape wakker worden en naar een kind kijken, maar dat is helemaal niet. Ja, ik zag het aan haar dat ze echt vermoeid was.
2: En als je hier bent, heb je niets om je af te leiden. Ja. En dan kan je ook echt rusten, echt ja, op jezelf letten, op je kindje. En ja, dat vond ik echt wel fijn.
4: En er is hier ook een speelkamer, helemaal vol met speelgoed, matjes op de grond, een autokleed, veel knuffels hier. Ik ben hier met Astrid Wals, initiatiefnemer van de thuiskamer. Want u had het idee dat daar behoefte aan was in Lelystad.
5: Ja, dat klopt. Ik heb zelf een kraamorganisatie, Kraamzorg Mooi Begin. En wij komen dus bij de mensen thuis. En de afgelopen 12 jaar hebben we veel gezien. En denken we ook dat er Lelystad wat nodig heeft voor deze doelgroep.
4: Ja, want er zijn mensen die een beetje tussen wal en schip vallen. Ze zijn gezond genoeg om naar huis te gaan. En dat is dan natuurlijk alleen maar goed nieuws. Maar eigenlijk is dat dan toch nog iets te vroeg voor ze.
5: Klopt. En we hebben natuurlijk ook tekorten in de zorg. Dus de mensen krijgen af en toe maar 3 uur. En dan wil je eigenlijk veel meer zorg kunnen bieden. En dat kunnen we op deze manier wel. En dat ze gewoon niet om 8 uur op moeten staan. Dat ze gewoon de tijd hebben om lekker rustig wakker te worden, om bijtje krijgen. En dat ze toch erbij kunnen komen van hun

0: bevalling.
1: Bijvoorbeeld een van de nachtjes hadden ze Emmanuel meegenomen, omdat hij echt aan het huilen was. En op een gegeven moment las je dat dan ook wel los. En dan denk je van oké, hij is wel in goede handen.
2: En dan komt er iemand aan, dan moet je als vader nog even loslaten van waar ga je met mijn kind. En toen waren ze van, nee, je komt goed, daarvoor zijn we hier.
1: Ze waren ook wel erg lief allemaal, dus dat helpt ook al.
2: Ze hebben hem net gezien ook, waar ze echt van, hé, hey, je is behoorlijk bijgekomen, je groeit zo snel, wat geven jullie hem? Ja, dus alles gaat nu goed, prima.
3: Ja, ik hoor tevreden baby geluiden door het item heen, dus dat is helemaal goed. Ja, de zorgverzekering betaalt de kraamzorg die tijdens het verblijf geleverd wordt. De gemeente Lelystad betaalt onder andere de huur en de maaltijden. De thuiskamer is een proef van 6 maanden.

0: 14 minuten over 6. So Incredible, Ilse de Lange bij Flevoland.
1: In navolging van Urk heeft nu ook Dronten een scootmobiel fietsvierdaagse. Voorzitter Yvonne Bus van de stichting Meer Samen kwam op het idee nadat ze de Vierdaagse van Urk op tv zag.
0: Gisteren was de allereerste dag van de scootmobiel Vierdaagse in Dronten. De deelnemers waren in een opperbeste stemming, zag verslaggever Mark Bakker.
2: De dag begint onder de luifel van de Meerpaal in Dronten.
3: Hebben we mooi weer erbij.
2: Nou, u zit nou klaar in uw scootmobiel. Waarom doet u mee met deze scootmobiel Vierdaagse?
3: Nou, ik vond de Vierdaagse wel leuk. Even kijken wie er allemaal meedoen. En dat is mijn schoonzus. Dus via haar ben ik erbij.
2: En dit is je schoonzus. Die zit er ook al helemaal klaar voor.
4: Ja hoor. Gezellig toch? En wij hebben stiekem de route al voorgereden of die goed was.
2: Ja?
4: Want ik ben ook van de scootmobielclub.
2: Aha.
4: Van Stichting Onderdak.
2: Is de route goed?
4: Ja, hij was goed hè? Ja. Geen scheve schelpenpaadjes en zo.
2: Een mevrouw met een geel hesje aan. Meer Samen staat erop. Yvonne Bus. Ik begrijp, u organiseert deze Vierdaagse.
5: Ja. Geboren bij mijn tandarts. Als idee. Want daar zagen we hem voorbij komen. Op Urk doen ze een scootmobiel Vierdaagse. Maar toen dachten wij van... Wat is leuker als we fietsers en scootmobielers combineren. Want dan kunnen ze ook naast elkaar rijden. En ook nog eens een gesprekje aangaan. Want daar proberen we dingen voor te organiseren bij Meer Samen.
2: Oké, let's go. Ja, zou bijna zeggen, wat was er dan met uw gebit aan de hand dat zo'n idee bij de tandarts ontstaat?
5: Nou, gewoon een controle, joh. En waar kijk ik dan naar? Omroep Flevoland. En er kwam dus een documentaire of een itempje daarvan voorbij. En toen dacht ik, wat een leuk idee.
2: Waar gaat het nou deze dagen om? Ontmoeten misschien?
5: Ja, ontmoeten. Ja, nieuwe contacten opdoen en fijn met elkaar bezig zijn. En als het dan ook nog zo mooi weer is, dan gaat dat helemaal goed komen.
2: En dan is er een rustpauze bij een theehuis. Mevrouw, toch even aan u de vraag, hoe was de rit tot nu toe?
6: Nou, het was lekker en we reden goed. Dus er was niks te klagen.
2: En best wel snel, hè?
6: Elke keer die zei tegen me op een gegeven moment, kom naast me rijden. Maar ja, dan komen de verkeersleiders voorbij. Dus dan moeten we weer achter elkaar gaan rijden. Maar het gaat goed. Dus, ja.
2: Maar als u naast elkaar gaat rijden, dan houdt u misschien het hele fietspad bezet.
6: Ja, dat bedoel ik dus. Ja, nee, dat kan gewoon niet.
7: Haar mee uitkijken, hè? Ja.
2: Maar heeft u onderweg nog een beetje kunnen kletsen?
7: Jawel, we hebben gekletst aan jou, hoor.
2: Ja, waarover dan?
7: Wel. Ach, over hoe we het vinden en dat er nog niet zoveel zijn. En we zitten niet iedere keer binnen. Je bent even lekker in de frisse lucht.
2: Ja.
7: En dat hoort dan toch.
2: We zijn anderhalf uur verder en terug bij de Meerpaal waar deze Vierdaagse ook begon.
7: Daar zijn wij weer.
8: Ja, het zit er voor vandaag zitten toch.
2: En hoe ging het?
8: Heerlijk.
2: Ja?
8: Ja. Had wat sneller gekund, sommige stukjes. Maar voor de rest prima.
2: En heeft u nog een beetje praatjes kunnen maken?
8: Ja, laat ik zo zeggen, je leert wel mensen kennen.
2: Want ik begrijp dat dat ook één van de doelstellingen is, hè? Dat jullie met elkaar in contact komen.
8: Dat we elkaar een beetje leren kennen. Dat zeg ik. Ja, als ik hier door het centrum rijd en ik zie andere scootmobielers, dan zwaai ik altijd wel. Maar voor de rest zegt je nooit wat.
2: Ja.
8: En nou leer je elkaar een klein beetje kennen. En vandaag is het toevallig schitterend weer.
1: Ja, vrijdag is dan de laatste dag van de scootmobiel fietsvierdaagse van Dronten. En die dag wordt dan afgesloten met een hapje en een drankje. En de deelnemers krijgen ook een certificaat.
0: Oh, ik vind het wel heel grappig wat hij zegt. Andere scootmobielers dan groeten ik even, daar steek ik mijn hand op. Ik dacht dat dat een ding was onder motorrijders. Maar de scootmobielers ook, geweldig.
1: Of onder buschauffeurs, die doen dat ook.
0: Ja,
1: het is echt, of vrachtwagenchauffeurs. Maar blijkbaar ook onder scootmobielers. Ja,
0: vrachtwagenchauffeurs die zijn er vaak naar elkaar. Maar daar schrik ik dan weer van.
1: Zo irritant.
0: Ja, oh, fijn dat jij
1: dat ook echt hebt. Stop daarmee.
0: Ja. Goeie oproep. Zometeen bericht uit binnen- en buitenland.
1: Ja, dat gaat uiteraard natuurlijk ook over Dolly Parton.

0: My Body Isn't Ready van Somber. Het is 22 minuten over 6. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze verkocht tijdens haar leven wereldwijd meer dan 100 miljoen platen... en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Countryzangeres, zakenvrouw en vooral icoon.

0: Dolly Parton had al langere tijd gezondheidsproblemen, vertelt correspondent Rudy Bauma.
1: Het was een korte strijd tegen kanker geweest. Dat werd bevestigd door het management. Er waren al wel wat voortekenen. Aftreden in Las Vegas was afgezegd. Vorig jaar waren al gezondheidsproblemen. Had ze zelf ook wel het een en ander over gezegd. Dat ze chronische nier, immuunsysteem en spijsverteringsproblemen had.
0: Parton die kreeg de bijnaam Queen of Country Music. Ze heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan.
2: 3000?
0: Ja, die ze voor zichzelf en ook voor andere artiesten schreef. Met een ijzeren discipline werkte ze iedere dag aan haar nummers. En twee van haar grootste hits, Jolene en I Will Always Love You, schreef ze zelfs op één dag.
2: Ja, geweldig. Dat is bij ons maar magertjes. Ik heb natuurlijk meteen gecheckt hoeveel nummers hebben we van Dolly Parton in ons systeem staan.
0: Een stuk of 5, wat is het?
2: Nou, een stuk of 8.
0: Oh ja.
2: En dus heeft er 3000 op haar naam staan. Nou, dat gaan wij even een beetje aanvullen vandaag.
0: Even een update uitvoeren.
2: Ja, de kranten schrijven natuurlijk ook over het overlijden van de icoon Dolly Parton. De Volkskrant op de voorpagina: Dolly Parton was van iedereen. De Stentor: de hele wereld hield van haar. En Trouw: Dolly Parton was uiteindelijk bij iedereen geliefd. Dus een beetje allemaal in diezelfde teneur.
0: Ja, ook op het AD: We Will Always Love You. Staat een mooie kop met een prachtige foto van haar. En de Telegraaf: Country legende vol warmte staat erop. En dan staat er ook een prachtige foto van haar.
2: Ja, nou ja, we zeiden het al, een schok. En in Amerika hangen heel veel vlaggen nu ook half stok, hè?
0: Ja, klopt.
2: Ja. En natuurlijk ook heel veel reacties van andere artiesten. We hebben natuurlijk ook wat andere zaken voor je in het nieuws. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gewenst. Dat meldt nu.nl vandaag. Het vuldoel voor de gasopslag is niet meer haalbaar. Dat zegt de GasUnie tegen nu.nl. En dat levert bij een normale winter, voor zover we die nog hebben, niet direct problemen op, maar maakt Nederland kwetsbaarder bij koude winters en onverwachte verstoringen.
0: En snelwegen die zullen vaker dicht moeten, omdat zogeheten portalen boven de weg niet meer veilig zijn.
2: Ook al niet.
0: Dat zegt de Telegraaf. Ja, inderdaad.
2: De wegen zelf zijn niet veilig, bruggen niet en nou die portalen ook nog.
0: Ja,
2: wat kan ermee gebeuren?
0: Nou ja, Rijkswaterstaat die beheert die duizenden van die dergelijke witte bogen, hè, waar dus ook de borden op, gemonteerd zijn. Maar aannemers hebben bij lange tijd niet genoeg capaciteit om ze te onderhouden of te renoveren. Dus dan krijg je bijvoorbeeld veel roest, waardoor dus inderdaad portalen niet meer veilig zijn en dus vervangen moeten worden.
2: Het is een chaos daar, joh, bij Rijkswaterstaat.
0: Ja, dat klopt.
2: Jeetje. Nou, oké. Okay. Nou, dat kunnen we daar ook nog rekening mee gaan houden.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja.
2: Dat waren wat zaken uit binnen- en buitenland.

0: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Verenigde Staten gaan de vlaggen een week lang half stok vanwege het overlijden van Dolly Parton. De countryster leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In Nigeria wordt gezocht naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen ontvoerden. De slachtoffers werden vrijdag meegenomen uit moskeeën. Bij de gewapende aanvallen zouden zeker 40 mensen zijn omgekomen. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom bij het duel tegen NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zegt dat het uitvak leeg blijft als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Daarbij raakten zondag 7 mensen gewond.
2: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag staat een zomerse dag op het programma met temperaturen van 25 of lokaal misschien zelfs 26 graden. Er waait een matige zuidoostenwind en we hebben te maken met een afwisseling van wolkenvelden en zonneschijn. De komende dagen wordt het onstuimig, met ook een toenemende kans op regen- en onweersbuien. Donderdag wordt het wel nog ruim zomers warm met 26 tot 28 graden, maar zeker in de avonduren. En in de nacht naar vrijdag volgt dan stevig onweer. En ook vrijdag overdag hebben we daarmee te maken, al daalt de temperatuur dan wel naar een graad of 21.
3: Dankjewel, Donny. Dan de ANWB verkeersinformatie. Nog geen vertragingen, wel 3 flitsers gemeld. Onder andere op de A27 Hilversum-Almere. Bij Almere hectometerpaal 115,6. En ook de andere kant op die A27, maar dan richting Hilversum. Bij hectometerpaal 112,4. En er staat er nog eentje op de A6. Lelystad-Emmeloord. Bij Lelystad bij hectometerpaal 83,7. Het is volgende week, of tenminste zaterdag, is het feest op Urk. Want dan bestaat de brandweer 150 jaar.
4: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: We zijn wel een beetje de country zender, hè, deze woensdagochtend.
1: Nou, zeker. Dat is inderdaad helemaal waar, ja.
0: Vind je het lekker?
1: Ja, ik vind het wel lekker. En leek me, ik zat er net over na te denken, zo'n mondharmonica, hè, dat hoor je natuurlijk ook veel in de country. Lijkt me best leuk om dat te spelen.
0: Ik zie jij dat ook wel doen.
1: Ja, hè?
0: Ja, volgens mij heb je er wel talent voor.
1: Ja, is denk ik ook niet zo moeilijk eigenlijk.
0: Dat weet ik niet, maar ga je op les of ga je het gewoon zelf...
1: Ik ga er eerst eens even eentje aanschaffen.
0: Oké. Okay.
1: En dan eens even kijken.
0: En dan over 2 maandjes... Ja, hier je eerste optreden?
1: Ja, is goed. En welk nummer dan? Iets deze misschien? Ja. Of iets van Billy Joel? Volgens mij kan ook piano maken.
0: Oh, dat kan ook.
1: Ja.
0: Oh, doe die maar dan.
1: Ja, okay. Is goed. De brandweer van Urk bestaat 150 jaar. Ja, en voordat ze dit deze zaterdag vieren, blikt verslaggever Marielle Bakker terug.
0: Ja, dat doet ze met Nelly Ras, de allereerste brandweervrouw op Urk. En met Rikold Snoek, die naast brandweerman ook amateurhistoricus is.
2: Ja, hoe dat vroeger ging, dat was met de oude brandspuit. Met pompers. Alles moest op de hand. Dat duurde best wel lang. We lezen ook in de archieven terug dat er zelfs eerst een paard soms in sommige gevallen voor de brandspuit geknoopt moest worden voordat we ergens naartoe konden. Dus daar ging wat tijd overheen. En als je dat nu vergelijkt met het materiaal wat hier achter me staat, ja, dan zijn we toch wel een stukje vooruit.
3: Nelly Ras, brandweer. Op Urk. Hoe voelt het om bij zo'n organisatie te zijn die dan al zo lang bestaat?
4: Ja, dat is heel bijzonder om bij zo'n organisatie te zijn die al zo lang bestaat. Omdat je hebt het gevoel dat je op schouders van reuzen staat, zeg maar.
2: Als we het hebben over het bestrijden van een brand, wie de echte helden zijn, nou, dan zijn dat die mensen met de middelen van toen.
4: En de persoonlijke beschermingsmiddelen die ze toen hadden. En dat vergelijk je met wat we nu hebben, dan hebben we best wel een hele weg gegaan. In positieve zin. Wat er niet veranderd is in al die jaren, dat is de kameraadschap en de saamhorigheid waar je met z'n allen bij voor één doel bezig. En daar zet je je gewoon volledig voor in.
5: De brandweer was en is een belangrijk onderdeel van Urk.
4: Nou, ik denk dat er geen één Urker is die niemand bij de brandweer kent. Dus we zijn zo geworteld in de samenleving. Dat het echt een onderdeel van de samenleving is. Als je het vergelijkt met andere posten bij Brandweer Flevoland of landelijk. Dat er altijd aanwas is, nieuwe aanwas. Dus we zijn nooit echt verlegen om nieuwe vrijwilligers.
5: Nelly was in 1987 de eerste vrouw bij de Urker brandweer.
4: Als je er nu achteraf naartoe kijkt, dan denk je, ja, dat zal ongetwijfeld iets heel bijzonders geweest zijn. Maar ik heb het zelf nooit zo ervaren. En ik vond het alleen geweldig dat ik dat ik daaraan mee mocht doen. Dus het is het mooiste wat er is wat dat betreft.
5: Bij brand is de mentaliteit bij Urkers al 150 jaar hetzelfde.
2: Iedereen wil het graag zien. Het liefst parkeren ze bij de voordeur. En ja, dan een rood met wit lint telt voor een Urker niet.
5: Maar daarna zijn de Urkers hulpvaardig.
2: Als je soms leest, binnen de kortste keren zijn mensen weer voorzien van complete inboedel tot woonruimte. Dat is echt bizar. Dat gebeurt dezelfde dag.
1: Deze zaterdag is het dus de hele dag feest op Urk vanwege het 150-jarige jubileum van de brandweer.
0: Zometeen wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en televisie.
1: Ja, natuurlijk gaat het daar ook over Dolly Parton. Leo Blokhuis die reageerde onder andere met het oog op morgen. En ook Ricky Kolen van Rondé, volgens mij, zangeres, die reageerde er ook op.
0: Hier is muziek van Pink Martini. Hey Eugene!

0: Passenger van Alex Warren. Het is 7:15. Wat kwam er gisteravond voorbij op radio en tv?
1: Op radio en televisie ging het gisteravond uitgebreid over het overlijden van Amerikaanse zangeres Dolly Parton. In Met het oog op morgen waren popjournalist Leo Blokhuis en zangeres Ricky Cole te gast. Volgens Blokhuis stond Parton bekend om haar persoonlijke teksten. Zoals bij haar nummer Just Because I'm a Woman.
2: Haar man, Carl Dean, met wie ze 59 jaar getrouwd is geweest tot zijn dood. Dus in die zin helemaal geen glamoureus leven had. Die vroeg toen ze een paar maanden getrouwd waren of hij de eerste was. En toen moest hij toegeven dat dat niet zo was. Waarop die man een soort van instortte. En zij zoiets had van hoe kan het nou dat bij mannen dat als een soort op de praalwagen wordt gehezen. Als je er, en bij vrouwen dat het dan een schande is. En daar schreef ze ook een prachtig liedje over. Just because I'm a woman is het daarom, ben ik daarmee anders dan jij.
1: Ja, qua stem had Parton volgens Ricky Cole een unieke klank.
3: Je hoort sowieso dat heel jong er al in is gegoten. Dat zit in haar genen, volgens mij, die muziek. Zij heeft volgens mij ergens diep in de genen zit nog een soort... Komt die familie uit Wales en er zit zo'n diep folk klank in haar. En zij heeft een hele duidelijke, heldere stem. Ze hoeft nooit te zoeken...
0: In Nieuwsuur was aandacht voor AI-drones. Volgens Oekraïne heeft Rusland vorige maand bij een aanval van een drone ingezet die volledig geopereerd werd door kunstmatige intelligentie. Defensiespecialist Peter Weininga legde het uit.
4: Men heeft een drone gevonden, brokstukken van een drone, waarmee die aanval is uitgevoerd. En op basis van wat men gevonden heeft en waarschijnlijk ook het patroon van de aanval... Vermoedt men dat het een autonome drone is. Dat wil zeggen, zelfstandig vliegend. Maar ook met behulp van kunstmatige intelligentie zijn doel gevonden en aangevallen.
0: De Verenigde Naties en het Rode Kruis maken zich zorgen over de ontwikkelingen en willen afspraken maken over het gebruik van de drones in een top in Genève. Volgens Weininga willen ze dat uiteindelijk een mens de beslissing neemt om aan te vallen.
4: In het Westen neigt men een ethische grens te trekken. Dat men in feite zegt van, weet je, de hele vlucht kan autonoom plaatsvinden. De doelherkenning kan autonoom plaatsvinden op basis van criteria. Maar dat men eigenlijk, voordat de drone tot de aanval overgaat... Wat men dan noemt wel zinvolle menselijke tussenkomst wil hebben. Met andere woorden, iemand die besluit de aanval wordt doorgezet of hij wordt afgebroken.
1: Bij Goedenavond Nederland was burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls. Mogelijk zijn er op 5 september geen Feyenoord-fans welkom in het NEC-stadion... Bruls wil dat eerst de daders van het vuurwerk gooien bij Cambuur worden opgepakt. In Leeuwarden raakten 7 mensen gewond toen vanuit het Feyenoord-uitvak vuurwerk werd afgestoken.
5: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat je ook durven zeggen dat uitsupporters volgende keren niet welkom zijn.
1: Ja, dus volgens Bruls moet er nu echt een lijn getrokken worden.
5: Die gasten die dit hebben gedaan, kunnen gewoon dan over 2 weken naar het voetbal kijken. Dat is de consequentie. En ten tweede, wat doet dat moreel? Hoe leg je dat uit aan die 9-jarigen? Dat je iets kunt doen, maar de volgende keer doorgaan. De Feyenoord-spelers gingen na afloop zelfs nog het uitvak feliciteren. Die moeten echt een lijn trekken. We gaan ze op geen enkele manier mee belonen en ook niet toelaten.
0: Ja, er waren ook nog Feyenoorders die zeiden... ja, je gaat er niet dood aan, hè, dat vuurwerk.
1: Ja, dat klopt.
0: Ongelooflijk. En hoe krijg je het in je hoofd om dat te zeggen?
1: Ja, ik zag inderdaad berichten ook op sociale media... die het allemaal een beetje downsized, hè. Die allemaal gewoon een beetje... Nou ja, volgens mij kun je dit niet kleiner maken. Het is hartstikke...
0: Ja,
1: het
0: is ongelooflijk.
1: Ja.
0: Het is wat daar gebeurde. Ja, nou ja, wat dat betreft snap ik de burgemeester wel van. Je moet nu heel duidelijk zijn van dat er echt een grens is.
1: Misschien is dit dan een goede aanpak. In ieder geval, dat was dus gisteravond op radio en televisie.

0: Dit is Flevoland.
1: Als je hier bent, heb je niets om je af te leiden. En dan kan je ook echt rusten. Echt op jezelf letten, op je kindje. En dat vond ik echt wel fijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Hoe dat vroeger ging, met de oude brandspuit, met pompers. Alles moest op de hand.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, als ik hier door het centrum rijd en ik zie andere scootmobielers, dan zwaai ik altijd wel, maar voor de rest zegt je nooit wat. Ja. En nou leer je elkaar een klein beetje kennen en vandaag is het toevallig schitterend weer.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, dat was goed, hè? Ja. Geen scheve schelpenpaadjes en zo.
5: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
10: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind. Zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
11: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen. Niet alleen in het country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden.
10: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80. Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken voor NEC. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League en daar zijn de fans ook wel blij mee.
12: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC. Het is gewoon mooi. Het is gewoon jammer.
13: We kunnen wel heel verdrietig worden, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
10: En dan nog het weer. Bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, dan Daan de B. Verkeersinformatie, geen vertragingen. Wel 2 flitsers gemeld, staan allebei op de A6. De eerste in de richting van Lelystad vanuit Meidenberg. Bij Lelystad heeft hij met paal 69,3. En ook eentje op de A6 Lelystad-Emmeloord. Bij Lelystad heeft hij met paal 83,7. Dit is Flevoland Wakker van woensdag 26 augustus. Met zometeen het nieuws. Ja, de thuiskamer in Lelystad die heeft de eerste logees gehad. Het is een plek speciaal voor ouders van pasgeboren baby's om wat rust te vinden na de bevalling. En zometeen hoor je hoe de ouders het hebben ervaren.
15: En in Dronten hebben ze er een vierdaagse bij. De Scootmobiel Fiets Vierdaagse. Gisteren was de eerste dag. Nou, hoe vonden de deelnemers dat? Dat hoor je zometeen.
16: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even.

0: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Hé, hey, wat is dat?
2: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
1: Doe maar duur.
2: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten wordt baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
5: Hey Raymond!
6: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Why Do You Care van Rondé. Het is bijna 7:10. Goedemorgen, je luistert naar Flevoland is Wakker.
1: De eerste gezinnen hebben in de thuiskamer in Lelystad gelogeerd. Ouders van pasgeboren baby's kunnen daar terecht om tot rust te komen na de bevalling. Want thuis is het daar soms gewoon te druk voor. En voor die situatie zijn in het ziekenhuis Sint-Jansdal in Lelystad kamers ingericht.
0: Verslaggever Ruben den Harder sprak met ouders Chanelva en Ricky. Zij verbleven als eersten in die thuiskamer. En moeder Chanelva vertelt waarom ze maar moeilijk tot rust konden komen na de geboorte van hun tweede kind Emmanuel.
2: Ik ben binnen 2,5 uur zeg maar bevallen. En na 2 uurtjes mochten we dan weer naar huis. Waardoor ik zelf ook nog niet bij was gekomen van alles wat gebeurd was. En hoe je draait of keert, ik ben moeder en vrouw. Dus dan loop je een beetje rond het huis. En denk je van, oh ja, ik moet dit ook nog doen. En dan denk je van, oh ja, ik wil dit ook nog doen. Je hebt wel hulp, maar op, ja, ik ben gewoon wel iemand die ervan houdt om bezig te zijn.
3: Je dacht van, je hebt je planning in je hoofd gemaakt. Ja, is gewoon weer op tijd wakker worden en naar een kind kijken, maar dat is helemaal niet. Ja, ik zag het aan haar dat ze echt vermoeid was.
2: En als je hier bent, heb je niets om je af te leiden. Ja. En dan kan je ook echt rusten, echt ja, op jezelf letten, op je kindje. En ja, dat vond ik echt wel fijn.
4: En er is hier ook een speelkamer, helemaal vol met speelgoed, matjes op de grond, een autokleed, veel knuffels hier. Ik ben hier met Astrid Wals, initiatiefnemer van de thuiskamer. Want u had het idee dat daar behoefte aan was in Lelystad.
5: Ja, dat klopt. Ik heb zelf een kraamorganisatie, Kraamzorg Mooi Begin. En wij komen dus bij de mensen thuis. En de afgelopen 12 jaar hebben we veel gezien. En denken we ook dat er ja, Lelystad wat nodig heeft voor deze doelgroep.
4: Ja, want er zijn mensen die een beetje tussen wal en schip vallen. Ze zijn gezond genoeg om naar huis te gaan. En dat is dan natuurlijk alleen maar goed nieuws. Maar eigenlijk is dat dan toch nog iets te vroeg voor ze.
5: Klopt. En we hebben natuurlijk ook tekort in de zorg. Dus de mensen krijgen af en toe maar 3 uur. En dan wil je eigenlijk veel meer zorg kunnen bieden. En dat kunnen we op deze manier wel. En dat ze gewoon niet om 8 uur op moeten staan. Dat ze gewoon de tijd hebben om lekker rustig wakker te worden, om bijtje te krijgen. En dat ze toch bij kunnen komen van hun bevalling.
2: Bijvoorbeeld een van de nachtjes hadden ze Emmanuel meegenomen. Omdat hij echt aan het huilen was. En op een gegeven moment las je dat dan ook wel los. En dan denk je van oké, hij is wel in goede handen.
3: En dan komt er iemand aan. Dan moet je als vader nog even loslaten van waar ga je met mijn kind. En toen waren ze van. Nee, je komt goed, daarvoor zijn we hier.
2: Ze waren ook wel erg lief allemaal, dus dat helpt ook al.
3: Ze hebben hem net gezien ook, waar ze echt van, hé, hey, je is behoorlijk bijgekomen, je groeit zo snel, wat geven jullie hem? Ja, dus alles gaat nu goed, prima.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Ja, de zorgverzekering die betaalt de kraamzorg die tijdens het verblijf geleverd wordt. De gemeente Lelystad betaalt onder andere de huur en de maaltijden. De thuiskamer is een proef van 6 maanden.
0: Zo meteen word je bijgepraat over het weer. Blijft het droog vandaag? Krijgen we nog wat zon? Je hoort het na de muziek van Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Mr. Know-it-all, het is 7:15.
1: Ja, iemand die alles weet over het weer, dat is Berit van Straten van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Echt alles?
2: Alles. We weten alles, ja. We weten in ieder geval sowieso wat voor weer het vandaag gaat worden.
1: Kijk, vertel.
2: Ja, het wordt een rustige en een aangename zomerdag wel voor de meeste mensen. Op dit moment nog enigszins aan de frisse kant. Temperaturen van 1 graad of 11 in Flevoland. Maar er gaat flink wat bij komen. Want in de loop van de ochtend stijgt de temperatuur ruim boven de 15 graden uit. En vanmiddag kan het gewoon zomers warm worden in Flevoland. Met temperaturen van 1 graad of 25. En een neerslag valt er vandaag niet. Vanmiddag wel af en toe wat sluierbewolking. Maar we zullen de zon nog geregeld blijven zien. Het staat de meest matig misschien op het IJsselmeer, maar af en toe een vrij krachtige wind uit het zuidoosten. Maar over het algemeen is het echt wel een rustige zomerdag. En ook vanavond kan je nog een geruime tijd genieten van brede opklaringen. En dus nog flink wat zonuren voordat de zon ondergaat.
1: Ja, maar het koelt wel steeds wat sneller af, heb ik het idee. Want gisteravond of een uurtje of wat is het, 7:30, was ik met de hond aan het lopen. En toen dacht ik, het is toch al best fris.
2: Ja, ja, de nachten worden natuurlijk wat langer. We gaan richting september. En dan zie je vaak dat het inderdaad wat sneller af kan koelen. Ja. Dan midden in de zomer. Dat is helemaal niet gek. Maar komende nacht wordt het wel ietsje minder fris dan de afgelopen nacht. Hoor. Want we zitten inmiddels echt wel in een wat warmere luchtsoort. Ja. Dus ik verwacht vannacht minimaal van 1 graad of 16. Dat is echt niet koud natuurlijk. Nee. Maar ook het is ook geen plaknacht. Kijk, die zien we natuurlijk niet meer zo vaak.
1: Nee, precies. Eind
2: augustus, dus dat scheelt. Ja.
1: Ja, zo die warmere lucht die zorgt ook wel weer de komende dagen voor wat meer onstabiliteit. Om het even zacht te zeggen.
2: Ja, zeker inderdaad. Ja, dat gaat eigenlijk morgen al gebeuren. Want morgen wordt het nog wat warmer in de provincie. Kan het 27 graden worden. Hoge dauwpunten daarbij betekent dat het inderdaad wat benauwder, wat drukkender aan kan voelen. Een groot gedeelte van de dag verloopt gewoon droog en ronduit zonnig. Misschien in de ochtend een enkele verdwaalde onweersbui. Maar dat stelt allemaal niet heel veel voor. Morgenmiddag dus ook gewoon nog vrij rustig, wel dus een beetje benauwd. En dan morgenavond, het staat nog niet op deze kaart, maar dan krijgen we te maken met stevige regen- en onweersbuien die vanuit het zuiden over de provincie gaan trekken. En dat kunnen echt wel stevige exemplaren zijn. Dus daar moeten we rekening mee houden met lokaal kans op wateroverlast, misschien ook wat windstoten en hagelstenen.
1: Ja, en die verdrijft dan die warme temperaturen zeker?
2: Ja, ook dat inderdaad. Ja. De dagen daarna gaat de wind ook draaien naar het zuidwesten. Vrijdag ook nog wel zo'n onstabiele dag met misschien een enkele bui die gepaard kan gaan met onweer. Maar de temperatuur die levert daardoor ook flink in door die buien van donderdagavond. Want dagelijks komt de temperatuur dan uit tussen de 20 en 22 graden. En dat is eigenlijk voor Flevoland best wel gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Blijft wel tamelijk wisselvallig. Dus bijna dagelijks worden buien aangevoerd. Het is zeker niet zo dat alle dagen kletsnat gaan verlopen. Maar we moeten wel rekening houden dat de paraplu regelmatig nodig gaat zijn.
1: Nou, we nog even genieten vandaag van dat prachtige zomerweer. Berend van Straten van Weerplaza, dankjewel.
2: Doei doei.
1: Dan gaan we weer naar het nieuws. In navolging van Urk heeft nu ook Dronten een scootmobiel fietsvierdaagse. Voorzitter Yvonne Bus van de Stichting Meer Samen, die kwam op het idee nadat ze de Vierdaagse van Urk op tv zag.
0: Gisteren was de eerste dag van die scootmobiel fietsvierdaagse in Dronten. En de deelnemers waren in opperbeste stemming, zag verslaggever Mark Bakker.
3: De dag begint onder de luifel van de Meerpaal in Dronten.
4: Hebben we mooi weer erbij. Ja.
3: Nou, u zit nu klaar in uw scootmobiel. Waarom doet u mee met deze scootmobiel Vierdaagse?
4: Nou, ik vond de Vierdaagse wel leuk. Even kijken wie er allemaal meedoen. En dat is mijn schoonzus. Dus via haar ben ik erbij.
3: En dit is uw schoonzus. Die zit er ook al helemaal klaar voor?
4: Ja hoor. Gezellig toch? En wij hebben stiekem de route al voorgereden of die goed was.
3: Ja?
4: Want ik ben ook van de scootmobielclub.
3: Aha.
4: Van Stichting Onderdak.
3: Is de route goed?
4: Ja, hij was goed hè? Ja. Geen scheve schelpenpaadjes en zo.
3: Een mevrouw met een geel hesje aan. Meer Samen staat erop. Yvonne Bus. Ik begrijp, u organiseert deze Vierdaagse.
5: Ja, geboren bij mijn tandarts. Als idee. Want daar zagen we hem voorbij komen. Op Urk doen ze een scootmobiel Vierdaagse. Maar toen dachten wij van, wat is leuker als we fietsers en scootmobielers combineren. Want dan kunnen ze ook naast elkaar rijden. En ook nog eens een gesprekje aangaan. Want daar proberen we dingen voor te organiseren bij Meer Samen.
3: Ja, dat zou bijna zeggen, wat was er dan met uw gebit aan de hand dat zo'n idee bij de tandarts ontstaat?
5: Gewoon een controle, joh. En waar kijk ik dan naar? Omroep Flevoland. En er kwam dus een documentaire of een itempje daarvan voorbij. En toen dacht ik, wat een leuk idee.
3: Waar gaat het nou deze dagen om? Ontmoeten misschien?
5: Ja, ontmoeten. Ja, nieuwe contacten opdoen en fijn met elkaar bezig zijn. En als het dan ook nog zo mooi weer is, dan gaat dat helemaal goed komen.
3: En dan is er een rustpauze bij een theehuis. Mevrouw, toch even aan u de vraag, hoe was de rit tot nu toe?
6: Nou, het was lekker. We reden goed, dus ja, er was niks te klagen.
3: En best wel snel, hè?
6: Elke keer die zei tegen me op een gegeven moment, kom naast me rijden. Maar ja, dan komen de verkeersleiders voorbij. Dus dan moesten we weer achter elkaar gaan rijden. Maar het gaat goed. Dus, ja.
3: Maar als u naast elkaar gaat rijden, dan houdt u misschien het hele fietspad bezet.
6: Ja, dat bedoel ik dus. Ja, nee, dat kan gewoon niet.
7: Harder uitkijken, hè?
3: Nou. Maar heeft u onderweg nog een beetje kunnen kletsen?
7: Jawel, we hebben gekletst naar jou, hoor.
3: Ja, waarover dan?
7: Wel. Ach, over hoe we het vinden en dat er nog niet zoveel zijn. En we zitten niet iedere keer binnen. Je bent even lekker in de frisse lucht. Ja. En dat hoort dan toch.
3: We zijn anderhalf uur verder en terug bij de meerpaal waar deze vierdaagse ook begon.
7: Daar zijn wij weer.
8: Ja, het zit er voor vandaag zitten toch.
3: En hoe ging het?
8: Heerlijk.
3: Ja?
8: Ja, had wat sneller gekund, sommige stukjes. Maar nou, voor de rest prima.
3: En heeft u nog een beetje praatjes kunnen maken?
8: Ja, laat ik zo zeggen, je leert wel mensen kennen.
3: Want ik begrijp dat dat ook één van de doelstellingen is, hè? Dat jullie met elkaar in contact komen.
8: Dat we elkaar een beetje leren kennen. Dat zeg ik. Ja, als ik hier door het centrum rijd en ik zie andere scootmobielers, dan zwaai ik altijd wel. Maar voor de rest zegt je nooit wat. Ja. En nou leer je elkaar een klein beetje kennen. En vandaag is het toevallig schitterend weer.
0: Geweldig, hè?
1: Ja, dit is wel echt gewoon geweldig. Ja, vrijdag dan is de laatste dag van de Scootmobiel Fietsvierdaagse van Dronten. Ja, die dag wordt afgesloten met een hapje en een drankje. En de deelnemers krijgen ook nog een certificaat.
0: Toen maar. Het kan niet op. Het kan niet op. Wat een feest.
1: Het ziet er heel gezellig uit.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, ik zou bijna zeggen, ik zou gaan meedoen. Ja, ik heb niet zo'n ding. Maar
1: wilde ik eigenlijk ook zeggen, maar toen dacht ik, nou, ik kan ook met de Fietsvierdaagse meedoen.
0: Ja, dat kan.
1: Dus denk ik ook wel gezellig. Ja, zometeen. We richten buiten de provincie. Daar gaat het onder andere over kinderen van 0 tot 4. Die zouden te weinig bewegen. En de gemeentes moeten daar wat aan gaan doen.

0: Phil Collins, you can't hurry love. Het is alweer 8:05.
1: Tijd voor de berichten buiten de provincie. Ja, het zou je vast niet ontgaan zijn inmiddels, maar Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze verkocht tijdens haar leven wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze is countryzangeres, zakenvrouw en vooral icoon.

0: Dolly Parton had al langere tijd gezondheidsproblemen, vertelt correspondent Rudy Bauma.
1: Het is een korte strijd tegen kanker geweest. Dat werd bevestigd door het management. Er waren al wel wat voortekenen. Aftreden in Las Vegas was afgezegd. Vorig jaar waren al gezondheidsproblemen. Had ze zelf ook wel het een en ander over gezegd. Dat ze chronische nier, immuunsysteem en spijsverteringsproblemen had.
0: Parton die kreeg de bijnaam Queen of Country Music. Ze heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan. Die ze voor zichzelf schreef en ook voor andere artiesten. Met een ijzeren discipline werkte ze iedere dag aan haar nummers. En twee van haar grootste hits, Jolene en I Will Always Love You, die je dus net hoorde, schreef ze zelfs op één dag.
2: Gemeenten besteden te weinig aandacht aan beweging bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat zegt het instituut dat wetenschappelijk onderzoek doet naar sport en bewegen. Het is vaak geen prioriteit, terwijl het belangrijk is om kinderen zo vroeg mogelijk te laten bewegen. Deze onderzoeker vertelt hoe gemeenten kunnen investeren in meer bewegen op jonge leeftijd.
3: Dus bij het aanleggen van nieuwe speelplekken of het maken van routes naar de speelplekken toe. Maar ze zouden ook kunnen inzetten op actieve mobiliteit, zodat dus kindjes die vanuit huis uit misschien niet de mogelijkheid hebben om met een loopfietsje te oefenen of met een gewoon fietsje te oefenen, dat gemeenten daarin faciliteren.
2: Ook het consultatiebureau en buurthuizen kunnen een rol spelen, maar die hebben dan wel weer steun van de gemeente nodig om iets te organiseren voor kleine kinderen.
0: Geen Champions League voetbal in Nijmegen. In de laatste voorronde lukte het NEC niet om het Noorse Bodo Glimt te verslaan. Het werd 3-0 voor de Nooren die ook in Nijmegen al met 3-1 wonnen. Trainer Dick Schreuder die zag in de wedstrijd verschillende dingen die niet goed gingen, maar hij had ook complimenten voor zijn ploeg.
4: Ga nu Europa in!
5: Het is gewoon mooi. Het is gewoon jammer.
4: Het is jammer, maar je geniet wel uiteindelijk, toch? We gaan gewoon lekker Europa in met elkaar. Liever Champions League, maar Europa League is prachtig.
0: Ja, dat waren dus de fans die natuurlijk teleurgesteld waren. Maar ook hartstikke trots. En dit zei dus Dick Schreuder, de trainer.
6: En dan ben ik gewoon nog wel super trots op het team. Als ik zie hoe ze vechten, hoe ze hebben gedaan. Ook de tweede helft, ook de jongens die invallen. Dat is natuurlijk ook niet fijn als je met een achterstand en 10 man moet invallen. En iedereen heeft gewoon goed zijn job gedaan. Dus ik kan ze niks kwalijk nemen.
0: Ja, geen Champions League voetbal dus. Maar NEC gaat nu wel door naar de poolfase van de Europa League.
2: Nou, zo is het ook.
0: Daarom, weet je, het is ook prima.
2: Ja toch, dat waren wat zaken van buiten deze provincie.
7: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
8: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op Concertgebouw.nl.
10: Hey Remol!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
11: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
15: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
16: Hey, wat is dat?
17: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
16: Doe maar duur.
17: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave.
18: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
19: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
20: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over hun kind. Zoals gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een verminderde drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. En in het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie nog niks zeggen.
1: Goedemorgen. We kunnen ons vandaag opmaken voor een rustige en aangename zomerdag. De temperatuur die gaat flink oplopen naar lokaal zomerse waarde van 25 graden in Flevoland. Daarbij staat een matige tot op het IJssel en Markham een vrij krachtige wind uit oostelijke richtingen. De zon die schijnt gedurende de hele dag volop, maar af en toe trekken er ook wat sluierbewolking over de regio. Maar het blijft overal gewoon droog. Morgen is dat een ander verhaal. In de ochtend kan er al een enkele bui voorkomen. Een groot gedeelte van de dag verloopt wel droog en ronduit zonnig. De temperatuur gaat dan nog wat verder oplopen naar lokaal zo'n 27 graden. Maar morgenavond moeten we rekening houden met stevige regen en onweersbuien die vanuit het zuiden over de provincie gaan trekken.
0: Dankjewel Berend. Dan de ANWB. Verkeersinformatie. Er staat een vertraging op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopert-Hattemerbroek. Doe je er 10 minuten lang over. Er zijn ook nog wat flitsers gemeld. Onder andere op de A27... Almere Hilversum bij Almere hectometerpaal 112,5. Ook de andere kant op bij 115,5. En op de A6 staat ook een flitser. Muidenberg-Lelystad bij Lelystad hectometerpaal 69,3. En ook de andere kant op, maar dan, dat is niet waar. Tussen Lelystad en Emmeloord bij Lelystad hectometerpaal 83,7. Zie jij nou een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. En zometeen gaan we even contact maken met de Lelystadse boer. En in ieder geval met Emma Doeksen van de Lelystadse boer. Want straks gaan ze met z'n allen, in ieder geval heel veel kinderen met ouderen, gaan ze oogsten.
21: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Morning van El Giro. Het is 7 minuten over 7:30.
1: 600 Lelystadse basisscholieren helpen de komende 2 dagen met het oogsten bij de Lelystadse boer. En dat doen ze dan samen met ouderen.
0: Ja, vanaf 9 uur gaan ze wroeten in de aarde samen met Lelystadse boer Emma Doeksen. Emma, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Fijn dat je erbij bent bij ons in de uitzending. Wat gaat er precies gebeuren vandaag? Hoe ziet de dag eruit?
2: Nou, vandaag en morgen komen dus inderdaad 600 basisschoolleerlingen uit Lelystad oogsten. De leerlingen die komen, worden allemaal met bussen opgehaald bij hun school. Die worden dan naar de oogstvelden gebracht. Daar vangen wij ze op samen met onze vrijwilligers. En dan gaan ze in groepjes gaan ze aardappelen oogsten. Ze gaan vandaag rode bietjes oogsten. En ze gaan ook nog samen met het initiatief Tommy Tomato gaan ze een klein gerechtje maken op het veld. En dan worden ze ook weer naar de school teruggebracht met de bussen.
1: Leuk, dus ze gaan ook gelijk eigenlijk wat doen met de groenten, zeg maar. Ze gaan gelijk een gerechtje bereiden. Wat voor gerechtje wordt het?
2: Ja, klopt. Nou, dat weet ik nog niet. Dat is het geheim van Tommy Tomato. Ja.
1: En waarom hebben jullie hulp gevraagd van de allerjongste en de alleroudste van Lelystad?
2: Nou, wij vinden het gewoon heel belangrijk dat eigenlijk gewoon alle basisschoolleerlingen in Lelystad een keer op een boerderij zijn geweest of een keer in contact zijn geweest met het agrarische leven in ieder geval. Vandaag komen ze oogsten. Nou, het is belangrijk voor ons dat gewoon de kinderen weten hoe groeit nou die aardappel en hoe groeit nou dat bietje en hoe oogst je dat nou. En ja, dat kunnen we niet alleen. En daardoor krijgen we vandaag hulp van zo'n ongeveer 25 senioren uit Lelystad.
0: Ja, het is de 8e keer hè, dat jullie dit doen.
2: Ja, klopt. Het is alweer de 8e editie.
0: En wat is nou de meest bijzondere vraag die je ooit hebt gekregen van een kind? Waarvan je dacht van, oh, oké.
2: Ja, nou, het is sowieso altijd heel erg leuk als die aardappelen die zitten natuurlijk onder de grond. Dat weten heel veel kinderen niet. Dus dan, dan ga je met zo'n riek in de grond en dan komen ze ineens naar boven. En dan is het echt een soort schatgraven wat die kinderen doen. Dat is echt ontzettend leuk om te zien. Meest bijzondere vraag, die herinner ik me nog, dat er een keer een meisje was. Die kwam ook op ons oogstveld. En we liepen zo door het gras naar de oogstvelden. En toen vroeg ze van, wat is dit nu eigenlijk waar ik op loop? En toen dacht ik, nou ja, dat gebeurt dus eigenlijk ook. Dat er kinderen zijn die nog nooit met hun voeten in het gras gelopen hebben.
0: Oh, okay. Wauw.
1: Ja. Het is dus samen ook met senioren, met ouderen. Ik kan me voorstellen dat dan ook wel allemaal leuke gesprekken ontstaan tussen die kinderen en die ouderen.
2: Nou zeker, het is natuurlijk in het eerste instantie een leuke manier voor ook voor senioren weer om kennis te maken met het buitengebied. Naast dat het voor de jeugd een leerzame dag is, is het ook voor de senioren leuk om maatschappelijk betrokken te blijven. Maar het is ontzettend leuk inderdaad, de gesprekken die de ouderen weer hebben met de jongste kinderen. Zij begeleiden ze, de ouderen die lopen met de kruiwagen en de netzakjes waar de gewassen in moeten. Ze helpen ze oogsten en ze oogsten ze met een groepje hun gewassen. Dat is echt heel erg leuk. En ja, iedereen is altijd heel enthousiast.
1: Ja, maar hebben ze het dan over met elkaar? Weet je dat?
2: Nou ja, vooral van, ik hoor ook wel gesprekken van, we doen dit nu natuurlijk nu dit oogsten met de hand. Dat de ouderen ook zeggen, ja, vroeger ging het allemaal zo. En tegenwoordig gaat het met machines. Kijk, eigenlijk een beetje dat, hè, van hoe ging het vroeger en hoe gaat het nu. Maar ja, het zijn ook gewoon de leuke gesprekjes van, op welke school zitten jullie, op welke wijk. Oh, ik woon in die wijk. En het is altijd heel gezellig.
0: Ja, en als het klaar is, mogen de kinderen ook nog wat meenemen van de oogst?
2: Ze mogen alle oogst weer mee naar school. En daar verdelen de kinderen de oogst. Dus die nemen ze mee. Iedereen neemt wat mee ook naar huis. En het gerechtje, dat eten ze op het veld op. En als de kinderen klaar zijn, krijgen ze ook allemaal nog een vers geplukte appel. Die halen wij nu deze ochtend nog bij een fruitteler hier uit Lelystad. Dus zo maken we een leuke dag van.
1: Ik zou bijna mee willen doen eigenlijk.
0: Ja, ik geloof zaterdag is er toch ook nog zoiets, toch Emma?
2: Ja, dat klopt. Zaterdag dan hebben wij ook de oogstdag. En dan is gewoon iedereen welkom. Tussen 10 en 3 op onze oogstvelden. Naast de nieuwe terminal van Lelystad Airport. Maar dat staat allemaal aangegeven met borden. En kan iedereen zelf komen oogsten. Het zijn dus, je kunt... Alle gewassen zijn biologisch. Aardappelen, uien en rode bietjes hebben we dit jaar. En die kun je per meter komen oogsten. Dus bij de kassa reken je per meter gewas af. En dan ga je naar het veld en dan oogst je je eigen gewassen. Dat is ook altijd leuk. En we hebben ook nog een streekmarkt met allemaal streekproducten. Je kunt wat lekkers eten en drinken op het veld. Dus je kunt echt een leuk dagje van maken.
0: En dat is natuurlijk het leukste, Emma, dat dan die zaterdag, dat die kinderen die vandaag komen, dat die zaterdag met hun ouders nog een keer terugkomen.
2: Ja, inderdaad. En dat gebeurt ook wel, hoor. Dat er dan kinderen bij het veld staan die zeggen, ik weet al hoe het moet. Ik ben hier van de week al geweest. Ja. Dus, ja.
0: Leuk.
1: Heel veel plezier vandaag.
2: Ja, nou dankjewel. Het gaat goed komen.
1: Goed. Emma Doekse van de Lelystadse Boer.

0: Diana Ross en de Supremes, Stop in the Name of Love. 8:10.
1: Tijd voor wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie. Daar ging het gisteravond uitgebreid over het overlijden van de Amerikaanse zangeres Dolly Parton. In Met het oog op morgen waren popjournalist Leo Blokhuis en zangeres Ricky Kolen te gast. Volgens Blokhuis stond Parton bekend om haar persoonlijke teksten. Zoals bij haar nummer Just Because I'm a Woman.
2: Haar man, Carl Dean, met wie ze 59 jaar getrouwd is geweest, tot zijn dood, dus in die zin helemaal geen glamoureus leven had. Die vroeg toen ze een paar maanden getrouwd waren of hij de eerste was. En toen moest zij toegeven dat dat niet zo was. Waarop die man een soort van instortte. En zij zoiets had van, hoe kan het nou dat bij mannen dat als een soort op de praalwagen wordt gehezen. En bij vrouwen dat het dan een schande is. En daar schreef ze ook een prachtig liedje over. Just because I'm a woman, is het daarom, ben ik daar maar anders dan jij.
0: Maar toch vind ik het gek wat hij zegt. Alsof je leven pas glamoureus is als je minstens 9 mannen hebt versleten of zo.
1: Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Ik denk juist dat het juist andersom is. Dat het glamoureus is als je zo lang bij iemand kan blijven.
0: 59 jaar.
1: Zeker geweldig. Tegenwoordig is dat heel knap, hè?
0: Ja.
1: Nou, qua stem had Parton, volgens Ricky Kolen van Rondé, een unieke klank.
3: Je hoort sowieso dat heel jong er al in is gegoten. Dat zit in haar genen, volgens mij, de muziek. Ze heeft volgens mij ergens diep in de genen zit nog een soort... komt die familie uit Wales en er zit zo'n diep folk-klank in haar. En ze heeft een hele duidelijke, heldere stem. Ze hoeft nooit te zoeken...
0: In Nieuwsuur aandacht voor AI-drones. Volgens Oekraïne heeft Rusland vorige maand bij een aanval een drone ingezet die volledig geopereerd werd door kunstmatige intelligentie. Defensiespecialist Peter Weininga legde het uit.
4: Men heeft een drone gevonden, brokstukken van een drone, waarmee die aanval is uitgevoerd. En op basis van wat men gevonden heeft en waarschijnlijk ook het patroon van de aanval, vermoedt men dat het een autonome drone is. Dat wil zeggen, zelfstandig vliegend. Maar ook met behulp van kunstmatige intelligentie is een doel gevonden en aangevallen.
0: De Verenigde Naties en het Rode Kruis maken zich zorgen over de ontwikkelingen en willen afspraken maken over het gebruik van de drones in een top in Genève. Volgens Weininga willen ze dat uiteindelijk een mens de beslissing neemt om aan te vallen.
4: Het Westen neigt men een ethische grens te trekken. Dat men in feite zegt van, weet je, de hele vlucht kan autonoom plaatsvinden. De doelherkenning kan autonoom plaatsvinden op basis van criteria. Maar dat men eigenlijk, voordat de drone tot de aanval overgaat, wat men dan noemt wel zinvolle menselijke tussenkomst wil hebben. Met andere woorden, iemand die besluit de aanval wordt doorgezet of hij wordt afgebroken.
1: Bij Goedenavond Nederland was burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls. Mogelijk zijn er op 5 september geen Feyenoord-fans welkom in het NEC-stadion. Bruls wil dat eerst de daders van het vuurwerk gooien bij Cambuur worden opgepakt. In Leeuwarden raakten toen 7 mensen gewond toen vanuit het Feyenoord-uitvak vuurwerk werd afgestoken.
5: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat je ook durven zeggen dat uitsupporters volgende keren niet welkom zijn.
1: Ja, dus moet nu volgens Bruls er echt een lijn getrokken worden.
5: Die gasten die dit hebben gedaan, kunnen gewoon over 2 weken naar het voetbal kijken. Dat is de consequentie. En ten tweede, wat doet dat moreel? Hoe leg je dat uit aan die 9-jarigen, dat je iets kunt doen, maar de volgende keer doorgaan? De Feyenoord-spelers gingen na afloop zelfs nog het uitvak feliciteren. Je moet echt een lijn trekken. We gaan ze op geen enkele manier mee belonen en ook niet toelaten.
0: Ja, want ze hadden het ook naar het familievak gegooid, hè, dat vuurwerk. En er waren echt heel veel kinderen die waren bang. Die zeiden tegen hun ouders of met hun vader of moeder met wie ze naar die wedstrijd waren gegaan. Ik wil niet meer. Ja. Nou, dat is toch verschrikkelijk.
1: Dat is niet de bedoeling. En ik denk dat zo'n lijn trekken een goede stap is in de goede richting, denk ik.
0: Wat zaken. Gisteravond op radio en tv.

0: is Flevoland.
1: Als je hier bent, heb je niets om je af te leiden. En dan kan je ook echt rusten. Op jezelf letten, op je kindje. En dat vond ik echt wel fijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Hoe dat vroeger ging, met de oude brandspuit, met pompers. Alles moest op de hand.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, als ik hier door het centrum rijd en ik zie andere scootmobielers, dan zwaai ik altijd wel, maar voor de rest zegt je nooit wat. Ja. En nou leer je elkaar een klein beetje kennen en vandaag is het toevallig schitterend weer.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, hij was goed, hè? Ja, geen scheve schelpenpaadjes en zo.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Bezoek His Water Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
8: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
10: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel. En haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Binnenlandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
11: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Het pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
10: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
12: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet je durven zeggen dat uitsupporters een volgende keer...

0: Dan de ANWB. Verkeersinformatie, een vertraging op de N50 Emmeloord-Zwolle. Tussen Kampen Noord en Knoopend Hattemerbroek ben je 10 minuten langer onderweg. Zijn ook nog een aantal flitsers gemeld, onder andere op de A27 Hilversum-Almere. Bij Almere hectometerpaal 114,8. Op de A6 staan er ook twee. De A6 Muidenberg-Lelystad, bij Lelystad, hectometerpaal 69,3. En op diezelfde A6 Lelystad Emmeloord bij Lelystad hectometerpaal 83,7. Dit is Flevoland Zwakker van woensdag 26 augustus. Zometeen in het nieuws. De thuiskamer in Lelystad die heeft de eerste logees gehad. En dat is een plek speciaal voor ouders van pasgeboren baby's om wat rust te vinden na de bevalling. En zometeen hoor je hoe de ouders het hebben ervaren.
1: En in Dronten hebben ze er een vierdaagse bij. De Scootmobiel Fietsvierdaagse. Gisteren was de eerste dag. Hoe vonden de deelnemers het? Dat hoor je zometeen.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Hey Remo!
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
9: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: 10 minuten over 8, Nothing to Lose van Douwe Bob.
1: De eerste gezinnen hebben in de thuiskamer in Lelystad gelogeerd. Ouders van pasgeboren baby's kunnen daar terecht om tot rust te komen na de bevalling. Thuis is het daar soms te druk voor. Voor die situatie zijn in het ziekenhuis Sint-Jansdal in Lelystad kamers ingericht.
0: Verslaggever Ruben den Harder sprak met ouders Chanelva en Ricky. Zij verbleef als eerste in de thuiskamer. Moeder Chanelva vertelt waarom ze maar moeilijk tot rust konden komen na de geboorte van hun tweede kind Emmanuel.
2: Ik ben binnen 2,5 uur zeg maar bevallen. En na 2 uurtjes mocht ik dan weer naar huis. Waardoor ik zelf ook nog niet bij was gekomen van alles wat gebeurd was. En hoe je draait of keert, ik ben moeder en vrouw. Dus dan loop je een beetje rond het huis. En denk je van, oh ja, ik moet dit toch ook nog doen. En dan denk je van, oh ja, ik wil dit ook nog doen. Je hebt wel hulp, maar ik ben gewoon wel iemand die ervan houdt om bezig te zijn.
3: Je dacht van, je hebt je planning in je hoofd gemaakt. Ja, is gewoon weer op tijd wakker worden en naar een kind kijken. Maar dat is helemaal niet. Ja, ik zag het aan haar dat ze echt vermoeid was.
2: En als je hier bent, heb je niets om je af te leiden. Ja. En dan kan je ook echt rusten. Echt op jezelf letten, op je kindje. En dat vond ik echt wel fijn.
4: En er is hier ook een speelkamer, helemaal vol met speelgoed, matjes op de grond, een autokleed, veel knuffels hier. Ik ben hier met Astrid Wals, initiatiefnemer van de thuiskamer. Want u had het idee dat daar behoefte aan was in Lelystad.
5: Ja, dat klopt. Ik heb zelf een kraamorganisatie, Kraamzorg Mooi Begin. En wij komen dus bij de mensen thuis. En de afgelopen 12 jaar hebben we veel gezien. En denken ook dat er Lelystad wat nodig heeft voor deze doelgroep.
4: Ja, want er zijn mensen die een beetje tussen wal en schip vallen. Ze zijn gezond genoeg om naar huis te gaan. En dat is dan natuurlijk alleen maar goed nieuws. Maar eigenlijk is dat dan toch nog iets te vroeg voor ze.
5: Klopt. En we hebben natuurlijk ook tekorten in de zorg. Dus de mensen krijgen af en toe maar 3 uur. En dan wil je eigenlijk veel meer zorg kunnen bieden. En dat kunnen we op deze manier wel. En dat ze gewoon niet om 8 uur op moeten staan. Dat ze gewoon de tijd hebben om lekker rustig wakker te worden, ontbijtje krijgen. En dat ze toch erbij kunnen komen van hun bevalling.
2: Bijvoorbeeld een van de nachtjes hadden ze Emmanuel meegenomen. Omdat hij echt aan het huilen was. En op een gegeven moment laat je dat dan ook wel los. En dan denk je van oké, hij is wel in goede handen.
3: En dan komt er iemand aan, dan moet je als vader nog even loslaten van waar ga je met mijn kind. En toen waren ze van, nee, je komt goed, daarvoor zijn we hier.
2: Ze waren ook wel erg lief allemaal. Dus dat helpt ook al.
3: Ze hebben hem net gezien ook. Waar ze echt van, hé, hey, je is behoorlijk bijgekomen. Je groeit zo snel, wat geven jullie hem? Ja, dus alles gaat nu goed, prima.
1: Kijk, en dat is heel fijn om te horen. Ja, de zorgverzekering die betaalt de kraamzorg tijdens het verblijf die geleverd wordt. En de gemeente Lelystad die betaalt onder andere de huur en de maaltijden. De thuiskamer is een proef van 6 maanden.
0: Blijft het droog vandaag? Misschien een beetje zon? Zou toch fijn zijn? Nog even lekker naar buiten. Je hoort het zo meteen. Na de muziek van Ella Langley, Houston, Texas.

0: 16 minuten over 8 is het.
1: Ja, wordt het een mooie dag? Nou ja, dat wordt het. Maar hoe mooi, Berend van Straten van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Het wordt inderdaad een fraaie dag vandaag. Ja, dat is deze ochtend eigenlijk al het geval. Op dit moment ronduit zonnig in de provincie. Temperaturen nu nogal enigszins aan de frisse kant. Met een graad of 14 op de meeste plekken. Maar de komende uren gaat die temperatuur flink oplopen. En dan vanmiddag kan het zelfs zomers warm worden. Met een graad of 25 in de Flevoland. Flink wat zon ook daarbij. Af en toe ook wat sluierwolken of stapelwolken. Maar neerslag blijft vandaag uit. En daarbij staat de meest matige wind uit het zuidoosten. Dus over het algemeen is het vandaag gewoon een rustige en aangename zomerdag.
1: Kijk, dat klinkt goed. En dan, hoe gaat de avond verlopen? Is die ook nog vrij warm?
2: Ja, het blijft nog wel een lange tijd warm hoor. Tot zonsondergang verwacht ik nog temperaturen boven de 20 graden in Flevoland. En daarbij hebben we ook te maken met brede opklaringen. Vannacht gaat het dan wel iets verder afkoelen. Maar het wordt wel een wat warmere nacht dan de afgelopen nachten. De minima die komen uit op een graad of 16 op de meeste plekken in de provincie. Ja.
1: En dan de dag van morgen. Want we hebben hoge temperaturen. Maar dat gaat ook leiden tot onweer en zo, hè?
2: Klopt inderdaad, ja. Morgen overdag merken we daar nog weinig van. We voelen dan wel al dat het wat benauwder aan kan gaan voelen. Want de normale temperatuur die ligt rond de graad of 27 morgenmiddag in Flevoland. Maar door een hoge luchtvochtigheid is het echt wel een beetje aan de benauwde kant. Staat de meest matige tot op het IJsselmarken met een vrij krachtige wind uit het zuidoosten. Groot gedeelte van de dag is er dus nog niet zoveel aan de hand. Maar vooral om de avond, dan moeten we rekening houden met stevige regen en onweersbuien die mogelijk zijn. Denk wel pas in de loop van de avond. En dan ook in de nacht naar vrijdag. Dus het wordt vooral een nachtdingetje. Dat kunnen wel echt om serieuze onweersbuien gaan.
1: Ja, en ook veel wateroverlast misschien?
2: Ja, het gaat echt om een groot complex zoals het er nu naar uitziet. Dus de regionale verschillen kunnen groot zijn. Maar hier en daar kan het echt met bakken uit de hemel komen. En zouden lokaal dus echt wel sprake kunnen zijn van wateroverlast. Maar ook hagel, windstoten en veel bliksemontladingen behoren ook wel tot de mogelijkheid.
1: Maar je zegt groot complex. Betekent dat dan dat heel de provincie daarmee te maken krijgt? Of kan het zomaar zijn dat de bui wel in de rondte valt en niet in Biddinghuizen bijvoorbeeld?
2: Nee, de hele provincie gaat er wel echt mee te maken krijgen. Ja. Dat durf ik wel te zeggen. Maar waar het dan echt, echt met bakken uit de hemel komt, dat is natuurlijk wel lokaal. Ja. Ja.
1: Nou, die regen en die onweer die verdrijft die warme temperaturen, die hoge temperaturen.
2: Klopt inderdaad, ja. Alhoewel het vrijdag ook nog echt wel onstabiel is met meerdere stevige buien die mogelijk zijn. Maar dan is het een graad of 22. Dus die zomerse temperaturen die liggen dan inmiddels achter ons. En ook in het weekend is het dan dagelijks een graad of 20 of 21. En eigenlijk zijn dat zeer gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar. Maar echt lekker buitenweer wordt het daarbij niet altijd. Want er trekken ook in het weekend nog regelmatig buien vanuit het zuidwesten over de provincie. Kunnen ook weer stevige buien zijn. Van onweer waarschijnlijk geen sprake meer. Maar het blijft wel voorlopig echt wel wisselvallig.
1: Berend van Straten van Weerplaza, dankjewel.
2: Doei doei.
1: Dan gaan we verder met het nieuws. In navolging van Urk heeft nu ook Dronten een scootmobiel fietsvierdaagse. Voorzitter Yvonne Bus van Stichting Meer Samen die kwam op het idee nadat ze de vierdaagse van Urk op tv zag.
0: Ja, gisteren was de eerste dag van die scootmobiel fietsvierdaagse in Dronten. De deelnemers waren in een opperbeste stemming, zag verslaggever Mark Bakker.
3: De dag begint onder de luifel van de Meerpaal in Dronten.
4: We hebben mooi weer erbij.
3: Nou, u zit nu klaar in uw scootmobiel. Waarom doet u mee met deze scootmobiel vierdaagse?
4: Nou, ik vond de vierdaagse wel leuk. Even kijken wie er allemaal meedoen. En dat is mijn schoonzus. Dus via haar ben ik erbij.
3: En dit is je schoonzus. Die zit er ook al helemaal klaar voor.
5: Ja hoor. Gezellig toch? En wij hebben stiekem de route al voorgereden of die goed was.
3: Ja?
5: Want ik ben ook van de scootmobielclub.
3: Aha.
5: Van Stichting Onderdak.
3: Is de route goed?
5: Ja, hij was goed hè? Ja. Geen scheve schelpenpaadjes en zo.
3: Een mevrouw met een geel hesje aan. Meer Samen staat erop. Yvonne Bus. Ik begrijp, u organiseert deze vierdaagse.
6: Ja, geboren bij mijn tandarts. Als idee. Want daar zagen we hem voorbij komen op Urk. Doen ze een scootmobiel vierdaagse. Maar toen dachten wij van, wat is leuker als we fietsers en scootmobielers combineren. Want dan kunnen ze ook naast elkaar rijden. En ook nog eens een gesprekje aangaan. Want daar proberen we dingen voor te organiseren bij Meer Samen.
3: Ja, dat zou bijna zeggen, wat was er dan met uw gebit aan de hand dat zo'n idee bij de tandarts ontstaat?
6: Gewoon een controle, joh. En waar kijk ik dan naar? Omroep Flevoland. En er kwam dus een documentaire of een itempje daarvan voorbij. En toen dacht ik, wat een leuk idee.
3: Waar gaat het nou deze dagen om? Ontmoeten misschien?
6: Ja, ontmoeten. Ja, nieuwe contacten opdoen en fijn met elkaar bezig zijn. En als het dan ook nog zo mooi weer is, dan gaat dat helemaal goed komen.
3: En dan is er een rustpauze bij een theehuis. Mevrouw, toch even aan u de vraag, hoe was de rit tot nu toe?
7: Nou, het was lekker en we reden goed, dus ja, er was niks te klagen.
3: En best wel snel, hè?
7: Elke keer die zei tegen me op een gegeven moment, kom naast me rijden. Maar ja, dan komen de verkeersleiders voorbij. Dus dan moeten we weer achter elkaar gaan rijden. Maar het gaat goed. Dus, ja.
3: Maar als u naast elkaar gaat rijden, dan houdt u misschien het hele fietspad bezet.
7: Ja, dat bedoel ik dus. Ja, nee, dat kan gewoon niet.
4: Haar mee uitkijken, hè? Nou.
3: Maar heeft u onderweg nog een beetje kunnen kletsen?
4: Jawel, we hebben gekletst aan jou, hoor.
3: Ja, waarover dan?
4: Wel. Ach, over hoe we het vinden en dat er nog niet zoveel zijn. En we zitten niet iedere keer binnen. Je bent even lekker in de frisse lucht. Ja. En dat hoort dan toch.
3: We zijn anderhalf uur verder en terug bij de meerpaal waar deze vierdaagse ook begon.
4: Daar zijn wij weer.
8: Ja, het zit er voor vandaag zitten toch?
3: En hoe ging het?
8: Heerlijk.
3: Ja?
8: Ja. Had wat sneller gekund, sommige stukjes. Maar nou, voor de rest prima.
3: En heeft u nog een beetje praatjes kunnen maken?
8: Ja, laat ik zo zeggen, je leert wel mensen kennen.
3: Want ik begrijp dat dat ook een van de doelstellingen is, hè? Dat jullie met elkaar in contact komen.
8: Dat we elkaar een beetje leren kennen. Dat zeg ik. Ja, als ik hier door het centrum rijd en ik zie andere scootmobielers, dan zwaai ik altijd wel. Maar voor de rest zegt je nooit wat. Ja. En dan leer je elkaar een klein beetje kennen. En vandaag is het toevallig schitterend weer.
1: Ja, dat zal vandaag ook nog wel zo zijn, dat mooie weer. Ja, vrijdag is de laatste dag van de Scootmobiel fietsvierdaagse van Dronten. En die dag wordt dan afgesloten met een hapje en een drankje. En de deelnemers krijgen ook nog een certificaat. Dus het kan niet op eigenlijk. Ik zou bijna meedoen.
0: Snap ik wel, ja.
1: Ja, toch?
0: Ja, ik zie jou wel scheuren door die bocht, hoor.
1: Nou ja, ik ga wel even...
0: Op twee bandjes?
1: De begrenzen haal ik er dan vanaf, dan ben ik zo terug.
0: Ja. Robbie Neville is dit, c'est la vie.

0: C'est la vie van Robbie Neville. Het is alweer bijna 8:30. Nog wat zaken uit binnen- en buitenland.
1: Het langdurig en ernstig mishandelen van kinderen kwam de afgelopen jaren ruim 10 keer voor in Nederland, blijkt uit onderzoek van de NOS. In Nederland hebben we geen term voor dit soort mishandeling, maar in de VS spreken ze van child torture, kindermarteling dus. Deze ernstige vorm van mishandeling gaat erg ver en kan lang aanhouden, zegt deze verslaggever.
2: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Het pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
1: Volgens deskundigen zijn er nog veel meer slachtoffers dan nu bekend zijn. Recente voorbeelden van ernstige kindermishandeling zijn het pleegmeisje uit Vlaardingen en de 2 mishandelde kinderen uit Stadskanaal.
0: Ja, verschrikkelijk. Je hebt het natuurlijk vast wel gekregen. Dolly Parton, die op 80-jarige leeftijd is overleden. Ze verkocht tijdens haar leven wereldwijd meer dan 100 miljoen platen. En is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Country zangeres, zakenvrouw en vooral icoon.

0: Ja, Dolly Parton had al langere tijd gezondheidsproblemen, vertelt correspondent Rudy Bauma.
1: Het is een korte strijd tegen kanker geweest. Dat werd bevestigd door het management. Er waren al wel wat voortekenen. Aftreden in Las Vegas was afgezegd. Vorig jaar waren al gezondheidsproblemen. Had ze zelf ook wel het een en ander over gezegd. Dat ze chronische nier, immuunsysteem en spijsverteringsproblemen had.
0: En dan heb jij nog wat nieuws over bewegen bij jonge kinderen.
2: Ja, gemeenten die besteden te weinig aandacht aan beweging bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat zegt het instituut dat wetenschappelijk onderzoek doet naar sport en bewegen. Het is vaak geen prioriteit, terwijl het belangrijk is om kinderen zo vroeg mogelijk te laten bewegen. Deze onderzoeker vertelt hoe gemeenten kunnen investeren in meer bewegen op jonge leeftijd.
3: Dus bij het aanleggen van nieuwe speelplekken of het maken van routes naar de speelplekken toe. Maar ze zouden ook kunnen inzetten op actieve mobiliteit. Zodat dus kindjes die vanuit huis uit misschien niet de mogelijkheid hebben om met een loopfietsje te oefenen of met een gewoon fietsje te oefenen, dat gemeenten daarin faciliteren.
2: Ook het consultatiebureau en buurthuizen kunnen een rol spelen. Maar die hebben dan wel weer steun nodig van de gemeente om iets te organiseren voor kleine kinderen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Leren mediteren. Zen.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
8: Leren mediteren. Zen.nl.
9: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne, dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. En de luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld.
10: Goedemorgen. We kunnen ons vandaag opmaken voor een rustige en aangename zomerdag. De temperatuur die gaat flink oplopen naar lokaal zomerse waarde van 25 graden in Flevoland. Daarbij staat een matige tot op het IJssel en Markem een vrij krachtige wind uit oostelijke richtingen. De zon die schijnt gedurende de hele dag volop, maar af en toe trekken er ook wat sluierbewolking over de regio. Maar het blijft overal gewoon droog. Morgen is dat een ander verhaal. In de ochtend kan er een enkele bui voorkomen. Een groot gedeelte van de dag verloopt wel droog en ronduit zonnig. De temperatuur gaat dan nog wat verder oplopen naar lokaal zo'n 27 graden. Maar morgenavond moeten we rekening houden met stevige regen en onweersbuien die vanuit het zuiden over de provincie gaan trekken.
11: Dankjewel Berend. Dan de ANWB verkeersinformatie. 1 vertraging op de N50. Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en Knoopend Hattemerbroek. Ben je 10 minuten langer onderweg, zijn er een aantal flitsers gemeld. Op de A27 een aantal, onder andere bij Hilversum Almere. Bij Almere hectometerpaal 114,8. De andere kant op in de richting van Hilversum 112,6. Ook diezelfde A27 Almere Hilversum, maar dan bij Blaricum hectometerpaal 107,6. Ook nog 2 flitsers op de A6. Lelystad Emmeloord bij Lelystad 83,7. En in de richting van Lelystad vanuit Muidenberg bij 69,3. En er staat nog eentje op de Markenkant in Almere. Het is woensdag, dus zometeen weer tijd voor Wouter op woensdag.
12: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Het is 7:30. Paul Young bij Flevoland. Love of the Common People.
1: Hij heeft weer genoeg zaken te bespreken waar hij zich druk over maakt. Marketingdeskundige Wouter de Vries uit Almere. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wouter, jij maakt je druk onder andere over de plannen voor een restaurant in de nieuwe wijk De Werf in Nobelhorst in Almere. Dat restaurant dat wordt 2 keer zo groot als verwacht. Het zou gaan om een all-you-can-eat restaurant. En je bent een beetje boos.
2: Nou, een beetje boos. Ik kan me indenken dat burgers die daar net een nieuw appartement aangeschaft hebben, dat die denken, hey overheid, hey gemeente, wat zijn jullie nu aan het doen? Want voor de luisteraars, ik heb er bijna zelf gewoond. Ik heb hier de brochure.
0: Ja.
2: Ik heb een optie op een van die woningen gehad. En in die brochure, ik lees gewoon eens heel even voor. De plannen zijn ambitieus. De Werf wordt een gezonde leefomgeving die in alle opzichten klaar is om de toekomst duurzaam, energie-neutraal, natuur-inclusief en met aandacht voor zowel het individu als collectief. Dat sprak mij ontzettend aan. Dus een
1: all you can eat.
2: Ja.
1: Duurzaam.
2: Nee.
1: Gezond.
2: Nee, denk ik niet.
1: Nee.
0: Maar is dit een brochure van de gemeente of van de projectontwikkelaar?
2: Dit is van de projectontwikkelaar, maar je mag je toch als burger ook wel de vraag stellen. Dit is een boekwerk van 49 bladzijden. Het staat eigenlijk bol van ook de planning, hè, want het restaurant staat er al in gepland op bladzijde 31. Dat weet ook iedereen die daar gekocht heeft. Sterker nog, iedereen vindt het hartstikke leuk, want dit restaurant staat omschreven als een, ik citeer ook weer, als een paviljoen, een ontmoetingsplek met een zwemplek, steigers en mogelijk bootjes. De ideale verzamelplek om met vrienden af te spreken en een terrasje te pakken.
1: Maar er is dus niks gerept over wat voor paviljoen dat dan zou zijn?
2: Niks. En als je dan de locatie kent, hè, het is een klein havenkommetje met een klein hoekje waar dat prachtig past en waar een schitterend terras aangelegd kan worden wat past in de locatie voor wielrenners, voor bootjes, et cetera.
0: Kopje koffie met havermelk en een stuk appeltaart.
2: Ja, en dan lekker ouwe hoeren op het terras in het zonnetje. Er is eigenlijk niks mooier. De gemiddelde man van 40 droomt hiervan.
1: Er wordt dus automaatkoffie en een macaron uit de diepvries.
2: Ja. Dus wat komt daar nu? Hè? De brochure spreekt van een locatie van 227 vierkante meter. Nou, bijna dubbele komt er. Nou, daarvan heb ik al als burger dat ik denk van dat moet toch niet kunnen. Dat mensen, je lokt 50 tot 100 mensen die hun koopwoning daar aanschaffen. Die lok je daar naartoe. En als overheid zet je gewoon qua grootte een dubbele horecagelegenheid neer.
0: Ja, want hier komt de gemeente natuurlijk in beeld. Hey, die brochure, nou ja, die is van de projectontwikkelaar, maar toestemming geven voor zoiets groots, dan komt de gemeente natuurlijk in beeld.
2: Ja, en ik vind toch ook dat de gemeente zijn burgers ook wel enigszins mag beschermen. Want als je zo'n brochure niet meer mag geloven, als dat het argument is van een gemeente, van ja, dit is de brochure van de projectontwikkelaar.
0: Dat zegt de gemeente.
2: Ja, nou, dan betekent dat dus dat iedereen die in de toekomst gaat kopen, moet een aanvraag bij de gemeente indienen van klopt het eigenlijk wel wat hier aan bestemmingsplannen in staan. En dan zie ik dezelfde gemeente alweer zuchten van hallo, dat kunnen wij niet beantwoorden. Dus ik moet jullie heel eerlijk zeggen, ik ben blij dat ik niet gekocht heb. En dat vind ik heel wrang voor de mensen die daar wel gekocht hebben. En als ik dan ook nog zie wat voor ondernemer daar naartoe getrokken wordt. Hè? Ik ken hem niet persoonlijk. Het is een vrouw, mevrouw Tang. Maar ze heeft 2 locaties in Almere gehad. Dus daar kennen we ervan. De ene locatie is afgebrand door een brandje in de meterkast. Dat kan gebeuren. Maar je kan net zo goed zeggen, het is enigszins toch gebrandmerkt dat zoiets gebeurt. En het andere restaurant, daar zitten nu arbeidsmigranten in, want die vreedschuren in Almere buiten trok lang niet de bezoekers die het wil.
1: Dus je bent eigenlijk bang dat dit hetzelfde
2: Ik vind het een onderneemster die daar naartoe gehaald wordt, waarvan ik me afvraag van waarom gaat de gemeente zo met haar in zee? En is er geen enkele discussie mogelijk. Terwijl deze vrouw nou niet bekend staat als een onderneemster die goed doet voor de omgeving. Nou, en als je er dan ook nog één keer de moeite neemt als gemeente om daar naartoe te gaan, dan mogen ze één vraag beantwoorden. Waar parkeren al die auto's? Je kan er geen eens komen. Je kan er alleen maar op de fiets komen. En ik ben zelf een wielrenner. Ik ken niemand die een rondje wielrennen gaat doen en dan met een sushi maaltijd op zijn rug terugkomt. Helemaal niemand. Dus ik vind het een absurd plan. Ja. En ik vind eigenlijk dat dit niet waar kan zijn. Ik zou het hartstikke leuk vinden als Omroep Flevoland is de wethouder of iemand van de gemeente Almere naar de studio zou kunnen halen. Dan zou ik graag met die persoon in debat gaan. En dan een iets breder thema, iets breder trekken. En dat is van mag de gemeente dit doen? Hè? En dat is de juridische kant. Maar je hebt dus ook nog de vertrouwensband die burgers hebben met hun gemeente. En die zou ik hier ook zwaar ter discussie stellen. Want nogmaals, ik vind dat de kopers in dit nieuwe silo, heet het, de werf, gelokt zijn met hele andere statements dan wat er nu komt. En ik vind de ondernemer die erin trekt ook nog dubieus. En een afhaalvreedschuur, zoals het in de Volksmond, die kan daar gewoon ook niet logistiek. Dus een dwaas plan.
0: Nou, dat is duidelijk.
2: Was het duidelijk?
0: Ja, zeker. gaan wij regelen voor je dat jij hierover met de wethouder kan praten. Ja, zeg, we willen het ook nog hebben over de studenten in Almere. Die hebben deze week de introductieweek. Ja, het is wel een beetje magertjes, Wouter. 26 studenten hebben zich aangemeld.
2: Ja.
0: Het houdt niet over.
2: Nee. Je mag het bijna niet hardop zeggen. En ik heb heel lang op Windesheim gewerkt. Het bolwerk in Almere van studenten.
1: Zeker.
2: Een hbo-instelling met een heleboel richtingen. Studeren in Almere, dat betekent dat je vaak thuis woont en op de fiets of je brommertje komt. En niet echt op zoek bent naar een studentenleven. Want als je dat wil als student, dan ga je naar de grote concurrent in Amsterdam.
1: Maar is studentenleven, is dat inherent aan samenwonen met elkaar?
2: Nou, het is wel een beetje het zoeken van avontuur. En,
1: als je thuis blijft wonen, dan zoek je dat niet zo snel.
2: Nee. Daarnaast is de HBO en de afdelingen, want de 23 studenten, dat is de studentenvereniging, of welk groepje is dat eigenlijk?
0: Die hadden zich aangemeld voor de introductie.
2: Oké. Ja. Je hebt ook nog studentenverenigingen die nog wel van alles doen, maar ik geloof dat de studentenaantallen gewoon ook niet de pan uit reizen.
0: Ja. Maar denk je dat het verschil gaat maken als er een universiteit komt?
2: Dat denk ik wel.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oh, waarom?
2: Maar ik denk dat je dan nog weer meer studenten krijgt. Ik denk als je een universiteit hier neerzet, dat je toch ook nog meer moet gaan bouwen voor de studenten die je hier naartoe trekt. En dat zal dus alleen maar dat studentengevoel aanswingelen. Ja. Maar
1: met zo'n hogeschool is eigenlijk het lot al bezegeld. Dan wordt het niet een echte studentenstad. Dan moet je echt meer doen. Dan moet je naar de universiteiten naartoe
2: gaan. Ja, dat denk ik wel. Maar Almere zal nooit een universiteitsstad worden.
0: Nee. À la Groningen.
2: Richting Delft of Groningen. Nee. Of Maastricht, Amsterdam. Nee. Daar kunnen ze niet aan tippen. Want de stad biedt hele andere dingen. Ik vind ook dat een stad als Almere helemaal niet naar moet streven om een studentenstad te worden qua gezelligheid en qua sfeer. Ze moeten er naar streven dat studenten hier gewoon prima kunnen wonen. En een studie kunnen verrichten en later kunnen instromen in het bedrijfsleven van Almere.
1: Dus kortom, accepteer maar gewoon dat dit de situatie is. Ja. En laten die 26 mensen gewoon feestvieren
2: deze
1: week.
2: Ja.
1: En dan is het prima.
2: En ik adviseer ze om gewoon lekker uit de bol te gaan. En 's ochtends even goed sporten. Want dat is een graadmeter om het succes in studies te verhogen. Een goede conditie.
0: Kijk eens aan. Wouter, dank je wel weer.
2: Ja, heel even nog over Dolly Parton. Dat was hoe groot zij eigenlijk was. Hè. We kennen allemaal wel een liedje van haar. Ik weet geen eens of we er eigenlijk allemaal goed vinden. Hè, want dat genre, dat is nou niet Juffenet in Nederland.
0: Ik vind het fantastisch.
1: Ik vind het ook leuk.
2: Oké. Maar toen ik hier naartoe reed, kwam er op de radio dat de vlaggen in Amerika, die gaan 6 dagen lang half stok.
0: Ja.
2: En dat vind ik wel een bericht dat ik denk van jeetje, Mickey zegt. Dat is toch ook echt ongelofelijk, hè?
1: Ik heb een beetje het beeld, we vinden haar allemaal geweldig en zo. En dat merken we nu pas of zo. Dus dat idee heb ik een beetje.
0: Maar zij heeft natuurlijk naast haar muziek, heeft ze in Amerika heel veel gedaan. Hè. Ze heeft heel veel geld gegeven aan goede doelen. Ja. Voedselbanken, noem maar op. Ze heeft boeken uitgedeeld voor mensen die geen geld hadden om boeken aan te schaffen. Ze heeft zoveel goeds gedaan voor de gemeente.
2: Ja, maar goed, dan zie je toch wel hoe dat zo'n gemeenschap raakt. Ja. En 6 dagen, jongens, toen Johan Cruijff stierf, dat was toch ook een held. Hebben we in Nederland geen minuut de vlag halfstok gehangen.
0: We dus zijn daar niet zo goed in, hè?
2: Nee. Eer je helden.
1: Daar kunnen we wat van leren.
2: Ja.
1: Maarten de Vries, marketingdeskundige, dankjewel.
0: En een fijne week.
2: Ja, dankjewel.

0: Wrecking Ball van Lenny. Het is 9:49.
1: Wat je gisteravond hebt gemist.
0: 9:49, nee, sorry. Als je nou thuis heel erg schrikt,
1: ah,
0: ja. Het is...
1: Oh, ik moet op mijn werk zijn.
0: Het is 9:49. Ik wil een beetje te snel.
1: Nou ja, weet je. Misschien is het bij jou wel een andere tijdstip.
0: In mijn hoofd wel, ja.
1: In mijn hoofd wel, ja. Ja, op radio en televisie. Ja, daar ging het gisteravond uitgebreid over het overlijden van de Amerikaanse zangeres Dolly Parton. In Met het oog op morgen waren popjournalist Leo Blokhuis en zangeres Ricky Kolen van Rondé. Volgens Blokhuis stond Parton bekend om haar persoonlijke teksten. Zoals bij haar nummer Just Because I'm a Woman.
2: Haar man had Carl Dean, met wie ze 59 jaar getrouwd is geweest, tot zijn dood. Dus in die zin helemaal geen glamoureus leven had. Die vroeg toen ze een paar maanden getrouwd waren of hij de eerste was. En toen moest hij toegeven dat dat niet zo was. Waarop die man een soort van instortte. En zij zoiets had van hoe kan het nou dat bij mannen dat als een soort op de praalwagen wordt gehezen. Als je er, en bij vrouwen dat het dan een schande is. En daar schreef ze ook een prachtig liedje over. Just because I'm a woman, is het daarom, ben ik daarmee anders dan jij.
1: Ja, qua stem had Parton volgens Ricky Kolen een unieke klank.
3: Je hoort sowieso dat dat heel jong er al in is gegoten. Dat zit in haar genen, volgens mij, de muziek. Zij heeft volgens mij ergens diep in de genen zit nog een soort... Komt die familie uit Wales en er zit zo'n diep folk klank in haar. En zij heeft een hele duidelijke, heldere stem. Ze hoeft nooit te zoeken.
0: Bij Goedenavond Nederland was burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls. Mogelijk zijn er op 5 september geen Feyenoord-fans welkom in het NEC-stadion. Bruls wil dat eerst de daders van het vuurwerk gooien bij Cambuur worden opgepakt. In Leeuwarden raakten 7 mensen gewond toen vanuit het Feyenoord-uitvak vuurwerk werd afgestoken.
4: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat je ook durven zeggen dat uitsupporters een volgende keer of volgende keren niet welkom zijn.
0: Ja. Ja, volgens Bruls moet er nu echt een lijn getrokken worden.
4: Die gasten die dit hebben gedaan, kunnen gewoon dan over 2 weken naar het voetbal kijken. Dat is de consequentie. En ten tweede, wat doet dat moreel? Hoe leg je dat uit aan die 9-jarigen? Dat je iets kunt doen, maar de volgende keer doorgaan. De Feyenoord-spelers gingen na afloop zelfs nog het uitvak feliciteren. Je moet echt een lijn trekken. We gaan ze op geen enkele manier mee belonen en ook niet toelaten.
0: Dat was gisteravond op radio en tv. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van Flevoland is wakker voor deze woensdagochtend.
1: Ja, jij gaat nog een uurtje door met Flevoland Muziekland. En ik denk dat we ook Dolly Parton gaan draaien.
0: Ja, uiteraard. Als jij nou een nummer hebt van Dolly Parton met een verhaal erbij, even door.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Dit is Flevoland.
2: Als je hier bent, heb je niets om je af te leden. Maar dan kan je ook echt rusten. Echt op jezelf letten, op je kindje. En dat vond ik echt wel fijn.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Hoe dat vroeger ging, met de oude brandspuit, met pompers. Alles moest op de hand.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, als ik hier door het centrum rij en ik zie andere scootmobielers, dan zwaai ik altijd wel, maar voor de rest zegt je nooit wat. Ja. En dan leer je elkaar een klein beetje kennen. En vandaag is het toevallig schitterend weer.
1: Dit is Flevoland.
5: Ja, dat was goed, hè? Ja. Geen scheve schelpenpaadjes en zo.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook.
10: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
11: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
10: Waar het bij kindermishandeling vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
12: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou.
10: De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kosten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Hoe is het op de weg? Geen files, geen vertragingen. Wel een heel rijtje flitsers op de A27 bijvoorbeeld. Hilversum richting Almere. Bij hectometerpaal 114,8. De andere kant op 112,2. Dan de A6. Lelystad-Emmeloord 83,7. En de andere kant op 69,3. En dan ook nog de N702, de Hogering in Almere. Bij hectometerpaal 1,7. En zometeen in Flevoland Muziekland. Natuurlijk muziek van Dolly Parton. Heb je een verzoekje met een verhaal daarbij bij een bepaald nummer? Geef het dan vooral door.
14: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
15: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
20: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
21: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
22: Nee, Attents met ds.nl.
23: Flevoland Muziekland.
24: Met Jolien Dalstra.

The Good People van Jack Johnson. Het is 10 minuten over 9. Flevoland Muziekland. Weer een uurtje, twee uurtjes fijne muziek. Eerste uurtje mag ik voor je verzorgen. En ik zei het al natuurlijk, muziek van Dolly Parton. De legende, het icoon, ja... 80 jaar geworden. Dat heeft zij veel betekend. Niet alleen in de muziek, maar voor heel veel meer andere dingen. En natuurlijk, ik zei het al, ik ga veel muziek van haar draaien. Heb je een verzoekje? Denk je van dit nummer wil ik graag horen? En heb je daar dan een bepaald verhaal bij? App het vooral door. Ik begin met You Are van Dolly Parton.

Baco in Monaco. Ja, dat is nog eens wat anders dan Dolly Parton. Nou, ik weet wel wat mijn voorkeur is. 18 minuten over 9. Als je mee wilt spelen met Kiek, dan zou ik nu even meekijken. Twee foto's zet ik voor je in beeld. En dan vraagt Kiek zichzelf af. En dan mag jij mee aan de gang. Wat heb ik weggepikt? Wat is er net even anders in beide foto's? Twee foto's van een radiozendamateur die tijdens het internationaal Lighthouse and Lightship Weekend aan de gang was. Wereldwijd wordt er dan vanuit vuurtorens en lichtschepen contact gezocht met elkaar. Ja, dat is echt een heel leuke hobby. Maar wat is hier het verschil? Je zou zeggen, nou, op zich. Ja, je ziet een laptop opengeklapt staan en zo'n zendbakje. Nog wat andere apparatuur. Ik zie ook een schroevendraaier liggen. Ik weet niet of dat een goed teken is. Koptelefoon op natuurlijk. Prachtig uitzicht op de natuur. Mooie boom. Maar wat is het verschil hier? Ik zie hem niet. Ik puzzel even met je mee. Je hebt tot 11 uur de tijd, hè, om je antwoord door te geven. En dan wachten er echt mooie prijzen op je. Alan Parsons Project, Eye in the Sky.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
6: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: De eigenaar van het Leonardo Hotel in het centrum van Lelystad maakt bezwaar tegen een voorkeursrecht van de gemeente op het pand. Dat betekent dat bij verkoop de gemeente als eerste mag bepalen om wel of niet te kopen. Het Leonardo Hotel is daar niet blij mee. Het zou de financiële positie van het hotel schaden. En de thuiskamer in ziekenhuis Sint-Jansdal in Lelystad is geopend. Daar kunnen ouders met hun pasgeboren baby terecht om tot rust te komen. Het is bedoeld voor alle Lelystadse ouders van pasgeboren kinderen.
12: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne, dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. En bij een brand in een ziekenhuis in de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen. Volgens Pakistanse media brak de brand uit toen een airco ontplofte op de verloskundeafdeling.
13: Goedemorgen. We kunnen ons vandaag opmaken voor een rustige en aangename zomerdag. De temperatuur die gaat flink oplopen naar lokaal zomerse waarde van 25 graden in Flevoland. Daarbij staat een matige tot op het IJssel en Markham een vrij krachtige wind uit oostelijke richtingen. De zon die schijnt gedurende de hele dag volop, maar af en toe trekken er ook wat sluierbewolking over de regio. Maar het blijft overal gewoon droog. Morgen is dat een ander verhaal. In de ochtend kan er al een enkele bui voorkomen. Een groot gedeelte van de dag verloopt wel droog en ronduit zonnig. De temperatuur gaat dan nog wat verder oplopen naar lokaal zo'n 27 graden. Maar morgenavond moeten we rekening houden met stevige regen en onweersbuien die vanuit het zuiden over de provincie gaan trekken.
11: Geen files, wel een paar flitsers op de A27 bijvoorbeeld bij Almere vanuit de richting Hilversum, 114,8. Op de A6 bij Lelystad richting Emmeloord, 83,7. En ook op de A6, maar dan vanuit de richting Muiderberg, 69,3. En zometeen in Flevoland Muziekland. Muziek uit het jaar 1991.
14: Flevoland. Goedemorgen.

0: Eentje van de Rolling Stones.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Ja, om 9:20 neem ik je mee terug naar het jaar 1991. Met een... Ja, het is niet zomaar een liefdesliedje. Het is pure poëzie. Burbujas d'amor, liefdesbubbels. Nou, dat klinkt vrij plat. Maar joh, daar komen zinnen in voor. Een vis willen zijn in de vissenkom van je geliefde. Ja, daar kan je om lachen. Maar ik vind het geweldig. Ja, deze wil ik je echt niet onthouden.

12 minuten voor 10. Magnetic hoorde je van de Bauta. Lekker muziek toch? En we hebben nog veel meer lekkers voor je in petto. In Flevoland Muziekland. Deze bijvoorbeeld. Boys of Summer. En heb je een verzoekje? Dolly Parton, geef het door. Misschien heb je er ook wel een mooi verhaal bij. Zometeen het tweede uur van Flevoland Muziekland. Dan wens ik jou heel veel plezier met Arnoud. Maak er een mooie woensdag van.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Dit is Flevoland.
2: Als je hier bent, heb je niets om je af te leiden. En dan kan je ook echt rusten. Echt op jezelf letten, op je kindje. En dat vond ik echt wel fijn.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Hoe dat vroeger ging, met de oude brandspuit, met pompers. Alles moest op de hand.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, als ik hier op het centrum rijd en ik zie andere scootmobielers, dan zwaai ik altijd wel, maar... Voor de rest zegt je nooit wat. Ja. En nou leer je elkaar een klein beetje kennen. En vandaag is het toevallig schitterend weer.
1: Dit is Flevoland.
5: Ja, hij was goed, hè? Ja. Geen scheve schelpenpaadjes en zo.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Bezoek His Water Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
9: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze al bijna vol. Het kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg, waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu onder meer controleren hoe hard hij reed. De man werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. Vanwege het politieonderzoek is de weg afgesloten tot vanmiddag 1 uur. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er op Schiphol een tekort aan personeel is. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het tweetal opgewacht door de politie. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm. 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
11: Nou, de verkeersinformatie. De ANWB die meldt geen vertraging op Fitsmeister. Meldt wel een aantal snelheidscontroles. Zijn de gebruikelijke controles die er bijna elke dag staan. Bijvoorbeeld op de A27. Van Hilversum naar Almere bij 114,8. De andere kant op vanaf Almere richting Hilversum bij 112,5. Staan ook op de A6 Lelystad-Emmeloord bij 83,7. En vanaf Muidenberg naar Lelystad bij 69,3. Maar volgens mij bedoelen de mensen daar dat cameraatje dat staat te controleren. Of het vrachtverkeer wel de tolkosten heeft betaald. Maar goed, alles is meegenomen. Geef het door, hè. Als jij ergens een controle ziet, doe dat dan via de gratis app van Flitsmeister. Dankjewel Jolien voor een uurtje Flevoland Muziekland. Wij gaan zometeen ook gewoon lekker verder met een uurtje. En we doen ook natuurlijk mee met het eerbetoon aan Dolly Parton. Want het is immers van 9 to 5.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadelig soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op Concertgebouw.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Hé, hey, wat is dat?
5: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
4: Doe maar duur.
5: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
6: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
10: Goedemorgen.
11: Flevoland Muziekland.
10: Arnoud Leket.

globaal gezien zeg maar een beetje de bachata. Dansen de bachata, Bachata Bailando. Django Wagner was dat. En daarvoor de Pretenders en Back on the Chain Gang. Goedemorgen allemaal, het is 26 augustus. Is het vandaag jouw verjaardag? Nou, namens ons allemaal van harte gefeliciteerd. Je bent samenjarig met Buddy Vedder. Hij is vandaag 32 jaar geworden. Koen Verweij, de schaatser, die is ook jarig, die wordt 36 jaar. Cassie Ventura, de Amerikaanse R&B-zangeres, is vandaag 40 jaar geworden. Kevin! Macaulay Culkin, hij is bekend natuurlijk als Kevin. Hij is 46 jaar geworden, toch nog weer ook, hè? Ik hoop dat hij zijn leven een beetje op de rit heeft tegenwoordig. Jim de Groot, zoon van, maar ook bekend van zichzelf gewoon. 54 jaar is Jim de Groot vandaag geworden. Melissa McCarthy, de Amerikaanse actrice en comedienne, wordt 56 jaar. Martien Meiland, wat goed, is vandaag ook jarig, wordt 65 jaar. Dr. Alban, die is ook jarig, wordt 69 jaar. En de voormalig Nederlands wielrenner Jan Krekels, wie kent hem nog, naast de doop zoetemelk, 79 jaar is hij vandaag geworden. En vandaag zou ook Bert van Reenen jarig zijn, oftewel Giel Montagne zou 82 jaar zijn geworden. Ik wil vandaag eventjes niet iemand draaien die vandaag jarig is. Met alle respect natuurlijk ook. Maar we zijn allemaal wel een beetje ontdaan natuurlijk door het grote nieuws dat gisteravond naar buiten toe kwam. Dat Dolly Parton is overleden. De hele dag draaien wij platen. En ik wil die plaat draaien waarvan iedereen denkt dat hij bekend is geworden van Whitney Houston. Maar Dolly Parton, daar is het origineel van.

Van Dolly gingen we naar Sarah. En Dolly draaide we natuurlijk ook een beetje voor Nico de Haan uit Lelystad. Die appte ons iets voor Tine. Kun je Joliene draaien? Nou, Joliene heeft Joliene al gedraaid. Vanochtend vroeg. Maar misschien dat het vanmiddag ergens in de middaguurtjes nog wel een keertje opnieuw voorbij komt, hoor. Maar in ieder geval dankjewel voor jouw appje, Nico. Ik hoop dat je ook hebt genoten van I Will Always Love You van Dolly Parton. 80 jaar is geworden. Na een kort ziekbed. Ziekbed is hij overleden in het Vanderbilt ziekenhuis in Amerika. Je hoorde nu dat Starship. En wij gaan even kijken naar de foto van een zendamateur. Kiek is bij die persoon op bezoek geweest. Heeft daar een foto gemaakt. Heeft die twee foto's naast elkaar gezet. En er zit een klein verschilletje tussen links en rechts. Of rechts en links, zoals jij het wilt. Zie je schroevendraaier? Nou, links en rechts ligt die schroevendraaier gewoon ook. Maar misschien moeten we heel goed gaan kijken naar de frequentie. Nee, die is volgens mij ook hetzelfde. Dat is het dan weer niet. Nou, ik dacht van misschien is het heel moeilijk. Moet je heel goede ogen, scherpe ogen hebben om te kijken naar die frequentie. Is het dus niet. Wat is het wel? Zie jij het verschil? Geef het altijd eventjes door, hè. Doe het via het bekende telefoonnummer 0320 28 50 50. 0320 28 50 50. Zie je het verschil? Geef het door. En als je het goede antwoord hebt, misschien bellen we je straks om 11:15. Mag je gaan draaien aan het rad. Ik heb nu alvast een mooie prijs voor je. Zometeen is Smokey, maar eerst Bruno Mars.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
2: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
9: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
8: Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
8: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Hé, hey, wat is dat?
11: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
10: Doe maar.
8: Vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Hé, hey, wat is dat?
11: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
10: Doe maar duur.
11: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
12: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
13: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
15: Het is bijna 10:30, goedemorgen. De eigenaar van het Leonardo Hotel in het centrum van Lelystad maakt bezwaar tegen een voorkeursrecht van de gemeente op het pand. Dat betekent dat bij verkoop de gemeente als eerste mag bepalen om wel of niet te kopen. Het Leonardo Hotel is daar niet blij mee. Het zou de financiële positie van het hotel schaden. De thuiskamer in ziekenhuis Sint-Jansdal in Lelystad is geopend. Daar kunnen ouders met hun pasgeboren baby terecht om tot rust te komen. Het is bedoeld voor alle Lelystadse ouders van pasgeboren kinderen. En de A27 richting Almere is vanaf vrijdag tot maandagochtend afgesloten tussen Huizen en Zeewolde. De Rijkswaterstaat vervangt dan een voeg in het wegdek van de Stichtse brug. Omrijden kan via de A1. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
16: Goedemorgen. We kunnen ons vandaag opmaken voor een rustige en aangename zomerdag. De temperatuur die gaat flink oplopen naar lokaal zomerse waarde van 25 graden in Flevoland. Daarbij staat een matige tot op het IJssel en Markham een vrij krachtige wind uit Oost.

0: stukken richtingen. De zon die schijnt gedurende de hele dag volop, maar af en toe trekken er ook wat sluierbewolking over de regio. Maar het blijft overal gewoon droog. Morgen is dat een ander verhaal. In de ochtend kan er een enkele bui voorkomen. Een groot gedeelte van de dag verloopt wel droog en ronduit zonnig. De temperatuur gaat dan nog wat verder oplopen, naar lokaal zo'n 27 graden. Maar morgenavond moeten we rekening houden met stevige regen en onweersbuien die vanuit het zuiden over de provincie gaan trekken.
1: Ja, hou de weersberichten goed in de gaten. Want gisteren sprak Floris Aveber van Weerplaza ook. Het zou wel eens noodweer kunnen worden donderdagavond. Hou het dus in de gaten. Wij houden de verkeersinformatie voor jou in de gaten. De ANWB die meldt geen vertragingen. Flitsmeister meldt wel een controle op de A27... vanaf Hilversum richting Almere bij 114,8. En de andere kant op bij 112,5. De A6, Lelystad richting Emmeloord bij 83,7. En ook op de A6 vanaf Muidenberg richting Lelystad bij 69,3. Hebben ze ook ergens anders gezien? Geef het altijd eventjes door via de gratis app van Flitsmeister. En zometeen gaan we weer terug naar de muziek van 1991. Welke muziek dat is, dat hoor je zometeen.
2: Goedemorgen.
3: Flevoland Muziekland.
2: Arnoud Leket.

0: Twee goede nieuwe platen is dat van Roxy Dekker. Bare Minimum is dat. En daarvoor de hartelijke gelukwensen van Sir Cliff Richard.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 1991 was een interessant jaar in Nederland. Ruud Lubbers die was minister-president en zijn derde kabinet... een coalitie van CDA en PvdA was aan de macht. Nederland had te maken met een periode van economische afzwakking. De werkeloosheid die liep op. Nederland was nauw betrokken bij de Europese samenwerking. In december 1991 werd in Maastricht het Verdrag van Maastricht gesloten. Een belangrijke stap richting de Europese Unie en de latere euro. Koningin Beatrix was staatshoofd. In 1991 vierde ze haar 25-jarig jubileum. De Nederlandse muziek en televisie waren volop in ontwikkeling. De commerciële televisie die was sinds 1989 toegestaan. En zenders zoals RTL4 werden steeds populairder. Ajax won de UEFA Cup in 92, maar in het seizoen 91-92 was de club al een belangrijke Europese topploeg. In februari 91 werd de eerste Nederlandse mobiele telefoonnetwerkdienst, het NMT, landelijk beschikbaar, waarmee mobiel bellen langzaam voor consumenten opkwam. Nou, dat waren allemaal bijzondere gebeurtenissen in 1991. Kijk even naar de hitparade. En daar staat een man die het levenslied vertolkt. Hij heet eigenlijk Koos Krommehoek, maar we kennen hem beter als Koos Albert.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 1991 met Eenmaal in je leven.

Ja, toen al, en nog steeds, als het intro van deze plaat klinkt, begint iedereen in één keer op een heel aparte manier te dansen. Iedereen wilde dansen zoals Patrick Swayze met Babe deed. De foto van de zendamateur gaan we nog even naar je laten zien. Kiek is bezig geweest met die foto, heeft de twee naast elkaar gezet en heeft er een heel klein detail in veranderd. Maar ja, wat is dat detail? Kun jij het zien? Heb je zulke scherpe ogen dat je het gelijk ziet? Of moet je toch eventjes op een tablet of zo doen, zodat je het kan vergroten? Mocht je het dan gezien hebben, geef het antwoord maar eventjes door. Via 0320 28 50 50. Gezellige muziek is dit, van Amar. Hij heeft weer een nieuwe uit en die heet De Stem in Je Hart. En wat een gezellige plaat is dit. Hallo allemaal.

0: voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Als je hier bent, heb je niets om je af te leiden. Maar dan kan je ook echt rusten. Echt op jezelf letten, op je kindje. En dat vond ik echt wel fijn.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Hoe dat vroeger ging met de oude brandspuit, met pompers. Alles moest op de hand.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, als ik hier door het centrum rijd en ik zie andere scootmobielers, dan zwaai ik altijd wel. Maar voor de rest zegt je nooit wat. Ja. En nou leer je elkaar een klein beetje kennen. En vandaag is het toevallig schitterend weer.
1: Dit is Flevoland.
5: Ja, hij was goed, hè? Ja. Geen scheve schelpenpaadjes en zo.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Bezoek His Water Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
9: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De eigenaar van het Leonardo Hotel in het centrum van Lelystad maakt bezwaar tegen een voorkeursrecht van de gemeente op het pand. De thuiskamer in ziekenhuis Sint-Jansdal in Lelystad is geopend. En de A27 richting Almere is vanaf vrijdag tot maandagochtend afgesloten tussen Huizen en Zeewolde.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen, is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven. 3 jongens raakten gewond. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. Vandaag zijn er op Schiphol opnieuw werkonderbrekingen. Beveiligingspersoneel legt op 5 momenten korte tijd het werk neer om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Gisteren leidden de acties tot lange rijen op Schiphol. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela gaat het vliegveld van Caracas weer open voor commerciële vluchten. De schade is voor een groot deel hersteld. De aardbevingen kosten aan ruim 6.500 mensen het leven. In Londen wordt binnenkort een schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, Compositie 3, werd geschilderd in 1920. In die tijd begon Mondriaan met zijn abstracte werken met felle kleuren en zwarte lijnen. Veilinghuis Christie's rekent op een recordopbrengst. Het veilingrecord voor een Mondriaan staat nu op €43 miljoen. Dat bedrag werd 4 jaar geleden neergelegd voor zijn werk Compositie 2. En het weer zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan de verkeersinformatie ANWB. Die meldt een vertraging op de A6. En Maroot Lelystad voor Schriftenband 4 minuten. Geflitst wordt er ook op de A27 Hilversum Almere bij 114,8. En de andere kant op Almere Hilversum is dat bij 112,5. De A6 Lelystad Emmeloord bij 83,7. En de andere kant op vanaf Muidenberg richting Lelystad bij 69,3. Meer informatie over snelheidscontroles geef het altijd even door via de app van Flitsmeister. Afgelopen maandag kwam er een bericht van nu.nl waarop te lezen is dat er een meisje van 14 is gered uit een onveilige situatie doordat ze een handgebaar maakte. Daarover gaan we zo meteen praten met Naomi den Engelsman in School en Opvoeding.
12: Het leven zit vol spontane momenten.
13: Een lach.
12: Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
14: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
15: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
16: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
12: Nee, Attents met ds.nl.
15: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
17: Vodafone. Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
18: Ik mag graag tuinieren.
19: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
20: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
21: Ik niet.
17: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
22: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
23: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
17: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
24: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
25: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Los Lobos is dat. Omdat het zonnetje schijnt en de temperaturen nog wel lekker op gaan lopen deze week. Maar ja, het wordt wel een beetje nattig. Een soort moesson komt er eigenlijk over ons heen. Een warme regen krijgen we.
1: Ja, vind je het niet lekker?
0: Vind je niet erg?
1: Vind je het zo erg warm?
0: Schilt douchen thuis?
1: Ja,
0: dat ja. Lekker. Neem je de douchegel mee dan?
1: Dat doe ik gebruik ik nooit.
0: Nee?
1: Nee, dat is heel slecht voor jou.
0: Oh, vandaar.
1: Nee, dat, je kan veel van mij zeggen, maar niet dat ik wel eens ruik.
0: Nou ja, je ruikt wel.
1: Jawel, bepaalde plekjes. Maar
0: soms lekker.
1: Soms lekker. Ja, precies, zo is het. Ik spuit mezelf helemaal onder met een heerlijke parfum.
0: Ja. Goed, maar douchegel gebruiken jullie niet?
1: Nee, gebruik ik nooit.
0: Zeep ook niet en zo?
1: Nee,
0: je hebt alleen shampoo voor je haar?
1: Ja, dat wel.
0: Ja, maar daarom moet ik dus douchegel gebruiken.
1: Ja, want je hebt
0: geen haar. Ik heb geen haarshampoo.
1: Nee, heb je hoofd.
0: Ja. Ja. Goed. Dat is over ook even. Nou, gisteren kwam dus het nieuws erbuiten dat Dolly Parton is overleden. Oh. Na kort ziekbed. 80 jaar is ze geworden. Dollywood is vandaag gewoon open, hè?
1: Ja, vind ik wel raar.
0: Als ik hier betoon. Nou, ja, Donald Trump heeft gezegd, de hele week de vlaggen half stok.
1: Ja, dat heb ik ook gehoord, ja. Ik moest toch even...
0: Ja, weer een icoon.
1: Ja, maar ik moest even huilen. Gewoon ook.
0: Jij helpt dat ook echt om iedereen.
1: Nee, maar ze draaiden dat nummer I Will Always Love You. En toen dacht ik ineens, wat een ontzettend mooie versie is dat eigenlijk ook. We kennen natuurlijk vooral die van Whitney Houston.
0: Ja, ja.
1: Maar toch is dit, raakt me uiteindelijk nu, zeker in combinatie met het nieuwe, nog veel meer.
0: Nou ja, het is een echt verhaaltje wat Dolly vertelt natuurlijk ook.
1: Ja.
0: En die musical van haar, die zal ook wel weer opnieuw uit de kast gehaald worden. Om toch wel weer op de planken te gaan brengen.
1: Ja. Goed.
0: We hebben in ieder geval de hele dag hebben we veel muziek van Dolly Parton. Maar eerst zometeen Somjeu en dan Naomi de Engelsman met school. Holland Voeding.

0: Somio is dat. En dat Feels Like Home, en er twee versies hebben ze daarvan gemaakt. Het is, kusje voor de tijd, 11:11.
1: Oh, kan ik hem komen halen bij je?
0: Nee, doe ik altijd bij mijn kinderen.
1: Oh, oké, goed zo. Naomi, de Engelsman, is gewoon weer hier onze opvoedkundige. Een goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We gaan het hebben over een bericht van nu.nl... waarop te lezen is dat er een meisje van 14 is gered uit een onveilige situatie. Doordat ze een handgebaar heeft gemaakt wat internationaal bekend is. Ja, we zijn op de radio, dus kun je het handgebaar omschrijven?
2: Ik kan het zeker omschrijven. Het is het gebaar voor nood. En dat is eigenlijk in 2020 is dat ontstaan. Vanuit Canada. Het is het signal for help.
0: Ja, het is een vuist met duim naar binnen en dan je vier vingers omhoog.
2: Je hebt je handpalm naar buiten toe.
1: Ja. Ja.
2: Met je vingers gewoon
1: wijd. Alsof je zwaait eigenlijk.
2: Alsof je zwaait en een groet doet. En dan doe je je duim naar binnen toe.
1: Ja. Ja.
2: En daar overheen je vier andere vingers. En dat doe je een paar keer. Dus niet één keer, maar gewoon een paar keer.
1: Oh, als een soort SOS.
2: Als een SOS.
1: Ja. Oké. Okay.
2: En dat is eigenlijk ontstaan door corona. Kijk, je kan je voorstellen, als er al geweld was of onveilige situaties, dan kon je dat nog wel eens buiten. Op de een of andere manier had je oogcontact met verschillende mensen.
1: Ja.
2: Of het nou in een supermarkt was of bij welke plekken dan ook. Maar toen iedereen binnenleefde, was er natuurlijk eigenlijk geen kans om dat onopvallend aan te geven.
1: En mensen lopen zo op straat, hè, tegenwoordig met mobieltjes. Die kijken helemaal niet meer om zich heen.
2: Ja, nee. Dus dit is echt het gebaar wat je dus in real life kan doen, maar ook online, wanneer je op een scherm bent, wat minder opvalt, want je bent aan het praten en ondertussen maak ik een gebaar en de ander die mij een onveilig gevoel geeft, hoeft dat niet meteen te zien. En dat is een heel belangrijk gebaar voor eigenlijk alle gezinnen die hier opgroeien in Flevoland, ook om dat te weten. Dus hoe je het kan maken om een signaal af te geven, maar ook hoe moeten we daarop reageren? Stel dat we dat nou inderdaad iemand zien doen.
0: Ja, wat doe je dan ook? Stap je dan zomaar op iemand af? Met alle gevolgen van dien.
1: Ja,
2: ja, wat eigenlijk heel erg belangrijk is, is dat je kijkt naar de situatie. En ze zeggen, eigenlijk is het al heel erg knap wanneer iemand het doet. Het kan ook achter de rug om. Hè? Dus wanneer je aan het lopen bent naast elkaar en iemand maakt het gebaar achter de rug om.
0: Als kinderen achter in de auto zitten.
2: Ja. Dus dan is het eigenlijk, kijk, in de auto is het een heel ingewikkelde, en dan zou je eigenlijk direct 112 moeten bellen. Want dan heb je zelf niet echt de kans en de invloed om dat verschil te maken. Maar stel je ziet het op straat gebeuren. Wat je kan gaan doen, hè, welke adviezen zij geven, is dat je diegene die het signaal afgeeft benadert en zegt, oh, jeetje, wat heb ik jou lang niet gezien. Weet je nog, we zaten samen op turnen, hoe gaat het nu met je? En op dat moment heb je contact en kan je eigenlijk, ben je in staat om diegene even apart te nemen. En op het moment dat diegene apart is, ja, dan kan je ervoor zorgen dat hij of in een winkel komt, of waar je dan op dat moment bent, om veilig 112 te gaan bellen.
0: Maar zoiets ga je niet natuurlijk doen met een kind van 7.
2: Nee,
0: want je gaat niet een kind van 7 los van een ouder proberen te weken en mee te nemen.
2: Het ligt heel erg aan de leeftijd. Dus wanneer iemand, wat je ongeveer denkt in te schatten, een puber is of ouder, dan kan je diegene echt even apart meenemen. Als het op een markt is, heel even van, alsof je aan het kletsen bent. Het valt niet eens zo ontzettend op. En iemand denkt, laten we zeggen even de dader of degene die de onveilige situatie brengt, die zal er ook niet meteen iets achter zoeken. Wanneer het echt een klein kind is, meteen 112 bellen.
1: Ja.
2: Want dat ga je niet zelf forceren. Want dat kan voor heel veel onveiligheid zorgen.
0: Mm-hmm. Maar nu dit gebaar weten, dan hopen we natuurlijk dat de kinderen het niet zomaar een keer gebruiken.
2: Nee, het is, het
0: dat gevaar zit er natuurlijk een beetje in.
2: We hebben
0: kijken wat er gebeurt.
2: Een aantal jaar geleden, toevallig ook in Flevoland, is dat gebeurd. Dus dat er een meisje in de auto zat en die had een briefje geschreven met help.
0: Ja.
2: En een oplettende medewegbruiker die zag dat en die heeft 112 gebeld. En toen is de politie inderdaad die auto gaan insluiten. En toen bleek dus dat een grapje was. En dat meisje had zich helemaal, was zich bijna niet van kwaad bewust dat het zoveel invloed had. Maar het is wel heel erg belangrijk als ouders en als medeverzorgers om dit signaal wel af te spreken. En zeker wanneer kinderen bijvoorbeeld op een gegeven moment lange afstanden alleen fietsen of uitgaan.
0: Donkere periodes komen er ook weer aan. Hè?
2: Jeugddisco's, waar dan ook. Op het moment dat ze wel dat signaal weten, dat kan al best wel een gevoel van veiligheid geven en van zelfvertrouwen.
0: Hm.
2: Nou, nu is het zelfs wat meer uitgebreid. Dus dit noodsignaal met het handgebaar, dat hopen we dat steeds bekender wordt. Maar het kan ook gebeuren tijdens het uitgaan. Stel je bent uit aan het gaan en je wordt echt lastig gevallen. En je hebt het gevoel dat je niet dat alleen kan oplossen. Dan is er een zin en dan vraag je naar Angela. Het staat ook heel vaak op toiletten, zeker bij dames. in Amsterdam. Ik ben er pas geleden nog geweest. En dan staan op elke toilet staat er een briefje. Word je lastiggevallen of voel je je onveilig? Vraag bij de bediening naar Angela. Is Angela er? Werkt Angela er? En op dat moment weet de bediening meteen, hey, hier is een situatie. En wat ze dan doen, is diegene of apart nemen of de politie bellen. In elk geval een veilige plek bieden.
1: Staat het ook in het Engels trouwens? Je was in Amsterdam, daar praten ze geen Nederlands
2: over. Ja, dat is ook een Engelse.
0: Angela,
2: het is een vrij internationale naam. En er is ook een woord, of twee woorden eigenlijk, een signaal wat je kan toepassen bij de apotheek. En dat betekent wanneer je vraagt om masker 19. Op het moment dat je bij een apotheek bent en je vraagt om masker 19. Het zal
1: masker
2: 19. Nooit het zal de mensen niet heel erg opvallen die als bezoekers of als klanten daar zijn. Mm-hmm. Maar degenen die daar werken weten meteen. Ja. We moeten veilig thuis betrekken of een veilige plek bieden. Dus met die zin kunnen ze zeggen, één ogenblikje, we moeten het even gaan bestellen of gaan opzoeken. Loop maar even mee. En dat is echt het moment waarin je in veiligheid wordt gebracht bij de apotheek wanneer er een onveilige situatie is.
0: Ja, dat zijn de enige tekens die er op dit moment zijn?
2: Deze drie zijn nu het meest gebruikt. Ook omdat ik denk dat ze daar ook wel heel voorzichtig in zijn. Dat wanneer er zoveel noodkreten zijn, dat mensen op een gegeven moment niet echt meer precies weten wat was ook weer bij welke situatie van toepassing.
0: Ja. In het vervolg hierop hoorde ik gisteren ook nog een goede tip. Die is er eigenlijk al jaren. Dat als je lastig wordt gevallen op straat of je wordt aangevallen, zo moet je niet help gaan roepen. Maar dan moet je juist brand gaan roepen. Want op help denken veel mensen, daar ga ik mooi niet heen.
2: Ik ben daar
0: maar als iemand roept brand, gaan meestal veel mensen de straat gelijk op en proberen te helpen of te kijken wat er is.
2: Precies dat. Want het woord help, dat maakt ook dat mensen heel erg angstig raken. Ja. En dus eerder denken, nou, ik ga me daar maar niet mee bemoeien. Ja. Terwijl dit soort situaties. Het kwam naar aanleiding van een bericht dat er in Rome een meisje van 14, die zat in de auto met haar stiefvader. En daar was al seksueel geweld had al plaatsgevonden, maar zou weer gaan plaatsvinden. Dat was haar wel duidelijk. En zij heeft dus met dat signaal ervoor gezorgd dat de politie uiteindelijk haar heeft kunnen redden.
0: Ja, maar misschien ook altijd eerst eventjes, als zo'n signaal wordt gegeven, gewoon blijven volgen. Kijken hoe die situatie is, hè?
2: Precies dat.
0: Even goed de situatie inschatten.
2: En op het moment dat jij denkt het is niet veilig, wacht dan nog even. Dat wordt ook aangegeven. Op het moment dat het niet veilig is, je bent echt alleen met diegene. Op het moment wanneer het wat publiekelijker is en er meer mensen zijn, meer afleiding, ook voor die ander. Dan ben je beter in staat dat signaal af te geven, zodat mensen kunnen handelen. En ze hoeven dus niet alleen maar te handelen door heel heldhaftig iemand neer te slaan. Maar gewoon veilig op veilige afstand blijven, wel volgen en de politie bellen. En op dat moment kan de politie precies traceren waar jij dan loopt of je omschrijft het. En dan hebben we, als het goed is, hele goede uitkomsten. En hebben we minder van deze grote drama's die plaatsvinden in gezinnen.
1: Nou, mooi zijn.
0: Ja, dankjewel, Naomi de Engelsman.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht. Dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.
3: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Hey, wat is dat?
5: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
4: Doe maar duur.
5: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
12: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
15: 1 over half 12, goedemorgen. De droogte in de provincie is minder erg geworden, dat zegt Waterschap Zuiderzeeland. Eerder was er sprake van een dreigend watertekort, nu alleen nog van een mogelijk watertekort. Boeren mogen hun land daarom weer onder water zetten. Dat doen ze om aaltjes in de grond te bestrijden. Sinds 14 augustus was dat verboden. Het Openbaar Ministerie heeft jeugd-TBS onder voorwaarden geëist tegen een 20-jarige man uit Lelystad. Hij zou een gewapende overval hebben voorbereid op een juwelier in Bataviastad. Zo zou hij een hamer hebben geregeld voor de minderjarige daders. Die daders zijn eerder al veroordeeld en de rechtbank doet over 2 weken uitspraak. En de A27 richting Almere is vanaf vrijdag tot maandagochtend afgesloten tussen Huizen en Zeewolde. Rijkswaterstaat vervangt dan een voeg in het wegdek van de Stichtse brug. Omrijden kan dan via de A1.
16: Goedemorgen. We kunnen ons vandaag opmaken voor een rustige en aangename zomerdag. De temperatuur die gaat flink oplopen naar lokaal zomerse waarde van 25 graden in Flevoland. Daarbij staat een matige tot op het IJssel en Markham een vrij krachtige wind uit oostelijke richtingen. De zon die schijnt gedurende de hele dag volop, maar af en toe trekken er ook wat sluierbewolking over de regio. Maar het blijft overal gewoon droog. Morgen is dat een ander verhaal. In de ochtend kan er een enkele bui voorkomen. Een groot gedeelte van de dag verloopt wel droog en ronduit zonnig. De temperatuur gaat dan nog wat verder oplopen naar lokaal zo'n 27 graden. Maar morgenavond moeten we rekening houden met stevige regen en onweersbuien die vanuit het zuiden over de provincie gaan trekken.
17: Hou dat dus in de gaten. ANWB die meldt op dit moment geen vertragingen. Flitsmars, de meldcontrole op de A27 Hilversum-Almere bij 114,8. De A6 Lelystad-Emmeloord bij 83,7. En ook vanaf Muidenberg richting Lelystad op dezelfde A6 bij 69,3. En zometeen weer ons spelletje Kiek.
18: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Kleine twee weken geleden was hij in Nederland voor een concert, deze Samber. Ik heb mensen gesproken die erheen zijn geweest, die vonden het fantastisch. Zelfs de recensies. In alle kranten die spraken erover dat hij het dak er figuurlijk af liet gaan, deze Samber. En My Body Isn't Ready.
1: Nou, wij zijn wel ready voor Imelda Plemper uit Biddinghuizen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hoe is het met Imelda?
2: Nou, helemaal goed.
1: Ja, je klonk ook al ontzettend vrolijk toen we je belden. Waar ben je? Zit je in de auto of ben je gewoon lekker thuis?
2: Ik zit in de auto. Ik wilde net boodschappen doen, maar ik blijf even zitten.
0: Oh. Ja, zou ik doen.
1: Ja, waarom dan?
2: Ja.
0: Omdat wij aan de lijn zijn.
1: Oh ja, tuurlijk. Ja, snap ik. Ja. Wat doe je in het dagelijks leven, Imelda?
2: Ik geniet heerlijk van mijn pensioen.
1: Oh, wat heerlijk.
2: Ik speel toneel, ik hobby wat met allerlei dingetjes beschilderen.
1: Oh.
2: Kleinkind oppassen, allemaal leuke dingen.
0: Oftewel, je komt tijd tekort.
2: Nou, eigenlijk wel.
1: Ja. Maar dat is de laatste rol die je gespeeld hebt?
2: De laatste rol speelde ik een mevrouw met MS, die het erg moeilijk had.
1: Zo.
2: En die uiteindelijk door haar kinderen in de maling is genomen door te verzinnen dat ik een wietplantage zou gaan beginnen.
1: Oh, dat is een zwaar verhaal.
2: Ja, dat was, maar het was ontzettend leuk en we hebben vreselijk genoten. Ja.
0: Wat is dat voor welke toneelvereniging zit je bij dan?
2: Een Marcanti in Zwifterband.
1: Oh ja. Ja.
2: En we zijn nu druk aan het oefenen. Eind oktober hebben we de volgende voorstelling en dan zijn we met z'n drietjes.
1: Ja.
2: En dat is ook een hele leuk iets. Dat speelt zich af in een tweedehands kledingwinkeltje.
1: Oh leuk.
0: Met z'n drietjes maar. Zijn er niet meer leden?
2: Nou, normaal wel, maar er zijn in het najaarstuk toch altijd wel wat minder mensen die tijd hebben om te oefenen en te spelen.
1: Goed,
2: we hebben een leuk stuk gevonden en we gaan er wat van maken.
0: Oh, ja. En wat speel jij, een klant?
2: Ik speel de vriendin van de eigenaresse die het winkeltje een dagje voor haar openhoudt.
1: Ja.
2: En die heeft een zeer lastige klant in de winkel aan het eind van de dag.
1: Ja.
2: Die mij in de maling neemt en die mij op alle manieren probeert te imponeren. Ze trekt nog gekke kleren aan, doet het zelf ook. En ja, het is hilarisch. Ja.
0: Is het een klucht?
2: Klucht, blijspel.
0: Blijspel, ja.
1: Een comedy.
2: Ja, het heette de kat in het kegelspel. En dat is eigenlijk een Belgische uitdrukking.
1: Oh.
2: En dat komt een beetje neer op van een olifant in een porseleinkast.
0: Oh ja, ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Een kat in het kegelspel.
2: De kat in het kegelspel.
1: Ik hoor. Belgische kegel ken ik wel. Maar.
0: en een poes.
1: En een poes heb ik ook.
0: Belgische poes.
1: Ja,
0: Belgische poes.
2: Ja. Nou, die komt er ook in voor.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, hoe heet die?
2: Ja. Nee, we spelen kat.
1: Ah, oké.
2: Okay. Ja. Ze krijgt mij zo gek dat ik me als een kat ga gedragen.
1: Ja. Maar heb je ooit ambitie gehad ook om dat professioneel te gaan doen, dat spelen? Of is het echt gewoon puur een hobby?
2: Ja, nee, dat is puur een hobby. Ik ben inmiddels 70, dus dat een professionele carrière zit er niet meer in.
1: Ken je Ella Snoep nog?
2: Ja.
1: Nou, die is natuurlijk ook op latere leeftijd pas bekend geworden. Dus kan prima. Met vrouwenvleugel en zo.
2: Dat is nog eens ontdekt, hè?
0: Ja, en tegenwoordig ook. Als er ergens weer dan een mevrouw met een enigszins beetje leeftijd nodig is, dan komt er altijd diezelfde mevrouw die komt weer naar voren toe.
2: Ja, dat is waar. Wie weet.
0: Laat je gewoon inschrijven bij een castingbureau. En voordat je het weet heb je gewoon een glansrol te pakken in een of andere tv of film.
2: De goede tijden, slechte tijden.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja, goed.
0: Moet toch ergens beginnen.
1: Ja.
2: Ja, nou zo is dat.
0: Ja, wie is daar niet begonnen?
2: Dan zeg je wat.
1: Goed. We gaan naar het spelletje. Wat is het antwoord? Wat heb je gevonden in die foto's? Want je hebt niet alleen een talent voor toneelspel, maar ook voor spelletjes.
0: Ja.
2: Op de rechte foto ontbreekt het oortje van het kopje.
1: Ja, hartstikke goed. Ja hoor. Hartstikke leuk.
0: Ik zit aan het amateur. Oh, daarachter, linksachter. Ik wou wel zeggen, ik zit aan de rechterkant te kijken. Maar
1: je weet al waarvoor dit was, Arnoud?
0: Ja, cent amateur.
1: Ja, nee, maar waarvoor het was. Het was namelijk tijdens het International Lighthouse and Lightship Weekend.
0: Ja.
1: Goed. Is volledig aan ons voorbij gegaan. Ik heb hier
0: rad. Ik heb hem niet ontvangen.
1: Nee, ik ook. Ik heb hier een rad en ik ga voor je draaien en dan gaan we eens kijken welke prijs je gewonnen hebt. Dus wil je dat ik daar een lekkere harde zwieper aan geef? Of zeg je nee, Marco, dat harde, dat ben ik zo van je gewend. Ik wil lekker een zachte draai, linksom of rechtsom.
2: Nou, geef maar een leuke draai.
1: Een leuke draai, linksom of rechtsom?
2: Rechtsom.
1: Nou ga ik een hele leuke rechtsom doen.
0: Ja. Niet te hard, want anders wordt het een kat en een
1: kikker. Nee, het is een leuke, hè?
0: Een kat en een kikker staat.
1: Ja, dat is waar.
2: Ja.
1: Wil je geen leuke draai?
0: We hebben iets leuks om mee thuis te komen vanavond, hè?
1: Ja, ik denk dat hij het niet eens kent.
0: Nou ja, dan zeg ik tegen hem van draag je een beetje rustig, want ik wil niet dat een kat in de kegelstraat wordt.
1: Nee, het is een kat met een kegel erin, toch? Hoe heet het?
2: Kegelspel.
0: Is het kat in een kegelspel.
1: Het is anders.
2: Ja,
1: dat
2: is wel goed zeggen.
0: Ja, ja. Ja, ik heb niemand Belgisch thuis zitten. Dus
1: ik ook niet.
0: Uit of ik het zeg. Ja,
1: dat is ook zo.
0: Goed. Ja.
1: Eens even kijken. Ja. Ik heb hier een... Nou, maar dat is hartstikke... Wat zou het witte zijn? Ah, 100 euro. Dat is jammer. Dat heb je net niet. Maar je hebt wel een Kiek keukenschort gewonnen. Dat is leuk, hè?
2: Nou. Hartstikke leuk.
1: Als ze er nog zijn trouwens, want ik hoorde dat ze bijna op zijn. Dus ik hoop dat je... Want als die er nou niet is, wat zou je dan willen hebben?
2: Och jeetje.
0: Ja, dat weet ze toch niet? Ze weet niet wat ze kan kiezen.
2: Ik weet niet wat er allemaal is.
1: Ja. Oh, wacht even. Zal ik eens even voor je kijken?
0: Ja.
1: Ik heb bijvoorbeeld
0: een
1: gastendoekje.
0: Oh, gastendoekje. Ja.
1: Ik heb een rugtas. Ik heb een vogelhuisje inderdaad.
2: Een vogelhuisje?
1: Ja, vind je dat echt leuk?
2: Een vogelhuisje is ook leuk, ja. Zeker.
1: Weet je wat, doen we het gewoon allebei. Dus mocht het ene er niet zijn, dan krijg je het ander. Mocht het er allebei zijn, dan krijg je het allebei.
0: Maar op de voorwaarde natuurlijk dat je tijdens het toneelstuk wel die schort draagt.
1: Ja, en dat vogelhuisje op je hoofd.
2: Oh, dat ik kan hem zo...
1: Dan komt die kat natuurlijk weer op.
2: Ik kan het niet beloven, maar het schort kan ik wel ophangen.
0: Ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Ja. Dat het ergens in verwerkt in het decor zit er ook.
1: Hartstikke leuk.
2: Ja, nou, hartstikke leuk.
0: Dankjewel, Imelda. En tot de volgende keer. En toi, toi, toi, hè.
2: Ja, dankjewel.
1: Oké, okay, dag.

Een oudje van Tracy Chapman in een nieuw jasje gestoken door Luke Combs en de Fast Car. Daarvoor Spargo natuurlijk uit Nederland en You and Me. Zometeen Bonje Lelystad, want de gemeente Lelystad wil de controle hebben over wat er met het Leonardo Hotel in het Stadshart gaat gebeuren. Daarover zometeen meer. Eerst muziek van Desireless en Voyage Voyage.

0: speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Je hebt je handpalm naar buiten toe. En dan doe je je duim naar binnen toe. En daar overheen je vier andere vingers. En dat doe je een paar keer.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Hoe dat vroeger ging met de oude brandspuit. Met pompers. Alles moest op de hand.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, als ik hier door het centrum rijd en ik zie andere scootmobielers, dan zwaai ik altijd wel, maar voor de rest zegt je nooit wat. Ja. En nou leer je elkaar een klein beetje kennen. En vandaag is het toevallig schitterend weer.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Goedemiddag, de droogte in de provincie is minder erg geworden. Dat zegt Waterschap Zuiderzeeland. Eerder was er sprake van een dreigend watertekort, nu alleen nog van een mogelijk watertekort. Het OM heeft jeugd-TBS onder voorwaarden geëist tegen een 20-jarige man uit Lelystad. Hij zou een gewapende overval hebben voorbereid op een juwelier in Bataviastad. En de A27 richting Almere is vanaf vrijdag tot maandagochtend afgesloten tussen Huizen en Zeewolde.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt over anderhalve week tegen NEC. En een week later tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-Kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. Het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm, 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan de verkeersinformatie. We kijken daarvoor op de site van de ANWB. En nou, daar zien we een leeg scherm, dus geen vertraging op dit moment. Flitsmeister meldt controle op de A27, Hilversum Almere bij 114,8. Er wordt ook gecontroleerd op de A6, Lelystad Emmeloord bij 83,7. En vanaf Muidenberg richting Lelystad bij 69,3. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Nou, de gemeente Lelystad die wil de controle hebben over wat er met het Leonardo Hotel in het stadshart gebeurt. Daarover zometeen meer.
12: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
13: Ik mag graag tuinieren.
14: Elke dinsdag ga ik naar de markt. Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
15: Ik niet.
12: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
16: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
12: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
19: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
20: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
21: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
22: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: Daft Punk, samen met Pharrell Williams. En een stukje Nile Rodgers erbij van Chic. Die hoorden ze samen in Get Lucky.
1: De gemeente Lelystad wil de controle hebben over wat er met het Leonardo Hotel in het stadshart gebeurt. Om te voorkomen dat de eigenaar het pand verkoopt of er iets anders mee gaat doen, heeft het college van burgemeester en wethouders bepaald dat de eigenaar dan eerst bij de gemeente langs moet.
0: In het uiterste geval is de gemeente zelfs bereid om het hotel op te kopen. Blijkt allemaal uit een voorstel van de gemeenteraad. Gisteravond in een commissievergadering is besproken. Onze verslaggever Richard Schuurman was daarbij. Richard, goedemiddag. Even voor de duidelijkheid, waar staat dat hotel precies?
2: Nou, midden in het centrum van Lelystad. Je kan er haast niet omheen. Het is een enorm groot gebouw wat er al sinds de jaren 80 staat. Tegenwoordig naast het Oranje Agora Theater. Maar aan de ene kant de Agora Weg en aan de andere kant de Agora Hof. En het heeft al diverse namen gehad. Mercure Hotel, Apollo Hotel. Maar sinds 2018 is het eigendom van Leonardo Hotels. Een internationale groep. Ja, het staat in het stadshart. En dat is nou precies het punt. De gemeenteraad heeft in februari de omgevingsvisie 2050 vastgesteld. Dat is het toekomstplan voor Lelystad voor de komende 26, 30 jaar. En Lelystad wil het stadshart verder ontwikkelen. Niet alleen maar winkels, maar ook een combinatie van dingen zoals uitgaan, winkels en wonen. En dit hotelgebouw staat eigenlijk precies op de grens tussen het theaterkwartier, met het theater en de bioscoop en het poppodium wat daar in de toekomst moet komen, en het Stadshart Oost. En dat is een nieuw gedeelte van het Stadshart waar woningen moeten gaan komen. En al op korte termijn komen daar flinke gebouwen naast het MBO-college en hele woontoren. En om dat gebied, om de regie over dat gebied te houden, heeft het college van burgemeester en wethouders nu dus een besluit genomen.
1: Ja, en wat heeft de gemeente dan nu besloten?
2: Nou, dat heet het zogeheten voorkeursrecht vestigen. En dat betekent dat als het Leonardo Hotel zou zeggen, wij willen ons pand gaan verkopen of we willen daar iets anders mee gaan doen, dan moeten ze eerst even aanbellen bij de gemeente Lelystad. En die heeft dan het eerste recht, het voorkeursrecht, om daar als eerste over te besluiten of ze het pand zouden willen kopen. Dat is niet zo dat ook echt gaat gebeuren. Maar het is ook niet uit te sluiten. Er zijn al schattingen gedaan dat de aankoop van het pand tussen de 50 en 65 miljoen euro zou moeten gaan kosten. Dat is een hele hoop geld voor een gemeente, waar zeker ook risico's aan zitten. Maar de gemeente wil zeggen, ja, wij willen grip hebben op wat daar gaat gebeuren. Misschien willen we dat gewoon als hotel laten houden. Maar misschien willen we daar ook wel woningbouw gaan realiseren. Dat we dat gebouw gaan transformeren. Dat idee is er al eens geweest om een paar etages van boven eraf te halen om de appartementen te vestigen. Is toen weer in een la beland. Maar je weet niet wat voor plannen eruit

0: komen. En ja, daar zijn ook best gesprekken over geweest met het Leonardo Hotel. Die hebben ook aangegeven, we willen het misschien wel gaan verkopen ook. Maar concreet is dat niet. Maar dat voorkeursrecht, als de gemeenteraad daarmee akkoord gaat, en daar ziet het wel naar uit, dat zou 5 jaar kunnen gaan gelden. Dus dan moet 5 jaar lang het hotel altijd eerst bij de gemeente langs om toestemming te vragen als ze wat daarmee willen gaan doen.
1: Ja, je zegt al, de eigenaar, dat is dus het Leonardo Hotel. Die hebben ook die uitspraak nu gehoord. Wat zeggen zij daarover?
0: Nou, die voelen zich erg overvallen door deze situatie. Want het college heeft op 30 juni dit besluit genomen. Eerst werd dat nog een beetje weggemoffeld in de collegebesluiten. Maar nadat de raad was geïnformeerd, kwam het naar buiten. En er kwam vervolgens ook een zienswijze, een brief van de advocaten van het Leonardo Hotel aan de gemeente. En die zeggen op 9 A4'tjes, ja, wij voelen ons overvallen, want wij kunnen nu eigenlijk helemaal niks meer. U, gemeente, weet dat wij in gesprek met u waren over misschien wel het verkopen van het gebouw van het hotel. Maar nu moeten we eerst bij u langs en wellicht levert dat helemaal niet de goede prijs op. Gemeente, u bent eigenlijk bezig om juist uw eigen positie veilig te stellen en onze positie komt een beetje in het geding. En bovendien zeggen ze, ja, stel de gemeente koopt het wel, en laten we nog even uitgaan van die 50 tot 65 miljoen, dan is dat wel gemeenschapsgeld van de Leestadse belastingbetaler. En dat zou je wel beter kunnen besteden. Dus de gemeente kreeg en de gemeenteraad kreeg het dringende oproep om vooral niet akkoord te gaan met het vestigen van dat voorkeursrecht. En de advocaten en het hotel wilden ook met de raad in gesprek. Maar gisteravond bij een commissievergadering waren er geen vertegenwoordigers van het hotel aanwezig.
1: Ja, wat vindt de gemeenteraad er eigenlijk zelf van? Want het is gisteren allemaal in beslotenheid bijgepraat, hè?
0: Ja, ik was bij die vergadering en die begon door eigenlijk te zeggen, ja, we willen erover doorpraten. Maar ja, als het over heel veel geld gaat en allerlei belangen van de gemeente, dan moet dat achter gesloten deuren. Dus na 11 uur werd ik op de gang gezet en ik heb 20 minuten moeten wachten totdat er gesproken werd. En daarna zeiden de fracties, ja, wij steunen eigenlijk het voorstel van het college. Het wordt zelfs op 8 september nu een hamerstuk, dus er gaat helemaal geen discussie meer over plaatsvinden. Maar blijkbaar heeft de nieuwe wethouder, Sanne de Wilde, voorheen voor D66 fractievoorzitter, maar nu door Jong Lelystad als wethouder naar voren geschoven. Die heeft de raad kunnen overtuigen van het belang wat er is om dit toch te gaan doen. Een vrij uitzonderlijke situatie zo. Hotel en dan een voorkeursrecht en alle beperkingen. Puur vanwege de toekomstige plannen die er voor het stadshart zijn. Dus ja, de raad gaat akkoord. En Leonardo Hotel heeft, zoals ze er nu naar het aanzien nakijken, kan nog wel beroep aantekenen tegen het besluit. Dus het zou zomaar kunnen dat het ook nog een rechtszaak wordt.
1: Verslaggever Richard Schuurman, dankjewel.
2: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320-28-5050. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320-28-5050.

0: Miles Smith samen met Niall Horan en Drive Safe. Berend Verstraeten van Weerplaza, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Fijn weer vandaag, hè? Het is een beetje stilte voor de storm.
1: Precies. Ja, nee, het is vandaag een rustige en voor de meeste mensen echt wel een aangename zomerdag.
0: Ja.
1: Temperatuur op dit moment rond de graad of 22. Maar er gaat er echt nog wel wat bij komen, want het kan zomers warm worden met 25 graden in Flevoland. En daarbij blijft het vanmiddag gewoon ronduit zonnig. Dus ja, echt wel aangenaam weer om lekker op uit te trekken. Ook vanavond en vannacht is het nog droog. Met een mix van wolkenvelden en brede opklaringen. Vanavond is het ook nog wel een tijdje warm. Vannacht gaat het dan afkoelen naar een graad of 16 op de plaats.
0: Nou, morgen begint eigenlijk een beetje de warmte zich op te bouwen.
1: Ja, klopt. Morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Met wederom zomerse temperaturen van 27 of lokaal misschien zelfs wel 28 graden in de provincie. De luchtvochtigheid die gaat ook flink oplopen. Dus het kan een beetje broeierig, een beetje benauwd aanvoelen. Een groot gedeelte van de dag verloopt droog en vrij zonnig. Maar in de avond stijgt vanuit het zuiden dan de kans op stevige regen en onweersbuien. Vooral in de loop van de avond. En dan in de nacht naar vrijdag trekken die over Flevoland heen. En het kunnen echt wel stevige exemplaren zijn. Met vooral flink wat regenwater. En veel bliksemontladingen worden erbij verwacht. Ja.
0: Ja, we horen sommige mensen ook over noodweer praten. Is dat meer in de avond of in de nacht? Of zeg je het woord noodweer, nou dat hoeven we niet meer te gebruiken?
1: Ja, kijk, het gaat echt om een grootschalig onweerscomplex. En het echt hevige noodweer, dat verwacht ik eigenlijk een stuk zuidelijker. Omdat de timing echt in de nacht over Flevoland is. Dus de echte energie gaat er dan een beetje uit.
0: Gelukkig.
1: Echt stevige buien die worden waarschijnlijk in het noorden van Frankrijk verwacht. Dus ik denk dat Nederland gelukkig niet gaat halen. Maar het kan echt wel eventjes ook in de nacht naar vrijdag gewoon tekeer gaan. Met vooral veel regenwater waar je rekening moet houden. Lokaal wateroverlast sluit ik niet uit. En flink wat bliksemontlading. Maar grote hagelstenen en windstoten, ja, dat zie ik zo 1, 2, 3 niet heel snel gebeuren. Maar zeer lokaal is het niet uitgesloten.
0: Nee, Frankrijk en Noord-Spanje krijgt het wel te verduren, hè, de afgelopen dagen.
1: Zeker, ja. Die hebben de afgelopen dagen al echt hele pittige onweersbuien gehad. Lokaal ook zeer zwaar noodweer natuurlijk met in Zuid-Frankrijk. Ja. Echt een uitzonderlijke tornado die daar zelfs is neergekomen.
0: Ja.
1: En ook vandaag en morgen staat daar weer het nodige noodweer op het programma. Ja.
0: Ja. Vreemd weer, zeg ik altijd maar. Wat krijgen we de dagen na morgen dan? Vrijdag en het weekeinde? Is dat een beetje oké?
1: Nou, het blijft wisselvallig. Die hoge temperaturen van donderdag, die liggen dan inmiddels wel achter ons. Want die worden dus verdreven door die onweersbuien in de nacht naar vrijdag. Vrijdag wordt het dan een graad of 22, maar overdag is het nog wel onstabiel. Er zijn meerdere buien mogelijk met wederom kans op onweer. De dagen daarna in het weekend blijft het wisselvallig door een zuidwestenwind. Die van tijd tot tijd ook best stevig kan zijn. Dagelijks gaatje of 21. En het is zeker niet zo dat de dagen verregend verlopen, maar het blijft wel een komen en gaan van buien. Dus de paraplu zal geregeld nodig zijn voorlopig.
0: Ja, en collega Floris of Ebo die zei gisteren, nou, na maandag, wat verderop in de verwachting, daar zit misschien toch nog wel een leuke nazomer in.
1: Ja, in september ziet het ernaar uit dat het inderdaad misschien weer een stuk droger gaat worden met temperaturen die ook weer flink op gaan lopen, omdat de hoge drukinvloeden waarschijnlijk weer wat toe gaan nemen. En dan kunnen we zomaar misschien weer rekenen op een periode met aangenaam en droog en warm na zomer weer.
0: Nou goed, gaan we dat gewoon afwachten. Dankjewel, Berend Verstraeten.
1: Doei, doei.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Een van mijn eerste vriendinnetjes heet Helene. Toen ging het mis.
1: Ja, was het wel Helene of was het eigenlijk Henk?
0: Daar zijn ook geen aanspraken over.
1: Oh. Heb je er nog wel eens gezien daarna?
0: Ja.
1: Zeg ze dat,
0: door.
1: Dat het toch zo met
0: nou,
1: jou
0: misschien
1: gaat?
0: Misschien luistert ze. Oh. Dat is inmiddels al hij trouwens.
1: Helene, je mag even contact met ons opnemen. 0320-28-50-50. Ja. En dan kunnen we ook eventjes van jou meemaken hoe Marco in de tijd nou, was, dat hij nog wel aardig was.
0: Ik denk dat jij nog een hele leuke meid vindt. Ook, het was echt het knapste meisje van de klas. Die zat er altijd achter mij aan.
1: Ja. Die dacht, er zit geen gevaar in, dacht ze.
0: Dan ga ik verder als maag door het leven, ja. Goed, de politie doet vandaag onderzoek in Vogelwaarde. Nou, daar zijn we pas nog geweest. Waar begin juni 3 kinderen en een basisschooldirecteur om het leven kwamen. Een auto schepte toen een groep jongeren en begeleiders van een basisschool uit Axel, die op schoolkamp waren. En de politie legt uit wat er precies gaat gebeuren.
2: De auto die betrokken was bij het ongeval, die is net aangekomen. En de nabestaande familie hebben de gelegenheid gekregen om de auto te bekijken. En mijn collega's gaan zo meteen rijtesten doen met de auto op het wegvak waar het ongeval ook is gebeurd in juni.
0: Ja, de 20-jarige verdachte, 20, ja, zit nog vast.
1: Ja, dan gaan we naar Dolly Parton. De wereld die staat stil bij het overlijden van haar. Ze liet iedereen meezingen en werkte met veel artiesten samen. Van groot tot klein. En ook de Muppets die gaan Dolly Parton missen. Schrijven ze op Instagram. Ze was een graag geziene gast in hun shows.
3: Sometimes forget that we're just everyday people.
4: Yeah, yeah. You want to talk about it?
3: Not really.
4: You want to sing about it?
3: Well, I'd love to, Kermit, but I have a frog in my throat.
4: What?
3: Just croaking with you. I mean, what? Joking.
1: Ja, ze is ook een goede actrice trouwens, hè?
0: Ja, zeker, ja. Ja. Ze speelt ook nog een hele mooie film met Whitney Houston samen.
1: Ja, en The Best Little Whorehouse in Texas?
0: Nou, niet gaan schelden nu.
1: Nee, maar goed, dat was ook wel.
0: Ja, maar...
1: En een musical over haar, met haar.
0: Speelde ze zelf? Nee,
1: liet ze door iemand anders doen. Ja. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen. Is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze is 80 jaar geworden.
0: Hmm.
1: Nou ja, het gevecht om de erfenis zal waarschijnlijk eerder gaan beginnen.
0: Had ze ook niet in een film gespeeld met Cher samen? Die heb ik wel eens gezien, hè, Cher, dat weet jij.
1: Ja? Maar ja. Dolly heb je niet gezien, hè?
0: Nee, Dolly heb ik nooit gezien.
1: Oh, zoals Dolly het schaap.
0: Ja. Nou ja, ik vind haar muziek wel mooi. Ik heb nooit echt een concert. Wat mooi trouwens.
1: Echt country.
0: Als je nu Google doet, google.com, en je voert dan haar naam in, dan krijg je dus een heel. Heb je dat gezien over je scherm heen?
1: Nee.
0: Dan staat er een vlinder, komt er dan, die vliegt over je scherm, en dan staat er Dolly Parton met de geboortejaar en de sterfdatum. Mooi dat gedaan is dat.
1: Wereldwijd dus.
0: Ja.
1: Nou ja, ik denk ook dat over de hele wereld kent iedereen Dolly Parton wel.
0: We'll Always Love You staat er dan 1946, ja. 2026.
1: Ja.
0: Nou, als je dat voor elkaar krijgt op Google, is echt wel geweldig.
1: Ja, dan echt iemand die binnenkwam, hè?
0: Tuurlijk, ja. Ja, en daarna zij nog. Ja. Het gaat niet meer lukken om
1: ik de... Ik hoop het je niet zeggen, maar...
0: Het gaat niet meer lukken om de Nederlandse gasvoorraad helemaal op peil te brengen voor de komende winter. Dat zegt de GasUnie. Er is veel te laat begonnen met het vullen van de gasvoorraad, vertelt deze verslaggever.
5: Het is een taak van energiebedrijven, commerciële energiebedrijven. Maar ja, de gasprijs is dit jaar nogal hoog door de oorlog rond de Perzische Golf. En die prijs die zakt maar niet genoeg, dus ja, men wacht er dan maar toch gewoon. We hebben deze winter 115 terawattuur gas nodig. Dat is het doel. Ja, en de GasUnie zegt nu, dat halen we niet.
0: Nee, en de gasopslag is nog maar nauwelijks voor de helft gevuld, terwijl dat 2 jaar geleden rond deze tijd ruim 90% was.
6: Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
11: Nee, Attents met ds.nl.
13: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Het is 1:30 geweest, een goeiemiddag. De droogte in de provincie is minder erg geworden. Dat zegt Waterschap Zuiderzeeland. Eerder was er sprake van een dreigend watertekort. Nu alleen nog van een mogelijk watertekort. Boeren mogen hun land daarom weer onder water zetten. Dat doen ze om aaltjes in de grond te bestrijden. Sinds 14 augustus was dat verboden. Het Openbaar Ministerie heeft jeugd-TBS onder voorwaarden geëist tegen een 20-jarige man uit Lelystad. Hij zou een gewapende overval hebben voorbereid op een juwelier in Bataviastad. Zo zou hij een hamer hebben geregeld voor de minderjarige daders. En die daders die zijn eerder al veroordeeld. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. En de A27 richting Almere is vanaf vrijdag tot maandagochtend afgesloten tussen Huizen en Zeewolde. Rijkswaterstaat vervangt dan een voeg in het wegdek van de Stichtse brug. Omrijden kan via de A1.
15: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een ziekenhuis in de provincie Utrecht is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt had dat in Nederland opgelopen. Het West-Nijl-virus komt voor in vogels en wordt overgebracht door muggen. Mensen die worden gestoken kunnen ziek worden. Feyenoord neemt na het vuurwerkincident van zondag geen supporters mee naar de komende uitduels tegen NEC en PEC Zwolle. Vuurwerk van Feyenoord supporters kwam terecht in een kambuurvak. 7 mensen raakten gewond. En door de hoge gasprijs is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. De Gasunie is niet bang voor een tekort.
16: Goedemiddag. Vanmiddag volgt een rustige zomerdag in Flevoland met temperaturen die zomerse waarden kunnen aantikken van een graad of 25. Daarbij staat de meest matige wind uit het oosten tot zuidoosten. Af en toe komt er ook wat bewolking voor, maar neerslag staat niet op het programma. Ook vanavond en vannacht is het droog met een mix van wolkenvelden en brede opklaringen. En dan koelt het uiteindelijk af naar zo'n 15 of 16 graden in de provincie. Morgen wordt het dan echt een warme dag. Met zomerse temperaturen van 27, lokaal misschien wel 28 graden in Flevoland. Groot gedeelte van de dag verloopt droog en vrij zonnig. Maar in de loop van de avond en in de nacht naar vrijdag moeten we rekening houden met stevige regen en onweersbuien.
1: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt vertraging op de A6. Lelystad Emmeloord voor de Alfred Urk 4 minuten. De N50 Emmeloord Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Ook daar 4 minuten vertraging. Flitsmeister meldt de controle op de A27 vanaf Hilversum richting Almere bij 114,8. Er wordt op de A6 gecontroleerd vanaf Lelystad richting Emmeloord bij 83,7. En op diezelfde A6 vanaf Muidenberg richting Lelystad bij 69,3. Meer informatie over de snelheidscontroles geef ze door via de app van Flitsmeister.
17: Dit is Herberg Flevoland.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Opa Light. Taylor Swift is dat. En daarvoor de London Beat. En daarvoor Thinking About You. Straks Faye bij ons in de uitzending.
1: Ja, is het een tover Faye?
0: Nee, gewoon een zangeres Faye. 25 jaar is ze. En ze zegt zelf, ik ben geboren en grootgebracht online.
1: Ja.
0: Nou, dat is bijzonder.
1: En ze vindt het ook bijzonder om hier te zijn, want ze is helemaal uit Luxemburg komen rijden om hier aanwezig te zijn.
0: Ja, omdat ze het belangrijk vindt om haar muziek te promoten. Nou,
1: ja.
0: Dat vinden wij natuurlijk ook bijzonder goed.
1: Ja.
0: En er is iets met haar met Alex Warren, met Ordinary, die grote hit van die Alex Warren.
1: Ja.
0: Daar is ook van alles mee gebeurd.
1: Oh.
0: En ze heeft best wel een aantal mensen die kijken naar haar filmpje.
1: 5 miljoen ongeveer.
0: Ja, dat zijn er best wel wat. Dus alle reden om haar even uit te nodigen en bij ons te laten zingen zometeen. Live met een gitarist, haar nieuwe single, die heet Contactloos.

0: Dit is Flevoland.
1: Je hebt je handpalm naar buiten toe. En dan doe je je duim naar binnen toe. En daar overheen je vier andere vingers. En dat doe je een paar keer.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Voorkeursrecht vestigen. En dat betekent dat als het Leonardo Hotel zou zeggen, wij willen ons pand gaan verkopen of we willen daar iets anders mee gaan doen, dan moeten ze eerst even aanbellen bij de gemeente Leestad.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik geniet heerlijk van mijn pensioen. Ik speel toneel, ik hobby wat met allerlei dingetjes te schilderen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Welzijn Lelystad, lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Goedemiddag, het is 1 uur geweest. Een verhuurder in Dronten heeft de rechter gevraagd een huurder uit zijn bedrijfsruimte te zetten. Het gaat om een stroopwafel- en foodtruckbedrijf van de Tjonger dat volgens de verhuurder geregeld te laat huur betaalt. De droogte in de provincie is minder erg geworden, zegt Waterschap Zuiderzeeland. Eerder was er sprake van een dreigend watertekort, nu alleen nog van een mogelijk watertekort. En het Openbaar Ministerie heeft jeugd-TBS onder voorwaarden geëist tegen een 20-jarige man uit Lelystad.
9: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het West-Nijl-virus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. Eén bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volstrekt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt geen vertragingen. Flitsmeister meldt de controle op de A27. Hilversum Almere bij hectometerpaaltje 114,8. Er wordt ook gecontroleerd op de A6. In Lelystad is dat richting Emmeloord bij 83,6. En er wordt op diezelfde A6 gecontroleerd vanaf Muidenberg richting Lelystad bij 69,3. Maar dat is volgens mij die camera die gewoon het vrachtverkeer controleert als ze hun tol wel hebben betaald. En verder wordt er in Harderwijk gecontroleerd op de Knaardijk West. Hebben ze ook ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Afgelopen vrijdag, dus pas een paar dagen geleden, kwam Contactloos uit. Via de socials is die al meer dan 5 miljoen keer bekeken. Het is de nieuwe single van de 25-jarige Vee. Geboren en grootgebracht online, zegt ze zelf. En ze komt er zometeen van alles over vertellen. En natuurlijk ook Contactloos live zingen.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
17: Hey Remo!
18: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
20: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
21: Simpel. Hey, Remo.
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
23: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
24: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
25: Wow!
24: Kost je maar 3 minuten.
25: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
24: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
26: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Grote zomerhit, midden jaren 80. June Lurch en Prince Mohammed was dat. En Someone Loves You, Honey.
1: Ja, ik zit ook op de socials, maar ik kan niet zeggen dat ik in totaal al 5 miljoen views heb. Nee. Dat kan Vee wel zeggen. Vee, helemaal uit Luxemburg overgekomen, speciaal voor ons.
2: Helemaal overgevlogen.
1: Zat alles mee onderweg en zo?
2: Ja,
1: met de bagage,
2: het gelukkig
1: alles goed gekomen?
2: Ja, we zijn nog een paar koffers verloren, maar het is allemaal goed gekomen. Het komt tot terecht.
1: Nee, zonder gek. Ik ben met de auto hier gekomen. Eerst naar Breda gereden, toen weer naar Tilburg. En toen
0: naar Tilburg, toen
2: Breda.
1: Je komt uit Tilburg, hè?
2: Ja, ik woon in Tilburg.
1: Maar dan kom je daar ook als
2: Nee, ik kom uit Berg op Zoom.
1: Bergen op Zoom.
2: Ja, ken je dat?
1: Ja, natuurlijk ken ik dat.
0: Net boven Parijs.
2: Net zo boven Parijs, Antwerpen. Nee,
1: maar je bent wel een Brabantse dus.
2: Ja, ik ben een Brabantse.
1: Maar je hoort helemaal geen Brabantse accent namelijk.
2: Dat vind ik... Ja, kan het wel, maar laat ik dat niet doen vandaag.
1: Want, je vindt dat niet mooi?
0: Ja, verpest het nou niet, hè?
2: Ik vind het niet per se niet mooi, maar het past niet bij mij of zo. Dus,
1: Oké.
2: Ja, grappig, hè?
1: Ja, dus je hebt er bewust dan voor gekozen om op een gegeven moment dat accent eruit te...
2: Niet helemaal mee opgegroeid. Mijn ouders hebben het ook niet.
1: Mijn
2: oma wel een heel klein beetje. Sorry oma, ik weet dat je kijkt. Maar
0: charmant zijn, hè?
2: Ja. Ik vind, als ik met mijn oma praat, dan is het wel, komt het wel iets meer. Alleen verder heb ik het niet echt vanuit huis ook meegekregen of zo. Dus,
0: nee. En hoezo Tilburg?
2: Ik heb er gestudeerd.
0: Ja.
2: Muziek? Nee.
0: Oh.
2: Nee.
0: Helemaal
2: goed,
0: niet.
2: Hè? Ja, nee, helemaal niet.
0: Want de meesten gaan naar Tilburg.
2: Ja,
0: komen uit
2: de Rock Academy.
0: Omdat die Rock Academy
2: zeker.
0: Zit.
2: Ja.
0: Tilburg heeft echt een soort van cultuur daar. Bijna iedereen die kan daar iets met muziek.
2: Ja. Mijn gitarist die vandaag mee is, die is wel, heeft wel aan de Rock Academy gestudeerd.
1: Oké, gaan we zo meteen horen dan.
2: Ja. Dus verwachting ligt daar, zeg maar. Nee, ik heb aan de universiteit gestudeerd.
0: Oh. En wat voor een richting was dat?
2: Organisatiewetenschappen.
0: En daar doe je heel veel mee?
2: Heel veel. Niks. Elke dag. Een hele dag aan het organiseren.
0: Ja, dat ook wel.
1: Nou ja, goed. Je moet, als je een single hebt, dan moet je dat ook het een en ander organiseren.
2: Ja.
1: Natuurlijk om dat te droppen en dat soort dingen. Want hoe doe je dat? Als je zoveel views hebt, heb je dan ook helemaal geen plugger meer nodig en niks? Denk je gewoon,
2: dat goed? Ja. Nee, zo werkt het niet. En zo werkt het al heel lang volgens mij niet meer. Mm. Maar ik gebruik gewoon mijn social media. Ik doe al heel lang social media. Sinds dat ik 12 ben. Echt opgegroeid op het internet. Eerst Minecraft video's gemaakt. Valt vast nog wel iets van te vinden als je goed zoekt. Maar echt opgegroeid. En

0: En het is altijd mijn medium geweest om mezelf creatief zeg maar, ja, de expressie zeg maar, uit te brengen. En nu dan door middel van muziek.
1: Hoe is dat ontstaan dan, dat zingen ineens?
0: Ik heb heel lang een hele goede vriend gehad. Nog steeds een goede vriend. Dat klinkt alsof dat alsof heel tragisch afgelopen.
1: Ik heb
0: maar,
1: hem heel lang gehad, maar
2: je bent bekender geworden.
0: Ja, dan vallen ze af. Niet iedereen kan mee, nee. Nee, een hele leuke gastsaxofonist ook. Op TikTok ook een hele grote guy. Carsten Belt heet hij. Okay. En hij heeft eigenlijk toen op een gegeven moment tegen mij gezegd... Weet je, Vee, als jij een cover maakt van deze artiest... was een andere artiest... dan ga ik het naar die artiest sturen. Want hij was goed bevriend met hem. En toen dacht ik... is goed, stuur jij lekker die cover naar die artiest hoor. Ja, en toen heeft hij dat dus gedaan. En ik werkte toen nog bij de Efteling. En ik weet het nog heel goed dat ik achter de computer aan het typen was. En toen zag ik dus in één keer dat die wereldartiest mijn video had gerepost. En dat geliked.
2: Was Alex Warren?
0: Nee, dat was niet Alex Warren. Wie was dat nog dan? Dean Lewis was dat.
2: Ja. Noem er maar even eentje.
0: Ja, Dean Lewis inderdaad. Maar ja, dus en zo is eigenlijk van het een op het ander gekomen. En zo ben ik eigenlijk de muziek ingerold. En,
2: een beetje Esmee Dentis verhaal eigenlijk, hè?
0: Ja?
2: Ja.
3: Ook ja, maar het is Justin Timberlake.
2: Socials bekend werd bij Justin Timberlake.
0: Oh, ja.
2: Die heeft er een platencontract aan geboden.
0: Ja, dat is waar. Ja.
2: Maar van haar hoor je trouwens niks.
3: Wat is er met haar gebeurd? Nee,
2: niet zo
3: ze kon heel goed zingen.
2: Ja, was echt dus socials.
0: Ja, alleen social media is natuurlijk ook heel erg veranderd. Afgelopen 10, 15 jaar kan ik wel noemen. Dus je moet heel erg mee met gewoon wat is nu trending en wat gaat er nu.
2: Het is ook heel vluchtig, hè?
0: Ja, het is heel vluchtig. Dus je moet daar ook echt wel heel veel mee bezig zijn. Ik denk dat jullie schrikken als jullie zien hoeveel uur ik op... per dag, zeg
2: nou,
0: maar.
2: Doe eens, zeg eens.
0: Ja, dat zou ik... Ja,
3: maar wat is denk, nu trending dan? Zie je zeggen,
2: ongeveer?
3: Wat is nu
0: dat? Oké, ik denk dat ik per dag misschien wel zo'n 8-9 uur, zeg maar, telefoontijd heb als ik trends aan het zoeken ben. Dus als ik echt actief bezig ben met social media management.
2: Jij mag niet met mijn kinderen praten in ieder geval.
0: Nou, ik ben niet op die, ik ben niet op die rit. Nee. Ik ben
2: die heb
0: niet
2: ik op drie kwartier schermtijd gezet
0: niet
2: per
0: op
2: dag.
0: De niet op de Tumtum Sahur. Ik ben niet op de brain rot. Daar heb ik gelukkig, dat hoef ik allemaal niet te zien. Maar ik ben echt volledig strategisch aan het kijken.
3: Maar hoe lang is een trend dan? En hoe zoek je dan weer naar iets nieuws?
0: Ja, ik denk dat je vooral gewoon... In ieder geval, wat ik zelf doe, is ik kijk altijd van... Oké, wat loopt nu? Welke muziek is nu super... Ja, zo kun je het noemen. Maar gewoon, wat is trending? Waar heeft iedereen het over? En dan ga ik dat toepassen op mezelf.
3: Ja?
0: En zo ben ik uiteindelijk ook met Wonderbaarlijk Firewall gegaan. Want ik ging Firewall met Wonderbaarlijk toen de song nog niet eens uit was. Ordinary van Alex Warren.
2: Ja, dat was net
0: ik was al heel lang fan van hem. Echt one of the OG's. Ik heb hem nog gezien door Kafka en Oudaan met 200 andere mensen. Dus I've been there, zeg maar. Ik zat al langer op die trein. Maar... ja, hij had gewoon een hele mooie snippet gepost van Ordinary. En ik vond dat zo mooi dat ik dacht, dat wil ik vertalen. En dat heb ik toen ook gedaan.
3: Ja.
0: En toen uiteindelijk vlies die vertaling dus op.
3: Zag je het? Ik stond ineens in de spotlight.
0: Dat is belangrijk. Ja. Nee, die
2: volgens
0: vertaling vlies op. Ja, dat is een teken. Maar ja, die vertaling blies dus op. En toen ging het een beetje rollen. En toen hebben we eigenlijk heel lang overal weer contact gehad met zijn team. Of we het uit mochten brengen. En toen
3: want hij zelf gaf jou dan geen antwoord. Dat is dan...
0: Nou ja,
3: of, ja dat weet je niet altijd natuurlijk.
0: Kijk, mijn team heeft vooral contact gehad met zijn team. En uiteindelijk, want hoe dat dan werkt als je een vertaling wil uitbrengen, dat mag niet zomaar. Want het is natuurlijk niet mijn liedje. Het is een liedje van hem.
3: Ja, de compositie.
0: Kijk, ja, de compositie. Ja. Maar ook gewoon, in principe, mijn tekst is ook gebaseerd op zijn tekst. Ik heb eigenlijk gewoon zijn... Ja, zijn de essentie van zijn tekst gepakt. En die heb ik naar het Nederlands vertaald. Want als je iets letterlijk gaat vertalen, dan klinkt het echt saus.
3: Nee,
0: ik weet niet hoe we dat geprobeerd hebben, maar dat zou ik niet aanraden.
2: Ook als je van Nederlands naar het Engels trouwens letterlijk
0: klinkt
2: vertaald, dat klinkt ook
0: dat
2: niet.
0: Dat gaat niet. Dus
2: pak Frans Bauer in het Engels, wil niet.
0: Het wil niet. Dus je moet het echt soort van... Je moet echt op klanken en op andere woorden zitten. Dus je moet echt de essentie pakken.
3: Mm-hmm.
0: En wij hebben dus de vertaling gemaakt. Toen hebben wij hem die tekst moeten terugvertalen naar het Engels... En dat, want zij kennen natuurlijk geen Nederlands. Geen Nederlands.
3: Nee.
0: Dus dat stuur je dan naar eigenlijk de schrijvers. De originele schrijvers. En daaronder is ook Alex Warren zelf.
3: Maar die hebben geen idee dus waar het over gaat.
0: Nee, maar die hebben dus de Engelse tekst ook gelezen.
3: Ja, ja.
0: Dus die weten dan, oké, wat loopt zij te verkondigen in mijn liedje.
3: Mm-hmm.
0: Want misschien staat hij daar helemaal niet achter.
2: Een hele rare tekst of zo. Het
0: precies,
2: is heel raar dat ze verkondigt.
0: Ja, dus dat willen ze wel even checken natuurlijk. En dan luisteren ze mijn versie. En dan op basis daarvan zeggen ze dan bijvoorbeeld... Oké, we geven hier toestemming voor. Alleen zijn nummer was gewoon nummer 1 in de wereld.
3: Ja.
0: Dus probeer maar even een clearance te krijgen op zo'n liedje. Terwijl die song gewoon nummer 1 staat.
3: Ja.
0: Dus dat was wel een heel proces. Maar na een half jaar hebben ze uiteindelijk ja gezegd. En dus ook onder andere Alex zelf. Want
3: maar
0: die moet ook ja zeggen.
3: In Nederland kun je toch gewoon een cover maken. En
2: nee, maar je moet altijd toestemming vragen.
3: Nou,
2: ja, je moet altijd toestemming vragen.
3: Ja?
2: Ja, ja, zeker.
0: Ja.
2: En je bent echt de pineut. Als het enigszins een beetje bekendheid krijgt. En ze komen erachter dat je geen toestemming hebt gevraagd. Abba, dat knullige liedje waarvan die jongen dikke pens. Dat hebben ze geen toestemming voor gevraagd. Oh. En één keer kwam Abba erachter. Jullie hebben iets met ons liedje gedaan. Ja. Wegwezen.
0: Ja.
2: Je krijgt er echt dikke boetes voor. Als je het niet goed uitpakt.
0: In principe, kijk. Je kan wat ze eigenlijk gelijk kunnen zeggen is, haal het offline. En dan moet je het gewoon gelijk offline halen. Want het is niet van jou. Dus daar moet je gewoon risico mee. Dat is gewoon het risico dat je loopt als je iets op Spotify gooit zonder dat het eigenlijk mag.
2: Ja.
0: En dat wilden wij gewoon niet. En plus, ik vond het zelf ook heel belangrijk. Het is voor mij een heel belangrijk liedje. Ik vind het een heel mooi liedje. Ik wilde gewoon dat alle originele schrijvers helemaal oké waren met mijn vertaling. Want anders vind ik het ook een beetje respectloos naar de artiesten en de schrijvers toe als ik het dan toch uit ga brengen. Want als zij het niet mooi vinden, dan ga ik daar niet. Ja, nee, ga ik daar niet aan zitten, weet je wel.
2: Heel even luisteren naar wat ook weer het origineel was van Alex Warren.

0: Ja, die Angels Open the Cloud. Ja. Kan je nog iets bij voorstellen wat je daarvan maakt?
1: Ja, de Engelen Kijken Toe.
0: Ja.
1: The Angels Up in the Cloud, Are Jealous Now When We Found. En daar heb ik van gemaakt, De Engelen Kijken Toe, want wij maken ze jaloers.
0: Ah, wat mooi. Ja. Prachtig, poëtisch.
1: Bedankt.
0: Heb je ook echt iets met poëzie dan?
1: Nou, ik hou wel heel erg van schrijven. Dus ik vind het wel heel belangrijk dat mijn teksten gewoon... Ja, textueel gewoon goed in elkaar zitten. Dat vind ik ook heel belangrijk. Het allerbelangrijkste vind ik dat ze wel autobiografisch zijn. Dus dat ik ze wel kan toepassen op mijn eigen leven. En dat ik ook echt kan overbrengen wat ik zie.
0: Anders kun je niet zoveel gewicht
1: nee,
0: geven.
1: Nee, zeker. Ja. En met Wonderbaarlijk was dat natuurlijk wel een klein beetje anders. Want het is niet origineel mijn song. Dus,
0: maar geïnspireerd door.
1: Ja, geïnspireerd door. Ja. Dus we hebben gewoon heel erg naar gekeken naar... Oké, hoe gaan wij... Vooral zijn verhaal naar het Nederlands brengen. Mm. En dan hoeft het niet eens per se mijn verhaal te zijn. Maar ik vind het liedje gewoon zo prachtig dat ik me er wel gewoon goed in kan voelen. Maar we wilden echt de essentie van zijn song bewaren en bewaken vooral. En ik denk dat wel heel goed is gelukt.
0: Als die gozer naar Nederland toe komt.
2: Ja.
0: Dan zie ik me zo een
2: oh, dat hij vraagt of je dat voor voorprogramma.
0: Zullen we het samen doen?
1: Wie weet.
0: Het Engels, jij het Nederlands, Engels, Nederlands,
1: ja,
0: Engels,
1: dat
0: Nederlands.
1: Zou natuurlijk echt geweldig zijn.
2: Hoe lang is het nu geleden?
1: Dat hij in Nederland was?
2: Nee, maar dat jij dit hele verhaal...
1: Vorig jaar...
2: Speelde een jaar geleden,
1: ja, het speelde een jaar geleden af. Ja.
2: Maar is hij daarna nooit meer in Nederland geweest dan?
1: Hij is in de Ziggo Dome geweest.
2: Ja, toch?
1: Ja. Alleen kijk, hij is natuurlijk zo exponentieel opgeblazen... dat ik me ook kan voorstellen dat dat soort dingen ook echt langs hem gaan. Want hij is
2: tuurlijk.
1: Ook echt wel kijk met andere dingen bezig natuurlijk.
0: Poos jij hem dan niet eventjes? Zo van, hey, je bent
1: tuurlijk,
0: in de buurt,
1: ja,
0: ik ben
1: wel,
0: ook
1: wel,
0: in de buurt.
1: Jawel,
0: maar... Sterker nog, ik kom naar je kijken.
1: Ja,
0: dus.
1: tuurlijk. Alleen ik kan me voorstellen dat hij wel echt met andere dingen bezig is dan met mijn vertaling.
2: Maar goed, wie weet in de toekomst nog.
1: Wie
2: maar
1: weet,
2: je bent hier nu natuurlijk voor contactloos. Hè?
1: Ja.
2: Je hebt nieuwe plaat.
1: Klopt.
2: Voordat we het vergeten. Want we hebben het alleen maar over. Dat is ook belangrijk natuurlijk.
0: Ja.
2: De andere. Zit hier ook zo'n soort verhaal aan vast? Dat je zit nou dit. Oh.
1: Nou ja, er zit zeker verhaal aan vast. Want al mijn liedjes zijn autobiografisch. Dus ik baseer ze echt op wat mij overkomt in mijn leven. Als er heel weinig gebeurt, dan vind ik het ook heel moeilijk om te schrijven eigenlijk. Want ja, ik moet wel een beetje een soort van chaos hebben, toch? Om een beetje inspiratie te krijgen.
0: Het is de tijd ervoor, hè?
1: Het is de tijd ervoor, inderdaad. Ja. Het is volgens mij ook break-up season op dit moment. Dus dat is ook...
2: Na de vakantie altijd.
0: Ja, het begint eraan te komen.
1: Als
0: de blaadjes aan de boom komen, van de boom
1: komen. Ja, precies.
2: Jij zit nog in Luxemburg straks, hè?
1: Ja, ik zit nog wel. Okay. Dat is wel de bedoeling. Ik
0: weet niet of je daar alleen bent of toch.
1: Nee, maar contactloos... gaat eigenlijk de hele essentie van de song begint eigenlijk in het begin. En dat is wanneer ik zeg, ik hoorde laatst je naam weer. Ondanks dat het niet om jou ging, moest ik aan je denken. En dat komt, ja, ik heb een heel lange tijd met iemand een beetje op en aan gedate. En ik hoorde in één keer zijn naam. Maar hij heeft gewoon een hele Nederlandse naam. Die gewoon je al vaker hoort, zeg maar, in de wandelgangen. Laat zeggen dat hij Tim heet. De Tim waar ik nu over praat is misschien een hele andere Tim die jullie in jullie hoofd hebben. En zo gebeurde dat. En toen dacht ik in één keer, wow, stel hij hoort mijn naam. Zou hij dan ook die connectie leggen met mij? Of doet hij dat niet?
2: Faye Dunaway.
1: Ja, en zo zijn we uiteindelijk op contactloos uitgekomen. Een beetje de rode, de red string theory ook. Dat je wel altijd een soort van connectie houdt met mensen die... wel of niet, zeg maar, op dit moment actief in je leven zijn.
2: Ja.
1: En zo is contactloos is ontstaan. We praten eigenlijk contactloos, want ik denk aan jou. En misschien denk jij ook aan mij. Maar we denken misschien aan elkaar, maar we praten niet met elkaar.
0: Ja.
1: Dus een beetje dat.
0: Het wordt eng als hij echt gaat bellen dan, hè?
1: Ja, dan wordt het een beetje creepy. Ja, dan wordt het telepathie en dan is het weer een ander verhaal. Maar goed, dan manifesteer je het ook gewoon een beetje, denk ik.
2: Hoe doet deze het nu op de socials? Is het al een trend?
1: Ja, nou, we hadden een video. We zijn naar Parijs geweest. Ik heb altijd hele spontane ideeën.
2: Ja,
1: en
2: dat blijft.
1: Ik zei tegen mijn videograaf, ik wil heel graag naar Parijs om daar eigenlijk alle content te schieten. En ik had heel erg in mijn hoofd een visie van dat we een rode draad eigenlijk wat meenemen. En ja, dat je toch geconnect bent met iemand. En we hadden een video gemaakt daarin met een rode draad. En dus met een liedje op de achtergrond. En dat ging dus echt compleet viral. Die video heeft echt 5 miljoen views op dit moment op Instagram. Dat is echt krankzinnig. Maar ook heel grappig vanuit India, vanuit Groot-Brittannië, vanuit echt all over the world, zeg maar, zijn er mensen die dus heel erg zich konden vinden in gewoon dat idee van dat je contact met iemand hebt en dat er dus een soort rode draad aan elkaar vastzit en dat je misschien dus gewoon een connectie met iemand hebt zonder dat je dat echt nu actief meemaakt.
0: Nou, mooi verhaal in ieder geval.
1: Bedankt.
0: Een groot verhaal ook. Ga naar ons podium toe.
1: Helemaal goed.
0: Wie heb je meegenomen eigenlijk?
2: Ja, vertel even.
1: Dat is Daan.
2: Daan
1: Fischer, mijn gitarist. Hij is een topper. En we gaan contactloos spelen voor jullie.
2: Fischer, is dat familie van...
1: Is dat familie van? Nee, het is geen familie van. Voor de allereerste keer akoestisch ook.
2: Oké, okay. Ik weet ook niet van wie die familie had moeten zijn, maar ik vond het gewoon leuk om te zeggen.
0: Oh, Martijn Fischer.
2: Oh, Martijn Fischer, ja.
0: Of Climby Fischer.
2: Climby Fischer, ja, ja.
0: Ja, ook. Ja. Fischer Z.
2: Ja, Fischer Z, inderdaad.
0: Fischer Techniek.
2: Ja, Fischer Techniek, Visser Rijdagen. Goed, nou, we gaan kijken en luisteren, Daan. En V natuurlijk ook, contactloos.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
3: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
2: Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Goedemiddag, het is 2:30. Tijd voor het nieuws inderdaad. En ik heb hier de foto van de stroopwafelfabrikant. Een verhuurder in Dronten die heeft de rechter gevraagd een huurder uit zijn bedrijfsruimte te zetten. Het gaat om een stroopwafel- en foodtruckbedrijf aan de Tjonger, dat volgens de verhuurder geregeld te laat huur betaalt. Ook een oude brandweerauto die al 5 jaar bij pand staat, stoort hem. De huurder erkent de achterstand, maar zegt pas in februari te kunnen vertrekken. En de rechter doet over 2 weken uitspraak. De droogte in de provincie is minder erg geworden, dat zegt Waterschap Zuiderzeeland. Eerder was er sprake van een dreigend watertekort, nu alleen nog van een mogelijk watertekort. Boeren mogen hun land daarom weer onder water zetten en dat doen ze om aaltjes in de grond te bestrijden. Sinds 14 augustus was dat verboden. Het Openbaar Ministerie heeft jeugd-TBS onder voorwaarden geëist tegen een 20-jarige man uit Lelystad. Hij zou een gewapende overval hebben voorbereid op een juwelier in Bataviastad. Zo zou hij een hamer hebben geregeld voor de minderjarige daders. Die daders die werden eerder al veroordeeld. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. En de A27 richting Almere is vanaf vrijdag tot maandagochtend afgesloten tussen Huizen en Zeewolde. Rijkswaterstaat vervangt dan een voeg in het wegdek van de Stichtse brug en omrijden kan via de A1.
14: Goedemiddag. Vanmiddag volgt een rustige zomerdag in Flevoland met temperaturen die zomerse waarden kunnen aantikken van een graad of 25. Daarbij staat de meest matige wind uit het oosten tot zuidoosten. Af en toe komt er ook wat bewolking voor, maar neerslag staat niet op het programma. Ook vanavond en vannacht is het droog met een mix van wolkenvelden en brede opklaringen. En dan koelt het uiteindelijk af naar zo'n 15 of 16 graden in de provincie. Morgen wordt het dan echt een warme dag met zomerse temperaturen van 27, lokaal misschien wel 28 graden in Flevoland. Groot gedeelte van de dag verloopt droog en vrij zonnig. Maar in de loop van de avond en in de nacht naar vrijdag moeten we rekening houden met stevige regen en onweersbuien.
15: Dan de verkeersinformatie. 1 vertraging gemeld op de A6. Emmeloord Lelystad vanaf Urk naar Zwifterband. 4 minuten extra reis. Dat heb je daar nodig. Geflitst wordt er ook op de A27. Hilversum Almere bij 114,8. De A6 Lelystad Emmeloord bij 83,6. De A6 Muidenberg Lelystad bij 69,3. En de Knardijk West in Harderwijk. Ook daar wordt geflitst. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Zometeen bij ons in de herberg dierenarts Sander van der Wal. Waarom krijg je bij de dierenartspraktijk niet gewoon medicijnen mee aan de balie?
16: Dit is Herberg Flevoland.

0: Af en toe heb ik het idee dat onze muziekcomputer ook een beetje volgens via AI en allerlei microfoons meeluistert. Want we krijgen zo meteen de dierenarts. En nu draaien we UB40 met A Rat in My Kitchen.
1: Ongelooflijk. We gaan het niet over ratten hebben trouwens met Sander van der Wal, dierenarts. Heb je die wel eens op je inspreker trouwens, een rat?
2: Zeker.
1: Oh ja, jij bent ook een tamme rat hebben natuurlijk.
2: We hebben ratten, knaagdieren, vogels, reptielen.
1: Is dat populair, een rat als huisdier? Wat heb je daaraan eigenlijk?
2: Je ziet best wel veel mensen die een ratje hebben. Ja. Het nadeel van ratten, of het voordeel net hoe je het zien wil, is dat ze niet zo oud worden.
1: Oh, en, ja. Voordeel.
0: Nou ja. maar waar praat je dan over? 3, 4 jaar? Of,
2: dat is meestal wel waar het om draait, ja. Vier jaar oud, 2 jaar zeggen we toch ook al wel. Ja, begint op leeftijd te komen.
0: Nee, ik zit er al 7 jaar mee.
2: Dus heel veel ratten.
0: Lang.
2: Ja.
1: Heb je al 7 jaar
2: in de
1: of
2: studio?
1: Wat? je bedoelt mij.
0: Goed. Dat is zijde. Dus,
1: je weet ook gelijk wie die bedoelt. Dat vind ik nog het ergste.
2: Dat knikje was genoeg, ja. Ja, knikje was genoeg.
1: Ja. Oké, maar goed. We gaan het niet over ratten hebben. We gaan het over medicatie hebben. Want als je bij de dierenarts bent en je denkt, god, nou mijn poes die heeft een blaasontsteking. Ja, nee, sorry.
2: Die komt ook elke dag bij ons.
1: Ja, dat weet ik. Maar ja, goed.
0: Je snapt nu een beetje waar ik mee te dieren heb.
2: Ja.
1: Maar goed, als je denkt, mijn poes heeft een blaasontsteking en je weet het zeker, dan ga je naar de dierenarts bellen en dan zeg je, nou, mijn poes heeft een blaasontsteking, mag ik daar even medicatie voor? En dan zeg je, nee, dat gaat zo werkt het niet, ik wil je poes even zien.
2: Correct. We moeten eerst even naar je poes kijken voordat we er wat in kunnen stoppen.
1: Ja precies. Ja.
2: Dus,
1: maar waarom moet je altijd naar die poes kijken?
2: Omdat het leuk is. Nee. Als dierenarts heb je een verantwoordelijkheid eigenlijk naar de maatschappij toe. Zeker met antibiotica. Ja. Want als je het over een kuurtje hebt, heb je het over antibiotica.
1: Mag je ook niet te vaak geven natuurlijk.
2: Nou ja, we zitten met een steeds groter wordend probleem wereldwijd. Dat er resistentie.
1: Ja, dat bedoel ik. Ja.
0: Omdat we de afgelopen 20 jaar te vaak hebben gegeven.
2: Omdat het heel makkelijk is.
0: Ja.
2: En het vaak...
1: Ja. Werkt?
2: Werkt.
1: Te, eigenlijk?
2: Ja. Nou, ik denk eigenlijk dat 99% van de gevallen niet nodig is.
1: Oh.
2: Een ziekte ook overgaat zonder antibiotica.
0: Ja, we willen er snel vanaf.
2: Ja, je geeft iets en het gaat voorbij. Dus het zal wel door de antibiotica zijn dat het goed gekomen is.
1: Mm-hmm.
2: Als je bijvoorbeeld naar een blaasontsteking bij die kat kijkt... om het voorbeeld even aan te halen. Ik denk dat ongeveer 80-90% van de katten heeft een... blaasontsteking die niet bacterieel is. Dus eigenlijk heb je helemaal niks aan het kuurtje.
0: Nee.
2: En in uitzonderlijke gevallen heb je echt wat aan die antibioticumkuur... maar daarvoor zou je toch op zijn minst even naar de urine moeten kijken... van goh, het is heel simpel, hè? Als je urine kunt opvangen... dan kun je daar al in kijken, zitten de bacteriën in. Dan kijk je nog naar de klachten van de kat, past het bij...
1: Ja,
2: het beeld wat ik heb. En dan kun je zeggen, oké, ik denk dat antibiotica goed
1: is. Dus als er wel bacteriën in zitten, dan kun je dus een antibiotica voorschrijven. Maar als het er niet in zit, dan zou het vanzelf over kunnen gaan.
2: Nee, dan is het een andere oorzaak.
1: Meten is weten.
2: Bij katten is stress is veruit de meest voorkomende oorzaak voor blaasklachten. Echt 80% van de blaasklachten...
1: En zijn het dan vaak buitenkatten of juist binnenkatten, huiskatten?
2: Allebei.
1: Nou, dat maakt niet zo
2: allebei.
1: Uit.
2: Okay. Er kunnen zoveel factoren zijn. Soms dingen die je helemaal niet realiseert. Kat had een favoriet plekje in huis en ineens staat daar een nieuwe kast.
0: Ja, dat soort dingen.
2: Dat kan een reden zijn om compleet van slag te zijn. Juist voor een binnenkat natuurlijk.
1: Met honden werkt dat niet zo?
2: Honden hebben weer allerlei andere klachten natuurlijk. Oh. Maar honden hebben niet snel een stressgerelateerde blaasontsteking.
1: Oké. Maar die zijn ook minder gehecht aan vaste plekjes in huis?
2: Ik denk dat die ook gehecht zijn aan een vaste plekje in huis... maar die zullen dat misschien anders tot uiting brengen.
1: Hm.
2: Hond is vaak ook wat volgzamer.
1: Ja, hè?
2: Kat is ontzettend eigenwijs.
1: Ja.
2: Daarom houden we van
0: ze. Trekt niet zoveel ergens wat vandaan ook. Behalve dan van zijn vaste plekje.
2: Ja.
0: Maar krijg jij dan ook echt vanuit overkoepelende organisaties... gewoon ook vaker het advies... joh, terughoudend zijn met antibiotica... en sowieso terughoudend zijn met medicijnen?
2: Er zit een gigantische wet en regelgeving achter antibiotica voorschriften. En je hebt ook echt opgestelde richtlijnen. Wat je in principe wel mag voorschrijven en wat niet.
1: Hmm.
2: Je moet altijd exact kunnen onderbouwen wat je overwegingen zijn. Als je afwijkt van zo'n formularium, van zo'n richtlijn die er bestaat. Als je dus een nieuwere generatie antibioticum voorschrijft. Dan moet je dat echt goed kunnen onderbouwen. En eigenlijk is de beste onderbouwing is als je kweekt. En je dus Op basis van een kweek. Dan zet je antibiogram in. Een antibiogram houdt in dat al die bacteriën die je gekweekt hebt, die zet je in op verschillende plaatjes waar antibiotica aan toegevoegd is.
1: Mm-hmm.
2: En kun je zeggen, hey, op die groeit die wel, op die groeit die niet.
1: Mm-hmm.
2: En dan zie je van, hey, die bacterie is eigenlijk helemaal niet gevoelig voor dat antibioticum wat mevrouw Jans al 20 keer heeft opgehaald.
1: Ja.
2: Daarom mogen ze het ook niet meer zomaar ophalen, dat soort dingen. Vroeger was dat natuurlijk zo. Dan gaf je steeds weer dat antibioticum mee en het werkte steeds korter.
1: Maar goed,
2: het werkte niet.
1: Er zijn natuurlijk meerdere medicijnen dan alleen antibiotica. Ja. Stel dat je dier heeft hoofdpijn, weet ik veel. Je wil een aspirintje. Wat...
2: Nou, we hebben bijvoorbeeld artrose.
1: Oh ja.
2: Is natuurlijk een heel veel voorkomend iets. Daar heb je tegenwoordig injectietherapie bij. Maar je hebt ook wel injecties natuurlijk wat moeilijker, want die geef je gewoon zelf.
1: Als baas? Geef je die zelf, die injecties?
2: Die kun je aan de baas meegeven, okay. Ja. Maar ook die willen we wel af en toe zien.
1: Snap ik, ja.
2: Maar de tabletvorm pijnstillers, wat toch nog wel de eerste, ja, meest voorkomende therapie is bij artrose, zie je wel dat vroeger waren we daar helemaal niet zo streng op. En dacht je, ach, weet je, kom elke maand zo'n potje pillen halen en dat is een soort handeltje en verder is het helemaal prima, ga omkijken naar. Maar op een gegeven moment kom je er wel achter, hey, die mensen die lopen misschien wel 3-4 jaar... dat ze alleen maar een potje pijnstilling halen en wij hebben geen idee of die hond het nou nog goed heeft.
1: Hm.
2: En dan zie je zo'n patiënt terug en dan schrik je gewoon en dan denk je, ja, dat is heel geleidelijk toch achteruit gegaan. En de mensen hadden het niet zo door, wat ook heel begrijpelijk is. Hè? De hond wordt ouder, nou, misschien kan hij daarom niet meer zo'n rondje mee. Misschien springt hij daarom niet in de auto. Als je dan na 3,5 jaar zo'n dier voor je neus hebt en je moet een patsboom inslapen omdat het eigenlijk niet meer lekker gaat.
1: Maar wat had je anders dan gedaan? Een zwaardere medicatie voorschrijven of andere medicatie
2: misschien
1: voorschrijven?
2: Misschien ook wel eerder over euthanasie gesproken.
1: Oh, zo dat je dat beest hebt laten leiden.
2: Ja, je hebt wel de verantwoording dat je een beetje toezicht hebt op hoe het met de patiënt gaat en of de doseringen nog wel goed zijn.
1: Maar je ziet die beesten toch sowieso om de zoveel tijd even met vaccinaties of iets dergelijks?
2: Nou ja, ik denk dat nog geen 30% van de katten bijvoorbeeld gevaccineerd
1: wordt. Katten, ja, oké.
0: En daar was laatst ook die hele campagne voor.
2: Ja, van de kattenziekte was gewoon heel duidelijk, er worden heel weinig katten gevaccineerd. En van de honden, ik denk dat we ook geen 50% halen. Maar dat is super moeilijk meetbaar voor ons. Want wij zien natuurlijk alleen de dieren die bij ons komen.
1: Ja, ja.
0: En vaccineren kost geld, hè?
1: Ja, dat weet ik. Maar ja, dat is ook belangrijk.
0: Ja, oké. Okay, maar goed, als je geld niet hebt,
1: dan moet je geen dier nemen.
0: Nee, maar ja.
2: Dan zijn er wel alternatieven. Hè. Je hebt bijvoorbeeld ook wel
1: dierenartsen
2: die bij de dierenwinkel staan.
1: Ja, precies. Ja.
2: Die vaccineren een stuk voordeliger. Die kijken het dier niet na, die doen er gewoon de prik in. Is wel iets waarvan ik denk, ja, het zorgt wel voor dat onze vaccinatiegraad hoog blijft.
1: Ja.
2: En
1: dat is een goede zaak.
2: En dat is een goede zaak, want ja, je moet met z'n allen bescherming hebben. Want er zijn er ook die niet reageren op een vaccinatie en die worden beschermd door de massa als die maar voldoende weerstand heeft.
1: Nou goed, je moet wel weten dat je de goede vaccinatie geeft natuurlijk op het juiste moment.
2: En eigenlijk moet je ook als je een vaccinatie geeft dus even kijken, is die niet al ziek?
1: Ja.
2: Want als ik hem dan vaccineer, wordt hij misschien wel zieker.
1: Ja, precies. Ja. Nou, die moet ook een hoop dingen denken eigenlijk, hè?
0: Ja, zeker.
1: En hoe zit het dan met dus eigenlijk is de regel gewoon, is er iets met je huisdier, kom altijd langs voordat je medicatie kan voorschrijven, wil je altijd dat beest.
2: Tenzij je dus chronische medicatie hebt.
1: Maar dan wil je het ook
2: wij bijvoorbeeld
1: tijd nog
2: in
1: gaan
2: de
1: checken.
2: Praktijk en bij wij de regel willen ze elk half jaar een keer zien.
1: Hmm.
2: Om te monitoren hoe gaat het.
1: Ja.
2: Om eventueel bij te kunnen sturen in je dosering.
1: Ja.
2: Er zijn natuurlijk ook heel veel hormonale aandoeningen waarbij je ook wil bijsturen in dosering.
1: Oh ja.
2: Om te zorgen dat het goed gaat.
0: Nou, hou het in de gaten in ieder geval.
1: Dierenwelzijn in ieder geval. Sander van der Wal, dierenarts, dankjewel.
2: Graag dan.
3: Reageren op Herberg Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Carol G hoorde ik samen met Bruno Mars en Still. En Hot Chocolate met You Sexy Thing. Daar heb ik gesproken. Jordy Bouw komt net binnenlopen.
1: Oh nee, dat is dat mij. Dankjewel. Dat vind ik wel lief. Dat ik hier een compliment krijg van Arno.
2: Ah, dat zei ik net tegen. Ik zeg, als we, hij zegt, zitten hier veel mooie collega's? Ik zeg, niet heel veel mannelijke collega's. Ik zeg, maar Jordy is natuurlijk wel...
0: Dus voor het en ook toevallig dat je vanmiddag naar de opticiënt moet.
2: Ja, we kunnen wel een keer wat gaan eten met z'n drieën. Maar waarom met z'n drieën?
0: Nou, laten we eens een keer een lekker palentje pakken.
1: Nou, bijvoorbeeld. Nou, dat is wel leuk dat je erover begint. Oh. Maar Rob Brouwer, die kennen jullie wel.
0: Ja.
1: Rob Brouwer, de verslaggever.
0: Bekend van zijn paling.
1: Ja. Bekend van zijn paling. Nou, die gaat, gaat oefenen voor het Nederlands kampioenschap paling roken. Wat dit weekend op Urk is. En heb vanmiddag even een kijkje daar.
0: Oh, ja. Wat leuk. Waar neemt u dan ook even een palentje mee? Pontje paling?
1: Nou, dat zou wel welkom zijn. Nou, dat kan het zelf niet betalen. Ja,
0: dat zeggen 14, 15 euro of zo, hè? Tegenwoordig.
2: Voor een pond?
0: Ja.
2: 15 euro? Je bent gek. Een ons kost 15 euro.
0: Dat is één paling.
2: Ja, nee, is nog niet eens. Maar echt, een ons is... Nee, is echt waar.
0: Eén zo'n glibberig ding?
2: Ja, ik weet het wel zeker, ja.
0: Ik vind het wel lekker.
2: Wat kost een ons paling? Vraag het even. Wat kost een ons...
0: ChatGPT?
2: Paling. Nee, dat is vraag gewoon bij de viswinkel. Ja. Oh. Hier, een kilo paling kost 60 euro.
0: Zo.
2: Dus het is 6 euro per 30. ons.
0: Zo, de mieters.
2: Ja.
0: Goeiedag.
2: Ja,
0: en de vis wordt duur met held.
2: Inderdaad, ja. En de prijs hangt ook nog af van het soort paling. Wil je hem heel of gefileerd? Wil je die vers of gekookt?
0: Een lange paling, dunne paling?
2: Ja, een lange paling is altijd duurder, want die is zwaarder.
1: Ja, en glibberig.
0: Dat is zo'n dag.
2: Nou, we poes en paling.
3: MG.

0: mee. Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Dit is Flevoland.
2: Je hebt je handpalm naar buiten toe. En dan doe je je duim naar binnen toe. En daar overheen je vier andere vingers. En dat doe je een paar keer.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Voorkeursrecht vestigen. En dat betekent dat als het Leonardo Hotel zou zeggen, wij willen ons pand gaan verkopen of we willen daar iets anders mee gaan doen, dan moeten ze eerst even aanbellen bij de gemeente Leestad.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik geniet heerlijk van mijn pensioen. Ik speel toneel, ik hobby wat met allerlei dingetjes te schilderen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Lelystadse voetbalclubs zijn boos dat de gemeente 5 maanden na hun noodkreet nog niets heeft gedaan aan de slechte kwaliteit van de voetbalvelden. Een verhuurder in Dronten heeft de rechter gevraagd een huurder uit zijn bedrijfsruimte te zetten. En de droogte in de provincie is minder erg geworden, dat zegt Waterschap Zuiderzeeland.
0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Onder de vermisten is zeker 1 Nederlander. Door die overstromingen zijn in Nepal hele dorpen weggevaagd. Het dodental staat op 17. Van de ruim 200 mensen die in Apeldoorn hun huis uit moesten vanwege een mogelijk drugslab, kan een deel weer terug naar huis. In een flat in het westen van Apeldoorn ontdekte de politie vannacht chemicaliën, vuurwerk en wapens. Gespecialiseerde teams doen onderzoek in de flat. De bewoner is aangehouden. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker 1 andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af. Dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt Feyenoord over 1,5 week tegen NEC... en een week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Dan nog het weer. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer. En het is morgen met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan kijk ik naar de files in Flevoland en dan kan je melden dat die er niet zijn. Dus overal lekker doorrijden, maar pas wel op je snelheid. Vooral op de A27 in de richting van Hilversum bij hectometerpaal 114,8. Ook een radarcontrole op de A6 in de richting van Emmeloord bij Lelystad bij 83,6. En het traject op diezelfde A6, maar dan Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad een flitser bij hectometerpaal 69,3. En het is bijna tijd voor een uurtje Flevoland Muziekland. Ik heb allerlei liedjes voor je uitgekozen. En ik begin zo meteen met Robbie Williams en Candy.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
8: Goedemiddag.
9: Flevoland Muziekland.
8: Jordi Bouw.

In Rio, daar voel je je hartstikke fijn en op je gemak. Althans, dat zingen de leden van Maywood in het nummer Rio. En daarvoor hoorde je Robbie Williams met Candy. Nou, ik moet zeggen, in Flevoland is het ook best fijn. Zeker vandaag toch, met dat zonnetje. Geniet er nog maar even van, want morgen dan is het een stuk warmer, wat benauwder ook. En 's avonds gaat het behoorlijk los in onze provincie. Met een hoop regen en onweersbuien. Meer erover hoor je natuurlijk in het weerbericht, want ik ben geen weerman. Maar dit heb ik dan ook weer van horen zeggen natuurlijk. Goedemiddag, het is tijd voor Flevoland Muziekland op deze 26 augustus 2026. Ik neem je even mee terug in de tijd. Het is namelijk alweer 4 jaar geleden dat een van toch wel Nederlands geliefde duo's bekendmaakte dat ze uit elkaar zouden gaan. Op 26 augustus 2022, toen gebeurde dat. Toen maakten Nick en Simon bekend dat ze uit elkaar zouden gaan. Nick die is daarna solo verder gegaan met Engelstalige liedjes. En Simon die heeft een wat langere pauze genomen. Maar die timmert nu ook aardig gaandeweg met vooral Nederlands repertoire. Maar op 26 augustus, 4 jaar geleden, maakten ze dus bekend dat ze niet langer een duo zouden vormen. En het jaar erop, in april, gaven ze toen voor het allerlaatst een optreden als duo. Heel veel fans die waren daarbij. In de Ziggo Dome was dat toen de tijd, volgens mij.

mij. Maar ja, nu moeten we het al 4 jaar lang zonder Nick en Simon doen. Ze doen het alleen nog apart van elkaar. En ja, daarom moet ik je maar even mee terugnemen. 19 jaar, om maar liefst om precies te zijn. 19 jaar maar liefst. Dus lang geleden. Toen scoorden ze denk ik wel een van hun allergrootste hits. En dat is deze. Die hoor je niet zo heel vaak op de radio. Maar vandaag is een goede reden om dat liedje weer eens even uit de kast te halen. Nick en Simon. En pak maar mijn hand.

0: Daar was hij weer. Hij komt net de kroeg uitrollen. Shaboozy en de Barsong Tipsy. En ook hoorde je nog Nick en Simon. Omdat het vandaag precies 4 jaar geleden alweer is dat ze bekend maakten dat ze uit elkaar zouden gaan. En voor mij is Pak maar mijn hand dan toch wel de favoriet. En daarom draaide ik hem ook eventjes hier op de radio. Ik vind het toch ook wel mooi hoor, als je een duet hoort. Vaak zijn het dan toch bandjes met meerdere personen of een solo-artiest. Maar duetten hoor je niet heel vaak. Laten we zo meteen verderop in dit programma nog een keer een duet draaien. Van iemand anders natuurlijk, hè? Niet van Nick en Simon. Maar misschien ken jij nog wel een mooi duet. Laat dat dan even weten. Dat kun je heel makkelijk doen door een appje te sturen. 0320 28 50 50. Nou, Rick en ik zijn nu even een duo. We kunnen alleen allebei niet zingen, denk ik, Rick.
1: Valt mee hoor.
0: Was een gokje dat jij ook niet zou kunnen zingen, maar je bewijst het tegendeel dus.
1: Ik heb het wel eens wat gedaan, ja.
0: Oké, echt ja. Professioneel ook?
1: Nee, niet professioneel.
0: Bij de karaokeavond in Emmeloord?
1: Iets hoger niveau wel, maar...
0: Oké, vertel, waar heb je allemaal gezongen dan?
1: In de kerk.
0: In de kerk?
1: Ja.
0: Ja.
1: Daar heb ik wel eens mee gezongen, voor het podium zeg maar.
0: Oké, solo of met een hele groep?
1: Kleine groep.
0: Ja, dat maakt het ook wel...
1: Klein jeugdbandje, zeg maar.
0: Nou ja, dat maakt het ook wel minder spannend, denk ik, hè? Als je dan op dat grote podium staat met allerlei mensen voor je. Misschien krijg je daar wel een beetje de zenuwen van.
1: Ja, dat is niet zomaar weggelegd.
0: Nee. Maar nu doe je dat dan niet meer?
1: Nee.
0: Oké, waarom niet?
1: Tijden veranderen, hè.
0: Ja, op een gegeven moment moet je het loslaten.
1: Ja.
0: Ja, wat doe je nu dan met zingen? Helemaal niets meer?
1: Nee, in principe niks meer, nee.
0: Andere hobby's opgepakt die je vroeger niet had, die je nu wel hartstikke leuk vindt om te doen?
1: Ik heb nu een klushuis, dus ik heb geen tijd meer voor hobby's.
0: Nee, daar ben je dan altijd druk mee, ja. In Emmeloord?
1: In Dronten.
0: In Dronten. Oh, je gaat naar een andere plek toe in de provincie.
1: Ja, klopt.
0: Nou, wel fijn dat je gewoon in de provincie blijft, dat je niet weggaat.
1: Ja, zeker weten.
0: En dan kun je lekker blijven luisteren naar Omroep Flevoland. De ontvangst in Dronten is net zo goed als in Emmeloord. En de opgaves en de oplossingen die blijven natuurlijk ook hetzelfde van ons spelletje Kiek. Vandaag heb je weer eens meegedaan. Je hebt dus even goed zitten kijken naar die foto en dan heb je een verschil ontdekt, hè?
1: Ja, ik zag het vanochtend voorbij komen. Ik denk, ik zie hem, dus... Ik denk, daar ga ik hem invullen.
0: Nou, heel slim, want nu ben je in de uitzending en mag je het antwoord vertellen. En als je het goed hebt, heb ik een leuke prijs voor je.
1: Ja. Ik zag dat het oortje van het kopje miste. Ik had ingevuld dat het kopje gedraaid was, maar het oortje was op de ene foto te zien, op de andere niet.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat is het verschil inderdaad. Ja, het is, je bent snel geneigd om dan naar al die apparaten van die zendamateur te kijken, maar het zit hem gewoon in het koffiekopje.
1: Ja, het was wel het eerste waar ik naar keek inderdaad.
0: Ja. Maar toen dacht je, daar zit het verschil niet in.
1: Ja.
0: Ik ga eens even op dat kopje letten. Nou, dat heb je goed gedaan, Rick. We gaan naar de ronde van de prijzen toe.
1: Top.
0: Het Rad van Fortuin, dat staat hier achter mij. En jij mag bepalen of ik een harde of een zachte sweeper ga geven.
1: Nou, doe maar een harde sweeper. Dat is wel leuk, hè?
0: Ja, dan blijf je wel langer in spanning natuurlijk. Een harde, linksom of rechtsom?
1: Wat adviseer jij?
0: Ik sta aan de linkerkant, dus het zou fijn zijn als je linksom zegt.
1: Doen we dat.
0: Oké, heel goed. Dan kan ik meteen gaan draaien. Een harde sweeper linksom. Wat levert dat op? Misschien wel een kwast of zo. Wat heb je nodig bij een klushuis? Ja, alles. Een boor.
1: Ja.
0: Parketvloeren. Oh, dat zit er niet in. Maar wel iets anders wat je zou kunnen aantrekken tijdens het klussen. Of juist als je uitgaat op zaterdagavond. Jij wint namelijk het Omroep Flevoland zomer-t-shirt. Ja.
1: Kijk aan.
0: Hij is nu nog helemaal wit. Maar als je het gaat gebruiken bij het klussen, dan krijgt het waarschijnlijk wel een ander kleurtje. Maar je mag zelf bepalen wat je ermee gaat doen.
1: Helemaal goed.
0: Oké. Rick, dankjewel voor het meespelen. Het komt jouw kant op. En heel veel succes, hè, met klussen.
1: Ja, bedankt.
0: Goed zo. Doei. Okay.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is 2:30. Goedemiddag. Lelystadse voetbalclubs zijn boos dat de gemeente 5 maanden na hun noodkreet nog niets heeft gedaan aan de slechte kwaliteit van de voetbalvelden. Te vaak zouden de velden niet bespeelbaar zijn en daardoor worden de clubs gehinderd in hun mogelijkheden om te trainen en te spelen. Wethouder Michel Bakelaar zegt te werken aan een voetbalvisie, maar dat duurt de voetbalverenigingen te lang. Een verhuurder in Dronten heeft de rechter gevraagd een huurder uit zijn bedrijfsruimte te zetten. Het gaat om een stroopwafel- en foodtruckbedrijf aan de Tjonger dat volgens de verhuurder geregeld te laat huur betaalt. Ook een oude brandweerauto die al 5 jaar bij het pand staat stoort hem. De huurder erkent de achterstand, maar zegt pas in februari te kunnen vertrekken. De rechter doet over 2 weken uitspraak in de zaak. En de droogte in de provincie is minder erg geworden, dat zegt het waterschap Zuiderzeeland. Eerder was er sprake van een dreigend watertekort, nu alleen nog van mogelijk watertekort. Boeren mogen hun land daarom weer onder water zetten en dat doen ze om aaltjes in de grond te bestrijden. Sinds 14 augustus was dat verboden, maar vanaf nu dus niet meer. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws dat lees je op onze website en in de Omroep Flevoland app.
11: Goedemiddag. Vanmiddag volgt een rustige zomerdag in Flevoland met temperaturen die zomerse waarde kunnen aantikken van een graad of 25. Daarbij staat de meest matige wind uit het oosten tot zuidoosten. Af en toe komt er ook wat bewolking voor, maar neerslag staat niet op het programma. Ook vanavond en vannacht is het droog met een mix van wolkenvelden en brede opklaringen. En dan koelt het uiteindelijk af naar zo'n 15 of 16 graden in de provincie. Morgen wordt het dan echt een warme dag met zomerse temperaturen van 27, lokaal misschien wel 28 graden in Flevoland. Groot gedeelte van de dag verloopt droog en vrij zonnig. Maar in de loop van de avond en in de nacht naar vrijdag moeten we rekening houden met stevige regen en onweersbuien.
10: Dankjewel. Nou, gelukkig vandaag geen neerslag, want ik bedenk me dat de was nog buiten hangt. Maar dat kan dus geen kwaad. Dan de verkeersinformatie. Geen files in onze regio, maar wel snelheidscontroles. Bijvoorbeeld op de A27 bij Almere, bij hectometerpaal 114,8. Dan de A6 in de richting van Lelystad bij 69,3. En ook een controle op de A6, maar dan richting Emmeloord. Daar vind je een flitser bij Lelystad bij hectometerpaal 83,6. En ik ben voor zometeen nog op zoek naar een mooi duet. Een liedje tussen twee personen. Welke moet het worden? Laat even van je horen door een berichtje te sturen naar 0320 28 50 50. Ik ben op zoek naar een mooi duet.
12: Flevoland. Goedemiddag.
13: Flevoland Muziekland.
12: Jordi Bouw.

0: Somio en Dark Before the Dawn. Ik begon Flevoland Muziekland vandaag met een liedje van Nick en Simon. Het duo dat 4 jaar geleden op deze dag bekend maakte dat ze niet langer een duo zouden zijn. Nou, dat bracht mij op het idee om jou ook even om hulp te vragen. Want welk duo of welk duet ken jij? Nou, daar is op gereageerd door eens even kijken. Karin die komt met Michael Jackson en Paul McCartney en The Girl Is Mine. Heb ik hier nog een berichtje van Walter. Die dacht aan iets van Simon & Garfunkel. Natuurlijk het duo. Die hebben heel veel liedjes met elkaar geschreven, gezongen en uitgebracht. Dankjewel Walter. Heb ik hier nog een berichtje van eens even kijken. Gea, Treintje Oosterhuis en Marco Borsato. En Een Wereld Zonder Jou. Die heb ik ook al heel lang niet gehoord. Dankjewel. En heb ik hier een audioberichtje van Ellie. Wat vertelt Ellie? Ik laat het je nu horen.
1: Goedemiddag, Jordi. Dolly Parton met Kenny Rogers. Dat is, vind ik wel een goed duo samen. En vooral omdat Dolly Parton is overleden, lijkt het me ook een mooi eerbetoon aan haar.
0: Ja.
1: Groetjes van Ellie Peters.
0: Nou, ik ben het helemaal met je eens, Ellie. En ik denk dat de rest van Flevoland het ook een heel goed idee vindt om een duet te draaien van Kenny Rogers en Dolly Parton. Omdat we natuurlijk allemaal een beetje geschokt zijn natuurlijk, hè, door dat nieuws. Dat gisteravond erbuiten kwam dat Dolly Parton op 80-jarige leeftijd is overleden. En toch wel een van haar grotere hits is deze, samen met Kenny Rogers. Een duet, Islands in the Stream.

Daar was hij weer een keertje. Yves Berendsen en Terug in de Tijd. En daarvoor een prachtig duet van Kenny Rogers en Dolly Parton. Ze zijn helaas allebei niet meer onder ons. Islands in the Stream. Het was een idee van Ellie om dat liedje even te draaien. Dankjewel. Zometeen dan is het tijd voor Studio Flevoland. En we kregen een telefoontje van verslaggever Rob Brouwer. Hij zegt, mag ik weer een keertje voor jullie op pad? Dat vind ik zo leuk. Nou, we hebben hem op pad gestuurd. Straks gaat hij richting Urk. Daar is namelijk het kampioenschap Paling Roken.

0: Dit is Flevoland.
1: Je hebt je handpalm naar buiten toe. En dan doe je je duim naar binnen toe. En daar overheen je vier andere vingers. En dat doe je een paar keer.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik zit er al 7 jaar mee.
3: Heel veel. Dat is lang.
2: Ja. Heb je al 7 jaar
3: of wat?
2: Hier in de studio. Je bedoelt mij.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Ik geniet heerlijk van mijn pensioen. Ik speel toneel, ik hobby wat met allerlei dingetjes te schilderen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Bij het dorpsfeest in Zwifterband zijn zaterdagnacht 2 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij. En Lelystadse voetbalclubs zijn boos dat de gemeente 5 maanden na hun noodkreet nog niets heeft gedaan aan de slechte kwaliteit van de voetbalvelden. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio. Dat hoor je over een half uur.
10: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. De OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren, eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: ANWB verkeersinformatie op de A6 Emmeloord Lelystad tussen afrit Urk en Zwifterband. 6 minuten vertraging. En op de N305 Dronten Almere, daar staat iets met pannen. Het kan een vrachtwagen zijn, het kan een tractor zijn of het kan misschien wel een auto zijn. Over 2 kilometer stilstaand verkeer, 23 minuten extra. Geflitst wordt er ook op de A27 bij Almere richting Almere, dus vanuit Utrecht. Hectometerpaaltje 114,8. Ook een controle op de A6 bij Lelystad. Als je vanuit Muidenberg richting Lelystad rijdt, hectometerpaaltje 69,3. En ook op de A6 bij Lelystad, maar dan 83,6. Heb je zelf een flitser gezien? Geef hem dan door via de Flitsmeister-app.
9: En zometeen schakelen we met onze verslaggever Rob Brouwer. Hij is op Urk bij de voorbereidingen voor het Open Kampioenschap palingroken. Maar ik hoor jou net files lezen, Oudeke. Ik denk dat Rob nog eventjes voor die ketelbrug stilstaat.
12: Nou, ik zou het niet... Nee, ze waren al om 2 uur weg.
9: Oh, nou, dan meldt hij zich zometeen, denk ik. En als hij er is, dan hoor je hem natuurlijk bij ons in Studio Flevoland.
3: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
13: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
14: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buijsen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buijsen.
15: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
13: Nee, Attents met ds.nl.
14: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buijsen.
16: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
17: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
18: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
17: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
19: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
20: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Pink was dat in Studio Flevoland. En Never Gonna Not Dance Again. Een dubbele ontkenning. Nou, daar gaan wij ons niet aan begeven natuurlijk.
1: Je hebt ook een Nederlandse zangeres. Ik weet, volgens mij was dat Marianne Bauer. Die, nee, hoe heet ze ook weer? Marianne...
0: Weber.
1: Weber, ja, die moet ik zeggen. Ja. Die had een nummer, schrijf me nooit geen mooie brieven meer.
0: Ja, dan bedoel je dus eigenlijk van schrijf ze juist.
1: Ja, schrijf ze juist. Stop niet met stoppen, zoiets. Ja.
0: Maar heel veel mensen zeggen dat hoor, nooit geen.
1: Ja.
0: Maar ik vind het dan zo vervelend om te verbeteren. Dat doe ik
1: Als je begrijpt wat ze zeggen, waarom zou je dan verbeteren?
0: Het is trouwens dag 238 van het jaar.
1: Oh, ik dacht er nog zoveel dagen voor de kerst of zo.
0: Kan ik ook voor je opzoeken.
1: Ja.
0: Hoeveel dagen tot de kerst?
1: En zal ik eens gokken? Mm-hmm. Dus nu dus natuurlijk een maand 9 bijna. Nog ik denk nog 75.
0: 120.
1: Oh, dat zijn toch beduidend meer.
0: Nou, dan is het eerste kerstdag op vrijdag 25 december.
1: Oh, dus we hebben de vrijdag vrij.
0: Nou, maar ja, die zaterdag niet. Maar dan waren we al vrij. Hè? Dat is zo balen altijd.
1: Heel erg jammer is dat. Nou goed, naar welke feestdag kijk jij eigenlijk het meest uit in een jaar? Is dat dan de kerst?
0: Ja, vind ik wel het gezelligste, ja. Met Sinterklaas doe ik niet zo heel veel meer mee, omdat er weinig kleine kinderen in mijn familie zitten. Dus dan blijft kerst.
1: Sinterklaas laat je dan over?
0: Ja. Ja. En dan wordt het kerst. Lekker eten met z'n allen.
1: Nou ja.
0: En voor jou?
1: Nou, ik vind die dagen altijd wel in het voorjaar heel fijn. Ik heb zelf niet zoveel met Pasen en Pinkster, maar ik vind het wel fijn dat we vrij zijn.

0: In België en in Nederland zijn ze nog steeds hartstikke populair. Die broers Wouters, die zich Clouseau noemen, met passie.
1: De beste palingrokers van het land kunnen dit weekend hun skills tonen op Urk. Want tijdens het Open Kampioenschap nemen de palingrokers het tegen elkaar op.
0: En verslaggever Rob Brouwer, die hebben we op pad gestuurd. Hij is op Urk en is daar met Jan Post van de organisatie. En die heeft speciaal voor ons zijn mobiele rooktool meegenomen naar de IJsselmeerafslag. En Rob, hoe ruikt het daar?
2: Oh, het ruikt lekker. Het ruikt echt naar lekkere houterig. Een beetje combinatie van vis en hout. Ik sta hier inderdaad in de haven van Urk, vlakbij de IJsselmeerafslag. Ik sta eigenlijk bij de IJsselmeerafslag. En Jan is al druk bezig met het vervaardigen eigenlijk van de gerookte paling. Hij heeft een kar hier buiten staan. En op die kar staat een metalen stellage. Omschrijf even wat we hier zien, Jan.
3: Nou, ik heb een onderstelletje van een vouwwagen gepakt. De rookton er bovenop gemaakt. Zijpdingetjes erbij. Een bak erbij voor hout erin te doen. Later heb ik die pijp erop gemaakt voor de regen. En zo regelt je eigenlijk dat de paling goed droog wordt, zeg maar.
2: Nou, en onderin, daar is het hout al lekker aan het fikken. Eigenlijk iets te veel, hè?
3: Nou, af en toe gaat hij te hoog. En dan moet je eigenlijk met een plantenspuit hem even doven, zeg maar.
2: En dat is eigenlijk een open vuur. En daarboven hangen dan de palingen.
3: Ja, hele echte IJsselmeerpaling. Ik heb al, ik denk 14 soorten paling geprobeerd. Uit Ierland, uit Denemarken, hier uit de rivieren uit. Een IJsselmeerpaling is gewoon top. Er is niks beters.
2: Ik was in de veronderstelling dat het allemaal gekweekte paling is tegenwoordig.
3: Nee, daar houden ze op Urk sowieso niet van. Gekweekpaling koop je in de supermarkt voor op een broodje. En ja, viswinkels hebben kweek tegenwoordig. Er zijn maar heel weinig winkels die echt IJsselmeerpaling hebben.
2: En jij gaat nog wel eens het IJsselmeer op en dan neem je zo'n palingje mee?
3: Nou, dat proberen we, ja. Maar ja, dat is ook niet altijd dat het zo is vanzelf. Maar het is gewoon ook de beste paling moet je op een soort van plek zien te vinden, zeg maar. Je hebt de plek en het vaalwater noemen ze dat, in de stenen noemen ze dat. En dat geeft eigenlijk aan waar de beste paling zit.
2: En wat is dan een beste paling?
3: Nou, die al van nature al goed vet is. Dus als het vetgehalte van die paling goed is, dan kun je ook veel beter roken. En hij is ook niet zo droog als ze klaar zijn.
2: Nu ben ik natuurlijk een leek, maar ze hangen erin. Hoeveel hangen er eigenlijk in?
3: Nou, nu hangt er 5 pond in, even voor te laten zien en al die dingen. Maar
2: ik vind ze een beetje mager.
3: Ja, nou, dit noemen ze een normale paling. Maar je hebt ook dikker. Ik koop ze eigenlijk altijd van duimdik. Nou, dat is mijn duim. Dat is mijn soort paling, zeg maar. En die zijn op een vetgehalte wat goed is. Als jij Urkers hebt bijvoorbeeld. Ja, ik heb, wat rook ik per week? Ik denk van 7 tot 80 pond paling per week.
2: En dat verkoop je dan en je eet het niet allemaal zelf op?
3: Nee, dat lukt je niet.
2: Vind je het nog wel lekker?
3: Ja, heerlijk vind ik het. Ja. En ja, er zijn heel veel mensen die... Ze komen hier bijvoorbeeld uit Den Helder uit een paling al dan.
2: Maar ze komen de zaterdag aan een open kampioenschap. Ja. Wat kan daar nou fout gaan? Het is toch gewoon roken en klaar?
3: Nou, dat is niet zo. Kijk, dat zie je nu ook wel aan die ton. Het vuur is belangrijk, dat het niet te hoog wordt. Ik zal even de deur laten zien. Daar zit een thermometer op. En eigenlijk moet hij niet hoger, ik heb hem nu open gehad de deur. Eigenlijk moet hij niet over de 60 graden heen. En zo droog je langzaam die paling, totdat je eraan voelt, zeg maar.
2: Oh, je gaat weer met je handen eraan voelen?
3: En dan moeten ze zacht worden. Kijk, en de kopjes, die moeten goed droog zijn. Nou, en als dat zover is, dan doe je hem dicht en doe je die pijp dicht en vuur eruit. En dan gaat het roken en dat is gerookte paling.
2: Oh, dit is eigenlijk nog het begin eigenlijk.
3: Dit is alleen drogen, ja.
2: Oh ja, want ik dacht dat je al lang aan het roken was, maar dat komt straks. Dat komt pas als wij alweer in Lelystad zijn. Dan...
3: Als jullie weg zijn, dan begin ik te roken, hè. Ja,
2: ja. Proef jij nou echt het verschil tussen de paling van de buurman komende zaterdag en de paling van jezelf?
3: Nou, wel hoe zij roken, ja. Kijk, we hebben zaterdag 22 deelnemers, dat is heel veel. Want dan staat die hele kade en hier bij Rasta staat helemaal vol met de rooktonnen, zeg maar. Maar iedereen heeft ook zijn eigen rookton. De een is rond, de ander is vierkant. Die heeft hem op een karretje staan. Ik heb hem ook op een karretje staan. En zo is het allemaal verschillend. Maar de clue erachter is dat ze goed droog zijn. En dat ze goed gerookt zijn. En dat is de kwaliteit van roken, zeg maar.
2: Hoe vaak ben jij kampioen geweest?
3: Nou, hier ben ik één keer eerste geweest en één keer derde. En vorig jaar in Spakenburg derde.
2: Ja. Vorig jaar is er eventjes geen rokenwedstrijd geweest. Nee,
3: vorig jaar niet. Toen was er een noodlottig ongeval gebeurd. En toen hebben we het afgelasterd. Wij vonden het niet, niet gepast om het door te laten gaan.
2: Maar dit jaar is er speciaal iets. De nabestaanden gaan ook roken, hè?
3: Ja.
2: Speciaal voor de persoon die toen overleden
3: is. Die ploeg die nu komt, die is ook naar die meneer vernoemd, die ploeg. En die komen zaterdag ook weer. En dat vinden wij hem prachtig om te doen.
2: Jij vindt jouw paling natuurlijk het lekkerste. Maar wie gaat nou eigenlijk komende zaterdag beoordelen welke persoon de beste paling heeft?
3: Vierkoppige jury hebben we. We hebben de burgemeester Veien, komt. Twee broers van Veen. Lau van Veen en Koert van Veen. En we hebben Jelle Aakvoort van de UK238. De 65 is ook van hen, de UK65.
2: Maar die
3: die hebben wel smaak van paling, hoe het eigenlijk smaken moet, zeg maar.
2: En de burgemeester ook dan?
3: Nou, daar heb ik weinig pet van op, maar ja, die man die... ze zeiden dat hij wel heel graag paling lust, dus dat is ook wel een item vanzelf.
2: Ja. En jij, komende zaterdag, waar sta je, waar kunnen we jou vinden?
3: Ja, hier, ik sta...
2: Je staat ook weer voor de visafslag.
3: Voor de visafslag, ja. Ja, we hebben een heel ander draaiboek van de gemeente, van onszelf, wat er gebeuren moet. Maar bijvoorbeeld rooktonnen mogen niet binnen 5 meter van een pand af, zeg maar.
2: Anders gaat de alarm af.
3: Brandgevaar of zoiets.
2: Nou, komende zaterdag. De paling vind ik nogal duur in de winkel. Als ik hier nou kom zaterdag en ik wil zo'n palingje meenemen. Ja, wat betaal ik dan meer of minder dan in de winkel?
3: Waarom paling in een viswinkel duur is, dat is omdat het kweek is. Kweekpaling is duurder dan IJsselmeerpaling, over het algemeen. Maar kijk, het is ook net wat een handelaar ervoor vraagt vanzelf. Maar als je hier zaterdag, dan kun je al paling kopen voor 17,50 per pond, 2 tientjes per pond. Maar dan heb je echt goede paling. En dat is het eigenlijk, hè? Goede paling. Als jij één keer een goede vette paling had, hè, dan wil je nooit weer anders. Dat is echt waar. Die jongens die hier komen zaterdag, die genieten er ook van ja, heb ik ze goed gerookt, zijn ze goed gedroogd en alles daaromheen, zeg maar.
2: En zo'n vette paling, dan hoef je ook verder niks meer te eten, want dan zit je vol.
3: Ja, dan zit je vol. Ja, als jij twee middels, die zijn zo dik, zeg maar. Als je twee middels op hebt, dan hoef je die dag niet meer te eten.
2: Nee. Komende zaterdag, vanaf hoe laat is iedereen welkom?
3: Nou, de rokers komen om 8 uur de tonnen neerzetten, maar om 9 uur beginnen ze met roken. Dus wie het eerste erbij is, ja, die kan dan ook paling bemachtigen.
2: Ja, maar
3: ze gaan ook zalm roken voor hunzelf en gerookte poon gaan ze doen. Wat dat is nog meer, gerookte tongetjes zijn er ook.
2: Geen speerrips, hè?
3: Nee, geen speerrips, nee. Okay. Dat is wel in tegenwoordig, hè? Ja. Maar ik doe nu sinds een paar weken gerookte tongetjes. Maar de mensen begrijpen eigenlijk niet, als ze goed gerookt zijn, dan zijn ze net zo lekker als paling.
2: Kijk. Vandaag weer wat geleerd. Komende zaterdag dus met z'n allen naar Urk voor het kampioenschap paling roken.
0: Nou,
2: van harte welkom.
0: Dat zijn mooie laatste woorden. Iedereen is van harte welkom en weet je het niet helemaal goed te vinden. Ik zou gewoon uitgaan van je neus. Je ruikt het vanzelf wel natuurlijk. Dankjewel, Rob.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement.

0: doen. Het Forte Investing Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
4: Dit is Flevoland met het regionieuws.
5: Het is 3:58. Goedemiddag. Bij het dorpsfeest in Zwifterband zijn zaterdagnacht 2 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij. De ruzie ontstond rond 1:00 bij een patatkraam aan de Hertenkamplaan na afloop van de laatste feestavond. Volgens de politie ging het om vorderingen in de rij. Een vrouw uit Zwifterband hield er een beenbreuk aan over en ook een man kreeg klappen. Later deze week wordt aangifte gedaan bij de politie. Het ruimen van verlopen graven op de begraafplaats in Emmeloord gebeurt niet zorgvuldig. Niet direct, maar pas het nemen van meerdere stappen, zegt wethouder Henny Bogaerts van Noordoostpolder. Vorige maand werd duidelijk dat een deel van de begraafplaats in Emmeloord vol is. Het gaat om de plek waar mensen zonder nabestaanden of zonder voldoende geld worden begraven. De gemeente wil eerst kijken of er nog iemand voor het graf zorgt voordat de ruiming wordt overgegaan. Ook komen er de komende tijd bordjes bij de graven te staan. En Lelystadse voetbalclubs zijn boos dat de gemeente 5 maanden na hun noodkreet nog niets heeft gedaan aan de slechte kwaliteit van de voetbalvelden. Te vaak zouden de velden niet bespeelbaar zijn en daardoor worden de clubs gehinderd in mogelijkheden om te trainen en te spelen. Wethouder Michel Bakelaar zegt te werken aan een voetbalvisie, maar dat duurt de voetbalverenigingen te lang. En tot zover een overzicht van het nieuws. Wil je alles op je gemak nog even nalezen? Dat kan op onze website en in de Omroep Flevoland app.
6: Goedemiddag. Vanmiddag volgt een rustige zomerdag in Flevoland met temperaturen die zomerse waarde kunnen aantikken van een graad of 25. Daarbij staat de meest matige wind uit het oosten tot zuidoosten. Af en toe komt er ook wat bewolking voor, maar neerslag staat niet op het programma. Ook vanavond en vannacht is het droog met een mix van wolkenvelden en brede opklaringen. En dan koelt het uiteindelijk af naar zo'n 15 of 16 graden in de provincie. Morgen wordt het dan echt een warme dag met zomerse temperaturen van 27, lokaal misschien wel 28 graden in Flevoland. Groot gedeelte van de dag verloopt droog en vrij zonnig. Maar in de loop van de avond en in de nacht naar vrijdag moeten we rekening houden met stevige regen en onweersbuien.
7: ANWB Verkeersinformatie. Geen files of oponthoud op dit moment. Wel wordt er wat geflitst op de A27 bij Almere. Als je vanuit Hilversum komt gereden. Hectometerpaaltje 114,8. Ook op de A6 melding van 2 controles. En het is allemaal dezelfde kant op richting Emmeloord. Vanuit Muidenberg gezien. Hectometerpaaltje 69,3 en 83,6. Heb jij zelf een flitser ergens gezien? Verdekt opgesteld zien staan in de berm? Laat het dan weten via de Flitsmeister app.
5: En zometeen duiken we weer in de medische geschiedenis. Namelijk gaan we richting het treffend medische geschiedenis. Dat is op Urk. Er is een schatkamer vol met allerlei attributen. Zometeen krijgen we bezoek van vrijwilliger Ron Allard. En die heeft ook verschillende dingen weer meegenomen. Wat dat is, dat hoor je straks.
4: Goedemiddag. Dit is Studio Flevoland.

0: Ze heeft best veel leuke plaatjes gemaakt. Dit was er eentje van. Eva Max en Who's Laughing Now?
1: Op Urk is een speciale plek waar de medische historie van Nederland bewaard wordt. Namelijk het trefpunt Medische Geschiedenis Nederland. En uit allerlei medische disciplines zijn er vrijwilligers. Die werken daar. En de mensen achter de stichting Geschiedenis Fysiotherapie zetten zich in om hun vakgebied te conserveren.
0: En een van die vrijwilligers is Ron Allard. Hij is oud-fysiotherapeut en is bij ons in de studio met iets uit de collectie. Ron, goedemiddag.
2: Dankjewel, Jörn.
0: Ja. Ja, je hebt vandaag wel 1, 2, 3 dingen meegenomen naar de studio. Een boek, een elektrode en een zendbuis. Nou, daar gaan we het zo over hebben natuurlijk. Je hebt ze niet voor niets meegenomen. Ze hebben allemaal te maken met ultrakorte golftherapie. Wat is dat?
2: Ja, wij zeggen dus UKG. En die UKG is, bestaat intussen zo'n 100 jaar. Ik wil niet te theoretisch worden, maar de 65-plussers onder jullie luisteraars, die zullen zeker zich nog herinneren dat je bij de fysiotherapeut onder de UKG werd gezet. Het begin daarvan ligt in rond 1925. En in 1925 werd de zendbuis die je ziet, en die ligt daar rechts van dat boek, dat ding is dus 100 jaar oud. En dat is dus te vergelijken met de zendbuizen uit jullie radio's die jullie hier hebben staan.
1: Ja, het lijkt een beetje op een gloeilamp bijna, als je het zo moet omschrijven. Ja.
2: Dat is rond 1925. En dan heb je, dat is de periode van 1920 tot aan de Tweede Wereldoorlog. Dat boek, dat is een boek uit de 30er jaren. En dat is een standaardwerk voor hoe je de UKG moest gebruiken. Daar heb je hem om te behandelen. Dat boek hebben we uit de bibliotheek van de Nederlandse Vereniging voor Reumatiekbestrijding, zoals dat destijds heette. Mm-hmm. En links zie je de elektrode. Dat is een veiligheidselektrode die nu al zo'n 100 jaar meegaat.
1: Dat laat zich het best misschien omschrijven als een wat je ook op een stethoscoop hebt op de voorkant. Toch een beetje een soort plakkerachtig iets.
2: Die elektrode?
1: Ja?
2: Nee, niet helemaal. Dat metalen gedeelte wat je ziet, dat mocht niet in contact komen met de huid.
1: Oh, anders voor je geen elektriciteit.
2: Want dan verbrand je.
1: Oh, oké.
2: Dus dat is een veiligheidselektrode. Er zit een glazen omhulsel voor. Ja. En die hield dat metalen gedeelte weg van de huid.
0: Ja, je zei net, Ron, van er zijn ongetwijfeld mensen die boven de 65 zijn, die het nog herkennen.
2: Maar die hebben onder de UKG gezeten, zo werd dat gezegd.
0: Ja, maar waar was dat dan voor?
2: Ja, dat is een. Men was daar in die 30e jaren zo enthousiast over, omdat het diepe warmte gaf. En men realiseerde zich heel goed dat de paraffine van toen, of de warmtepakking van toen, nu tegenwoordig de hotpack, dat komt helemaal niet diep. Dat komt maar 0,2 millimeter diep.
1: Ja.
2: En men had er dus behoefte aan om die warmte dieper bijvoorbeeld in het gewricht te krijgen.
1: Waar dient warmte voor dan? Op je gewrichten? Waar heb je dat voor nodig?
2: In het algemeen die warmte voor, het ontspant.
1: Okay.
2: En je kunt het gewricht beter doorbewegen. En eigenlijk was die UKG zoals wij die het meeste kennen, was een inleiding op je behandeling fysiotherapie. Het weefsel ontspant ervan. Je kunt, de behandeling zelf is minder pijnlijk.
0: Ja.
2: Je kunt beter als fysiotherapeut palperen en de pijn opzoeken.
0: Ja, want ik heb soms wel eens last van mijn nek en dan gebruik ik van die gel, van die warmtegel. Dat smeer je er dan op. Dan geeft dat zo'n warm gevoel. Maar
2: je moest eens weten.
0: Nou, eigenlijk is dat dus helemaal niks vergeleken met wat ze toen de tijd gebruiken bij de fysiotherapeut.
2: Als ik het even zeggen mag. Dat zo'n warmtegel die je dan gebruikt, heeft eigenlijk een volkomen averechts effect dan je denkt. Want je huid wordt warm, maar die warmte wordt onttrokken. Want in die zelf zit geen warmte. Maar die warmte wordt onttrokken aan de onderliggende spieren.
1: Oh, ja. Waar je juist die warmte naartoe wil sturen eigenlijk.
2: Ja, dus in de kleedkamers zie je van sportvereniging zie je nogal wat gel versmeerd worden. Maar, maar het is niet zo verstandig.
1: Okay, hoe belangrijk was die korte golftherapie in de fysiotherapiepraktijk?
2: Ja, ik heb een viertal perioden toen het dus in die 30e jaren uitgevonden werd, toen bestond er nog geen fysiotherapie. Dus toen was de geneeskunde, vooral de huisartsen, waren er enorm enthousiast over. En toen werd er ook, een van de plaatjes, zie je het wel, werd er ook draagbare apparatuur gemaakt. En die huisartsen gingen met die UKG's naar de patiënten toe. Mm. En toen kregen we dus de Tweede Wereldoorlog. En na de Tweede Wereldoorlog, begin 50er jaren... heeft de Vereniging voor Rheumatieke Bestrijding... is toen de UKG's met de UKG, met een mobiele praktijk in een vrachtwagentje... zijn ze naar de patiënten toegegaan. En dat is het begin van de fysiotherapie eigenlijk. En die behandelingen voor de reumatiekbestrijding... die werden gegeven door heilgymnasten-masseurs... die een aantekening, een cursus hadden gedaan... voor het mogen geven van UKG.
1: Oké.
2: Okay. Ja, heel leuk.
1: Ja, dan hebben we nog twee periodes, want je zei er zijn er vier.
2: Er zijn er vier, ja. En dan heb je 1965 tot 1981... De heilgymnast-masseur werd in 1965 werd fysiotherapeut. Hm. En toen startte dus de opleiding fysiotherapie. Daarin werd dus bijvoorbeeld ook de UKG gegeven. Voor 1965 was je heilgymnast-masseur en moest je de aantekening halen.
1: Ja.
2: Leuk is wel om te vertellen dat die UKG's, die waren er dus. Maar die stonden in de ziekenhuizen op de röntgenafdeling.
1: Oh.
2: En de patiënten moesten naar de röntgenafdeling toe... om een behandeling UKG te krijgen. Ja. En dat deed dan de röntgenlaborant. Hè?
1: Ja, Ron, tegenwoordig, als ik naar de fysiotherapeut ga... nergens zo'n UKG.
2: Nergens. Ik moet wel zeggen, ik heb de mijne heb ik tot mijn pensionering tot 2022 wel gebruikt. En ben hem ook blijven gebruiken. Ik had ook een behoorlijk moderne. Want ze worden nog steeds gemaakt... Maar ja, ze zijn in Nederland behoorlijk verdwenen.
1: Ja. Ja, maar dat wil je mee zeggen dat ze in landen ergens anders ter wereld nog wel gewoon ingezet worden?
2: Ja, Nederland fabriceert hoogwaardige UKG-apparaten.
1: Maar we gebruiken ze niet.
2: En in alle Europese landen wel. En wat heel opvallend is, de Arabische landen... Die willen het allemaal perfect voor elkaar hebben. En die hebben dus UKG's uit Nederland.
0: Nou, die zweren erbij. Maar je hebt thuis nog wel zo'n apparaat staan... als je zelf een keer last hebt van je spieren.
2: En de patiënten weten we ook nog te vinden, moet ik zeggen.
1: Ja. Was dat die vierde periode eigenlijk?
2: Dat is 1981 tot nu. In 1981 is een voor de fysiotherapie hele beroerde ontwikkeling geweest. Dat is dat je... Ja, dat heet een beetje technisch het verrichtingentarief. Dus alles wat je deed, werd opgesplitst. Als je UKG gaf, dan kreeg je daar 6,80 gulden voor.
1: Oh.
2: En als je de massage, oefentherapiebehandeling gaf. Dus dat werd opgesplitst. Maar in 1981 verviel dat allemaal. En kreeg je één tarief voor het geheel, een zitting. Dus de aparte vergoeding voor je apparatuur, die verviel.
1: Hm. Daarom is het verdwenen uit de behandelkamer.
2: Je had dus collega's die zeiden van... nou, als ik het niet vergoed krijg, dan doe ik het ook niet meer.
0: Nee, je moet ook wat kunnen verdienen natuurlijk.
1: Hebben jullie hele apparaten staan ook bij het trefpunt? Of zijn het alleen onderdelen?
2: Nee, ik heb het hele apparaat staan. Maar het is te groot om mee te nemen en hier neer te zetten.
0: Te groot en ook te zwaar? Of valt dan?
2: Ja, het is heel zwaar.
0: Ja, zie je, dat dacht ik al. Nou, fijn dat je dit in ieder geval hebt meegenomen naar de studio. En jouw uitleg erbij. We weten nu hoe het zit. En wil je meer weten over dit onderwerp... of over andere medische zaken uit de historie... dan is er een website van het Trefpunt Medische Geschiedenis in Nederland. Dat is tmgn.nl. Ron Allard, dank je wel weer.
2: Jullie ook weer. Bedankt voor de ontvangst.

0: Dit is Flevoland.
1: Je hebt je handpalm naar buiten toe. En dan doe je je duim naar binnen toe. En daar overheen je vier andere vingers. En dat doe je een paar keer.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Als jij één keer een goede vette paling had, dan wil je nooit weer anders. Dat is echt waar.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik geniet heerlijk van mijn pensioen. Ik speel toneel, ik hobby wat met allerlei dingetjes beschilderen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De gemeente Urk verwacht dit jaar af te sluiten met een tekort van 4 miljoen euro. Volgens de gemeente is vooral de jeugdzorg de oorzaak. En het Rijk, de provincie en het waterschap willen de bestrijding van distels en Jacobskruiskruid in Noordoostpolder met een plan van aanpak verbeteren. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je over een half uur.
9: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoefte gedacht. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden, was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het Outbreak Management Team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog, het is overal droog, er is veel zon, het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: ANWB verkeersinformatie op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden, 5 minuten vertraging. Ook 5 minuten op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en afrit Urk. En op de N301 Barneveld-Almere tussen de A28 en de N704, daar doe je er 4 minuten langer over. Geflitst wordt er op 2 plekken op de A6. Als je vanuit Muidenberg richting Lelystad rijdt, dan kom je 2 flitsers tegen bij hectometerpaaltje 69,4 en ook bij 83,6.
8: En zometeen in Studio Flevoland bespreken we weer het nieuws met ons dwars op de weekpanel. Maar wil je met ons meepraten? Dat kan gewoon door jouw mening te laten horen via WhatsApp op telefoonnummer 0320 28 50 50.
12: Het hart wordt niet dement. van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
13: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
12: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
13: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
14: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
15: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
16: Hey, Remol!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
17: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
18: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Lizzo was dat met Juice. Het is 4:08 geworden. We gaan beginnen.
1: Dwars op de week.
2: En dit was de week waarin de wereld in rouw is om het overlijden van zangeres Dolly Parton. The Queen of Country was alom geliefd en ze is 80 jaar geworden.
0: En ook was dit de week waarin bekend werd dat Batavia op zaterdag 19 september de laatste vaarttocht maakt. De reconstructie van het gelijknamige VOC-schip vertrekt dan vanuit Lelystad naar Amsterdam voor groot onderhoud.
2: Maar ja, er gebeurde natuurlijk veel meer en dat bespreken we met ons Dwars op de Week-panel. Dat doen we altijd op de woensdagmiddag. En deze week met Aart Reusing uit Emmeloord. Hij is directeur van de Zonnebloemschool. En Sven van den Burg, podcastmaker, dagvoorzitter en GGD-woordvoerder. Nou, eerst jullie eigen nieuws. Sven.
3: Ja, goedemiddag allemaal. Eigen nieuws. Nou, zoals jullie misschien wel weten, probeer ik altijd wel Flevolands nieuws mee te pakken. En wat ik wel een heel leuk bericht vond, misschien hebben jullie er ook wel aandacht

0: Ja, waarom vind ik dat leuk? Ik ben in Flevolander in hart en nieren. Opgegroeid in Emmeloord, woon nu in Almere. En geloof ook heel erg in deze regio. In de kracht en diversiteit van deze regio. We worden wel eens vergeten in Den Haag. Dat vind ik soms wel eens jammer. En de landschapskunst die wij hebben, die is uniek in de wereld. Aard, dat is echt heel bijzonder.
1: Ja, ik woon er mijn hele leven ook al, dus...
0: Ja, toch? Ja, dus nee, daar mag echt wel meer de aandacht op. En ik vind het leuk dat ze op het station van Lelystad, wat onlangs ook bestempeld is tot architectonisch hoogtepuntje in een bepaalde stroming van de architectuur, dat daar nu zo'n landartscentrum is, van waaruit je ook dus echt excursies kan volgen. En je kan alvast een soort sneak preview nemen naar de modellen op een schaal in 3D gemaakt van de landarts zelf.
2: Ja, dus welke vind jij indrukwekkend? Welke vind jij mooi?
0: Het mooiste vind ik eigenlijk wel, ik weet niet hoe die heet uit mijn hoofd, maar dat is een soort gedragen grote rots op stelten. Die.
2: Ja,
3: dat is een hele moeilijke naam. Rif. En dan met heel veel.
0: Ik vind het heel ingewikkeld. En je kon er vroeger ook op. Volgens mij kan dat niet meer.
2: De angst is dat mensen eraf konden vallen.
0: Maar elke keer, ja, wat, nou ja, veiligheid.
1: Tegenwoordig is veiligheid altijd wel.
0: Nou, ik wou zeggen, ik kan niks meer.
2: Doe er een paar rubberen tegels omheen.
0: Hou op, inderdaad. En die brandnetels ook weg, want daar worden kinderen ook ziek van. Nee, maar ik fiets daar vaak langs met de wielrenfiets. En ik vind het gewoon een prachtig object.
3: Heb je alle landschapskunstwerken in onze provincie?
0: Nee, nog niet allemaal.
3: In Noord-Oostpolder bijvoorbeeld?
0: Tot mijn schaamte. Nou,
2: Pier en Horizon.
0: Ja, die ken ik wel. Ja, die ken ik zeker. Ja.
2: Het is een RIF PD 18245.
3: Nou, ik ingewikkeld.
0: Ja. Waarvan akte?
2: Aard, heb jij er wat mee met die landschapskunst?
1: Nou, kijk, ik heb niet zoveel met landschapskunst, maar ik hou wel heel erg van landschappen. En ik ben het helemaal met Sven één. Want kijk, ik verkoop ook wel eens de Noordoostpolder. Want jij zegt, en Noordoostpolder ben ik, zeg altijd als je in Emmeloord op de fiets stapt en je fietst richting Espel, dan heb je het prachtige weide van de weide uitzichten, tulpen, altijd verschillende diverse dingen. Je gaat daar rechtdoor, langs de dijk, kom je prachtig bij het IJsselmeer. En dan zie je ook prachtige andere vergezichten. Kom je door Urk heen. Nou, dat is wel een prachtige plaats om erheen te fietsen. Dan met de bocht om onder de Ketelbrug door, richting Schokkerhaven. Dan via Schokland en een rondje door het bos. En dan weer naar Emmeloord over het Schelpenpad. Dan heb je niet eens zo'n heel een grote rit, maar een prachtige beleving van de polder. Dus ik zeg al, het is gewoon een prachtig mooi gebied. Het is gewoon een heel mooi landschap.
2: Ja, dus eigenlijk is het landschap al een kunstwerk. Ja,
1: kijk, als je kijkt, ik heb er één, mijn twee zonen zitten op een boerderij. En die hebben ooit gekocht aan Espelenweg. En als je daar, ik sta er wel eens achter, en heb je dat nu nog, het hele Weidse gezicht, want ze zijn er bezig om Emmelhagen daar te gaan te bouwen. Maar als je daar staat, dat is zo prachtig mooi. En als je 's morgens bent, dan zie je gewoon beestjes, konijnen. En dat vindt nergens kan je zo mooi verkijken.
3: Ja, die rust, ja.
1: Ja.
3: Is je verder nog wat opgevallen?
1: Nou, ik had heel wat anders. Ik las vanmorgen in de krant dat al die kinderen uit Duitsland in die bus zaten. Ik ben natuurlijk vanuit school weggegaan. Heel veel kinderen zitten in bussen. Allemaal weer levend en wel weer in Duitsland zijn.
2: Ja, want die was
1: op de 28 is een bus achter op een busje gereden. En s'nachts om kwart over vier. Hè, want heel vaak zijn die schoolreizen reizen ook nog een deel s'nachts. Nou ja, dat had natuurlijk een desaster kunnen worden voor heel veel mensen. Dat het echt heel veel risico was. En ik heb het een beetje gewold. En vanmorgen dacht ik, dat las ik net in de krant. Ik denk, ze zijn allemaal weer veilig thuis en dat is echt toch wel prachtig mooi. Want natuurlijk zijn het iets zwaarder gewond, maar ze waren wel weer te vervoeren naar Duitsland. Dus dan denk ik altijd, dat komt wel goed.
3: Ja, en als je de beelden zag van het ongeluk, dat was echt een ravage daar. Dus echt een wonder dat iedereen het heeft
1: overleefd. Ja, wij reizen ook wel eens met school en s'nachts met bussen. En ja, dat wil je niet meemaken natuurlijk. Het is echt dramatisch. En gelukkig is het zo afgelopen.
2: Ja, nou goed, zometeen gaan we het ook over jongeren hebben, maar dan in combinatie met het gebruik van de telefoon en sociale media en internet. Zo meer in Studio Flevoland.

0: Britney Spears, niet met Hit Me Baby One More Time, maar een ander, een wat gevoeliger liedje, Sometimes.
1: Dwars op de weg. Kinderen krijgen steeds jonger een smartphone, gemiddeld rond hun 10e. Dat blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De overheid start daarom de campagne Blijf in Beeld, die ouders vooral aanspoort vroeg over smartphonegebruik te praten.
0: Nou, hoe denken onze panelleden hierover? We gaan het ze gewoon vragen. Aart Reusing uit Emmeloord en Sven van den Burg uit Almere zijn hier. Aart, om bij jou te beginnen, want je hebt heel veel met kinderen te maken als directeur van de Zonnebloemschool in Emmeloord natuurlijk. Heb jij een beetje zicht erop of de leerlingen bij jou allemaal een smartphone al hebben?
2: Nou, ik denk dat ze... Nou ja, we hebben leerlingen van 4 tot 20. Dus ik denk de kleintjes nog niet. Dus, maar ik denk vanaf jaar of 10, 12 dat de meesten wel zo'n ding hebben. En ja, kijk, je kan er twee kanten naar kijken. Kijk, ik vind altijd... is het verstandig om er verstandig mee om te gaan. He, want dat is natuurlijk al... En ik denk dat het ook goed is dat, jongelui denk ik... Nou, een soort van les krijgen... In van hoe, wat kun je ermee, wat doe je ermee en wat is verstandig en niet verstandig. Want je kunt er hele goede dingen mee doen. Hè? Want je kan ermee rekenen, er zijn heel veel mogelijkheden om er goede dingen mee te doen. Dus ik denk dat je niet moet roepen van die dingen moeten weg of zo. Want volgens mij is dat in de hedendaagse tijd niet meer te doen. Ik heb laatst met iemand over gesproken die zegt, jij kan daar ook niet over oordelen. Want jij komt uit de tijd waar je die dingen er niet. Dus kinderen die ermee opgroeien, zit het al helemaal in hun systeem.
3: Ja, dus je zou eigenlijk zeggen, je kan het kinderen niet eens meer verbieden, want het is zo'n
2: onderdeel van het leven. Het is het onderdeel van het leven. Alleen, het is met allerlei dingen. Natuurlijk, je moet er goed mee omgaan. En dat is denk ik wel een beetje het grote probleem. En er zal denk ik toch ook wel een beetje meer controle moeten overkomen van wat... Ja, ik ben niet zo... Kijk, ik heb nooit wat mee gedaan verder mijn spelletje, maar ik hoor op school natuurlijk wel eens wat termen van allerlei spelen die er zijn. En er zit altijd een open eind aan die gevaarlijk is. En ik denk dat zou je toch anders moeten kunnen organiseren tot dat niet mogelijk is. Dus ik denk dat er twee kanten zijn. Je moet er goed mee op kunnen gaan. En ik denk dat we ook moeten goed kijken van waar zit een grens aan wat je mag aanbieden.
3: Ja. En nou zegt dat in dat onderzoek kwam voor dat 4 op de 10 kinderen, Sven, zegt eigenlijk ik wou dat social media nooit was uitgevonden. Is toch apart dat kinderen dat zeggen?
4: Ja, dat is wel apart. Ik ben ook wel benieuwd naar dat onderzoek. Dus dat is ook wel eens interessant om in te verdiepen. Want er worden heel veel onderzoeken naar gedaan. Als ik mijn GGD-pet opzet, wij herkennen het natuurlijk wel. Hè, het social media gebruik onder kinderen, smartphone gebruik. Onze collega's verpleegkundigen op school en vanuit de jeugdgezondheidszorg werken we daar ook aan voorlichting, bewustwording. Ik ben ook nooit zo voor meteen verbieden. Daar geloof ik ook niet in. Ik vind het initiatief wat scholen nu nemen... Allemaal de smartphone inleveren en in een zak doen, geloof ik. En in de pauze mag je het hebben of zo. Of als schooltijd over is, dan ik weet niet of jullie dat ook doen. Dat zou ook nog wel iets kunnen zijn. Mm-hmm. Het is wel een feit als we kijken naar de mentale gezondheid van jonge mensen. Ja, dat is wel een issue. En dat wordt wel voor een deel, kan het niet helemaal statistisch onderleggen... maar voor een deel wordt dat wel veroorzaakt door social media. En dan met name zeg maar de... perfecte plaatjes die worden voorgeschoteld, waar je allemaal aan moet voldoen. Hè? Hoe je eruit ziet, hoe je leven eruit moet zien, je huis, je hobby's, noem maar op. Maar ja, dat het leven van alle dag, Aart, dat weten jij en ik. Ja, dat zit wel wat anders in elkaar.
0: Nou ja, goed,
4: en dat zorgt wel voor mentale problematiek. Ja.
0: En het gebeurt natuurlijk niet alleen maar op school. Kinderen mogen ook vaak thuis gewoon even op hun telefoontje. En als je nu kijkt naar die campagne van de overheid, is dat er gezegd wordt, praat erover met je kinderen. Is dat een oplossing controleren?
2: Ik denk dat het sowieso goed is altijd om met je kinderen te praten. Überhaupt over. Hè? Want je hebt ook kinderen om levenservaringen uit te wisselen en dingen mee te geven. En andersom kun je trouwens vaak ook wat van je kinderen leren. Mm-hmm. Dat is zo. Wat mij wel eens een beetje beangstigt, is de invloed van bijvoorbeeld van influencers, zoals dat mooi woord heet, geloof ik. En als je dan ziet, hè, mijn vrouw is verloskundige, en als er dan een of andere influencer roept van de pillen is allemaal niks. Hè, en je ziet dat daardoor allerlei abortussen stijgt weer, terwijl het iemand is die er helemaal geen kaas van gegeten heeft. En dan gaat er blijkbaar een kudde mensen achteraan lopen.
3: Mm.
2: Mm-hmm. Ja, ik denk daarom denk ik, je moet leren om er goed mee om te gaan. En om te kijken van, hey, wat moet je nu wel en wat niet? En wat ons brengt het beste? Wat koopt partners mee?
3: Ja, Sven, nou ben ik braaf altijd alle enquêtes van de GGD vul ik in. Dus ik kreeg vandaag een mailtje toevallig dat de GGD Flevoland onderzoek doet naar schermgebruik.
4: Kijk aan.
3: Onder ouders.
4: Over primeurs gesproken.
3: Ja, onder ouders tussen de 0 en...
4: Voor mij een primeur, ja.
3: Ja, onder ouders van kinderen van 0 tot 12. Ja. Dus jullie zijn er ook wel mee bezig.
4: Ja, zeker. Ja, hij moet ook wel, hè. Want wat ook wel belangrijk is, kijk, die hele online wereld. Er is natuurlijk ook een grote groep ouders. Die kunnen daar denk ik ook weinig doen. Maar die hebben weinig zicht op wat er nou gebeurt. Waar hun kinderen mee bezig zijn. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Het is natuurlijk wel belangrijk om die online wereld wel te kunnen bespreken met je kinderen. Wat jij ook zegt, om daar goede informatie over te geven. Ik zou ook best wel voorstander van zijn om in lespakketten op school, om daar veel meer aandacht aan te besteden. Of om dat een vast onderdeel van een les te laten
3: maar,
4: zijn.
2: Het is bij ons mediagebruik. Lesonderdeel.
4: Ja.
2: En kijk, ik heb gelukkig geen jonge kinderen meer. Want mijn personeel zegt tegen mij, kijk, jij weet er ook niks meer van. Nee, dat is echt waar. Ik hoor termen, weet ik er niks van. Dus ik denk dat het ook goed is om zelf goed op de hoogte te blijven van wat er allemaal is op de markt. En dat is dan als ouder ook heel belangrijk, dat je kijkt van, wat doen ze, wat is het, wat houdt het in? Kijk, ik denk die tijd heb ik wel gehad. Maar dat is denk ik wel heel belangrijk.
4: Ja, en ik denk de Europese wetgeving helpt daar ook echt wel in. Dan ga je natuurlijk wel meer naar verbieden toe en dat soort dingen.
0: Ja, want dat zie je wel in andere landen, dat daarover gesproken wordt. Ja. Hè? Zo'n social media verbod onder de 15, 16.
4: Ja, nou, dan maak je het daarmee ook weer aantrekkelijker. Ja, ik vind dat altijd lastig. Ja. Als overheid moet je ook wel, zeker moet je daar wel over uitspreken. Maar het begint inderdaad met de gesprekken tussen ouder en kind en kind en ouder. Dat blijft heel belangrijk.
3: Zometeen gaan we het hebben over het Eurovisie Songfestival. Want Avro Tros heeft laten weten ook dit jaar niet dat te willen gaan. De deelnemer te gaan leveren en uit te gaan zenden. Wat betekent dat nou? Moeten we nou toch helemaal stoppen met het Songfestival? Of is er toch nog ruimte in Nederland daarvoor?
5: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Lulu.
1: Lieve reviewwerken.nl.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Leren mediteren. Zen.nl.
5: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Hey Remol!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is bijna 4:30. Goedemiddag. De gemeente Urk verwacht dit jaar af te sluiten met een tekort van 4 miljoen euro. Volgens de gemeente is vooral de jeugdzorg de oorzaak. De vergoeding van het Rijk is niet genoeg om die stijgende kosten te dekken. En ook gaf de gemeente meer geld uit aan de inhuur van tijdelijk personeel. Wethouder Tunis Hoekstra bekijkt de komende maanden welke maatregelen nodig zijn voor een sluitende begroting in 2027. Het ruimen van verlopen graven op de begraafplaats in Emmeloord gebeurt niet meteen. De gemeente onderzoekt de komende tijd eerst of er nog mensen die zich over een graf ontfermen zijn. Dat zegt wethouder Henny Boogaerts van Noordoostpolder naar vragen van de raadsfractie van ChristenUnie-SGP. Vorige maand werd bekend dat een deel van de begraafplaats wordt geruimd. En dat is voor het eerst in de geschiedenis van de gemeente. Bij de graven komen ook bordjes te staan die wijzen op de geplande ruiming. Het Rijk, de provincie en het waterschap willen de bestrijding van distels en Jacobskruiskruid in Noordoostpolder met een plan van aanpak verbeteren. Dat laat de gemeente Noordoostpolder weten naar vragen van de raadsfractie van het CDA. Het CDA zette het onderwerp vorig jaar op de politieke agenda. Volgens de partij woekeren beide onkruiden in de gemeente omdat Rijk, provincie en waterschap verzaken. Nu blijkt dat dit voorjaar werd besloten tot het plan van aanpak. In het najaar worden de puntjes op de i gezet. Bij het dorpsfeest in Zwifterband zijn zaterdagnacht 2 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij. De ruzie ontstond rond 1 uur bij een patatkraam aan de Hertenkamplaan na afloop van de laatste feestavond. Volgens de politie ging het om voordringen in de rij. Een vrouw uit Zwifterband hield er een beenbreuk aan over en ook een man kreeg klappen. Later deze week wordt aangifte gedaan. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je op onze website en in de app.
10: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De hevige overstromingen in het noorden van Nepal hebben aan bijna 100 mensen het leven gekost. Gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Volgens de BBC zijn ook meer dan 100 mensen gered. De man die is aangehouden in het onderzoek naar de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de dood van een tweede bewoner. Dat meldt het Openbaar Ministerie. En de patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid. Zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland. Er is nog zeker één andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft.
11: Goedemiddag. Vanmiddag volgt een rustige zomerdag in Flevoland met temperaturen die zomerse waarde kunnen aantikken van een graad of 25. Daarbij staat de meest matige wind uit het oosten tot zuidoosten. Af en toe komt er ook wat bewolking voor, maar neerslag staat niet op het programma. Ook vanavond en vannacht is het droog met een mix van wolkenvelden en brede opklaringen. En dan koelt het uiteindelijk af naar zo'n 15 of 16 graden in de provincie. Morgen wordt het dan echt een warme dag. Met zomerse temperaturen van 27, lokaal misschien wel 28 graden in Flevoland. Groot gedeelte van de dag verloopt droog en vrij zonnig. Maar in de loop van de avond en in de nacht naar vrijdag moeten we rekening houden met stevige regen en onweersbuien.
12: ANWB verkeersinformatie op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Daar rijdt het wat rustig tussen Diemen-Noord en knooppunt Muidenberg. Dat betekent dat je 4 minuten extra reistijd hebt. Ook op de A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Regenboogbuurt en afrit Lelystad Airport rijdt ook niet helemaal door. 5 minuten extra. En de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid. 5 minuten. Geflitst wordt er op de A27 als je vanuit Hilversum richting Almere rijdt. Hectometerpaaltje 115,1. Twee controles op de A6 bij Lelystad. Alle twee in de richting van Emmeloord. Eerst kom je hem tegen bij hectometerpaaltje 69,4. En de collega die staat bij hectometerpaaltje 83,6. En dan ook nog een controle op de N706. Dat is de Vogelweg. Nog in Almere hectometerpaaltje 3,8.
8: Goedemiddag. Dit is Studio Flevoland.

0: Wat een nachtmerries had ik van deze videoclip. Ik denk dat ik een jaar of 4, 5 moet zijn geweest. En dit was de videoclip waarbij Duran aan het optreden was in een concertzaal, waarbij dan over het publiek ineens een waterval naar beneden kwam. Nachtmerries. Dat ik zou verdrinken. Ja.
1: Dat je het nog steeds weet, is over 10 jaar geleden.
0: Ja.
1: 20.
0: Ja. Ja. Ja, ik ben nog heel jong van geest.
2: Dwars op de week.
1: Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. En daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt de Avro Tros.
0: Ja, of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is op dit moment nog niet duidelijk. Wat vinden onze panelleden hiervan? We vragen het aan Aart Reusing uit Emmeloord, directeur van de Zonnebloemschool, en Zwem van den Burg uit Almere, podcastmaker, hoe noem je dat ook weer? Niet gastspreker, maar...
3: Dagvoorzitter.
0: Dagvoorzitter, dat moet ik zeggen. En woordvoerder bij de GGD.
3: Gastspreker. Ik ben hier gastspreker.
0: Ja, je bent hier onze gast. Laten we eerst maar even de moeilijkheid uit de weg ruimen. Zijn jullie kijkers? Zijn jullie liefhebbers?
4: Aart, wat zullen we hierover zeggen? Ja,
5: ik ben geen kijker. En ik begrijp jij ook niet.
4: Nou, eigenlijk niet. Nee, maar we hebben er misschien wel mee.
0: We gaan het toch over hebben. Want inmiddels is de discussie rondom het Songfestival, is eigenlijk al jaren natuurlijk, is het neutraal of niet? Daar zijn we allemaal regels over. Maar de Avro Tros vindt inmiddels dat een land als Israël niet mee kan doen, omdat het de oorlog heeft verklaard aan Gaza. En dat ook helemaal plat gebombardeerd heeft. En mensenrechten schendt. Wat vinden jullie er eigenlijk van? Vind je dat je in zo'n iets wat heel leuk is en zo, daar een politiek statement moet maken?
4: Wat ooit leuk was.
5: Misschien was het ooit leuk. Ja, met dingen dong.
4: Heel lang geleden, beste luisteraars. Ja. Ja. Maar jij zegt, er zijn regels voor. Het probleem is dat er wordt gezegd, er zijn juist geen regels voor. De EBU, dat is de Europese uitzendclub, zou ik maar zeggen, kortweg. Er zijn juist helemaal geen regels. En dat is het grote probleem. Waarop Avro Tros nu zegt, dan kunnen wij ons daar niet langer aan verbinden. Het zegt ook al iets over een beetje het omroepstelsel, hoor, vind ik. Want je hebt de NPO en je hebt de omroepen. En dan zeggen andere omroepen, nou, misschien is wel wat voor ons. Dus dat vind ik dan ook wel een beetje ingewikkeld.
1: Uh-huh.
4: Ja, Aart, geef jou het woord.
5: Ja, nee, maar kijk, het is natuurlijk een discussie op breed gebied. Hè, want je ziet, zo gauw je in Qatar gaat voetballen, dan zijn er altijd mensen die zeggen, ja, dat moet je niet heen, want die hele voetbalstadions zijn gebouwd, terwijl er 300, weet ik veel, of mensen doodgaan bij het verbouwen. Ja, hebben we in Argentinië met Fidel gehad, dan weet ik het allemaal.
1: Want daar gaan we wel heen.
5: Ja, nee, daarom. Dus de vraag is altijd van, waar ligt dan de grens? Dat wou ik naartoe, van waar je dan wel of niet naartoe gaat. Ja. En dan denk ik van, ja, ik vind het altijd, ja, je kunt altijd iets zoeken. En als de Avro Tros die mening heeft, dan moeten ze zeggen, we doen het niet. En als een ander het zelf zou willen doen, moet ze het zelf doen. Of moet ze het zelf bepalen. En het is aan de mensen om er wel of niet naar te kijken. Dan denk ik van ergens, ja. Als je ziet wat Trump die gooit, nou ook allemaal boten kapot. Waar mensen in zitten, zonder dat je weet of die drugs er niet zitten. Ja. Dus ja, wat hè? En er gebeuren zoveel dingen. Dus ja, wat is wel of niet de grens?
0: Ja, maar ja, die grens die wordt dus steeds een beetje voor ons uitgeschoven.
4: Niemand wil zijn handen eraan branden. Of zijn vingers eraan branden, is de uitdrukking. Dus
5: ik begrijp wel dat hun zeggen, nou ja, dit is voor onze grens. Avro Tros. Ik denk ook van, als je ziet hoe duur dat evenement is, dan denk ik van, nou, ik zou zeggen, het is wel goed allemaal. Maar ik denk, ja, zij hebben het bepalen. En ik vind het wel goed dat de publieke omroep op zichzelf zegt, nou, wij hebben wel grenzen aan iets.
0: Ja, deze publieke omroep zegt dat dan, hè, Avro Tros. Want omroep Max, die heeft al laten weten, al vorige maand, 2 maanden geleden, dat ze dat best over willen nemen van Avro Tros.
4: Ja, dus waar blijf je dan met je principes, zou je zeggen. En de NPO, die staat erbij, die kijkt ernaar. Ik heb ook een beetje gekeken wat buitenlandse media daarover zeggen. Die brengen het bericht wel. BBC heb ik een bericht gezien. Nemen niet echt een standpunt in. Wat je wel ziet, is dat natuurlijk al langere tijd dat Eurovisie Songfestival toch een politiek speelbal is. Met Rusland, met de Oekraïne. Elkaar punten geven. Als je toevallig elkaars buren bent. Ja, weet je, dus zolang wat ooit begon, hè, in de jaren, wat was het, 50, 60, denk ik. Ja, misschien is het ook wel voorbij een keer met het Songfestival. Hè? Dat dit niet meer in deze tijd...
5: De bedoeling was dat het een soort verbroedering was, hè, in de muziek en zo. En dat dan ook mensen kunnen ontwikkelen daar via dat film. Nou, die verbroedering is er volgens mij helemaal niet meer. Dat weet ik niet, dat lijkt het er nog. Maar als je ziet hoeveel strijd erover is. En ik vraag me af, maar dat, ik ben niet zo'n muziekkenner, denk van als ik de kwaliteit zie van alles, is dat nog wel zo interessant voor mensen?
3: Nou ja, dan gaat het ook meer om de show natuurlijk. Hè?
5: Ja, de show weet
4: maar
5: ik veel.
4: Ik haakte af toen jaren geleden, ik geloof Kippenact, op het podium kwam.
0: Israël? Israël.
4: Nou ja, los van welk land. Toen dacht ik, nou, ik geloof nu dat ik echt...
3: Nou, jullie zijn nog geen kijkers meer, maar als je naar de kijkcijfers kijkt, het wordt echt supergoed bekeken natuurlijk.
0: En er zijn wel iets minder dan vorig jaar, dus voor het eerst echt een daling.
4: Ik vraag me dat af, en wie kijkt er dan nog? En ja, dus ik... Misschien is het wel...
5: Ik vraag me of de Nederland nog zoveel kijken. Maar dat zal wezen als ze dat te zien. En ik denk dat het zei ik net ook al, ik denk dat de meeste mensen alleen naar het laatste stukje kijken. En dat telt er misschien voor alles mee. Oh, die punten heb je, hoe die landen elkaar op onbegrijpelijke wijze de punten toeschuiven. Ja. Dat vinden we best wel interessant.
4: Maar vroeger onbevangen met een bakje chips en een glas cola, met je gewassen haartjes in je frisse pyjama voor de buis om het Songfestival te kijken, dat is voorbij.
0: De tijd van ABBA is voorbij.
4: De tijd van ABBA is voorbij.
3: Nou, de toekomst van het Songfestival, dat zien jullie dus niet heel rooskleurig in.
5: Wat mij betreft is het volgend jaar de laatste keer.
4: Zo is het.
0: Nou, en dat zeggen de haters, hè?
5: Ja, haters, haters.
4: Tijd voor het nieuws, laat het zo zeggen. Tijd voor het nieuws, bedenken ze wat nieuws.
5: Okay. En ik vraag me überhaupt, als Eurovisie Songfestival, waarom dan landen van buiten Europa mee moeten doen? Ja. Dat is ook een vraag natuurlijk, hè?
4: Zoals Australië.
5: Dan stap ik wel
0: ze betalen ervoor.
5: Bijvoorbeeld Australië. Hè?
0: Ze betalen ervoor.
5: Ja, dan denk ik, dan gaat het dus eigenlijk zijn doel al voorbij. Ja.
3: Nou, het Eurovisie Songfestival wat jullie betreft niet meer. Nou, het Regio Songfestival is ook al de nek omgedraaid. Dat is ook niet meer.
0: Nee. Nou, zo blijft ze
4: en daar waren wij dan juist weer heel erg groot.
5: Ja,
4: wij
5: ook.
3: Maar ja.
5: Hebben we zoveel genoten.
3: Goed. Dank jullie wel, heren, voor deze. Tot de volgende keer.
5: Yo.
2: Dwars op de week.

0: John Travolta en Olivia Newton-John. And you're the one that I want. Het is 5:10. Wat we in dit programma nog niet hebben gedaan, is een liedje draaien van Dolly Parton.
1: Queen of Country.
0: Ja, want gisteravond is bekend geworden dat zij is overleden op 80-jarige leeftijd.
1: Ja, nou, ik denk dat het echt wel onverwacht was. Volgens mij wisten heel weinig mensen dat ze heel ziek is geweest.
0: Het ging toen een poosje niet zo heel goed met haar, maar toen...
1: Zij is zeker wel nog lang niet dood.
0: Precies, zei ze toen in een filmpje. Dus inderdaad, dat kwam wel redelijk onverwachts, ja.
1: Nou, hoorde ik dat gisteravond. Was ik met een vriendin uit eten ergens in Friesland. En toen moest ik terug naar huis rijden naar Almere. En toen heb ik dus op repeat het mooiste nummer van Dolly Parton opgezet. Ik vind het zelfs het allermooiste nummer ooit gemaakt. Dus als je mij zou vragen wat zou er op nummer 1 moeten in de top 2000, dan is het dit nummer. Jolene. Oh, prachtig. Hoe zij die vrouw smeekt om haar man niet af te pakken. Oh,

0: Dit is Flevoland.
1: Je hebt je handpalm naar buiten toe. En dan doe je je duim naar binnen toe. En daar overheen je vier andere vingers. En dat doe je een paar keer.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Als jij één keer een goede vette paling gehad hebt, dan wil je nooit weer anders. Dat is echt waar.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik geniet heerlijk van mijn pensioen. Ik speel toneel, ik hobby wat met allerlei dingetjes beschilderen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De gemeente Urk stevend af op een tekort van 4 miljoen euro. En dat komt volgens de gemeente door de jeugdzorg. En het ruimen van graven op de begraafplaats in Emmeloord gebeurt niet meteen. Eerst wordt onderzocht of er nabestaanden zijn die zich over een graf ontfermen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je na het NOS-journaal.
9: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
10: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kindersekstoerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycottplannen tegen Wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wil de FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycott. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: ANWB Verkeersinformatie. Nou, het is woensdagmiddag, dan is het vrij rustig op de weg. Behalve op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes loopt het even vast. Het 4 minuten vertraging. En de 50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid. 8 minuten. En de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo. 4 minuten. Geflitst wordt er op de A27 als je vanuit Hilversum richting Almere rijdt. Hectometerpaaltje 115,1. Ook twee controles op de A6 bij Lelystad. Als je vanuit Muidenberg richting Emmeloord rijdt, eerst kom je er eentje tegen bij hectometerpaaltje 69,4. En de tweede staat bij hectometerpaaltje 83,6. En dan ook nog een controle op de Hoge Ring in Almere, de N702, hectometerpaaltje 2,6.
8: Om te leren dat groenten niet uit de supermarkt komen, oogsten 600 leerlingen uit Lelystad vandaag en morgen aardappelen en bietjes. En ze doen dat bij de Lelystadse boer met hulp van lokale senioren. Nou, wij waren erbij. Zometeen hoor je er meer over in Studio Flevoland.
12: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
13: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
16: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
17: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
0: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Sascha met Austin.
1: 600 leerlingen van 13 basisscholen uit Lelystad die oogsten vandaag en morgen aardappelen en bietjes. En dat gebeurt allemaal op het land bij de Lelystadse boer. Zodat kinderen weten dat groenten niet uit de supermarkt groeien. Lelystadse senioren die helpen de kinderen bij het oogsten. En verslaggever Marielle Bakker die gaat het bietenveld op met de kinderen, senioren en boerin Emma Doekse.
2: Wow.
3: Ciao.
4: Oh, Flevonius.
5: Hey, kleintjes mogen ook mee, hè?
6: Ja. Emma Doekse, boerin van het land rond Lelystad Airport. Ja, al die kinderen op het land, dat is wel even anders dan anders.

0: Dus ja, het is gewoon een ontzettend leuke dag. Een heel leuk uitje voor de kinderen.
1: Lieve schat, de lof oppakken en de biet in de zak doen.
2: En waarom moet dit?
0: Ik vind het gewoon ontzettend leuk dat je ziet dat... heel veel kinderen weten gewoon niet hoe aardappels groeien en zo. En dat je dan de verwondering ziet van de kinderen hier. Nou, dat doet maar echt goed. Ik denk van na deze dagen zijn er weer 600 kinderen die weten hoe een aardappel groeit, hoe een bietje groeit. Nou, dat is gewoon winst voor mij als agrariër.
3: Bietjes zijn heel erg.
4: Lammert Wierstra, u bent vrijwilliger. Ja. Hoe voelt u zich hier tussen de kinderen en de bietjes?
5: Oh, dat is allemaal hartstikke leuk. Het is zo leuk om de kinderen iets te vertellen van wat er hier in Lelystad groeit en bloeit. En wat ze ermee kunnen doen. En het is een beetje een feestje eigenlijk.
6: Oh, maar met mij mee naar de rest van de klas.
4: Wat ga je maken?
2: Ik ga een wrap maken, maar dan van bieten.
4: En hoe kom je aan die bietjes?
2: Zelf geoogst.
4: Hoe vond je dat?
2: Best leuk.
4: Wat was er leuk aan?
2: Nou, je mocht ze uit de grond trekken en het was gewoon heel leuk. We hebben aardappel geplukt en hoe heet de andere?
4: Bietjes toch?
2: Ja, bietjes. Ja.
4: En eten jullie wel eens bietjes?
2: Nee, ik vind het niet echt lekker. We zijn een wrap aan het maken met allemaal groenten erin en zo.
4: Oh, lekker.
2: Ja.
4: Lust je dat?
2: Weet ik nog niet.
4: Wat haal je er zelf uit?
0: Nou, eigenlijk al wat ik zei, ik krijg gewoon wel... Mijn idee is altijd, je wilt zo graag een stukje buitengebied naar de stad brengen. Je wilt graag dat we elkaar begrijpen. En nu denk ik dan dat die kinderen dit even echt ervaren. En dat, daar doe ik het eigenlijk voor.
7: Ja, dat was boerin Emma Doeksen van de Lelystadse Boer, die dus heel wat kinderen heeft uitgelegd waar de aardappelen en de bietjes vandaan komen.

0: oppassen geblazen. Hall & Oates zongen over de Man Eater. Het is 16:05 geworden.
1: Nou zit ik al de hele dag binnen hier op de redactie. Ik ben nog helemaal niet buiten geweest. Ik zou niet weten wat voor weer het is. Maar Wouter van Bernebeek van Weerplaza, die weet dat precies. Is het een mooie dag vandaag?
2: Ja, eigenlijk best wel, ja. Het is 26 graden op dit moment. Met vrij veel zon. Ook wel wat kleine stapelwolken, maar het valt allemaal wel mee. Het blijft in ieder geval droog. En ja, daaraan verandert vanavond eigenlijk heel weinig. Het is droog met veel zonneschijn. En rond zonsondergang hebben we dan nog ongeveer 21 graden op de thermometer staan. En komende nacht, ja, dan koelt het af naar zo'n 16 graden. Met eerst nog brede opklaringen. Later neemt de bewolking een beetje toe vanuit het zuiden. Maar ik denk wel dat het overal droog blijft.
1: Oké, nou weet ik dat dit een warm staartje krijgt deze week. Ja. Dat begint morgen, hè?
2: Ja, inderdaad. Want we krijgen met zomers warme lucht te maken morgen. Maximaal 28 graden, maar ik denk wel dat de dag nog redelijk bewolkt kan beginnen.
1: Oh, plakkerig.
2: Omdat er een warmtefront overtrekt. Plakkerig, inderdaad. En die naam zegt het al, achter dat front bevindt zich veel warmere lucht, waar we dan morgenmiddag in terechtkomen. En dan wordt het zo'n 27 of 28 graden. Nou, ik denk dat het overdag verder gewoon droog blijft. Pas morgen later op de avond, in de nacht naar vrijdag, dan krijgen we wel met een vrij groot buiengebied te maken. Dat komt vanuit België. En zal uiteindelijk ook over onze provincie gaan trekken. Maar dat zal echt wel laat worden. Dus ik denk dat we daar overdag en ook morgenavond grotendeels nog geen last van hebben.
1: Oké, maar Wouter, ik kan hier een weerkaartje zien die jij hebt gemaakt. Ik zie dat die onweerswolk boven Almere hangt.
2: Ja, klopt. Ik heb hem ingetekend om een signaal te geven dat het in die regio's in de loop van de avond dat er al een eerste bui binnen kan drijven. Maar voor de rest blijft het morgenmiddag en ook grote van de avond gewoon nog droog.
1: Okay,
0: nou, gaat het dan 's nachts helemaal los, Wouter?
2: Nou, helemaal los. Dat zal wel meevallen. Dat komt ook omdat de buien vrij laat arriveren. Dan is de temperatuur al gedaald. En ja, warme lucht, dat fungeert als voeding voor zo'n bui. En als de temperatuur al aan het dalen is, dan zal die energie voor die buien ook wat lager uitvallen. En zal het dus niet heel heftig te keer gaan. Maar het kan, ja, er kan best wel veel regen vallen op sommige plaatsen. En ook kan het wel even flink onweren.
1: Ja, maar verdrijft dat ook meteen de warmte?
2: Zeker. Zeker, want vanaf vrijdag hebben we temperaturen nog van 20 tot 22 graden. Dat houdt dan ook in het weekend en volgende week aan. Ja, en dan ziet het weer er wel anders uit. Want we krijgen met behoorlijk wat buien te maken. Af en toe schijnt de zon ook nog wel eens, maar veel minder dan vandaag en morgen. Soms valt er echt veel regen uit die buien. En ja, dus we moeten het echt doen met een stuk lagere temperatuur.
1: Ja, en veel regen. Nou, dan zullen de beuken in Brabant, want daar hadden wij gisteren ook nog even een berichtje over, dat 90% van de beuken er echt heel slecht aan toe zijn door de droogte. Die zullen daar dan wel blij mee zijn, denk ik, met
2: ja,
1: al die regen.
2: Inderdaad. Ik zie het bij ons in de regio ook. Al denk ik wel dat het misschien dit jaar al te laat is.
1: Ja.
2: Maar ja, al een beetje helpen.
1: Zo is dat. Wouter, dankjewel. Eet smakelijk zometeen.
2: Dankjewel, jullie ook.
3: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Ja, dat was Roxy Dekker met Bare Minimum. En ja, de nieuwe hit is dat. Ja, we hebben een tijdje niks van haar gehoord. Maar ze is weer terug. En de videoclip die erbij hoort zit helemaal vol met allerlei influencers en bekende mensen. En ik zag Femke Louise ook nog eventjes voorbij komen. Almeerse cabaretier en presentator Jurgen Rijman die wil het Kwakkoe-festival in Amsterdam-Zuidoost redden. Het festival begon in de jaren 70 als voetbaltoernooi en groeide uit tot een groot festival waar cultuur, muziek en eten centraal staan. Nou, belangrijk voor de Surinaamse gemeenschap in Nederland, maar het festival trekt jaarlijks ook een hele brede doelgroep. Een viering van de multiculturele samenleving. En nu verkeert het dus in de problemen. We hebben contact met Jurgen Rijman. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, u kwam
1: even correctie hoor. Ik wil het niet redden. Het stadsdeel Amsterdam, Zuidoost en de gemeente Amsterdam, die zijn al bezig met een traject met de organisatie om ervoor te zorgen dat het volgend jaar door kan gaan. Wat ik met een groep mensen heb geïnitieerd is om ervoor te zorgen dat Kwakkoe op de immateriële erfles komt om zo zeg maar de traditie en het ontstaan, de geschiedenis en alles te borgen.
0: Ja, goed, dat hebben we nu zo gescheiden. Daar gaan we het zo nog even over hebben, dan over wat er nu gestart is om hem op die immateriële erfgoedlijst te krijgen. Maar eerst even terug naar uw allereerste herinnering, want u kwam er al als kind op bij Kwakkoe. Hoe was dat destijds?
1: Nou, als kind, ik kwam er als student voor het eerst. In de jaren 70 woonde ik nog in Suriname. Ik ben in de jaren 80 hier naartoe gekomen te studeren, 87. Mm-hmm. En in 85 en in 87 werd ik door een vriend van me gevraagd als ik met hem op het Kwakkoe-toernooi wilde barbecue, om barbecue te verkopen. En zo ben ik dus in contact gekomen de eerste keer met het Kwakkoe-toernooi.
0: Ja, want toen was het nog helemaal niet zo groot, hè?
1: Nee, het was het voetbalveld in Amsterdam-Zuidoost en daaromheen waren er standjes gebouwd. En ja, dat was gewoon een soort van, een soort van braderie rondom een voetbalveld.
0: Ja, toch ook wel een beetje dorpse sfeer denk ik dan, want iedereen kende elkaar zo'n beetje.
1: Ja, dat is het. En dat is het mooie van Kwakkoe nu. Heb je nog steeds dat gevoel van dat iedereen elkaar kent, want het lijkt één grote reunie elk jaar, dus... Ja, dus het is, die sfeer is in ieder geval niet veranderd als je het vergelijkt met toen.
0: Nee. Nou woont u zelf in Almere. Daar is de grootste Surinaamse gemeenschap van heel Nederland eigenlijk wel te vinden. Wat betekent Kwakkoe eigenlijk voor mensen van Surinaamse afkomst?
1: Nou, ik denk dat... Kijk, Kwakkoe is sowieso begonnen vanuit de Surinaamse community Amsterdam-Zuidoost. En net dat ik al zei, het is een grote reunie. Dus Surinamers vanuit heel Nederland komen daar naartoe. Maar ik denk dat dat op een gegeven moment ontstegen is. Dat het meer is dan een Surinaams feestje. En dat zei net in de introductie ook al. Het is het meest multiculturele festival van Nederland geworden een beetje. Mm-hmm. En misschien zelfs van Europa. Dus het is voor ons vooral, als je vraagt voor wat het betekent voor de Surinaamse community, als Nederlandse Surinamer of een Surinaamse Nederlander, vind ik het vooral een stukje legacy van wat de Surinaamse community in Zuidoost heeft neergezet.
0: Ja, nou dan zou het echt heel zonde zijn als dat moet verdwijnen. Ja, nou, want vorige maand werd bekend dat het festival stopt in zijn huidige vorm. Onder andere door stijgende kosten en ook door aangescherpte vergunningsvoorwaarden. Nou is het stadsdeel dus bezig om daar naar te kijken naar een nieuwe toekomst voor het festival. Maar tegelijkertijd loopt er dan nu ook een soort actie om er immaterieel erfgoed van te maken. Dat zijn bijvoorbeeld ook de bloemencorso en de Nijmeegse Vierdaagse. Op welke manier zou dat nou helpen om dit uit te roepen tot immaterieel erfgoed?
1: Nou, ik denk wat je hiermee doet is dat je het belang aantoont van zo'n festival, van zo'n traditie. Er zijn ook hele kleine, hele rare dingen die op de immateriële erfgoedlijst staan. Maar wat je vooral doet is dat je hiermee de traditie borgt voor de toekomst. Want wat je ziet is dat het festival Rainbow voor Amsterdam Zuidoost, dat is toegewezen voor Kwakkoe, om dat één keer in het jaar te doen. Mm-hmm. Maar ja, als de huidige organisatie stopt en een andere organisatie komt zo en zegt, nou, wij gaan Kwakkoe organiseren, ja, dan zou het voor alles kunnen zijn. En het is een bepaalde traditie die ontwikkeld is met het eten, met sport erbij, met muziek. Verschillende dagen die er zijn. Je hebt de Molukse dag, je hebt de Hindustaanse dag, de Antilliaanse dag, de Roze Zondag, waarbij we de LHBTIQA+ community vooral omarmen. En ook mensen die daarmee bezig zijn, awards uitreiken vanuit de Kwaku-organisatie. Ja. Zo'n verbindend festival is voor heel Nederland belangrijk.
0: Ja.
1: Weet je, dus we hebben zoiets van, ja, die traditie mag niet verloren gaan nadat het 50 jaar is opgebouwd. En daarom dat we dus nu bezig zijn om het op die immateriële erfgoedlijst te krijgen, wat geen garantie is van dat er daardoor financiën plotseling vrijkomen. Maar wat je wel ermee doet, is dat je de traditie en het ontstaan en de hele geschiedenis ervan elfval op een goede manier borgt binnen de Nederlandse culturele identiteit.
0: Ja, maar zit er dan ook al vast dat het in Zuidoost moet blijven?
1: Nou, het is ooit in Zuidoost begonnen en het stadsdeel Zuidoost heeft ook aangegeven dat ze dat heel graag daar willen houden. Dus zoals het er nu naar uitziet, zal het nog wel in Zuidoost blijven, ja. Maar we zouden altijd een Kwaku warm-up of een Kwaku afterparty in Almere kunnen doen met de grote Surinaamse community die we hier hebben.
0: Ja, ja, dat, extra gezellig wordt het dan.
1: Ja, toch?
0: Ja, het Esplanade of Lumière Park, ja, ik zie het wel zo voor me.
1: Ja, precies, gebeuren.
0: Maar ja, kunnen jullie nou volgend jaar wel gewoon weer Kwaku vieren? Of kan het in de huidige vorm zo wel volgend jaar weer gevierd worden? Of is dat dan onzeker?
1: Nou, ik denk dat het Kwaku volgend jaar sowieso terugkomt. De vorm zal nog bepaald worden met de gemeente en het stadsdeel. Maar zoals ik het nu begrepen heb van verschillende partijen, zal het wel heel dicht bij de originele vorm blijven. En het zijn de gemeente en het stadsdeel die gaan kijken hoe ze bijvoorbeeld het verstrekken van de vergunning en de eisen die daarbij komen, hoe ze daarin ook de organisatie tegemoet kunnen komen.
0: Ja, en dat op die immateriële erfgoedlijst krijgen, is dat een kwestie van maanden waarin zo'n proces doorlopen kan worden?
1: Nou, dat is een proces dat kan meestal 2 jaar duren, hoor. Dat gaat echt niet even 1, 2, 3. Maar we hebben een hele brede coalitie die draagt. Dus we hebben echt verschillende organisaties, maar ook publieke figuren, standhouders, grassroots organisaties die dit allemaal ondersteunen. Dus we hebben een heel breed draagvlak. En we hebben ook mensen binnen het KIEN zelf die ons begeleiden in deze aanvraag. En ik denk dat het daarom echt ook een community ding is van de hele community. Mm-hmm. Die Kwaku omarmt. En niet alleen de Surinaamse gemeenschap. En dat maakt het dus zeg maar ook makkelijker om het voor te dragen. En waarschijnlijk hoop ik dan dat het ook voor het KIEN, het Kennisinstituut Erfgoed Nederland, dat het voor hun makkelijker maakt om dit toe te wijzen.
0: Ja, nou, op naar de volgende 60 jaar Kwaku.
1: Dat gaan we het zeker doen.
0: Ja. Jurgen Rijman, hartelijk dank.

0: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
2: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Vodafone.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: De gemeente Urk stevend af op een tekort van €4 miljoen. En dat komt volgens de gemeente door de jeugdzorg. De vergoeding van het Rijk is niet hoog genoeg om de stijgende kosten te dekken. En ook geeft de gemeente meer geld uit aan de inhuur van tijdelijk personeel. Wethouder Tunis Hoekstra bekijkt de komende maanden welke maatregelen nodig zijn om de begroting voor volgend jaar sluitend te krijgen. Het ruimen van graven op de begraafplaats in Emmeloord gebeurt niet meteen. Eerst wordt onderzocht of er nabestaanden zijn die zich over een graf ontfermen. Dat zegt wethouder Henny Bogaerts van Noordoostpolder naar vragen van de raadsfractie van ChristenUnie-SGP. Vorige maand werd bekend dat een deel van de begraafplaats wordt geruimd. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van de gemeente. Bij de graven die geruimd worden komen ook bordjes te staan. De bestrijding van distels en Jacobs kruiskruid in Noordoostpolder wordt beter aangepakt. Het Rijk, de provincie en het waterschap maken daar een plan voor. Dat laat de gemeente Noordoostpolder weten na vragen van het CDA. Volgens de ChristenDemocraten woekeren dit onkruid in de gemeente omdat de drie instanties verzaken. Er is al een start gemaakt met het plan van aanpak en in het najaar worden de puntjes op de i gezet. En bij het dorpsfeest in Zwifterband zijn ze zaterdagnacht 2 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij. De ruzie ontstond rond 1 uur bij een patatkraam aan de Hertenkamplaan na afloop van de laatste feestavond. Volgens de politie ging het om vorderingen in de rij. Een vrouw uit Zwifterband hield er een beenbreuk aan over en ook een man kreeg klappen. Later deze week wordt aangifte gedaan. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio. Dat lees je op de website of in de Omroep Flevoland app.
11: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental in Nepal door een enorme overstroming loopt snel op. Zeker 95 mensen zijn omgekomen en honderden mensen worden nog vermist, onder wie veel toeristen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard en past zijn platformen aan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. Fred H. zou 7 jaar lang kinderporno hebben verzameld en verspreid.
12: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland met brede opklaringen. Pas later in de nacht neemt vanuit het zuiden de bewolking wat toe, maar het lijkt wel droog te blijven. Het wordt niet veel kouder dan een graad of 15. En morgen begint dan de dag met wat meer wolkenvelden. Plaatselijk kan daar ook een enkele bui uitvallen, maar in de middag wordt het vrij zonnig. En dan gaat de temperatuur echt snel omhoog naar waarden tussen de 25 en 28 graden in onze provincie. Morgenavond, maar vooral in de nacht naar vrijdag, dan volgt een gebied met regen en onweer. Buien vanuit het zuiden en die zullen de warme lucht verdrijven.
10: Dankjewel Wouter. Dan de verkeersinformatie op de A1 wat op onthoudt. Amsterdam-Amersfoort tussen naar de vesting en Blaricum 5 minuten. De A28 Utrecht-Zwolle tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst ook 5 minuten. En op de N717 Nagelen-Emmeloord tussen de N716 en de A6 zo'n 4 minuten vertraging. Dan de snelheidscontroles op de A27 in de richting van Almere bij 115,1. Dan de A6 Muidenberg-Lelystad bij Lelystad bij 69,4. Ook op die A6 een controle in de richting van Emmeloord bij Lelystad bij 83,6. En een flitser is er gezien aan de Basilicumweg in Almere.
13: Urk stevend af op een tekort van 4 miljoen euro. En dat hangt samen met kosten voor de jeugdzorg. We praten zo met wethouder Tunis Hoekstra van Urk over hoe dit misschien opgelost kan worden. Zo meer in Studio Flevoland.
14: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Het is altijd weer een hele opgave. Welk liedje van Queen gaan we dit keer draaien? Want er zijn heel veel goede platen die ze hebben uitgebracht. Dit was er eentje van. Radio Gaga. Het is 6:12.
1: De gemeente Urk komt dit jaar 4 miljoen euro tekort op de totale begroting van 120 miljoen. En dat terwijl de gemeente vorig jaar ook al in de min eindigde en allerlei maatregelen voorstelde om de inkomsten te verhogen. Volgens de gemeente komt dit tekort, of dat tekort waar ze op afstevenen, vooral doordat de jeugdzorg en de inhuur van personeel duurder zijn uitgevallen. We praten erover met wethouder Tunis Hoekstra van Financiën. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, een tekort van 4 miljoen euro op een begroting van 120 miljoen. Mijn collega's hebben daar eventjes de rekenmachine voorbij gepakt. Dus 3,5% van de totale begroting. Hoe erg is dat nou eigenlijk?
2: Nou, dat is een fors tekort. Laat ik het zo zeggen, wij zijn dergelijke tekorten gelukkig niet gewend.
1: Nee, maar dan is het dan dat je je niet goed hebt berekend? Want hoe kan het nou dat de jeugdzorg meer kostte dan begroot?
2: Het is niet zo dat wij de dingen niet goed hebben berekend. Het is zo dat wij dit ook al enige tijd aanzien komen. Dit is ook voor Urk wij zijn niet uniek hierin, zeg maar. Alle gemeenten in Nederland hebben hiermee te kampen en het heeft de volgende reden. De vergoedingen voor jeugdzorg vanuit het Rijk, die worden berekend op basis van langjarige gemiddelden. En die gemiddelden die zijn dus eigenlijk te laag voor de kosten die wij daadwerkelijk maken. En nu was er lange tijd de hoop en ook wel reële verwachting dat het Rijk hier toch zou bijspringen en hier iets aan zou doen. Dus hebben wij ervoor gekozen om in voorgaande jaren dat bedrag niet in de begroting te zetten. Maar ja, inmiddels moeten we wel zo realistisch zijn dat Den Haag ons echt laat zitten als gemeente. En hebben wij dus dit ook in de begroting te verwerken. En daarom laten we dit jaar nog een behoorlijke overschrijding zien op dit onderdeel.
1: Ja. Want jullie hebben 1,5 miljoen euro minder vanuit het Rijk gekregen, vanuit dat gemeentefonds voor de jeugdzorg, dan waar jullie op gerekend hadden. Om de boel weer sluitend te krijgen, kunt u dan twee dingen doen. Hè? De inkomsten verhogen door bijvoorbeeld de belastingen te verhogen. Of u kunt de uitgaven verlagen door te bezuinigen. Heeft u al een beetje in de gaten welke kant u op gaat?
2: Ja, er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden zoals u benoemt. Wij hebben een handelingsperspectief dat we volgen. En daarin nemen we ook de gemeenteraad mee. Want uiteindelijk is de gemeenteraad ook de budgethouder. Dus die heeft het budgetrecht. Dus wij vinden het belangrijk om de gemeenteraad in alles ook goed te kennen. Maar misschien is het wel goed om op te merken dat die kosten voor jeugdzorg, daar kan je op zich niet heel veel op bezuinigen. Hè. Dat zijn wettelijke taken, zoals gezegd. Die heeft het Rijk bij de gemeente neergelegd. Alleen geven ze daar onvoldoende geld bij. Dus op jeugdzorg zelf, daar valt, gezien het een wettelijke taak is, niet heel veel op te beknibbelen. Dus het handelingsperspectief heeft eigenlijk verschillende stappen. En die doorlopen wij. En daarmee willen we uiteindelijk weer met een sluitende begroting komen. Want dat is wel nodig om ook meerjarig de zaak onder controle te houden.
1: Ja, dus dan zou je kunnen gaan kijken of je nog steeds het onkruid blijft wieden tussen de tegeltjes. Of dat de straatverlichting dan misschien wat minder lang aangaat. Dat zouden mogelijkheden kunnen zijn. Maar uw voorganger, Nathanael Middelkoop, die had vorig jaar voorgesteld om de gemeentelijke belastingen met 10% te verhogen. En ook betaald parkeren in het Oude Dorp in te voeren. Hoe staat het eigenlijk met die plannen?
2: Ja, die belastingverhoging van 10% vorig jaar, daar heeft de gemeenteraad destijds 5% van gemaakt. Dus op een bepaalde manier was destijds al wel voorzien dat de kosten op zouden lopen en dat er ook iets nodig was qua inkomsten. Kijk, betaal parkeren op de haven, dat vergt ook weer aanloopkosten. Zo'n systeem moet worden gekozen en het moet worden geïnstalleerd. Dat brengt allerlei kosten met zich mee. Dus voordat dat ook weer wat oplevert, heb je je begroting niet dichtgerekend, zeg maar. Dus dat is wel even een probleem. Het licht laten we gewoon branden. Het onkruid blijven we ook wieden. Zoals gezegd, we volgen eigenlijk een handelingsperspectief waarin we dus een aantal stappen hebben. En we gaan niet direct allerlei dingen roepen. Nee. Daar benutten we eigenlijk de maanden oktober September en oktober voor. Dus het managementteam van de gemeente die goed inzicht hebben in alles wat erin komt en eruit gaat en wat we doen. Die gaan zeg maar een aantal scenario's voorbereiden. Zodat ook de gemeenteraad de goede keuzes kan maken. Dus dat is eigenlijk een proces wat nog voor ons ligt.
1: Wethouder Tunis Hoekstra, hartelijk dank.
3: Je luistert naar Flevoland.

0: ook weer zo'n hitmachine. Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Dan is het tijd voor de berichten van buiten Flevoland. De politie doet vandaag onderzoek in Vogelwaarde, waar begin juni 3 kinderen en hun basisschooldirecteur om het leven kwamen. Een auto schepte toen een groep kinderen en begeleiders van een basisschool uit Aksel die op schoolkamp waren. De politie legt uit wat er precies gaat gebeuren.
2: De auto die betrokken was bij het ongeval, die is net aangekomen. En de nabestaande familie hebben de gelegenheid gekregen om de auto te bekijken. En mijn collega's gaan zo meteen rijtesten doen met de auto op het wegvak waar het ongeval ook is gebeurd in juni.
1: Ja, en de 20-jarige verdachte zit nog altijd vast.
0: Het langdurig en ernstig mishandelen van kinderen kwam de afgelopen jaren ruim 10 keer voor in Nederland. Blijkt uit onderzoek van de NOS. In Nederland hebben we geen term voor dit soort mishandeling. Maar in de Verenigde Staten spreken ze van child torture, kindermarteling dus. Deze ernstige vorm van mishandeling gaat erg ver en kan lang aanhouden, zegt deze verslaggever.
3: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Bij pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling daar allemaal voorbij komt.
0: Volgens deskundigen zijn er nog veel meer slachtoffers dan die nu bekend zijn. Recente voorbeelden van ernstige kindermishandeling zijn het pleegmeisje uit Vlaardingen en de 2 mishandelde kinderen in Stadskanaal.
1: Het gaat niet meer lukken om de Nederlandse gasvoorraad helemaal op peil te brengen voor de komende winter, dat zegt de GasUnie. Er is veel te laat begonnen met het vullen van de gasvoorraad, vertelt deze verslaggever.
4: Het is een taak van energiebedrijven, commerciële energiebedrijven. Maar ja, de gasprijs is dit jaar nogal hoog door de oorlog rond de Perzische Golf. En die prijs die zakt maar niet genoeg, dus ja, men wacht het dan maar toch gewoon. We hebben deze winter 115 terawattuur gas nodig, dat is het doel. Ja, en de GasUnie zegt nu, dat halen we niet.
1: Nee, de gasopslag is nu nog maar nauwelijks voor de helft gevuld, terwijl dat 2 jaar geleden rond deze tijd ruim 90% was.
0: En de wereld staat stil bij het overlijden van Dolly Parton. Ze liet iedereen meezingen en werkte met veel artiesten samen, van groot tot klein. Ook de Muppets gaan Dolly Parton missen, schrijven ze op Instagram. Ze was een graag geziene gast in hun shows.
5: Oh, sometimes forget that we're just everyday people.
6: Yeah, yeah. You want to talk about it?
5: Not really.
6: You want to sing about it?
5: Well, I'd love to, Kermit, but I have a frog in my throat.
6: What?
5: Just croaking with you. I mean, what?
0: Ja, Dolly Parton samen met Kermit de Kikker. Dolly Parton verkocht tijdens haar leven wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze is 80 jaar oud geworden.

0: Dit is Flevoland.
1: Je hebt je handpalm naar buiten toe. En dan doe je je duim naar binnen toe. En daar overheen je vier andere vingers. En dat doe je een paar keer.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Als jij één keer een goede vette paling gehad hebt, dan wil je nooit weer anders. Dat is echt waar.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik geniet heerlijk van mijn pensioen. Ik speel toneel, ik hobby wat met allerlei dingetjes beschilderen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Het ruimen van graven op de begraafplaats in Emmeloord gebeurt niet meteen. Eerst wordt onderzocht of er nabestaanden zijn die zich over een graf ontfermen. En bij het dorpsfeest in Zwifterband zijn afgelopen zaterdagnacht 2 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio. Dat hoor je zometeen na het NOS-journaal.
9: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 6 uur.
10: Clemens Peters met het NOS-journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur... voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie ook veel toeristen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. 2 uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden nu korter. Er zijn er nog maar een paar die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Onder andere op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar sta je nog 10 minuten in de file tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg ook nog 10 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de verdraging nog een kwartier. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Lent ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Om te leren dat groenten niet uit de supermarkt komen, oogsten 600 leerlingen uit Lelystad vandaag en morgen aardappelen en bietjes. En ze doen dat bij de Lelystadse boer met hulp van lokale senioren. Nou, wij waren erbij. Zometeen hoor je er meer over in Studio Flevoland.
12: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
14: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
15: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
16: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
17: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
16: Of,
18: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
17: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
16: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
15: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
19: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: 600 leerlingen van 13 basisscholen uit Lelystad die oogsten vandaag en morgen aardappelen en bietjes. En dat gebeurt allemaal op het land bij de Lelystadse boer. Zodat kinderen weten dat groenten niet uit de supermarkt groeien. Lelystadse senioren die helpen de kinderen bij het oogsten. En verslaggever Marielle Bakker die gaat het bietenveld op met de kinderen, senioren en boerin Emma Doeksen.
1: Wow. Ciao.
2: Oh, Flevo nu. Hey,
3: kleintjes mogen ook mee, hè?
4: Ja. Emma Doeksen, boerin van het land rond Lelystad Airport. Ja, al die kinderen op het land, dat is wel even anders dan anders.
5: Nou, dat klopt. Zo 2 dagen in het jaar ontvangen wij hier hartstikke graag allemaal basisschoolkinderen uit Lelystad. Maar het is inderdaad wat anders dan normaal.
4: Ja.
5: En dan gaan we ze met z'n 3 dingen doen. De kinderen die gaan hier bietjes oogsten, ze gaan aardappels oogsten. En ze gaan nog hier achter in de tent een lekker gerechtje maken van die producten weer. Dus ja, het is gewoon een ontzettend leuke dag. Een heel leuk uitje voor de kinderen.
3: Lieve schat, de lof oppakken en de biet in de zak doen.
6: En waarom hier dit?
5: Ik vind het gewoon ontzettend leuk dat je ziet dat heel veel kinderen weten gewoon niet hoe aardappels groeien en zo. En dat je dan de verwondering ziet van de kinderen hier. Nou, dat doet me echt goed. Ik denk van nou, na deze dagen zijn er weer 600 kinderen die weten hoe een aardappel groeit, hoe een bietje groeit. Nou, dat is gewoon winst voor mij als agrariër.
7: Bietjes zijn heel erg.
4: Lammert Wierstra, u bent vrijwilliger. Ja. Hoe voelt u zich hier tussen de kinderen en de bietjes?
8: Oh, dat is allemaal hartstikke leuk. Het is zo leuk om de kinderen iets te vertellen van wat er hier in Lelystad groeit en bloeit. En wat ze ermee kunnen doen. En ja, het is een beetje een feestje eigenlijk.
9: Oh, met mij mee naar de rest van de klas.
4: Wat ga je maken?
9: Een

0: Wel eens bietjes?
1: Nee, ik vind het niet echt lekker.
2: We zijn er wrap aan het maken met allemaal groenten erin en zo.
0: Oh, lekker.
2: Ja.
0: Lust je dat?
2: Weet ik nog niet.
3: En wat haal je er zelf uit?
0: Nou, eigenlijk al wat ik zei, ik krijg gewoon wel... Mijn idee is altijd, je wilt zo graag een stukje buitengebied naar de stad brengen. Je wilt graag dat we elkaar begrijpen. En nu denk ik dan dat die kinderen dit even echt ervaren. En dat, daar doe ik het eigenlijk voor.
4: Ja, dat was boerin Emma Doekse van de Lelystadse Boer, die dus heel wat kinderen heeft uitgelegd waar de aardappelen en de bietjes vandaan komen.

0: Nou zit ik al de hele dag binnen hier op de redactie. Ik ben nog helemaal niet buiten geweest. Ik zou niet weten wat voor weer het is. Maar Wouter van Bernebeek van Weerplaza, die weet dat precies. Is het een mooie dag vandaag?
1: Ja, eigenlijk best wel, ja. Het is 26 graden op dit moment. Met vrij veel zon. Ook wel wat kleine stapelwolken, maar het valt allemaal wel mee. Het blijft in ieder geval droog. En ja, daaraan verandert vanavond eigenlijk heel weinig. Het is droog met veel zonneschijn. En rond zonsondergang hebben we dan nog ongeveer 21 graden op de thermometer staan. En komende nacht, ja, dan koelt het af naar zo'n 16 graden. Met eerst nog brede opklaringen. Later neemt de bewolking een beetje toe vanuit het zuiden. Maar ik denk wel dat het overal droog blijft.
0: Oké, nou weet ik dat dit een warm staartje krijgt deze week. Ja. Dat begint morgen, hè?
1: Ja, inderdaad. Want we krijgen met zomers warme lucht te maken morgen. Maximaal 28 graden, maar ik denk wel dat de dag nog redelijk bewolkt kan beginnen.
0: Oh, plakkerig.
1: Omdat er een warmtefront overtrekt. Plakkerig, inderdaad. En die naam zegt het al.

0: Achter dat front bevindt zich veel warmere lucht waar we dan morgenmiddag in terechtkomen. En dan wordt het zo'n 27 of 28 graden. Nou, ik denk dat het overdag verder gewoon droog blijft. Pas morgen later op de avond, in de nacht naar vrijdag, dan krijgen we wel met een vrij groot buiengebied te maken. Dat komt vanuit België en zal uiteindelijk ook over onze provincie gaan trekken. Maar dat zal echt wel laat worden. Dus ik denk dat we daar overdag en ook morgenavond grotendeels nog geen last van hebben.
1: Oké, maar Wouter, ik kan hier een weerkaartje zien die jij hebt gemaakt. Ik zie dat die onweerswolk boven Almere hangt.
0: Ja, klopt. Ik heb hem ingetekend om een signaal te geven dat het in die regio's in de loop van de avond dat er al een eerste bui binnen kan drijven. Maar voor de rest blijft het morgenmiddag en ook groot deel van de avond gewoon nog droog.
2: Okay, nou, gaat het dan 's nachts helemaal los, Wouter?
0: Nou, helemaal los. Dat zal wel meevallen. Dat komt ook omdat de buien vrij laat arriveren. Dan is de temperatuur al gedaald. En ja, warme lucht, dat fungeert als voeding voor zo'n bui. En als de temperatuur al aan het dalen is, dan zal die energie voor die buien ook wat lager uitvallen. En zal het dus niet heel heftig tekeer gaan. Maar het kan, ja, er kan best wel veel regen vallen op sommige plaatsen. En ook kan het wel even flink onweren.
1: Ja, maar verdrijft dat ook meteen de warmte?
0: Zeker. Zeker, want vanaf vrijdag hebben we temperaturen nog van 20 tot 22 graden. Dat houdt dan ook in het weekend en volgende week aan. Ja, en dan ziet het weer er wel anders uit. Want we krijgen met behoorlijk wat buien te maken. Af en toe schijnt de zon ook nog wel eens, maar veel minder dan vandaag en morgen. Soms valt er echt veel regen uit die buien. En ja, dus we moeten het echt doen met een stuk lagere temperatuur.
1: Ja, en veel regen. Nou, dan zullen de beuken in Brabant, want daar hadden wij gisteren ook nog even een berichtje over, dat 90% van de beuken er echt heel slecht aan toe zijn door de droogte. Die zullen daar dan wel blij mee zijn, denk ik, met
0: ja,
1: al die regen.
0: Ja, inderdaad. Ik zie het bij ons in de regio ook. Al denk ik wel dat het misschien dit jaar al te laat is. Ja. Maar ja, al een beetje helpen.
1: Zo is dat. Wouter, dankjewel. Eet smakelijk zometeen.
0: Dankjewel, jullie ook.

0: Almeerse cabaretier en presentator Jurgen Rijman die wil het Kwakkoe-festival in Amsterdam Zuidoost redden. Het festival begon in de jaren 70 als voetbaltoernooi en groeide uit tot een groot festival waar cultuur, muziek en eten centraal staan. Nou, belangrijk voor de Surinaamse gemeenschap in Nederland, maar het festival trekt jaarlijks ook een hele brede doelgroep. Een viering van de multiculturele samenleving en nu verkeert het dus in de problemen. We hebben contact met Jurgen Rijman. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, u kwam
1: even correctie hoor. Ik wil het niet redden. Het stadsdeel Amsterdam, Zuidoost en de gemeente Amsterdam, die zijn al bezig met een traject met de organisatie om ervoor te zorgen dat het volgend jaar door kan gaan. Wat ik met een groep mensen heb geïnitieerd is om ervoor te zorgen dat Kwakkoe op de immateriële erfles komt om zo zeg maar de traditie en het ontstaan, de geschiedenis en alles te borgen.
0: Ja, goed, dat hebben we nu zo gescheiden. Daar gaan we het zo nog even over hebben, dan over wat er nu gestart is om hem op die immateriële erfgoedlijst te krijgen. Maar eerst even terug naar uw allereerste herinnering, want u kwam er al als kind op bij Kwakkoe. Hoe was dat destijds?
1: Nou, als kind, ik kwam er als student voor het eerst. In de jaren 70 woonde ik nog in Suriname. Ik ben in de jaren 80 hier naartoe gekomen te studeren, 87. Mm-hmm. En in 85 en in 87 werd ik door een vriend van me gevraagd als ik met hem op het Kwakkoe-toernooi wilde barbecue, om barbecue te verkopen. En zo ben ik dus in contact gekomen de eerste keer met het Kwakkoe-toernooi.
0: Ja, want toen was het nog helemaal niet zo groot, hè?
1: Nee, het was het voetbalveld in Amsterdam Zuidoost en daaromheen waren er standjes gebouwd. En dat was gewoon een soort van, een soort van braderie rondom een voetbalveld.
0: Ja, toch ook wel een beetje dorpse sfeer denk ik dan, want iedereen kende elkaar zo'n beetje.
1: Ja, dat is het. En dat is het mooie van Kwakkoe nu. Heb je nog steeds dat gevoel van dat iedereen elkaar kent. Want het lijkt één grote reunie elk jaar. Dus die sfeer is in elk geval niet veranderd als je het vergelijkt met toen.
0: Nee. Nou woont u zelf in Almere. Daar is de grootste Surinaamse gemeenschap van heel Nederland eigenlijk wel te vinden. Wat betekent Kwakkoe eigenlijk voor mensen van Surinaamse afkomst?
1: Nou, ik denk dat, kijk, Kwakkoe is sowieso begonnen vanuit de Surinaamse community Amsterdam Zuidoost. En net dat ik al zei, het is een grote reunie, dus Surinamers vanuit heel Nederland komen daar naartoe. Maar ik denk dat het dat op een gegeven moment ontstegen is, dat het meer is dan een Surinaams feestje. En dat zei net in de introductie ook al, het is het meest multiculturele festival van Nederland geworden een beetje. Mm-hmm. En misschien zelfs van Europa. Dus dit is voor ons vooral, als je vraagt voor wat het betekent voor de Surinaamse community, Nederlandse Surinamer of een Surinaamse Nederlander, vind ik het vooral een stukje legacy van wat de Surinaamse community in Zuidoost heeft neergezet.
0: Ja, nou dan zou het echt heel zonde zijn als dat moet verdwijnen. Ja, nou, want vorige maand werd bekend dat het festival stopt in zijn huidige vorm. Onder andere door stijgende kosten en ook door aangescherpte vergunningsvoorwaarden. Nou is het stadsdeel dus bezig om daar naar te kijken naar een nieuwe toekomst voor het festival. Maar tegelijkertijd loopt er dan nu ook een soort actie om er immaterieel erfgoed van te maken. Dat zijn bijvoorbeeld ook de bloemencorso en de Nijmeegse Vierdaagse. Op welke manier zou dat nou helpen om dit uit te roepen tot immaterieel erfgoed?
1: Nou, ik denk wat je hiermee doet is dat je het belang aantoont van zo'n festival, van zo'n traditie. Er zijn ook hele kleine, hele rare dingen die op de immateriële erfgoedlijst staan. Maar wat je vooral doet is dat je hiermee de traditie borgt voor de toekomst. Want wat je ziet is dat het festival Rainbow voor het Amsterdam Zuidoost, dat is toegewezen voor Kwakkoe, om dat één keer in het jaar te doen. Mm-hmm. Maar ja, als de huidige organisatie stopt en een andere organisatie komt zo en zegt, nou, wij gaan Kwakkoe organiseren, ja, dan zou het voor alles kunnen zijn. En het is een bepaalde traditie die ontwikkeld is met het eten, met sport erbij, met muziek. Verschillende dagen die er zijn. Je hebt de Molukse dag, je hebt de Hindustaanse dag, de Antilliaanse dag, de Roze Zondag, waarbij we de LHBTIQA+ community vooral omarmen en ook mensen die daarmee bezig zijn awards uitreiken vanuit de Kwakkoe-organisatie. Ja. Zo'n verbindend festival is voor heel Nederland belangrijk.
0: Ja.
1: Weet je, dus wel precies van ja, die traditie mag niet verloren gaan nadat het 50 jaar is opgebouwd. En daarom dat we dus nu bezig zijn om het op die immateriële erfgoedlijst te krijgen, wat geen garantie is van dat er daardoor financiën plotseling vrijkomen. Maar wat je wel ermee doet, is dat je de traditie en het ontstaan en de hele geschiedenis ervan elk wel op een goede goede manier borgt binnen de Nederlandse culturele identiteit.
0: Ja, maar zit er dan ook aan vast dat dat in Zuidoost moet blijven?
1: Nou, het is ooit in Zuidoost begonnen en het stadsdeel Zuidoost heeft ook aangegeven dat ze dat heel graag daar willen houden. Dus zoals het er nu naar uitziet, zal het nog wel in Zuidoost blijven, ja. Maar we zouden altijd een Kwaku warm-up of een Kwaku afterparty in Almere kunnen doen met de grote Surinaamse community die we hier hebben.
0: Ja, ja, dat, extra gezellig wordt het dan.
1: Ja, toch?
0: Ja, op de Esplanade of Lumière Park. Ja, ik zie het wel zo voor me. Ja,
1: precies. Gebeuren.
0: Maar ja, kunnen jullie nou volgend jaar wel gewoon weer Kwaku vieren? Of kan het in de huidige vorm zo wel volgend jaar weer gevierd worden? Of is dat dan onzeker?
1: Nou, ik denk dat het Kwaku volgend jaar sowieso terugkomt. De vorm zal nog bepaald worden met de gemeente en het stadsdeel. Maar zoals ik het nu begrepen heb van verschillende partijen, zal het wel heel dicht bij de originele vorm blijven. En het zijn de gemeenten en het stadsdeel die gaan kijken hoe ze bijvoorbeeld in het verstrekken van de vergunning en de eisen die daarbij komen, hoe ze daarin ook de organisatie tegemoet kunnen komen.
0: Ja, en dat op die immateriële erfgoedlijst krijgen, is dat een kwestie van maanden waarin zo'n proces doorlopen kan
1: worden? Nou, dat is een proces dat kan meestal 2 jaar duren, hoor. Dat gaat echt niet even 1, 2, 3. Maar we hebben een hele brede coalitie die draagt. Dus we hebben echt verschillende organisaties, maar ook publieke figuren, standhouders, grassroots organisaties die dit allemaal ondersteunen. Dus we hebben een heel breed draagvlak. En we hebben ook mensen binnen het KIEN zelf die ons begeleiden in deze aanvraag. En ik denk dat het daarom echt ook een community ding is van de hele community. Mm-hmm. Die Kwaku omarmt. En niet alleen de Surinaamse gemeenschap. En dat maakt het dus zeg maar ook makkelijker om het voor te dragen. En waarschijnlijk hoop dan dat het ook voor het KIEN, het Kennisinstituut Erfgoed Nederland, dat het voor hun makkelijker maakt om dit toe te wijzen.
0: Ja, nou, op naar de volgende 60 jaar Kwaku.
1: Dat gaan we het zeker doen.
0: Ja. Jurgen Rijman, hartelijk dank.
2: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: De gemeente Urk stevend af op een tekort van 4 miljoen euro. En dat komt volgens de gemeente door de jeugdzorg. De vergoeding van het Rijk is niet hoog genoeg om de stijgende kosten te dekken. En ook geeft de gemeente meer geld uit aan de inhuur van tijdelijk personeel. Wethouder Tunis Hoekstra bekijkt de komende maanden welke maatregelen nodig zijn om de begroting voor volgend jaar sluitend te krijgen. Het ruimen van graven op de begraafplaats in Emmeloord gebeurt niet meteen. Eerst wordt onderzocht of er nabestaanden zijn die zich over een graf ontfermen. Dat zegt wethouder Henny Bogaerts van Noordoostpolder naar vragen van de raadsfractie van ChristenUnie-SGP. Vorige maand werd bekend dat een deel van de begraafplaats wordt geruimd. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van de gemeente. Bij de graven die geruimd worden komen ook bordjes te staan. De bestrijding van distels en Jacobs kruiskruid in Noordoostpolder wordt beter aangepakt. Het Rijk, de provincie en het waterschap maken daar een plan voor. Dat laat de gemeente Noordoostpolder weten na vragen van het CDA. Volgens de ChristenDemocraten woekeren dit onkruid in de gemeente omdat de drie instanties verzaken. Er is al een start gemaakt met het plan van aanpak en in het najaar worden de puntjes op de i gezet. En bij het dorpsfeest in Zwifterband zijn ze zaterdagnacht twee mensen gewond geraakt bij een vechtpartij. De ruzie ontstond rond 1 uur bij een patatkraam aan de Hertenkamplaan na afloop van de laatste feestavond. Volgens de politie ging het om voordringen in de rij. Een vrouw uit Zwifterband hield er een beenbreuk aan over en ook een man kreeg klappen. Later deze week wordt aangifte gedaan. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website of in de Omroep Flevoland app.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental in Nepal door een enorme overstroming loopt snel op. Zeker 95 mensen zijn omgekomen en honderden mensen worden nog vermist, onder wie veel toeristen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim 16 miljard dollar en past zijn platformen aan. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Het weer, morgen is dat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan wordt het 25 tot 30 graden.
3: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland met brede opklaringen. Pas later in de nacht neemt vanuit het zuiden de bewolking wat toe, maar het lijkt wel droog te blijven. Het wordt niet veel kouder dan een graad of 15. En morgen begint dan de dag met wat meer wolkenvelden. Plaatselijk kan daar ook een enkele bui uitvallen, maar in de middag wordt het vrij zonnig. En dan gaat de temperatuur echt snel omhoog naar waarden tussen de 25 en 28 graden in onze provincie. Morgenavond, maar vooral in de nacht naar vrijdag, dan volgt een gebied met regen en onweer. Buien vanuit het zuiden en die zullen de warme lucht verdrijven.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat nog file op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo. Daar is de vertraging een kleine 10 minuten. Ook op de A50 verderop richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Lent is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Urk stevend af op een tekort van 4 miljoen euro. En dat hangt samen met kosten voor de jeugdzorg. We praten zo met wethouder Tunis Hoekstra van Urk over hoe dit misschien opgelost kan worden. Zo meer in Studio Flevoland.
0: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: De gemeente Urk komt dit jaar 4 miljoen euro tekort op de totale begroting van 120 miljoen. En dat terwijl de gemeente vorig jaar ook al in de min eindigde en allerlei maatregelen voorstelde om de inkomsten te verhogen. Volgens de gemeente komt dit tekort, of dat tekort waar ze op afstevenen, vooral doordat de jeugdzorg en de inhuur van personeel duurder zijn uitgevallen. We praten erover met wethouder Tunis Hoekstra van Financiën. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, een tekort van 4 miljoen euro op een begroting van 120 miljoen. Mijn collega's hebben daar eventjes de rekenmachine voorbij gepakt. Dus 3,5% van de totale begroting. Hoe erg is dat nou eigenlijk?
1: Nou, dat is een fors tekort. Laat ik het zo zeggen, wij zijn dergelijke tekorten gelukkig niet gewend.
0: Nee, maar dan is het dan dat je je niet goed hebt berekend? Want hoe kan het nou dat de jeugdzorg meer kostte dan begroot?
1: Het is niet zo dat wij de dingen niet goed hebben berekend. Het is zo dat wij dit ook al enige tijd aanzien komen. Dit is ook voor Urk wij zijn niet uniek hierin, zeg maar. Alle gemeenten in Nederland hebben hiermee te kampen en het heeft de volgende reden. De vergoedingen voor jeugdzorg vanuit het Rijk die worden berekend op basis van langjarige gemiddelden. En die gemiddelden die zijn dus eigenlijk te laag voor de kosten die wij daadwerkelijk maken. En nu was er lange tijd de hoop en ook wel reële verwachting dat het Rijk hier toch zou bijspringen en hier iets aan zou doen. Dus hebben wij ervoor gekozen om in voorgaande jaren dat bedrag niet in de begroting te zetten. Maar ja, inmiddels moeten we wel zo realistisch zijn dat Den Haag ons echt laat zitten als gemeente. En hebben wij dus dit ook in de begroting te verwerken. En daarom laten we dit jaar nog een behoorlijke overschrijding zien op dit onderdeel.
0: Ja. Want jullie hebben 1,5 miljoen euro minder vanuit het Rijk gekregen, vanuit het gemeentefonds voor de jeugdzorg, dan waar jullie op gerekend hadden. Om de boel weer sluitend te krijgen, kunt u dan twee dingen doen. Hè? De inkomsten verhogen door bijvoorbeeld de belastingen te verhogen. Of u kunt de uitgaven verlagen door te bezuinigen. Heeft u al een beetje in de gaten welke kant u op gaat?
1: Ja, er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden zoals u benoemt. Wij hebben een handelingsperspectief dat we volgen. En daarin nemen we ook de gemeenteraad mee. Want uiteindelijk is de gemeenteraad ook de budgethouder. Dus die heeft het budgetrecht. Dus wij vinden het belangrijk om de gemeenteraad in alles ook goed te kennen. Maar misschien is het wel goed om op te merken dat die kosten voor jeugdzorg, daar kan je op zich niet heel veel op bezuinigen. Hè. Dat zijn wettelijke taken, zoals gezegd. Die heeft het Rijk bij de gemeente neergelegd. Alleen geven ze daar onvoldoende geld bij. Dus op jeugdzorg zelf, daar valt, gezien het een wettelijke taak is, niet heel veel op te beknibbelen. Dus het handelingsperspectief heeft eigenlijk verschillende stappen. En die doorlopen wij. En daarmee willen we uiteindelijk weer met een sluitende begroting komen. Want dat is wel nodig om ook meerjarig de zaak onder controle te houden.
0: Ja, dus dan zou je kunnen gaan kijken of je nog steeds het onkruid blijft wieden tussen de tegeltjes. Of dat de straatverlichting dan misschien wat minder lang aangaat. Dat zouden mogelijkheden kunnen zijn. Maar uw voorganger, Nathanael Middelkoop, die had vorig jaar voorgesteld om de gemeentelijke belastingen met 10% te verhogen. En ook betaald parkeren in het oude dorp in te voeren. Hoe zou het eigenlijk met die plannen?
1: Ja, die belastingverhoging van 10% vorig jaar, daar heeft de gemeenteraad destijds 5% van gemaakt. Dus op een bepaalde manier was destijds al wel voorzien dat de kosten op zouden lopen en dat er ook iets nodig was qua inkomsten. Kijk, betaal parkeren op de haven, dat vergt ook weer aanloopkosten. Zo'n systeem moet worden gekozen en het moet worden geïnstalleerd. Dat brengt allerlei kosten met zich mee. Dus voordat dat ook weer wat oplevert, heb je je begroting niet dichtgerekend, zeg maar. Dus dat is wel even een probleem. Het licht laten we gewoon branden. Het onkruid blijven we ook wieden. Zoals gezegd, we volgen eigenlijk een handelingsperspectief waarin we dus een aantal stappen hebben. En we gaan niet direct nu al allerlei dingen roepen. Nee. Daar benutten we eigenlijk de maanden oktober September en oktober voor. Dus het managementteam van de gemeente die goed inzicht hebben in alles wat erin komt en eruit gaat en wat we doen. Die gaan zeg maar een aantal scenario's voorbereiden. Zodat ook de gemeenteraad de goede keuzes kan maken. Dus dat is eigenlijk een proces wat nog voor ons ligt.
0: Wethouder Tunis Hoekstra, hartelijk dank.

0: Dan is het tijd voor de berichten van buiten Flevoland. De politie doet vandaag onderzoek in Vogelwaarde, waar begin juni 3 kinderen en hun basisschooldirecteur om het leven kwamen. Een auto schepte toen een groep kinderen en begeleiders van een basisschool uit Aksel die op schoolkamp waren. De politie legt uit wat er precies gaat gebeuren.
1: De auto die betrokken was bij het ongeval, die is net aangekomen. En de nabestaande familie hebben de gelegenheid gekregen om de auto te bekijken. En mijn collega's gaan zo meteen rijtesten doen met de auto op het wegvak waar het ongeval ook is gebeurd in juni.
0: Ja, en de 20-jarige verdachte zit nog altijd vast.
2: Het langdurig en ernstig mishandelen van kinderen kwam de afgelopen jaren ruim 10 keer voor in Nederland. Blijkt uit onderzoek van de NOS. In Nederland hebben we geen term voor dit soort mishandeling, maar in de Verenigde Staten spreken ze van child torture, kindermarteling dus. Deze ernstige vorm van mishandeling gaat erg ver en kan lang aanhouden, zegt deze verslaggever.
3: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Bij pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
2: Volgens deskundigen zijn er nog veel meer slachtoffers dan die nu bekend zijn. Recente voorbeelden van ernstige kindermishandeling zijn het pleegmeisje uit Vlaardingen en de twee mishandelde kinderen in Stadskanaal.
0: Het gaat niet meer lukken om de Nederlandse gasvoorraad helemaal op peil te brengen voor de komende winter, dat zegt de GasUnie. Er is veel te laat begonnen met het vullen van de gasvoorraad, vertelt deze verslaggever.
4: Het is een taak van energiebedrijven, commerciële energiebedrijven. Maar ja, de gasprijs is dit jaar nogal hoog door de oorlog rond de Persische Golf. En die prijs die zakt maar niet genoeg, dus ja, men wacht het dan maar toch gewoon. We hebben deze winter 115 terawattuur gas nodig, dat is het doel. Ja, en de GasUnie zegt nu, dat halen we niet.
0: Nee, de gasopslag is nu nog maar nauwelijks voor de helft gevuld, terwijl dat 2 jaar geleden rond deze tijd ruim 90% was.
2: En de wereld staat stil bij het overlijden van Dolly Parton. Ze liet iedereen meezingen en werkte met veel artiesten samen, van groot tot klein. Ook de Muppets gaan Dolly Parton missen, schrijven ze op Instagram. Ze was een graag geziene gast in hun shows.
5: Sometimes forget that we're just everyday people.
6: Yeah, yeah. You want to talk about it?
5: Not really.
6: You want to sing about it?
5: Well, I'd love to, Kermit, but I have a frog in my throat.
6: What?
5: Just croaking with you. I mean, so.
2: Dolly Parton samen met Kermit de Kikker. Dolly Parton verkocht tijdens haar leven wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze is 80 jaar oud geworden.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Dit is Flevoland.
1: Je hebt je handpalm naar buiten toe. En dan doe je je duim naar binnen toe. En daar overheen je vier andere vingers. En dat doe je een paar keer.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Als jij één keer een goede vette paling had, dan wil je nooit weer anders. Dat is echt waar.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik geniet heerlijk van mijn pensioen. Ik speel toneel, ik hobby wat met allerlei dingetjes beschilderen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
11: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 7 uur.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
13: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
12: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A325 Arnhem-Duitse grens. Bij Lent is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Flevoland. Dit is Flevoland.
15: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Oh, kan ik hem komen halen bij je?
2: Nee, doe ik altijd bij mijn kinderen.
1: Oh, oké, okay, goed zo. Naomi, de Engelsman, is gewoon weer hier onze opvoedkundige. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: We gaan het hebben over een bericht van nu.nl... waarop te lezen is dat er een meisje van 14 is gered uit een onveilige situatie. Doordat ze een handgebaar heeft gemaakt wat internationaal bekend is. Ja, we zijn op de radio, dus kun je het handgebaar omschrijven?
3: Ik kan het zeker omschrijven. Het is het gebaar voor nood. En dat is eigenlijk in 2020 is dat ontstaan vanuit Canada. Het is het signal for help.
2: Ja, het is een vuist met duim naar binnen en dan je vier vingers omhoog.
3: Je hebt je handpalm naar buiten toe.
1: Ja, ja.
3: Met je vingers gewoon
1: wijd. Alsof je zwaait eigenlijk.
3: Alsof je zwaait en een groet doet. En dan doe je je duim naar binnen toe.
1: Ja. Ja.
3: En daar overheen je vier andere vingers. En dat doe je een paar keer. Dus niet één keer, maar gewoon een paar keer.
1: Oh, als een soort SOS.
3: Als een SOS.
1: Ja. Oké. Okay.
3: En dat is eigenlijk ontstaan door corona. Kijk, je kan je voorstellen, als er al geweld was of onveilige situaties, dan kon je dat nog wel eens buiten. Op de een of andere manier had je oogcontact met verschillende mensen.
1: Ja.
3: Of het nou in een supermarkt was of bij welke plekken dan ook. Maar toen iedereen binnenleefde, was er natuurlijk eigenlijk geen kans om dat onopvallend aan te geven.
1: En mensen lopen zo op straat, hè, tegenwoordig met mobieltjes. Die kijken helemaal niet meer om zich heen.
3: Ja, nee. Dus dit is echt het gebaar wat je dus in real life kan doen, maar ook online, wanneer je op een scherm bent, wat minder opvalt, want je bent aan het praten en ondertussen maak ik een gebaar en de ander die mij een onveilig gevoel geeft, hoeft dat niet meteen te zien. En dat is een heel belangrijk gebaar voor eigenlijk alle gezinnen die hier opgroeien in Flevoland, ook om dat te weten. Dus hoe je het kan maken om een signaal af te geven, maar ook hoe moeten we daarop reageren? Stel dat we dat nou inderdaad iemand zien doen.
2: Ja, wat doe je dan ook? Stap je dan zomaar op iemand af? Met alle gevolgen van dien.
1: Ja,
3: ja, wat eigenlijk heel erg belangrijk is, is dat je kijkt naar de situatie. En ze zeggen, eigenlijk is het al heel erg knap wanneer iemand het doet. Het kan ook achter de rug om. Hè? Dus wanneer je aan het lopen bent naast elkaar en iemand maakt het gebaar achter de rug om.
2: Als kinderen achter in de auto zitten.
3: Ja. Dus dan is het eigenlijk, kijk, in de auto is het een heel ingewikkelde en dan zou je eigenlijk direct 112 moeten bellen. Want dan heb je zelf niet echt de kans en de invloed om dat verschil te maken. Maar stel je ziet het op straat gebeuren. Wat je kan gaan doen, hè, welke adviezen zij geven, is dat je diegene die het signaal afgeeft benadert en zegt, oh, jeetje, wat heb ik jou lang niet gezien. Weet je nog, wij zaten samen op turnen, hoe gaat het nu met je? En op dat moment heb je contact en kan je eigenlijk, ben je in staat om diegene even apart te nemen. En op het moment dat diegene apart is, ja, dan kan je ervoor zorgen dat hij of in een winkel komt, of waar je dan op dat moment bent, om veilig 112 te gaan bellen.
2: Maar zoiets ga je niet natuurlijk doen met een kind van 7.
3: Nee,
2: maar je gaat niet een kind van 7 los van een ouder proberen te weken en mee te nemen.
3: Het ligt heel erg aan de leeftijd. Dus wanneer iemand, wat je ongeveer denkt in te schatten, een puber is of ouder, dan kan je diegene echt even apart meenemen. Als het op een markt is, heel even van, alsof je aan het kletsen bent. Het valt niet eens zo ontzettend op. En iemand denkt, laten we zeggen even de dader of degene die de onveilige situatie brengt, die zal er ook niet meteen iets achter zoeken. Wanneer het echt een klein kind is, meteen 112 bellen.
1: Ja.
3: Want dat ga je niet zelf forceren. Want dat kan voor heel veel onveiligheid zorgen.
2: Mm-hmm. Maar nu dit gebaar weten, dan hopen we natuurlijk dat de kinderen het niet zomaar een keer gebruiken.
3: Nee,
2: dat gevaar zit er natuurlijk een beetje in.
3: We hebben
2: kijken wat er gebeurt.
3: Een aantal jaar geleden, toevallig ook in Flevoland, is dat gebeurd. Dus dat er een meisje in de auto zat en die had een briefje geschreven met help.
2: Ja.
3: En een oplettende medewegbruiker die zag dat en die heeft 112 gebeld. En toen is de politie inderdaad die auto gaan insluiten. En toen bleek dus dat een grapje was. En dat meisje had zich helemaal, was zich bijna niet van kwaad bewust dat het zoveel invloed had. Maar het is wel heel erg belangrijk als ouders en als medeverzorgers om dit signaal wel af te spreken. En zeker wanneer kinderen bijvoorbeeld op een gegeven moment lange afstanden alleen fietsen of uitgaan.
2: Donkere periodes komen er ook weer aan. Hè?
3: Jeugddisco's, waar dan ook. Op het moment dat ze wel dat signaal weten, dat kan al best wel een gevoel van veiligheid geven en van zelfvertrouwen.
2: Hm.
3: Nou, nu is het zelfs wat meer uitgebreid. Dus dit noodsignaal met het handgebaar, dat hopen we dat het steeds bekender wordt. Maar het kan ook gebeuren tijdens het uitgaan. Stel je bent uit aan het gaan en je wordt echt lastig gevallen. En je hebt het gevoel dat je niet dat alleen kan oplossen. Dan is er een zin en dan vraag je naar Angela. Het staat ook heel vaak op toiletten, zeker bij dames, in Amsterdam. Ik ben er pas geleden nog geweest. En dan staan op elke toilet staat er een briefje. Word je lastiggevallen of voel je je onveilig? Vraag bij de bediening naar Angela. Is Angela er? Werkt Angela er? En op dat moment weet de bediening meteen, hey, hier is een situatie. En wat ze dan doen, is diegene of apart nemen of de politie bellen. In elk geval een veilige plek bieden.
1: Staat het ook in het Engels trouwens? In ieder geval in Amsterdam, daar praten ze geen Nederlands
3: meer tegenwoordig. Dat is ook
2: maar Angela verstaan.
3: Angela, het is een vrij internationale naam. En er is ook een woord, of twee woorden eigenlijk, een signaal wat je kan toepassen bij de apotheek. En dat betekent wanneer je vraagt om masker 19. Op het moment dat je bij een apotheek bent en je vraagt om masker 19.
1: Masker?

0: situatie is.
1: Ja. Oh. Dat zijn de enige tekens die er op dit moment zijn?
0: Deze drie zijn nu het meest gebruikt. Ook omdat ik denk dat ze daar ook wel heel voorzichtig in zijn. Dat wanneer er zoveel noodkreten zijn, dat mensen op een gegeven moment niet echt meer precies weten wat was ook weer bij welke situatie van toepassing.
1: Ja. In het vervolg hierop hoorde ik gisteren ook nog een goede tip. Die is er eigenlijk al jaren. Dat als je lastig wordt gevallen op straat of je wordt aangevallen, zo moet je niet help gaan roepen, maar dan moet je juist brand, brand, brand gaan roepen. Want op help denken veel mensen, daar ga ik mooi niet heen.
0: Ik ben daar met
1: maar
0: je voor.
1: Als iemand roept brand, brand, brand, gaan meestal veel mensen de straat gelijk op en proberen te helpen of te kijken wat er is.
0: Precies dat. Want het woord help, dat maakt ook dat mensen heel erg angstig raken. Ja. En dus eerder denken, nou, ik ga me daar maar niet mee bemoeien. Ja. Terwijl dit soort situaties. Het kwam naar aanleiding van een bericht dat er in Rome een meisje van 14, die zat in de auto met haar stiefvader. En daar was al seksueel geweld had al plaatsgevonden, maar zou weer gaan plaatsvinden. Dat was haar wel duidelijk. En zij heeft dus met dat signaal ervoor gezorgd dat de politie uiteindelijk haar heeft kunnen redden.
1: Ja, maar misschien ook altijd eerst eventjes, als zo'n signaal wordt gegeven, gewoon blijven volgen, kijken hoe die situatie is, hè?
0: Precies dat.
1: Ook dat. Even goed de situatie inschatten.
0: En op het moment dat jij denkt, het is niet veilig, wacht dan nog even. Dat wordt ook aangegeven. Ja, op het moment dat het niet veilig is, je bent echt alleen met diegene. Op het moment wanneer het wat publiekelijker is en er meer mensen zijn, meer afleiding, ook voor die ander, dan ben je beter in staat dat signaal af te geven, zodat mensen kunnen handelen. En ze hoeven dus niet alleen maar te handelen door heel heldhaftig iemand neer te slaan. Maar gewoon veilig op veilige afstand blijven, wel volgen en de politie bellen. En op dat moment kan de politie precies traceren waar jij dan loopt of je omschrijft het. En dan hebben we, als het goed is, hele goede uitkomsten. En hebben we minder van deze grote drama's die plaatsvinden in gezinnen.
2: Nou, mooi zijn.
1: Ja, dankjewel, Naomi de Engelsman.
3: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, ik zit ook op de socials, maar ik kan niet zeggen dat ik in totaal al 5 miljoen views heb. Nee. Dat kan Vee wel zeggen. Vee, helemaal uit Luxemburg overgekomen speciaal voor ons.
2: Helemaal overgevlogen.
1: Overgevlogen. Zat alles mee onderweg en zo?
2: Ja,
1: met de bagage,
2: gelukkig
1: alles goed gekomen?
2: Allemaal mee. Ja, we zijn nog een paar koffers verloren, maar het is allemaal goed gekomen. Dat komt wel terecht.
1: Nee, zonder gek. Ik ben met de auto hier gekomen. Eerst naar Breda gereden, toen weer naar Tilburg.
3: Tilburg, Breda.
1: Je komt in Tilburg, hè?
2: Ja, ik woon in Tilburg.
1: Ja, maar kom je daar ook oorspronkelijk vandaan?
2: Nee, ik kom uit Berg op Zoom.
1: Bergen op Zoom.
2: Ja, ken je dat?
1: Ja, tuurlijk ken ik dat. Ja.
3: Net boven Parijs.
2: Net zo boven Parijs, Antwerpen. Nee,
1: maar je bent wel een Brabantse dus.
2: Ja, ik ben een Brabantse.
1: Maar je hoort helemaal geen Brabantse accent namelijk.
2: Dat vind ik... Ja, kan het wel, maar laat ik dat niet doen vandaag.
1: Want, je vindt dat niet mooi?
3: Verpest het nou niet, hè?
2: Ik vind het niet per se niet mooi, maar het past niet bij mij of zo. Dus,
1: Oké.
2: Ja, grappig, hè?
1: Ja, dus je hebt er bewust dan voor gekozen om op een gegeven moment dat accent eruit te...
2: Niet helemaal mee opgegroeid. Mijn ouders hebben het ook niet.
1: Oké.
2: Mijn oma wel een heel klein beetje. Sorry oma, ik weet dat je kijkt. Maar
3: charmant zijn, hè?
2: Ja. Ik vind als ik met mijn oma praat, dan is het wel, komt het wel iets meer. Alleen verder heb ik het niet echt vanuit huis ook meegekregen of zo. Dus,
3: nee. En hoezo Tilburg?
2: Ik heb er gestudeerd.
3: Ja.
2: Ja.
3: Muziek?
2: Nee.
3: Oh.
2: Nee.
3: Helemaal
2: goed,
3: niet.
2: Hè? Ja, nee, helemaal niet.
3: Want de meesten gaan naar Tilburg.
2: Ja,
3: komen uit
2: de Rock Academy.
3: Omdat die Rock Academy
2: zeker. Ja.
3: Tilburg heeft echt een soort van cultuur daar.
2: Zeker.
3: Bijna iedereen die kan daar iets met muziek.
2: Ja. Mijn gitarist die vandaag mee is, die is wel, heeft wel aan de Rock Academy gestudeerd.
1: Oké, gaan we zo meteen horen dan.
2: Ja. Dus verwachting ligt daar, zeg maar. Ja. Nee, ik heb aan de universiteit gestudeerd.
3: Oh, en wat voor een richting was dat?
2: Organisatiewetenschappen.
3: En daar doe je heel veel mee?
2: Heel veel. Niks. Elke dag. Een hele dag aan het organiseren.
3: Ja, dat
1: wel. Nou ja, goed. Je moet, als je een single hebt, dan moet je het ook het een en ander organiseren. Ja. Natuurlijk, om dat te droppen en dat soort dingen. Want hoe doe je dat? Als je zoveel views hebt, heb je dan ook helemaal geen plugger meer nodig en niks? Denk je gewoon,
2: Ja, je dropt dat. Nee, zo werkt het niet. En zo werkt het al heel lang volgens mij niet meer. Mm. Maar ik gebruik gewoon mijn social media. Ik doe al heel lang social media. Sinds dat ik 12 ben. Echt opgegroeid op het internet. Eerst Minecraft video's gemaakt. Valt vast nog wel iets van te vinden als je goed zoekt. Maar echt opgegroeid. En het is altijd mijn medium geweest om mezelf creatief de expressie uit te brengen. En nu dan door middel van muziek.
1: Hoe is dat ontstaan dan, dat zingen ineens?
2: Ik heb heel lang een hele goede vriend gehad. Nog steeds een goede vriend. Dat klinkt alsof dat wel heel tragisch is afgelopen.
1: Ik heb hem heel lang gehad, maar
3: je bent bekender geworden.
2: Dan vallen ze af. Niet iedereen kan mee. Nee, een hele leuke gast, saxofonist ook. Op TikTok ook een hele grote guy. Carsten Belt heet hij.
1: Okay.
2: En hij heeft eigenlijk toen op een gegeven moment tegen mij gezegd... Weet je, Vee, als jij een cover maakt van deze artiest... was een andere artiest... dan ga ik het naar die artiest sturen, want hij was goed bevriend met hem. En toen dacht ik, is goed, stuur jij lekker die cover naar die artiest door. Ja, en toen heeft hij dat dus gedaan. En ik werkte toen nog bij de Efteling en ik weet het nog heel goed dat ik achter de computer aan het typen was. En toen zag ik dus in één keer dat die wereldartiest mijn video had gerepost en dat geliked.
3: Dat was Alex Warren?
2: Nee, dat was niet Alex Warren.
3: Wie was dat
2: nog Dean Lewis, dat?
3: Ja. Noem er maar even eentje.
2: Ja, Dean Lewis inderdaad. En zo is eigenlijk van het een op het ander gekomen en zo ben ik eigenlijk de muziek ingerold.
3: Een beetje Esme Dentes verhaal eigenlijk, hè?
2: Ja?
3: Ja.
1: Ook ja, met Justin Timberlake.
3: Socials bekend werd bij Justin Timberlake.
2: Oh, ja.
3: Die heeft er een platencontract aangeboden.
2: Ja, dat is waar. Ja.
3: Maar van haar hoor je trouwens niks.
1: Wat is er met haar gebeurd? Nee.
3: Nee,
1: ze kon heel goed zingen.
2: Ja,
3: was echt dus een socials.
2: Ja, alleen social media is natuurlijk ook heel erg veranderd. Afgelopen 10, 15 jaar kan ik wel noemen. Dus je moet heel erg mee met gewoon wat is nu trending en wat gaat er nu.
3: Het is ook heel vluchtig, hè?
2: Ja, het is heel vluchtig. Dus je moet daar ook echt wel heel veel mee bezig zijn. Ik denk dat jullie schrikken als jullie zien hoeveel uur ik op... per dag, zeg maar.
3: Doe eens, zeg eens.
2: Ja, dat zou ja.
1: Maar wat is nu trending dan? Zie je zeggen
3: ongeveer?
1: Wat is nu dan?
2: Oké, ik denk dat ik per dag misschien wel zo'n 8-9 uur zeg maar telefoontijd heb als ik trends aan het zoeken ben. Dus als ik echt actief bezig ben met social media management.
3: Jij mag niet met mijn kinderen praten in ieder geval.
2: Nou, ik ben niet op die. Ik ben niet op die rit. Nee. Ik ben
3: die
2: niet
3: heb ik op 3 kwartier schermtijd gezet.
2: Niet op de Toom Toom Sahur. Ik ben niet op de brain rot. Daar heb ik gelukkig dat hoef ik allemaal niet te zien. Maar ik ben echt volledig strategisch aan het kijken.
1: Maar hoe lang is een trend dan? En hoe zoek je dan weer naar iets nieuws?
2: Ja, ik denk dat je vooral gewoon In ieder geval, wat ik zelf doe, is ik kijk altijd van... Oké, wat loopt nu? Welke muziek is nu super...
1: Of zo.
2: Ja, zo kun je het noemen. Maar gewoon, wat is trending? Waar heeft iedereen het over? En dan ga ik dat toepassen op mezelf.
1: Ja.
2: En zo ben ik uiteindelijk ook met Wonderbaarlijk Firewall gegaan. Want ik ging Firewall met Wonderbaarlijk toen de song nog niet eens uit was. Ordinary van Alex Warren.
3: Ja, dat was
2: ik was al heel lang fan van hem. Echt one of the OG's. Ik heb hem nog gezien door Kafka en Oudaan met 200 andere mensen. Dus I've been there, zeg maar. Ik zat al langer op die trein. Maar... ja, hij had gewoon een hele mooie snippet gepost van Ordinary. En ik vond dat zo mooi dat ik dacht, dat wil ik vertalen. En dat heb ik toen ook gedaan.
1: Ja.
2: En toen uiteindelijk blies die vertaling dus op.
1: Zag je het? Ik stond ineens in de spotlight.
2: Dat is belangrijk. Ja. Nee, die Volk vertaling blies op. Ja, dat is een teken. Nou ja, die vertaling blies dus op. En toen ging het een beetje rollen. En toen hebben we eigenlijk heel lang over en weer contact gehad met zijn team. Of we het uit mochten brengen. En toen
1: ja, want hij zelf gaf jou dan geen antwoord. Dat is dan...
2: Nou ja,
1: of, ja, dat weet je niet altijd natuurlijk. Ook.
2: Kijk, mijn team heeft vooral contact gehad met zijn team. En uiteindelijk, want hoe dat dan werkt als je een vertaling wil uitbrengen, dat mag niet zomaar. Want het is natuurlijk niet mijn liedje. Het is een liedje van hem.
1: Ja. De compositie.
2: Kijk, ja, de compositie. Ja. Maar ook gewoon, in principe, mijn tekst is ook gebaseerd op zijn tekst. Ik heb eigenlijk gewoon zijn... Ja, zijn de essentie van zijn tekst gepakt. En die heb ik naar het Nederlands vertaald. Want als je iets letterlijk gaat vertalen, dan klinkt het echt saus. Nee, ik weet niet hoe we dat geprobeerd hebben, maar dat zou ik niet aanraden.
3: Ook als je van Nederlands naar het Engels trouwens letterlijk klinkt, vertaalt. Dat klinkt ook
2: dat
3: niet.
2: Dat gaat niet. Dus
3: pak Frans Bauer in het Engels? Wil niet.
2: Het wil niet. Dus je moet het echt soort van... Je moet echt op klanken en op andere woorden zitten. Dus je moet echt de essentie pakken.
1: Mm-hmm.
2: En wij hebben dus de vertaling gemaakt. Toen hebben wij hem die tekst moeten terugvertalen naar het Engels... En dat, want zij kennen natuurlijk geen Nederlands.
1: Nee.
2: Dus dat stuur je dan naar eigenlijk de schrijvers. De originele schrijvers. En daaronder is ook Alex Warren zelf.
1: Maar die hebben geen idee dus waar het over gaat.
2: Nee, maar die hebben dus de Engelse tekst ook gelezen.
1: Ja, ja.
2: Dus die weten dan, oké, wat loopt zij te verkondigen in mijn liedje.
1: Mm-hmm.
2: Want misschien staat hij daar helemaal niet achter.
3: Een hele rare tekst of zo. Het is heel raar dus, dat ze verkondigt.
2: Ja, ja, dus dat willen ze wel even checken natuurlijk. En dan luisteren ze mijn versie. En dan op basis daarvan zeggen ze dan bijvoorbeeld... Oké, ja, we geven hier toestemming voor. Alleen zijn nummer was gewoon nummer 1 in de wereld.
1: Ja.
2: Dus probeer maar even een clearance te krijgen op zo'n liedje. Terwijl die song gewoon nummer 1 staat.
1: Ja.
2: Dus dat was wel een heel proces. Maar na een half jaar hebben ze uiteindelijk ja gezegd. En ook onder andere Alex zelf. Want maar die moet ook ja zeggen.
1: In Nederland kun je toch gewoon een cover maken. En
3: nee, maar je moet altijd toestemming vragen.
1: Nou,
3: ja, je moet altijd toestemming vragen. Van.
1: Ja?
3: Ja, ja, zeker.
2: Ja.
3: Huh? En je bent echt de pineut. Als het enigszins een beetje bekendheid krijgt... en ze komen erachter dat je geen toestemming hebt gevraagd. ABBA, dat liedje, dat knullig liedje... waarvan de jongen dikke pens, dikke pens, dikke pens... dat hebben ze geen toestemming voor gevraagd. Oh. En één keer kwam ABBA erachter... jullie hebben iets met ons liedje gedaan. Ja. Wegwezen.
2: Ja.
3: Je krijgt er echt dikke boetes voor. Als je het goed uitpakt.
2: In principe, kijk... Je kan wat ze eigenlijk gelijk kunnen zeggen is haal het offline. En dan moet je het gewoon gelijk offline halen. Want het is niet van jou. Dus daar moet je gewoon risico mee. Dat is gewoon de risico dat je loopt als je iets op Spotify gooit zonder dat het eigenlijk mag.
1: Ja.
2: En dat wilden wij gewoon niet. En plus ik vond het zelf ook heel belangrijk. Het is voor mij een heel belangrijk liedje. Ik vind het een heel mooi liedje. Ik wilde gewoon dat alle originele schrijvers helemaal oké waren met mijn vertaling. Want anders vind ik het ook een beetje respectloos naar de artiesten en de schrijvers toe. Als ik het dan toch uit ga brengen. Want als zij het niet mooi vinden, dan ga ik daar niet... Ja, nee, ga ik daar niet aan zitten, weet je wel.
3: Laten we heel even luisteren naar wat ook weer het origineel was van Alex Warren.

0: Ja, die Angels Open the Clouds. Ja. Kan je me nog iets bij voorstellen wat je daarvan maakt?
1: Ja, de engelen kijken toe.
0: Ja.
1: The Angels Up in the Clouds, Are Jealous Now When We Found. En daar heb ik van gemaakt, de engelen kijken toe, want wij maken ze jaloers.
0: Ah, oh, wat mooi. Ja. Prachtig, poëtisch.
1: Bedankt.
0: Heb je ook echt iets met poëzie dan?
1: Nou, ik hou wel heel erg van schrijven. Dus ik vind het wel heel belangrijk dat mijn teksten gewoon... Ja, textueel gewoon goed in elkaar zitten. Dat vind ik ook heel belangrijk. Het allerbelangrijkste vind ik dat ze wel autobiografisch zijn. Dus dat ik ze wel kan toepassen op mijn eigen leven. En dat ik ook echt kan overbrengen wat ik zing.
0: Anders kun je niet zoveel gewicht
1: geven. Nee, zeker. Ja. En met Wonderbaarlijk was dat natuurlijk wel een klein beetje anders. Want het is niet origineel mijn song. Dus,
0: maar geïnspireerd door.
1: Ja, geïnspireerd door. Ja. Dus we hebben gewoon heel erg gekeken naar... Oké, hoe gaan wij... Vooral zijn verhaal naar het Nederlands brengen. Mm-hmm. En dan hoeft het niet eens per se mijn verhaal te zijn. Maar ik vind het liedje gewoon zo prachtig dat ik me er wel gewoon goed in kan voelen. Maar we wilden echt de essentie van zijn song bewaren en bewaken vooral. En ik denk dat wel heel goed is gelukt.
0: Hey, als die gozer naar Nederland toe komt.
2: Ja.
0: Dan zie ik me zo een
2: oh, dat hij vraagt of je dat voor programma.
0: Zullen we het samen doen?
1: Wie weet.
0: Het Engels, jij het Nederlands, Engels, Nederlands,
1: ja,
0: Engels,
1: dat
0: Nederlands.
1: Zou natuurlijk echt geweldig zijn.
2: Hoe lang is het nu geleden?
1: Dat hij in Nederland was?
2: Nee, maar dat jij dit hele verhaal...
1: Vorig jaar...
2: Speelde een jaar geleden,
1: ja, het speelde een jaar geleden af.
2: Maar
1: ja.
2: Is hij daarna nooit meer in Nederland geweest dan?
1: Hij is in de Ziggo Dome geweest.
2: Ja, toch?
1: Ja. Alleen kijk, hij is natuurlijk zo exponentieel opgeblazen... dat ik me ook kan voorstellen dat dat soort dingen ook echt langs hem gaan. Want
2: ja,
1: hij is
2: tuurlijk.
1: Ook echt wel kijk met andere dingen bezig natuurlijk.
0: Poos jij hem dan niet eventjes? Zo van, hey, je bent
1: tuurlijk,
0: in de buurt,
1: jawel,
0: ik ben ook
1: jawel,
0: in de buurt.
1: Jawel,
0: maar... Sterker nog, ik kom naar je kijken.
1: Ja,
0: dus.
1: tuurlijk. Alleen, ik kan me voorstellen dat hij wel echt met andere dingen bezig is dan met mijn vertaling.
2: Maar goed, wie weet in de toekomst nog.
1: Wie
2: maar
1: weet,
2: je
1: ja.
2: bent hier nu natuurlijk voor contactloos. In je nieuwe plaat.
1: Klopt.
2: Voordat we het vergeten, want we hebben het alleen maar over. Dat is ook belangrijk
0: leuk,
2: natuurlijk,
0: ja.
2: de andere. Zit hier ook zo'n soort verhaal aan vast? Dat je zegt, nou, dit is... Oh.
1: Nou, ja, er zit zeker een verhaal aan vast, want... Al mijn liedjes zijn autobiografisch. Dus ik baseer ze echt op wat mij overkomt in mijn leven. Als er heel weinig gebeurt, dan vind ik het ook heel moeilijk om te schrijven eigenlijk. Want ja, ik moet wel een beetje een soort van chaos hebben, toch? Om een beetje inspiratie te krijgen.
0: Het is de tijd ervoor, hè?
1: Het is de tijd ervoor, inderdaad. Ja. Het is volgens mij ook break-up season op dit moment. Dus dat is ook...
2: Maar naar
1: de
2: vakantie altijd.
0: Ja, het begint eraan te komen.
1: Als
0: de blaadjes aan de boom komen, van de boom
1: Ja, precies.
2: Jij zit nog in Luxemburg straks, hè?
1: Ja, ik zit nog wel. Okay. Dat is wel de bedoeling. Ja,
0: ik weet niet of je daar alleen bent of toch.
1: Nee, maar contactloos... gaat eigenlijk de hele essentie van de song begint eigenlijk in het begin. En dat is wanneer ik zeg, ik hoorde laatst je naam weer. Ondanks dat het niet om jou ging, moest ik aan je denken. En dat komt, ja, ik heb een heel lange tijd met iemand een beetje op en aan gedate. En ik hoorde in één keer zijn naam. Maar hij heeft gewoon een hele Nederlandse naam die gewoon je al vaker hoort, zeg maar, in de ondergangen. Laat zeggen dat hij Tim heet. De Tim waar ik nu over praat is misschien een hele andere Tim die jullie in jullie hoofd hebben. En zo gebeurde dat. En toen dacht ik in één keer, wow, stel hij hoort mijn naam. Zou hij dan ook die connectie leggen met mij? Of doet hij dat niet?
2: Het Faye Dunaway.
1: Ja, en zo zijn we uiteindelijk op contactloos uitgekomen. Een beetje de rode, de red string theory ook. Dat je wel altijd een soort van connectie houdt met mensen die... wel of niet, zeg maar, op dit moment actief in je leven zijn.
2: Ja.
1: En zo is contactloos is ontstaan. We praten eigenlijk contactloos, want ik denk aan jou. En misschien denk jij ook aan mij. Maar we denken misschien aan elkaar, maar we praten niet met elkaar.
0: Ja.
1: Dus een beetje dat.
0: Het wordt eng als hij echt gaat bellen dan, hè?
1: Ja, dan wordt het een beetje creepy. Ja, dan wordt het telepathie en dan is het weer een ander verhaal. Maar goed, dan manifesteer je het ook gewoon een beetje, denk ik.
2: Hoe doet deze het nu op de socials? Is het al een trend?
1: Ja, nou, we hadden een video. We zijn naar Parijs geweest. Ik heb altijd hele spontane ideeën.
2: Ja,
1: en
2: dat
1: ik zei tegen mijn videograaf, ik wil heel graag naar Parijs om daar eigenlijk alle content te schieten. En ik had heel erg in mijn hoofd een visie van dat we een rode draad eigenlijk wat meenemen. En ja, dat je toch geconnect bent met iemand. En we hadden een video gemaakt daarin met een rode draad. En dus met mijn liedje op de achtergrond. En dat ging dus echt compleet viral. Die video heeft echt 5 miljoen views op dit moment op Instagram. Dat is echt krankzinnig. Maar ook heel grappig vanuit India, vanuit Groot-Brittannië, vanuit echt all over the world, zeg maar, zijn er mensen die dus heel erg zich konden vinden in gewoon dat idee van dat je contact met iemand hebt en dat er dus een soort rode draad aan elkaar vastzit en dat je misschien dus gewoon een connectie met iemand hebt zonder dat je dat echt nu actief meemaakt.
0: Nou, mooi verhaal in ieder geval.
1: Bedankt.
0: Een groot verhaal ook. Ga naar ons podium toe.
1: Helemaal goed.
0: Wie heb je meegenomen eigenlijk?
2: Ja, vertel even.
1: Dat is Daan.
2: Daan
1: Fischer, mijn gitarist. Hij is een topper. En we gaan contactloos spelen voor jullie.
2: Fischer, is dat familie van...
1: Is dat familie van? Nee, het is geen familie van. Voor de allereerste keer akoestisch ook.
2: Oké, ik weet ook niet van wie die familie had moeten zijn, maar ik vond het gewoon leuk om te zeggen.
0: Oh, Martijn Fischer.
2: Oh, Martijn Fischer, ja.
0: Of Climby Fischer.
2: Climby Fischer, ja.
0: Ook Fischer Zee.
2: Ja, Fischer Zee inderdaad.
0: Fischer Techniek.
2: Ja, Fischer Techniek, Visser Rijdagen. Goed, nou, we gaan kijken en luisteren, Daan. En V natuurlijk ook, contactloos.

0: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland met brede opklaringen. Pas later in de nacht neemt vanuit het zuiden de bewolking wat toe, maar het lijkt wel droog te blijven. Het wordt niet veel kouder dan een graad of 15. En morgen begint dan de dag met wat meer wolkenvelden. Plaatselijk kan daar ook een enkele bui uitvallen, maar in de middag wordt het vrij zonnig. En dan gaat de temperatuur echt snel omhoog naar waarde tussen de 25 en 28 graden in onze provincie. Morgenavond, maar vooral in de nacht naar vrijdag, dan volgt een gebied met regen en onweersbuien vanuit het zuiden en die zullen de warme lucht verdrijven.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Bon je mo. De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ongelooflijk. We gaan het niet over ratten hebben trouwens met Sander van der Wal, dierenarts. Heb je die wel eens op je inspreker trouwens aan ratten?
2: Zeker.
1: Oh ja, jij bent ook een tamme rat hebben natuurlijk.
2: We hebben ratten, knaagdieren, vogels, reptielen.
1: Is dat populair, een rat als huisdier? Wat heb je daaraan eigenlijk?
2: Je ziet best wel veel mensen die een ratje hebben. Ja. Het nadeel van ratten, of het voordeel net hoe je het zien wil, is dat ze niet zo oud worden.
1: Ah, en, ja. Voordeel.
3: Nou ja. maar waar praat je dan over? 3, 4 jaar? Of,
2: dat is meestal wel waar het om draait, ja. Ah. 4 jaar oud, 2 jaar zeggen we toch ook al wel. Ja, begint op leeftijd te komen.
3: Nee, ik zit er al 7 jaar mee.
2: Dus heel veel ratten.
3: Best lang.
2: Ja.
1: Heb je al 7 jaar
2: in de studio?
1: je bedoelt mij.
3: Goed. Dat is hij. Dus,
1: je weet ook gelijk wie die bedoelt. Dat vind ik nog het ergste.
2: Dat knikje was genoeg, ja. Ja, knikje was genoeg.
1: Ja. Oké, maar goed. We gaan het niet over ratten hebben. We gaan het over medicatie hebben. Want als je bij de dierenarts bent en je denkt, god, nou mijn poes die heeft een blaasontsteking. Ja, nee, sorry.
2: Die komt ook elke dag bij ons.
1: Ja, dat weet ik. Maar ja, goed.
3: Je snapt nu een beetje waar ik mee te dieren heb.
2: Ja.
1: Maar goed, als je denkt, mijn poes heeft een blaasontsteking en je weet het zeker, dan ga je naar de dierenarts bellen en dan zeg je, nou, mijn poes heeft een blaasontsteking, mag ik daar even medicatie voor? En dan zeg je, nee, dat gaat zo werkt het niet, ik wil je poes even zien.
2: Correct. We moeten eerst even naar je poes kijken voordat we er wat in kunnen stoppen.
1: Ja precies. Ja.
2: Dus,
1: maar waarom moet je altijd naar die poes kijken?
2: Omdat het leuk is. Nee. Als dierenarts heb je een verantwoordelijkheid eigenlijk naar de maatschappij toe. Zeker met antibiotica. Ja. Want als je het over een kuurtje hebt, heb je het over antibiotica.
1: Mag je ook niet te vaak geven natuurlijk.
2: Nou ja, we zitten met een steeds groter wordend probleem wereldwijd. Dat er resistentie.
1: Ja, dat bedoel ik. Ja.
2: En
3: omdat we de afgelopen 20 jaar te vaak hebben gegeven.
2: Omdat het heel makkelijk is.
3: Ja.
2: En het vaak...
1: Ja. Werkt?
2: Werkt.
1: Te, eigenlijk?
2: Ja. Nou, ik denk eigenlijk dat 99% van de gevallen niet nodig is.
1: Oh.
2: De ziekte ook overgaat zonder antibiotica.
3: Ja, we willen er snel vanaf.
2: Ja, je geeft iets en het gaat voorbij. Dus het zal wel door de antibiotica zijn dat het goed gekomen is.
1: Mm-hmm.
2: Dus als je bijvoorbeeld naar een blaasontsteking bij die kat kijkt... om het voorbeeld even aan te halen. Ik denk dat ongeveer 80-90% van de katten heeft een... blaasontsteking die niet bacterieel is. Dus eigenlijk heb je helemaal niks aan het kuurtje.
3: Nee.
2: En in uitzonderlijke gevallen heb je echt wat aan die antibioticumkuur... maar daarvoor zou je toch op zijn minst even naar de urine moeten kijken... van goh, het is heel simpel, hè? Als je urine kunt opvangen... dan kun je daar al in kijken, zitten de bacteriën in. Dan kijk je nog naar de klachten van de kat, past het bij...
1: Ja,
2: het beeld wat ik heb. En dan kun je zeggen, oké, ik denk dat antibiotica goed is.
1: Dus als er wel bacteriën in zitten, dan kun je dus een antibiotica voorschrijven. Maar als het er niet in zit, dan zou het vanzelf over kunnen gaan.
2: Nee, dan is het een andere oorzaak.
1: Ja,
3: meten is weten.
2: En bij katten is stress veruit de meest voorkomende oorzaak voor blaasklachten.
1: Oh.
2: Echt 80% van de blaasklachten...
1: En zijn dat dan vaak buitenkatten of juist binnenkatten, huiskatten?
2: Allebei.
1: Nou, dat maakt niet zo
2: allebei.
1: Uit.
2: Okay. Er kunnen zoveel factoren zijn. Soms dingen die je helemaal niet realiseert. Kat had een favoriet plekje in huis en ineens staat daar een nieuwe kast.
3: Ja, oh, dat soort dingen.
2: Dat kan een reden zijn om compleet van slag te zijn. Juist voor een binnenkat natuurlijk.
1: Met honden werkt dat niet zo?
2: Honden hebben weer allerlei andere klachten natuurlijk. Oh. Maar honden hebben niet snel een stressgerelateerde blaasontsteking.
1: Oké. Maar die zijn ook minder gehecht aan vaste plekjes in huis?
2: Ik denk dat die ook gehecht zijn aan een vaste plekje in huis... maar die zullen dat misschien anders tot uiting brengen.
1: Hm.
2: Hond is vaak ook wat volgzamer.
1: Ja, hè?
2: Kat is ontzettend eigenwijs.
1: Ja.
2: Daarom houden we van
3: ze. Trekt niet zoveel ergens wat vandaan ook. Behalve dan van zijn vaste plekje.
2: Ja.
3: Maar krijg jij dan ook echt vanuit overkoepelende organisaties... gewoon ook vaker het advies... joh, terughoudend zijn met antibiotica... En sowieso terughoudend zijn met medicijnen.
2: Er zit een gigantische wet en regelgeving achter antibiotica voorschriften. En je hebt ook echt opgestelde richtlijnen. Wat je in principe wel mag voorschrijven en wat niet.
1: Hmm.
2: Je moet altijd exact kunnen onderbouwen wat je overwegingen zijn. Als je afwijkt van zo'n formularium, van zo'n richtlijn die er bestaat. Als je dus een nieuwere generatie antibioticum voorschrijft. Dan moet je dat echt goed kunnen onderbouwen. En eigenlijk is de beste onderbouwing is als je kweekt. En je dus op basis van een kweek, dan zet je antibiogram in. Een antibiogram houdt in dat al die bacteriën... die je gekweekt hebt, die zet je in op verschillende plaatjes waar antibiotica aan toegevoegd is. Mm-hmm. En kun je zeggen, hey, op die groeit hij wel, op die groeit hij niet. Mm-hmm. En dan zie je van, hey, die bacterie is eigenlijk helemaal niet gevoelig voor dat antibioticum wat mevrouw Jans al 20 keer heeft opgehaald.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Daarom mogen ze het ook niet meer zomaar ophalen, dat soort dingen. Vroeger was dat natuurlijk zo. Dan gaf je steeds weer dat antibioticum mee en het werkte steeds korter.
1: Maar goed,
2: het werkte niet.
1: Er zijn natuurlijk meerdere medicijnen dan alleen antibiotica. Ja. Stel dat je dier heeft hoofdpijn, weet ik veel. Je wil een aspirintje.
2: Wat... Nou, we hebben bijvoorbeeld artrose.
1: Oh ja.
2: Is natuurlijk een heel veel voorkomend iets. Daar heb je tegenwoordig injectietherapie bij. Maar je hebt ook wel injecties natuurlijk wat moeilijker, want die geef je gewoon zelf.
1: Als baas? Geef je die zelf, die injecties?
2: Die kun je aan de baas meegeven, okay. Ja. Maar ook die willen we wel af en toe zien.
1: Snap ik, ja.
2: Maar de tabletvorm pijnstillers, wat toch nog wel de eerste, ja, meest voorkomende therapie is bij artrose, zie je wel dat vroeger waren we daar helemaal niet zo streng op. En dacht je, ach, weet je, kom elke maand zo'n potje pillen halen en dat is, ja, een soort handeltje en verder is het helemaal prima, om kijken naar. Maar op een gegeven moment kom je er wel achter, hey, die mensen die lopen misschien wel 3-4 jaar... dat ze alleen maar een potje pijnstilling halen en wij hebben geen idee of die hond het nou nog goed heeft. Hm. En dan zie je zo'n patiënt terug en dan schrik je gewoon en dan denk je, ja, dat is heel geleidelijk toch achteruit gegaan. En de mensen hadden het niet zo door. Wat ook heel begrijpelijk is. Hè, de hond wordt ouder. Nou, misschien kan hij daarom niet meer zo'n rondje mee. Misschien springt hij daarom niet in de auto. Als je dan na 3,5 jaar zo'n dier voor je neus hebt en je moet een patsboom inslapen omdat het eigenlijk niet meer lekker gaat.
1: Maar wat had je anders dan gedaan? Een zwaardere medicatie voorschrijven of andere medicatie
2: misschien
1: voorschrijven?
2: Misschien ook wel eerder over euthanasie gesproken.
1: Oh, zo dat je dat beest hebt laten leiden.
2: Ja, je hebt wel de verantwoording dat je een beetje toezicht hebt op hoe het met de patiënt gaat. En of de doseringen nog wel goed zijn.
1: Maar je ziet die beesten toch sowieso om de zoveel tijd even met vaccinaties of iets dergelijks?
2: Nou ja, ik denk dat nog geen 30% van de katten bijvoorbeeld gevaccineerd wordt.
1: Oh, katten, ja, oké.
3: En daar was laatst ook die hele campagne voor.
2: Ja,
3: hè?
2: Van de kattenziekte was gewoon heel duidelijk, er worden heel weinig katten gevaccineerd. En van de honden, ik denk dat we ook geen 50% halen. Maar dat is super moeilijk meetbaar voor ons. Want wij zien natuurlijk alleen de dieren die bij ons komen.
1: Ja, ja.
3: Vaccineren kost geld, hè?
1: Ja, dat weet ik. Maar ja, dat is ook belangrijk.
3: Ja, oké. Okay, maar goed, als je geld niet hebt,
1: dan moet je geen dier nemen.
2: Dan zijn er wel alternatieven. Hè. Je hebt bijvoorbeeld ook wel dierenartsen die bij de dierenwinkel staan.
1: Ja, precies. Ja.
2: Die vaccineren een stuk voordeliger. Die kijken het dier niet na. Die doen er gewoon de prik in. Is wel iets waarvan ik denk, ja, het zorgt wel voor dat onze vaccinatiegraad hoog blijft.
1: Ja. En dat is een goede zaak.
2: En dat is een goede zaak, want ja, je moet met z'n allen bescherming hebben. Want er zijn er ook die niet reageren op een vaccinatie en die worden beschermd door de massa als die maar voldoende weerstand heeft.
1: Maar goed, je moet wel weten dat je de goede vaccinatie geeft natuurlijk op het juiste moment.
2: En eigenlijk moet je ook als je een vaccinatie geeft dus even kijken, is die niet al ziek? Ja. Want als ik hem dan vaccineer, wordt hij misschien wel zieker.
1: Ja, precies. Ja. Nou, die moet ook een hoop dingen denken eigenlijk, hè?
3: Ja, zeker.
1: En hoe zit het dan met dus eigenlijk is de regel gewoon, is er iets met je huisdier, kom altijd langs voordat je medicatie kan voorschrijven, wil je altijd dat beest.
2: Tenzij je dus chronische medicatie hebt.
1: Maar dan wil je het ook
2: wel
1: zoveel tijd nog
2: in de
1: checken.
2: Praktijk, en bij wij de regel, willen ze elk half jaar een keer zien. Om te monitoren, hoe gaat het?
1: Ja.
2: Om eventueel bij te kunnen sturen in je dosering. Er zijn natuurlijk ook heel veel hormonale aandoeningen, waarbij je ook wil bijsturen in dosering. Om te zorgen dat het goed gaat.
3: Nou, hou het in de gaten in ieder geval.
1: Het dierenwelzijn in ieder geval. Sander van der Wal, dierenarts, dankjewel.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: is Flevoland.
1: Je hebt je handpalm naar buiten toe. En dan doe je je duim naar binnen toe. En daar overheen je vier andere vingers. En dat doe je een paar keer.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Als jij één keer een goede vette paling gehad hebt, dan wil je nooit weer anders. Dat is echt waar.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik geniet heerlijk van mijn pensioen. Ik speel toneel. Ik hobby wat met allerlei dingetjes beschilderen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
6: Hi, Georgie. Aren't you going to say hello?
7: Oh, come on, bucko. Don't you want a balloon?
5: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconciërge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: De beste palingrokers van het land kunnen dit weekend hun skills tonen op Urk. Want tijdens het Open Kampioenschap nemen de palingrokers het tegen elkaar op.
2: En verslaggever Rob Brouwer, die hebben we op pad gestuurd. Hij is op Urk en is daar met Jan Post van de organisatie. En die heeft speciaal voor ons zijn mobiele rooktool meegenomen naar de IJsselmeerafslag. En Rob, hoe ruikt het daar?
3: Oh, het ruikt lekker. Het ruikt echt naar lekkere houterig. Een beetje combinatie van vis en hout. Ik sta hier inderdaad in de haven van Urk, vlakbij de IJsselmeerafslag. Ik sta eigenlijk bij de IJsselmeerafslag. En Jan is al druk bezig met het vervaardigen eigenlijk van de gerookte paling. Hij heeft een kar hier buiten staan. En op die kar staat een metalen stellage. Omschrijf even wat we hier zien, Jan.
4: Nou, ik heb een onderstelletje van een vouwwagen gepakt. De rookton er bovenop gemaakt. Zijpdingetjes erbij. Een bak erbij voor hout erin te doen. Later heb ik die pijp erop gemaakt voor de regen. En zo regelt je eigenlijk dat de paling goed droog wordt, zeg maar.
3: Nou, en onderin, daar is het hout al lekker aan het fikken. Eigenlijk iets te veel, hè?
4: Nou, af en toe gaat hij te hoog. En dan moet je eigenlijk met een plantenspuit hem even doven, zeg maar.
3: En dat is eigenlijk een open vuur. En daarboven hangen dan de palingen.
4: Ja, hele echte IJsselmeerpaling. Ik heb al, ik denk 14 soorten paling geprobeerd. Uit Ierland, uit Denemarken, hier uit de rivieren uit. Maar IJsselmeerpaling is gewoon top. Er is niks beters.
3: Ik was in de veronderstelling dat het allemaal gekweekte paling is tegenwoordig.
4: Nee, daar houden ze op Urk sowieso niet van. Gekweekt paling koop je in de supermarkt voor op een broodje. En ja, viswinkels hebben een kweek tegenwoordig. Er zijn maar heel weinig winkels die echt IJsselmeerpaling hebben.
3: En jij gaat nog wel eens het IJsselmeer op en dan neem je zo'n palingje mee?
4: Nou, dat proberen we ja. Maar ja, dat is ook niet altijd dat het zo is vanzelf. Maar het is gewoon ook de beste paling moet je op een soort van plek zien te vinden, zeg maar. Je hebt de plek en het vaalwater noemen ze dat, in de stenen noemen ze dat. En dat geeft eigenlijk aan waar de beste paling zit.
3: En wat is dan een beste paling?
4: Nou, die al van nature al goed vet is. Dus als het vetgehalte van die paling goed is, dan kun je ook veel beter roken. En hij is ook niet zo droog als ze klaar zijn.
3: Nu ben ik natuurlijk een leek, maar ze hangen erin. En hoeveel hangen er eigenlijk in?
4: Nou, nu hangt er 5 pond in. Dat is even voor te laten zien en al die dingen. Maar
3: ik vind ze een beetje mager.
4: Ja, nou, dit noemen ze een normale paling. Maar je hebt ook dikker. Ik koop ze eigenlijk altijd van duimdik. Nou, dat is mijn duim. Dat is mijn soort paling, zeg maar. En die zijn op een vetgehalte wat goed is. Als jij Urkers hebt bijvoorbeeld. Ja, wat rook ik per week? Ik denk van 7 tot 80 pond paling per week.
3: En dat verkoop je dan en je eet het niet allemaal zelf op?
4: Nee, dat lukt je niet.
3: Vind je het nog wel lekker?
4: Ja, heerlijk vind ik het. Ja. En ja, er zijn heel veel mensen die. Ze komen hier bijvoorbeeld uit Den Helder uit een paling al dan.
3: Maar nu ze komen de zaterdag een open kampioenschap. Ja. Wat kan daar nou fout gaan? Het is toch gewoon roken klaar?
4: Nou, dat is niet zo. Kijk, dat zie je nu ook wel aan die ton. Vuur is belangrijk, dat het niet te hoog wordt. Ik zal even de deur laten zien. Daar zit een thermometer op. En eigenlijk moet die niet hoger. Ik heb nu open gehad de deur. Eigenlijk moet die niet over de 60 graden heen. En zo droog je langzaam die paling. Totdat je eraan voelt, zeg maar.
3: Oh, je gaat weer met je handen eraan voelen?
4: En dan moeten ze zacht worden. Kijk, en de kopjes, die moeten goed droog zijn. Nou, en als dat zover is, dan doe je hem dicht. En doe je die pijp dicht en vuur eruit. En dan gaat het roken. En dat is gerookte paling.
3: Oh, dit is eigenlijk nog het begin eigenlijk.
4: Dit is alleen drogen, ja.
3: Oh ja, want ik dacht dat je al lang aan het roken was. Maar dat komt straks. Dat komt pas als wij al hier in Lelystad zijn. Dan.
4: Als jullie weg zijn, dan begin ik te roken. Hè? Ja,
3: ja. Proef jij nou echt het verschil tussen de paling van de buurman komende zaterdag en de paling van jezelf?
4: Nou, wel hoe zij roken, ja. Kijk, we hebben zaterdag 22 deelnemers. Dat is heel veel. Want dan staat die hele kade. En hier bij Rasta staat helemaal vol met de rooktonnen, zeg maar. Maar iedereen heeft ook zijn eigen rookton. De een is rond, de ander is vierkant. Die heeft hem op een karretje staan. Ik heb hem ook op een karretje staan. En zo is het allemaal verschillend. Maar de clue erachter is dat ze goed droog zijn en dat ze goed gerookt zijn. En dat is de kwaliteit.

0: iets. De nabestaanden gaan ook roken, hè?
1: Ja.
0: Speciaal voor de persoon die toen overleden
1: is. Die ploeg die nu komt, die is ook naar die meneer vernoemd, die ploeg. En die komen zaterdag ook weer. En dat vinden wij hem prachtig om te doen.
0: Jij vindt jouw paling natuurlijk het lekkerste. Maar wie gaat nou eigenlijk komende zaterdag beoordelen welke persoon de beste paling heeft?
1: Vierkoppige jury hebben we. We hebben de burgemeester Veien, komt. Twee broers van Veen. Lau van Veen en Koert van Veen. En we hebben Jelle Akvoort van de UK238. De 65 is ook van hun, de UK65.
0: Maar die
1: die hebben wel smaak van paling, hoe het eigenlijk smaken moet, zeg maar.
0: En de burgemeester ook dan?
1: Nou, daar heb ik weinig pet van op. Maar ja, die man die... ze zeiden dat hij wel heel graag paling lust. Dus dat is ook wel een item vanzelf.
0: Ja. En jij? Komende zaterdag, waar sta je? Waar kunnen we jou vinden?
1: Ja, hier, ik sta.
0: Je staat ook weer voor de visafslag.
1: Voor de visafslag, ja. Ja, we hebben een heel ander draaiboek voor van de gemeente, van onszelf, wat er gebeuren moet. Maar bijvoorbeeld rooktonnen mogen niet binnen 5 meter van een pand af, zeg maar.
0: Anders gaat de alarm af.
1: Brandgevaar of zoiets. Of,
0: Komende zaterdag. De paling vind ik nogal duur in de winkel. Als ik hier nou kom zaterdag en ik wil zo'n palingkie meenemen. Ja, wat betaal ik dan meer of minder dan in de winkel?
1: Waarom paling in een viswinkel duur is, dat is omdat het kweek is. Kweekpaling is duurder dan IJsselmeerpaling, over het algemeen. Maar kijk, het is ook net wat een handelaar ervoor vraagt vanzelf. Maar als je hier zaterdag, dan kun je al paling kopen voor 17,50 per pond, 2 tientjes per pond. Nou, dan heb je echt goede paling. En dat is het eigenlijk, hè? Goede paling. Als jij één keer een goede vette paling gehad hebt, dan wil je nooit weer anders. Dat is echt waar. Die jongens die hier komen zaterdag, die genieten er ook van ja, heb ik ze goed gerookt, zijn ze goed gedroogd en alles daaromheen, zeg maar.
0: En zo'n vette paling, dan hoef je ook verder niks meer te eten, want dan zit je vol.
1: Ja, dan zit je vol. Ja, als jij 2 middels, die zijn zo dik, zeg maar. Als je 2 middels op hebt, dan hoef je die dag niet meer te eten.
0: Nee. Komende zaterdag, vanaf hoe laat is iedereen welkom?
1: Nou, de rokers komen om 8 uur de tonnen neerzetten, maar om 9 uur beginnen ze met roken. Dus wie het eerste erbij is, ja, die kan dan ook paling bemachtigen.
0: Maar
1: ze gaan ook zalm roken voor hunzelf en gerookte poon gaan ze doen. Wat dat is nog meer, gerookte tongetjes zijn er ook.
0: Geen spareribs, hè?
1: Nee, geen spareribs, nee. Dat is wel in tegenwoordig, hè? Ja, maar ik doe nu sinds een paar weken gerookte tongetjes. Maar de mensen begrijpen eigenlijk niet, als ze goed gerookt zijn, dan zijn ze net zo lekker als paling.
0: Kijk, vandaag weer wat geleerd. Komende zaterdag dus, met z'n allen naar Urk voor het kampioenschap paling roken.
2: Nou,
0: van harte welkom.
2: Dat zijn mooie laatste woorden. Iedereen is van harte welkom en weet je het niet helemaal goed te vinden. Ik zou gewoon uitgaan van je neus. Je ruikt het vanzelf wel natuurlijk. Dankjewel Rob.
3: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Op Urk is een speciale plek waar de medische historie van Nederland bewaard wordt. Namelijk het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland. En uit allerlei medische disciplines zijn er vrijwilligers. Die werken daar. En de mensen achter de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie zetten zich in om hun vakgebied te conserveren.
2: En een van die vrijwilligers is Ron Allard. Hij is oud-fysiotherapeut en is bij ons in de studio met iets uit de collectie. Ron, goedemiddag.
3: Dankjewel, Jurgen.
2: Ja, je hebt vandaag wel 1, 2, 3 dingen meegenomen naar de studio. Een boek, een elektrode en een zendbuis. Nou, daar gaan we het zo over hebben natuurlijk. Je hebt ze niet voor niets meegenomen. Ze hebben allemaal te maken met ultrakorte golftherapie. Wat is dat?
3: Ja, wij zeggen dus UKG. En die UKG is, bestaat intussen zo'n 100 jaar. Ik wil niet te theoretisch worden, maar de 65-plussers onder jullie luisteraars, die zullen zeker zich nog herinneren dat je bij de fysiotherapeut onder de UKG werd gezet. Het begin daarvan ligt in rond 1925. En in 1925 werd de zendbuis die je ziet, en die ligt daar rechts van dat boek, dat ding is dus 100 jaar oud. En dat is dus te vergelijken met de zendbuizen uit jullie radio's die jullie hier hebben staan.
1: Ja, het lijkt een beetje op een gloeilamp bijna, ja, als je het zo moet omschrijven. Ja.
3: En dat is rond 1925. En dan heb je, dat is de periode van 1920 tot aan de Tweede Wereldoorlog. Dat boek, dat is een boek uit de 30er jaren. En dat is een standaardwerk voor hoe je de UKG moest gebruiken. Daar heb je hem om te behandelen. Dat boek hebben we uit de bibliotheek van de Nederlandse Vereniging voor Reumatiekbestrijding, zoals dat destijds heette. Mm-hmm. En links zie je de elektrode. Dat is een veiligheidselektrode die nu al zo'n 100 jaar meegaat.
1: Dat laat zich het best misschien omschrijven als een wat je ook op een stethoscoop hebt op de voorkant. Toch een beetje een soort plakkerachtig iets.
3: Die elektrode?
1: Ja?
3: Nee, niet helemaal. Dat metalen gedeelte wat je ziet, dat mocht niet in contact komen met de huid.
1: Oh, anders voor je geen elektrode.
3: Want dan verbrand je.
1: Oh, oké. Okay.
3: Dus dat is een veiligheidselektrode. Er zit een glazen omhulsel voor. Ja. En die hield dat metalen gedeelte weg van de huid.
2: Ja, je zei net, Ron, van er zijn ongetwijfeld mensen die boven de 65 zijn, die het nog herkennen.
3: Maar die hebben onder de UKG gezeten, zo werd dat gezegd.
2: Ja, maar waar was dat dan voor?
3: Ja, dat is een. Men was daar in die 30e jaren zo enthousiast over, omdat het diepe warmte gaf. En men realiseerde zich heel goed dat de paraffine van toen, of de warmtepakking van toen, nu tegenwoordig de hotpack, dat komt helemaal niet diep. Dat komt maar 0,2 millimeter diep.
1: Ja.
3: En men had er dus behoefte aan om die warmte dieper bijvoorbeeld in het gewricht te krijgen.
1: Waar dient warmte voor dan? Op je gewrichten? Waar heb je dat voor nodig?
3: In het algemeen die warmte voor, het ontspant.
1: Okay.
3: En je kunt het gewricht beter doorbewegen. En eigenlijk was die UKG zoals wij die het meeste kennen, was een inleiding op je behandeling fysiotherapie. Het weefsel ontspant ervan. Je kunt, de behandeling zelf is minder pijnlijk.
2: Ja.
3: Je kunt beter als fysiotherapeut palperen en de pijn opzoeken.
2: Ja, want ik heb soms wel eens last van mijn nek en dan gebruik ik van die gel, van die warmtegel. Dat smeer je er dan op. Dan geeft dat zo'n warm gevoel. Maar
3: je moest eens weten.
2: Nou, eigenlijk is dat dus helemaal niks vergeleken met wat ze toen de tijd gebruiken bij de fysiotherapeut.
3: Als ik het even zeggen mag, dat zo'n warmtegel die je dan gebruikt, heeft eigenlijk een volkomen averechts effect dan je denkt. Want je huid wordt warm. Maar die warmte wordt onttrokken, want in die zelf zit geen warmte. Maar die warmte wordt onttrokken aan de onderliggende spieren.
1: Oh, waar je juist die warmte naartoe wil sturen eigenlijk.
3: Ja, dus in de kleedkamers zie je van sportverenigingen zie je nogal wat gel versmeerd worden. Maar,
2: ja.
3: Maar het is niet zo verstandig.
1: Okay, hoe belangrijk was die korte golftherapie in de fysiotherapiepraktijk?
3: Ja, ik heb een viertal perioden toen het dus in die 30er jaren uitgevonden werd, toen bestond er nog geen fysiotherapie. Dus toen was de geneeskunde, vooral de huisartsen, waren er enorm enthousiast over. En toen werd er ook, een van de plaatjes, zie je het wel, werd er ook draagbare apparatuur gemaakt. En die huisartsen gingen met die UKG's naar de patiënten toe. Ja. En toen kregen we dus de Tweede Wereldoorlog. En na de Tweede Wereldoorlog, begin 50er jaren... heeft de Vereniging voor Rheumatieke Bestrijding... is toen de UKG's met de UKG, met een mobiele praktijk in een vrachtwagentje... zijn ze naar de patiënten toegegaan. En dat is het begin van de fysiotherapie eigenlijk. En die behandelingen voor de reumatiekbestrijding... die werden gegeven door heilgymnasten-masseurs... die een aantekening, een cursus hadden gedaan... voor het mogen geven van UKG.
1: Oké.
3: Okay. Ja, heel leuk.
1: Ja, dan hebben we nog twee periodes, want je zei er zijn er vier.
3: En dan heb je 1965 tot 1981... De heilgymnast-masseur werd in 1965 werd fysiotherapeut. Hm. En toen startte dus de opleiding fysiotherapie. Daarin werd dus bijvoorbeeld ook de UKG gegeven. Voor 1965 was je heilgymnast-masseur en moest je de aantekening halen.
1: Ja.
3: Leuk is wel om te vertellen dat die UKG's die waren er dus. Maar die stonden in de ziekenhuizen op de röntgenafdeling.
1: Oh.
3: En de patiënten moesten naar de röntgenafdeling toe... om een behandeling UKG te krijgen. Ja. En dat deed dan de röntgenlaborant.
1: Ja, Ron, tegenwoordig, als ik naar de fysiotherapeut ga... nergens zo'n UKG.
3: Nergens. Ik moet wel zeggen, ik heb de mijne heb ik tot mijn pensionering tot 2022 wel gebruikt. En ben hem ook blijven gebruiken. Ik had ook een behoorlijk moderne. Want ze worden nog steeds gemaakt. Maar ze zijn in Nederland behoorlijk verdwenen. Ja.
1: Maar dat wil je mee zeggen dat ze in landen ergens anders ter wereld nog wel gewoon ingezet worden?
3: Ja, Nederland fabriceert hoogwaardige UKG-apparaten.
1: Maar we gebruiken ze niet.
3: En in alle Europese landen wel. En wat heel opvallend is, de Arabische landen... die willen het allemaal perfect voor elkaar hebben. En die hebben dus UKG's uit Nederland.
2: Nou, die zweren erbij. Maar je hebt thuis nog wel zo'n apparaat staan... als je zelf een keer last hebt van je spieren.
3: En de patiënten weten we ook nog te vinden, moet ik zeggen.
1: Ja. Was dat die vierde periode eigenlijk?
3: Dat is 1981 tot nu. In 1981 is een voor de fysiotherapie hele beroerde ontwikkeling geweest. Dat is dat je... Ja, dat heet een beetje technisch het verrichtingentarief. Dus alles wat je deed, werd opgesplitst. Als je UKG gaf, dan kreeg je daar 6,80 gulden voor.
1: Oh.
3: En als je de massage, oefentherapiebehandeling gaf. Dus dat werd opgesplitst. Maar in 1981 verviel dat allemaal. En kreeg je 1 tarief voor het geheel, een zitting. Dus de aparte vergoeding voor je apparatuur, die verviel.
1: Hm. Daarom is het verdwenen uit de behandelkamer.
3: Je had dus collega's die zeiden van... nou, als ik het niet vergoed krijg, doe ik het ook niet meer.
2: Nee, je moet ook wat kunnen verdienen natuurlijk.
1: Hebben jullie hele apparaten staan ook bij het trefpunt? Of zijn het alleen onderdelen?
3: Nee, ik heb het hele apparaat staan. Maar het is te groot om mee te nemen en hier neer te zetten.
2: Te groot en ook te zwaar? Of valt dan?
3: Ja, dat is heel zwaar.
2: Ja, zie je, dat dacht ik al. Nou, fijn dat je dit in ieder geval hebt meegenomen naar de studio. En jouw uitleg erbij. We weten nu hoe het zit. En wil je meer weten over dit onderwerp... of over andere medische zaken uit de historie... dan is er een website van het Trefpunt Medische Geschiedenis in Nederland. Dat is tmgn.nl. Ron Allard, dank je wel weer.
3: Jullie ook weer.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland met brede opklaringen. Pas later in de nacht neemt vanuit het zuiden de bewolking wat toe, maar het lijkt wel droog te blijven. Het wordt niet veel kouder dan een graad of 15. En morgen begint dan de dag met wat meer wolkenvelden. Plaatselijk kan daar ook een enkele bui uitvallen, maar in de middag wordt het vrij zonnig. En dan gaat de temperatuur echt snel omhoog naar waarden tussen de 25 en 28 graden in onze provincie. Morgenavond, maar vooral in de nacht naar vrijdag, dan volgt een gebied met regen en onweersbuien vanuit het zuiden en die zullen de warme lucht verdrijven.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Dwars op de week.
2: Kinderen krijgen steeds jonger een smartphone, gemiddeld rond hun 10e. Dat blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De overheid start daarom de campagne Blijf in Beeld, die ouders vooral aanspoort vroeg over smartphonegebruik te praten.
3: Nou, hoe denken onze panelleden hierover? We gaan het ze gewoon vragen. Aart Reusing uit Emmeloord en Sven van den Burg uit Almere zijn hier. Aart, om bij jou te beginnen, want je hebt heel veel met kinderen te maken als directeur van de Zonnebloemschool in Emmeloord natuurlijk. Heb jij een beetje zicht erop of de leerlingen bij jou allemaal een smartphone al hebben?
4: Nou, ik denk dat ze... Nou ja, we hebben leerlingen van 4 tot 20. Dus ik denk dat kleintjes nog niet. Dus, maar ik denk vanaf jaar of 10, 12 dat de meesten wel zo'n ding hebben. En ja, kijk, je kan er twee kanten naar kijken. Kijk, ik vind altijd is het verstandig om er verstandig mee om te gaan. Want dat is natuurlijk al... En ik denk dat het ook goed is dat, jongelui, denk ik, nou, een soort van les krijgen in van hoe... Wat kun je ermee, wat doe je ermee en wat is verstandig en niet verstandig? Want je kunt er hele goede dingen mee doen. Hè? Want je kan ermee rekenen. Er zijn heel veel mogelijkheden om er goede dingen mee te doen. Dus ik denk dat je niet moet roepen van die dingen moeten weg of zo. Want volgens mij is dat in de hedendaagse tijd niet meer te doen. Ik heb laatst met iemand over gesproken die zegt... jij kan daar ook niet over oordelen. Want jij komt uit de tijd waar je die dingen er niet. Dus kinderen die ermee opgroeien, zit het al helemaal in hun systeem.
2: Ja, dus je zou eigenlijk zeggen, je kan het kinderen niet eens meer verbieden, want het is zo'n onderdeel van het leven.
4: Het is het onderdeel van het leven. Alleen, het is met allerlei dingen. Natuurlijk, je moet er goed mee omgaan. En dat is denk ik wel een beetje het grote probleem. En er zal denk ik toch ook wel een beetje meer controle moeten overkomen van wat... Ja, ik ben niet zo... Kijk, ik heb nooit wat mee gedaan met mijn spelletje, maar ik hoor op school natuurlijk wel eens wat termen van allerlei spelen die er zijn. En er zit altijd een open eind aan die gevaarlijk is. En ik denk dat zou je toch anders moeten kunnen organiseren tot dat niet mogelijk is. Dus ik denk dat er twee kanten zijn. Je moet er goed mee op kunnen gaan. En ik denk dat we ook moeten goed kijken van waar zit een grens aan wat je mag aanbieden.
2: Ja. En nou zegt dat in dat onderzoek kwam voor dat 4 op de 10 kinderen, Sven, zegt eigenlijk ik wou dat social media nooit was uitgevonden. Is toch apart dat kinderen dat zeggen?
5: Ja, dat is wel apart. Ik ben ook wel benieuwd naar dat onderzoek. Dus dat is ook wel eens interessant om in te verdiepen, want er worden heel veel onderzoeken naar gedaan. Als ik mijn GGD-pet opzet, wij herkennen het natuurlijk wel. Hè, het social media gebruik onder kinderen, smartphone gebruik. Onze collega's verpleegkundig op school en vanuit de jeugdgezondheidszorg werken we daar ook aan voorlichting, bewustwording. Ik ben ook nooit zo voor meteen verbieden. Daar geloof ik ook niet in. Ik vind het initiatief wat scholen nu nemen, allemaal de smartphone inleveren en in een zak doen, geloof ik. En in de pauze mag je het hebben of zo. Of als school tijd over is, dan ik weet niet of jullie dat ook doen. Dat zou ook nog wel iets kunnen zijn. Mm-hmm. Het is wel een feit als we kijken naar de mentale gezondheid van jonge mensen. Ja, dat is wel een issue. En dat wordt wel voor een deel, kan het niet helemaal statistisch onderleggen, maar voor een deel wordt dat wel veroorzaakt door social media. En dan met name zeg maar de perfecte plaatjes die worden voorgeschoteld, waar je allemaal aan moet voldoen. Hè? Hoe je eruit ziet, hoe je leven eruit moet zien, je huis, je hobby's, noem maar op. Maar ja, dat het leven van alle dag, Aart, dat weten jij en ik. Ja, dat zit wel wat anders in elkaar.
3: Nou ja, goed,
5: en dat zorgt wel voor mentale problematiek. Ja.
3: En het gebeurt natuurlijk niet alleen maar op school. Kinderen mogen ook vaak thuis gewoon even op hun telefoontje. En als je nu kijkt naar die campagne van de overheid, is dat er gezegd wordt, praat erover met je kinderen. Is dat een oplossing,
4: nou,
3: aan
4: dat
3: praten of gewoon controleren?
4: Ik denk dat het sowieso goed is altijd om met je kinderen te praten. Überhaupt over. Hè? Want je hebt ook kinderen om levenservaringen uit te wisselen en dingen mee te geven. En andersom kun je trouwens vaak ook wat van je kinderen leren. Mm-hmm. Dat is zo. Wat mij wel eens een beetje beangstigt, is de invloed van bijvoorbeeld van influencers, zoals dat mooi woord heet, geloof ik. En als je dan ziet, hè, mijn vrouw is verloskundige, en als er dan een of andere influencer roept van de pillen is allemaal niks. Hè, en je ziet dat daardoor allerlei abortussen. stijgt weer. Terwijl het iemand is die er helemaal geen kaas van gegeten heeft. En dan gaat er blijkbaar een kudde mensen achteraan lopen.
6: Mm-hmm.
4: Ja, ik denk daarom, denk ik, je moet leren om er goed mee om te gaan. En om te kijken van, hey, wat moet je nu wel en wat niet? En wat als brengt het beste wel? Wat ook kwaad is ermee?
6: Ja, Sven, nou ben ik braaf altijd. Alle enquêtes van de GGD vul ik in. Dus ik kreeg vandaag een mailtje toevallig dat de GGD Flevoland onderzoek doet naar schermgebruik.
5: Kijk aan.
6: Onder ouders.
5: Over primeurs gesproken.
6: Ja, onder ouders tussen de 0 en...
5: Voor mij een primeur, ja.
6: Ja, onder ouders van kinderen van 0 tot 12.
5: Ja.
6: Dus jullie zijn er ook wel mee bezig.
5: Ja, hij moet ook wel, hè. Want wat ook wel belangrijk is, kijk, die hele online wereld. Er is natuurlijk ook een grote groep ouders. Die kunnen daar denk ik ook weinig doen. Maar die hebben weinig zicht op wat er nou gebeurt. Waar hun kinderen mee bezig zijn. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Het is natuurlijk wel belangrijk om die online wereld wel te kunnen bespreken met je kinderen. Wat jij ook zegt, om daar goede informatie over te geven. Ik zou ook best wel voorstander van zijn om in lespakketten op school, om daar veel meer aandacht aan te besteden. Of om dat een vast onderdeel van een les te laten
6: maar,
5: zijn.
4: Het is bij ons mediagebruik. Is ook een lesonderdeel.
5: Ja.
4: En kijk, ik heb gelukkig geen jonge kinderen meer. Want mijn personeel zegt tegen mij, kijk, jij weet er ook niks meer van. Nee, dat is echt waar. Ik hoor termen, weet ik er niks van. Dus ik denk dat het ook goed is om zelf goed op de hoogte te blijven van wat er allemaal is op de markt.
5: Sorry,
4: en dat is dan als ouder ook heel belangrijk, dat je kijkt van, wat doen ze, wat is het, wat houdt het in? Kijk, ik denk die tijd heb ik wel gehad. Maar dat is denk ik wel heel belangrijk.
5: Ja, en ik denk de Europese wetgeving helpt daar ook echt wel in. Dan ga je natuurlijk wel meer naar verbieden toe en dat soort dingen.
3: Nou, want dat zie je wel in andere landen, dat daarover gesproken wordt. Ja. Zo'n social media verbod onder de 15, 16.
5: Ja, nou, dan maak je het daarmee ook weer aantrekkelijker. Ja, ik vind dat altijd lastig. Ja. Als overheid moet je ook wel, zeker moet je daar wel over uitspreken. Maar het begint inderdaad met de gesprekken tussen ouder en kind en ouder. Dat blijft heel belangrijk.
6: Zometeen gaan we het hebben over het Eurovisie Songfestival. Want AfroTros heeft laten weten ook dit jaar niet dat te willen gaan. De deelnemer te gaan leveren en uit te gaan zenden. Wat betekent dat nou? Moeten we nou toch helemaal stoppen met het Songfestival? Of is er toch nog ruimte in Nederland daarvoor?

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Dwars op de weg.
1: Afro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. En daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt de Afro Tros.
2: Ja, of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is op dit moment nog niet duidelijk. Wat vinden onze panelleden hiervan? We vragen het aan Aart Reusing uit Emmeloord, directeur van de Zonnebloemschool, en Zwem van den Burg uit Almere, podcastmaker,
3: dagvoorzitter.
2: Dagvoorzitter, dat moet ik zeggen. En woordvoerder bij de GGD.
3: Gastspreker. Ik ben hier gastspreker.
2: Jij bent hier onze gast. Laten we eerst maar even de moeilijkheid uit de weg ruimen. Zijn jullie kijkers? Zijn jullie liefhebbers?
4: Aart, wat zullen we hierover zeggen? Ja,
5: ik ben geen kijker. En ik begrijp jij ook niet.
4: Nou, eigenlijk niet.
2: Nee, maar we hebben er misschien wel een mening over. We gaan er toch over hebben. Want inmiddels is de discussie rondom het Songfestival, is eigenlijk al jaren natuurlijk, is het neutraal of niet? Daar zijn we allemaal regels over. Maar de Afro Tros vindt inmiddels dat een land als Israël niet mee kan doen, omdat het de oorlog heeft verklaard aan Gaza. En dat ook helemaal plat gebombardeerd heeft. En mensenrechten schendt. Wat vinden jullie er eigenlijk van? Vind je dat je in zo'n iets wat heel leuk is en zo, daar een politiek statement moet maken?
4: Wat ooit leuk was.
5: Misschien wel eens ooit leuk. Ja, met dingen dong.
4: Heel lang geleden, beste luisteraar. Ja. Ja. Maar jij zegt, er zijn regels voor. Het probleem is dat er wordt gezegd, er zijn juist geen regels voor. De EBU, dat is de Europese uitzendclub, zou ik maar zeggen, kortweg. Er zijn juist helemaal geen regels. En dat is het grote probleem. Waarop Afro Tros nu zegt, dan kunnen wij ons daar niet langer aan verbinden. Het zegt ook al iets over een beetje het omroepstelsel, hoor, vind ik. Want je hebt de NPO en je hebt de omroepen. En dan zeggen andere omroepen, misschien is wel wat voor ons. Dus dat vind ik dan ook wel een beetje ingewikkeld. Uh-huh. Ja, Aart, geef jou het woord.
5: Ja, nee, maar kijk, het is natuurlijk een discussie op breed gebied. Hè, want je ziet bij zo gauw je in Qatar gaat voetballen. Dan zijn er altijd mensen die zeggen, dat moet je niet heen. Want die hele voetbalstadions zijn gebouwd, terwijl er 300 mensen doodgaan bij het verbouwen. We hebben in Argentinië met Fidela gehad, dan weet ik het allemaal.
1: Want daar gaan we wel heen.
5: Daarom. Dus de vraag is altijd van waar ligt dan de grens? Dat wou ik naartoe, waar je dan wel of niet naartoe gaat. Ja. En dan denk ik van ik vind het altijd, je kunt altijd iets zoeken. En ik vind het dan, als de Afro Tros die mening heeft, dan moeten ze zeggen, we doen het niet. En als een ander het zelf zou willen doen, moet ze het zelf doen. Of moet ze het zelf bepalen. En het is aan de mensen om er wel of niet naar te kijken. Dan denk ik van ergens, als je ziet wat Trump die gooit nou ook allemaal boten kapot. Waar en mensen in zitten, zonder dat je weet of die drugs er niet zitten. Ja. Dus er gebeuren zoveel dingen. Dus wat is wel of niet de grens?
2: Ja, maar die grens die wordt dus steeds een beetje voor ons uitgeschoven.
4: Niemand wil zijn handen eraan branden. Of zijn vingers eraan branden, is de uitdrukking. Dus
5: ik begrijp wel dat hun zeggen, dit is voor onze grens. Afro Tros. Ik denk ook van, als je ziet hoe duur dat evenement is, dan denk ik van, ik zou zeggen, het is wel goed allemaal. Maar ik denk, zij hebben het te bepalen. En ik vind het wel goed dat de publieke omroep op zichzelf zegt, wij hebben wel grenzen aan iets.
2: Ja, deze publieke omroep zegt dat dan, Afro Tros. Want Omroep Max, die heeft al laten weten, al vorige maand, 2 maanden geleden, dat ze dat best over willen nemen van Afro Tros.
4: Ja, dus waar blijf je dan met je principes, zou je zeggen. En de NPO, die staat erbij, die kijkt ernaar. Ik heb ook een beetje gekeken wat buitenlandse media daarover zeggen. Die brengen het bericht wel. BBC heb ik een bericht gezien. Nemen niet echt een standpunt in. Wat je wel ziet is dat natuurlijk al langere tijd dat Eurovisie Songfestival toch een politiek speelbal is. Met Rusland, met de Oekraïne. Elkaar punten geven. Als je toevallig elkaars buren bent. Ja, weet je, dus zolang wat ooit begon, hè, in de jaren, 50, 60 denk ik. Ja, misschien is het ook wel voorbij een keer met het Songfestival. Hè? Dat dit niet meer in deze tijd.
5: De bedoeling was dat het een soort verbroedering was, hè, in de muziek en zo. En dat dan ook mensen kunnen ontwikkelen daar via dat film. Die verbroedering is er volgens mij helemaal niet meer. Dat weet ik niet, dat lijkt er nog. Maar als je ziet hoeveel strijd erover is. En ik vraag me af, ik ben niet zo'n muziekkenner. Denk van, als ik de kwaliteit zie van alles, is dat nog wel zo interessant voor mensen?
1: Het gaat ook meer om de show natuurlijk. Hè?
5: De show weet ik wel.
4: Ik haakte af toen jaren geleden, ik geloof Kippenact, op het podium kwam.
2: Israël? Israël.
4: Nou ja, los van welk land. Toen dacht ik, nou, ik geloof het nu dat ik echt...
6: Nou, ja, jullie zijn nog geen kijkers meer, maar als je naar de kijkcijfers kijkt, dat wordt echt supergoed bekeken natuurlijk.
2: En er zijn wel iets minder dan vorig jaar, dus voor het eerst echt een daling.
4: Ik vraag me dat af, en wie kijkt er dan nog? En ja, dus ik... Misschien is het wel...
5: Ik vraag me of ze in Nederland nog zoveel kijken. Maar dat zal wel wezen als ze dat zien. En ik denk dat het zei ik net ook al. Ik denk dat de meeste mensen alleen naar het laatste stukje kijken. En dat telt er misschien voor alles mee. Oh, ja. Die punten hoe die landen elkaar op onbegrijpelijke wijze de punten toeschuiven. Ja. Dat vinden we best wel interessant.
4: Vroeger onbevangen met een bakje chips en een glas cola. Met je gewassen haartjes in je frisse pyjama. Voor de buis om het Songfestival te kijken. Dat is voorbij.
2: De tijd van ABBA is voorbij.
6: Nou, de toekomst van het Songfestival, dat zien jullie dus niet heel rooskleurig in.
5: Wat mij betreft is het volgend jaar de laatste keer.
4: Zo is het.
2: Nou, en dat zeggen de haters, hè?
5: Ja, haters, haters.
4: Tijd voor het nieuws, laat het zo zeggen. Tijd voor het nieuws, bedenk eens wat nieuws.
5: Okay. En ik vraag me überhaupt, als Eurovisie Songfestival, waarom dan landen van buiten Europa mee moeten doen? Ja. Dat is ook een vraag natuurlijk, hè?
4: Zoals Australië.
5: Stap ik wel
2: ze betalen ervoor.
5: Bijvoorbeeld Australië. Hè?
2: Mm. Ze betalen ervoor.
5: Ja, dan denk ik, dan gaat het dus eigenlijk zijn doel al voorbij. Ja.
6: Nou, het Eurovisie Songfestival wat jullie betreft niet meer. Nou, het Regio Songfestival is ook al de nek omgedraaid. Dat is ook niet meer.
2: Nee. Nou, zo blijft ze
4: en daar waren wij dan juist weer heel erg groot.
6: Ja,
4: vinden.
6: Ja, ja. Mij ook.
5: Maar ja. Ja. Hebben we zoveel genoten.
6: Dank jullie wel, heren, voor deze. Tot de volgende keer.
5: Joep.

0: Dit is Flevoland.
1: Je hebt je handpalm naar buiten toe. En dan doe je je duim naar binnen toe. En daar overheen je vier andere vingers. En dat doe je een paar keer.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Als jij één keer een goede vette paling had, hè, dan wil je nooit weer anders. Dat is echt waar.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik geniet heerlijk van mijn pensioen. Ik speel toneel, ik hobby wat met allerlei dingetjes beschilderen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
6: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt. Hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
5: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland met brede opklaringen. Pas later in de nacht neemt vanuit het zuiden de bewolking wat toe, maar het lijkt wel droog te blijven. Het wordt niet veel kouder dan een graad of 15. En morgen begint dan de dag met wat meer wolkenvelden. Plaatselijk kan daar ook een enkele bui uitvallen, maar in de middag wordt het vrij zonnig. En dan gaat de temperatuur echt snel omhoog naar waarden tussen de 25 en 28 graden in onze provincie. Morgenavond, maar vooral in de nacht naar vrijdag, dan volgt een gebied met regen en onweer. Buien vanuit het zuiden en die zullen de warme lucht verdrijven.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Max op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
3: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
2: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident. Maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland met brede opklaringen. Pas later in de nacht neemt vanuit het zuiden de bewolking wat toe, maar het lijkt wel droog te blijven. Het wordt niet veel kouder dan een graad of 15. En morgen begint dan de dag met wat meer wolkenvelden. Plaatselijk kan daar ook een enkele bui uitvallen, maar in de middag wordt het vrij zonnig. En dan gaat de temperatuur echt snel omhoog naar waarde tussen de 25 en 28 graden in onze provincie. Morgenavond, maar vooral in de nacht naar vrijdag, dan volgt een gebied met regen en onweer. Buien vanuit het zuiden en die zullen de warme lucht verdrijven.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

tweede klas, HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Kremlin is woedend dat hij aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. De krant van Martens, de Frankfurter Allgemeine, noemt het intimidatie en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland met brede opklaringen. Pas later in de nacht neemt vanuit het zuiden de bewolking wat toe, maar het lijkt wel droog te blijven. Het wordt niet veel kouder dan een graad of 15. En morgen begint dan de dag met wat meer wolkenvelden. Plaatselijk kan daar ook een enkele bui uitvallen, maar in de middag wordt het vrij zonnig. En dan gaat de temperatuur echt snel omhoog naar waarde tussen de 25 en 28 graden in onze provincie. Morgenavond, maar vooral in de nacht naar vrijdag, dan volgt een gebied met regen en onweersbuien vanuit het zuiden en die zullen de warme lucht verdrijven.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: Voor de nodige muzikale therapie stem je elke werkdag af op Flevoland Muziekland.
1: Ik vind het verhaal, de tekst, de opbouw, het liefdesverhaal eigenlijk. Waarin de vrouw verliefd wordt en de man deze liefde niet kan beantwoorden.
0: Wij bepalen de muziek, maar jij ook. Geef jouw favoriete artiest of muziektrack door. En maak kans op een heerlijk nachtje aan zee met ontbijt en diner. Ga nu naar omroepflevoland.nl/muziekland. Elke werkdag vanaf 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Flevoland Muziekland op radio en tv.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden in de zaak al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer, vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, met onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui en 's avonds onweer.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.